0: de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Op het WK voetbal hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep. En dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. Dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo, die 2 keer scoorde. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept u omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Wordt lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers beginnen over een uur met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles dan weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. En de storing met treinen in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen en uitvallen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK voetbal. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog en het is een graad of 19. Overdag opnieuw zonnig, met dan temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, dan mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid. En lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers gaan rond deze tijd staken. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer over de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. Dat is 70 keer meer dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt ook dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgen Spanje en Syrië. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Die ontsnapte waarschijnlijk zaterdag. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat het helemaal niet kon. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park in Hilvarenbeek. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Overdag opnieuw veel zon met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog iets warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, bist bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is net Leo.
3: Nee, dat is net Leo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar 270 keer en dat is een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder. Het meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunt op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw zonnig bij temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd, west maar worst. Ik als boetende provinciebist.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

Het grijf wie verlieten, een soort vreunhoorn, maar toch sneed naar litten en de rein sloeg zeft op het ritsige paard.

0: tennis in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met staken. Daardoor rijden er vanochtend geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur vanochtend, maar de NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Vandaag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Het gaat niet goed met kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. En ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0, en dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Het gebeurde waarschijnlijk afgelopen zaterdag. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19 nu nog. Later vandaag is er weer veel zon bij 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor.
0: Mijn Harm Wijstra.

Goedemorgen, Omroep Friesloon. De telefoniste is in gesprek. Nog even geduld graag. Jou willen zo gauw mogelijk te wutstien. Dan hark je nou nooit uitsturing.

0: Vijf minuten nog zijn ze, we hebben los. Simply Red and Something Got Me Started.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Het wordt riskant, het wordt gevaarlijk. Het jouwt ook risico's op ongemakken. En ja, dan uiteindelijk spons het hinderrek een beetje achter de wijn.
0: BBB-Kamerlid Femke Wiersma is het net eens met minister Karremans om het onderhoud van de Rijkswegen in het noorden uit te stellen. En geen maatregels meer van de overheid over het stikstofprobleem. Boeren willen een saneerde doelsturing.
4: De overheid die bepaalt de doelen en boeren die mogen dan zelfs bepalen hoe ze die doelen helpen willen.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn, de editie van 24 juni. Ik ben Isa Visser. Isa, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. We winden weer. Een trede van de meesten in Nederland verwachten dat AI haar een werk zwierde maakt en een wettenfactuur van 70.000 euro.
1: Om het nieuw genoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Eerst even naar Boetensjen. Het wordt een tropische dij met een soort zinnen. De temperatuur die rent op naar 31 graden. Moorn ook een soort zinnen. Mogelijk is er nog een noordeerste wind die het een beetje verkoeling brengt. En dan wordt het zo'n 28 graden en vreed, ja, dat is de hitste dij van de week. Dan wordt het 34 graden. Ja, wat mag daar nog van zeggen?

0: Drinken blauwen, goed insmaren en uit de zinnen blauwen. Noodgeval, goalband Jerrest.
1: Om het njoggen oeren.
2: Friesland van de Moor.
0: BBB-kamerlid Femke Marije Wiersma. Die neemt het uitstellen van onderhoud onder infrastructuur in Friesland duur en riskant. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Wettersteed is dwaande met een nij afwegingskader. Omdat hij minder geld had om alle problemen tegelijk op te lossen. En daarom wordt een groot onderhoud om de autodieken in Friesland, Grijnsland en Drenthe maar een periode uitsteld. De Nederlandse provincies vinden al jaar dat het Rijk meer investeren moet in infrastructuur. En Femke Wiersma die vindt dat ook.
3: Als je nou noodzakelijk onderhoud net pleging geeft, dan kost het in de toekomst natuurlijk veel meer. En het wordt riskant, het wordt gevaarlijk. Het jouwt ook risico's op ongemakken. En ja, dan uiteindelijk sponst het hier een beetje achter de wijn. En ik snap wel, Karreman zat ook misschien begrutting te krijgen. En die krijgt echt net zomaar in één keer een pot met geld van minister Heijnen. Ik had het zelf natuurlijk ook wel meemaken. Maar tegelijkertijd, ja, nou in het noorden, dit zou even... Ja, even aankondigen dat al je stopzet wordt. Ja, dat kan natuurlijk net. Dus ja, en we gaan zien dat gewoon zeker in de regio's. Daar gaan ze gewoon net soms was het heel fier omrijden om dan toch te plak te komen. Ja, als je in een Ronestad lid dat net zo lang. Ja, dan wordt dat net gauw uitgesteld. En ik snap wel, daar waren je volle meer meesken. Maar in de regio had het soms wel volle meer impact. Want dan had je net al je verschillende dieken. En dan is de breekbaarheid stiert voort heel wat onder druk.
4: En dan komt zo'n minister bij een afwegingskader.
3: Ja. Ja.
4: Wat zou dat betreffen voor de projecten in Friesland met achterstallig onderhoud?
3: Nou ja, het zei het wat krijgt in het debat ook wel duidelijk. Het gaat vooral sezen waar het net in oormerking komt en waar pech had, zeg maar. Nou ja, er zit een aantal heel adviseur naar de prioritering. Dan is eigenlijk wat wie vregen haar. Neem daarin ek mij van wat binnen de opties? Wat is de impact op de bereikbaarheid? En dat hebben we ook gekregen door de minister. Ik ben heel benieuwd naar zijn antwoord daarop. Want ja, het was dat de projecten van landelijk belang, dat moet dan ook aansluiten op de regio. Dan hebben we toe weerbaarheid, hoe defensie. Ja, dat ik maak nog maar zien dat dan ook in Friesland, maar ook Grijns en Drenthe, of die er dan ook bekijkt aankomen. Maar goed, daar zullen wij natuurlijk zeker de aandacht.
4: De commissaris van de Koning van Drenthe, die kwam uit namen van alle provincies mij een koeken van de minister en van de kamerleden. Want die koeken, die moet grutter. Dus te min geld voor infrastructuur.
3: Er is veel te min geld voor infrastructuur. En de koeken die maat ook groter. Ja, en wat u betreft binnen een heel soort posten. Waarvan wij zeggen dat kunnen we wel wat minder. Maar infrastructuur is gewoon nodig. Voor onze welvaart in Nederland. Voor de veiligheid. Alles wat wij dagelijks doggen is echt afhankelijk van infra. En bij de, ja, daar maat in de taak komt. Daar maat gewoon hele poede geld bij.
0: Minister Karremans kreeg van de Twarre Kamer de opdracht om op zoek te gaan naar alternatieve financieringsmogelijkheden, vooral het werk aan autodieken, bergen en spoorwegen. CDA-kamerlid Lucienne Boelsma vindt dat het ministerie van Defensie wil mij betalen.
5: Nou, Defensie heeft een protie geld die moet ergens voor inzetten worden. Maar we weten ook dat die net zonder goede infrastructuur kennen. En nu komt de minister gelukkig, of de staatssecretaris, met een oersjog wat ze dwang kennen in gewerking met die ministeries. Dus daar ben ik heel wies mee.
4: De steed kan natuurlijk ik geld leren. Dat wie ik de suggestie van de 12 Nederlandse provincies.
5: Ja, er zijn zoveel suggesties dingen. En de minister wilde net echt een antwoord op Jan wat hij de beste suggestie vond. Maar wat ik mooi vond is dat ik, en daar heb ik hem te oproepen om ik echt creatief te denken met zijn collega van Financiën. Want dat is natuurlijk de wichtigste gearworking. Om te zien van wat binnen de mogelijkheden en waar ja, keer weer rond te creëren. Want dat is waar iedereen als je te smachten voor de lange termijn.
4: Die koeken is nou net grut genoeg. En er moet wel het nodig geïnvesteerd worden. Ja. Onder oor, ja, in kwetsbare bergen. Hoe het proces met Grietkanaal. Ja. Ben je net benauwd op mij het nieuwe afwagingskader van minister Karremans dat projecten in die regio hoe de ronde vallen zullen?
5: Nou ja, daar hebben wij natuurlijk in het voor. Heb ik mooi hapte maar de hoop die mooi zien zinnen. Dat de regio's vooral ik goed. Maar dan worden met in het afwagingskader. Stiet ik als een eigenlijk soort met paraplu oer dit kader heen. Dus ik ben
4: elke regio telt.
5: Elke regio telt, ja. Nee, maar serieus, dat is wel een mooi paraplu oer het Ouwegenkader. Want die moosje, ja, ik ben zo blij dat die toen oornam is. Want dan heb je dus wel dat ik dat mooi nam wordt, een goede spreiding oer Nederland. En net als je weet dat de Rhône steeds drok is, dat er een prot investeerd worden moet. Maar dat betekent net dat we andere gebieden, zoals Friesland, maar ik, Oost-Nederland, Zeeland, net vier te maken.
0: Minister Karremans die zal in september bekend maken je hokkerprojecten de komt hier vol en net uitvierd worden.
1: De media van de morgen.
0: Nou, misschien kun je er wat AI bij broeken, Isa, want dan was het hoe AI hè?
2: Dat klopt helemaal. Ja, want een tredde van de meesken verwacht dat haar een baan troch AI mentaal zwierder wordt. En dan zoen je denken, hoe kan dat nou? Want die chatbot, die kan je eens alles vreegje.
0: Die maakt het juist verlichtje.
2: Daar komt een antwoord uit. Nou, dat zou ik echt denken. Maar ja, de meesken die de oorzaam denken dat ik het salaris nog begrijp ik het echt wel. Want een onderzieker van de TNO, Wouter van der Torren, die zei als alle makkelijke taken worden geautomatiseerd en alleen de moeilijke overblijven, dan wordt het werken voor ons intensiever en daarmee mentaal ook zwaarder. Ja, dat denk ik, ja, nou, dat, daar zit natuurlijk...
0: Ja, de AI doet dan het makkelijke werk.
2: Ja, en dan bloot het moeilijke werk hoor, dus voor de meesten zelfs. Dus dan kan het mentaal zwieren worden. Het merendeel van de werkende Nederlanders verwacht ik dat AI hun beroep verorie zal. Nou, ik denk dat inderdaad wel klopt. En ruim 60% van de werknemers verwacht eigenlijk dat hun werk of 4-4 nog steeds hetzelfde is. Dus de meningen beelden aardig verdeeld.
0: Hoe zou het 4-4 werden? Zullen wij je dan met z'n beiden zitten dan?
2: Nou, ik denk dat je dan twaalf robots zitten die het hele Maasprogramma hier opvullen.
0: En dan wij horen, mij wij het parkeerterreinskeer een meidje, zwidderen we.
2: Ja, dan mij wij het zwidderen werkt dan. Mooie boel.
0: Ja.
2: En nog een verhaal over Lucien en Mariette de Klerk. Een oud stel van 83 en Jochen de Santig uit België. En die kregen ineens een wettenfactuur van meer dan 76.000 euro. Nou, dat wie wil even schrikken. Maar uiteindelijk bliekte dat zij een lekkende buis in hun kruipkelder hingen. En ja, het zit natuurlijk in de kelder, dus ze hingen er nooit wat van mij kregen.
0: Ik kom in net zo vaak.
2: Nee, precies. Nou, zei dus ik net. Tot ze op een gegeven moment de wettenstand trojan moesten. En Nienke weer die wel heel heeg dat ze toch, je klopt iets net. En toen kwamen de factuur op de matten, dus was zij zondig 1000 euro. Nou, uiteindelijk binnen ze op onderzoek uit, gingen die kelder in. En uiteindelijk ging het dus om een oude leidingbuis die blijkbaar lekt weer. Maar ja, omdat hij in die kelder ziet, wien ze daar nooit achterkwam. En het lekte wetter, dat stroomde dus via de groen een gracht in naast het huis. Dus daar trog, als ik nooit iets van lekkage merkt. Dus nou ja, de factuur wie heeg. Uiteindelijk als ze meteen alles stopzet, als ze contact opnam met het wettenbedrouw. En het dossier is nu op dit stuit in behandeling. Dus nou ja, wat ze uiteindelijk betel je zullen, dat is nog even onwis. Maar,
0: toch een beetje denken aan een verhaal in Burgum. Hè? De WX-verhaal, hier is wat lien. De eigenlijk hetzelfde aan de hand. Dat gaat nog heel getouwelijk west. Hoe waren die rekeningen?
2: Oh, dat weet ik trouwens wel. Ja, dat weet ik nog. Klopt. Ja. Ja, klopt. Dat biedt hetzelfde soort verhaal inderdaad.
0: Ja, dat biedt net een lekkere buis.
2: Nee.
0: Oh, het zal die maar gebeuren. Aanstaande oorzaken, oer stikstof en doelsturing. Ja, ik weet net wat het is, doelsturing. Maar die te zijn leidt het naast nu.

0: Fleur of Liertje van de Nederlandse band Tambourine uit 1989 en High Under the Moon.
1: Het is nog petit, maar
2: Harm Wijstra
1: is al wekker.
2: Nodo nog.
1: Van Saison Njoggenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Voor boeren is het een spannende weken. No vreed komt het kabinet naar boeten met de plan om van het stikstofslot af te komen. Flin Wieken lijkt al uit dat het regeer onder oren inzetten wil op zones om kwetsbare natuurgebieden heen. In die zones moeten boeren flink aan de bak om de stikstofuitstoot te verminderen. Een van de knoppen dat ze dan ontdraaien kunnen is doelsturing. En er wordt al hier nu praten een soort boeren tjocht hebben wat in. Maar wat is dat eigenlijk? Collega Tieter Science die volgt het stikstofdossier en weet meer.
3: Ja, het is eigenlijk vakjargon. Doelsturing, dat is wat het wordt al zegt. Sturen op doelen. En in dit geval zullen boeren zelfs on het stuur zitten. De oerhit had de oude jaren bezocht om het stikstofprobleem op te lossen door boeren maatregels op te lezen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het uitrieden van dong. En de oerhit bepaalt dan hoe volle en wanneer en waar. Nou, dat neemt middelsturing. De oerhit neemt maatregels, de middels, om te sturen op een uitkomst. Maar die maatregels die hebben het probleem net oplost. En boeren die zijn er echt net blij mee, want die maatregels die staan vaak heeks op de praktijk van alle dag. Ze gelden voor alle boeren. Maar ja, in het ene gebied zijn zulke maatregels volle minder nodig als ergens oors. En daarom wordt nou meer en meer praat over doelsturing. De oerhit die bepaalt de doelen en boeren die mogen dan zelfs bepalen hoe ze die doelen hellen willen.
0: En waarom willen boeren dit graag?
3: Nou, dat is omdat boeren vaak zelfs heel goed weten wat werkt om minder stikstof uit te stitten. Een soort boeren die binden rek al mooi aan de gang. Boeren zijn meesten van de praktijk vanzelf, zij kennen haar eigen bedrijf het beste. Ze weten wat voor fretten werkt voor de kei, ze weten wat voor verlet haar groen had, ze weten hoe ze sturen kunnen op een bepaalde opbrengst. Maar ja, als de oerhit er toch in fietst, dat is vanzelf net altijd lekker handig. Nou ja, dat is just bigelijks als het gaat om dong. Alle boeren oeral in Nederland die hebben een maximum opline gekregen om stront iets uit te rieden maaien. Maar ja, hier in Friesland is volle meer ronde om dong uit te rieden als bigelijks in het zuiden van het land. Toch zitten ze hier met dezelfde maatregels. En met de boeren om het land te bemesten, keusdong broeken. Wat skeerlijker is als gewone roegedong. Oerhit en landbouwsector die ben nou beide wel zover dat ze zeggen dat doelsturing een goede manier wijzen kan om de problemen om te pakken. Nou, jaren landbouwministers Hadrik om aan de gong west, hè? Piet Adema, Femke Wiersma. Maar de seinen die liek je nou echt op green te steken.
0: Het klinkt wat ingewikkeld, Tieter. De oerheid stelt de doelen en de boeren regelen dan zelf hoe ze dat hasselen. Want het is net vrijblijvend. Hoe moet het allereerst in beslag krijgen?
3: Ja, dat is zeker ingewikkeld. Het begint met het verstellen van de doelen. Lees je die op aan individuele boeren? Of krijgt een bepaalde regio een doel en kan boeren dan onderling oppraten hoe ze dat mooi kort doggen? Dan moet nog besjongen worden. Nou, boeren moeten voor haarzelf de kar maaitje hoe ze minder willen. Daar zijn alle je mogelijkheden voor. En er moet nog een systeem opzet worden dat het alle je bijhoudt. Dat laatste dat moet echt nog betocht worden. Al ben boeren wel wend dat ze van alles een boekhouding bijhouden moeten voor zelfs.
0: En wat voor mogelijkheden hebben boeren dan om zelf te zorgen voor minder uitstoot?
3: In eerste instantie wordt zo'n wat melkveehouders dwaan kennen. Dat is de sector die het meeste uitstoot en daar wil minister Van Essen van Landbouw mee beginnen. En de melkveehouder Soebigelix het fretten van zijn kei onpassen kennen. Daar zijn al proeven mee die, maar minder eiwit, want een oorschot aan eiwit zwaar het voor uitstoot. En kei die kan wel daar maar wat minder eiwit zonder dat het consequenties had. Een boer kan kiezen voor technische aanpassingen in de stal die te verzwaren dat de uitstoot minder wordt. Of ervoor kiezen om de kei vaker boeten te dwan. Want de uitstoot van ammoniak is volle leger als kei in het land stenen. Nou, dus alle keer maatwerk. Ik ga maar verschillende boeren praten en die doen het alle keer weer oors. En ze zeiden ze alle keer, je mag wel dwan wat bij je past. De ene die had aardig iets om het ene, wilde de oren het beste resultaatje het bij een oren maatregel.
0: Wanneer kan die doelsturing dan invierd worden?
3: Dat is nou net duidelijk. De binzaakkundigen die zeggen dat het binnen een periode kan. De binboeren die het al wend binnen om uitstootcijfers vers te lezen. Dus daar hoeft dan net zo volle meer te gebeuren, denken die zaakkundigen. Maar de meesten denken dat er wel langer doorheen gaat. Omdat een heel soort boeren omskeerklimaten. En een wetterdicht systeem voor elke nier, dat haast ik net zomaar. Maar een heel soort dier in de net, want een soort natuur leidt er min heen. Dus het is zaak dat er gauw stappen zet worden. En doelsturing is maar één van de knoppen dat omdraait worden kan. Wat het de laatste weken vaker oegiet, dat is de sonering. Zones om kwetsbare natuurgebieden heen. En daarbinnen zullen boeren meer uitstoot verminderen moeten als op andere plakken. Dat kan voor zelfs viergeende consequenties hebben. Maar hokke natuurgebieden en hoe groot dat die zones binnen, dat is nog net bekend. Nou, vreed is de verwachting, komt het regeer der mijne boeten, dus dan zal er meer duidelijk worden.

0: Post Malone en Circles. Ja, dus het is alweer Jalbe Swan betjut dat het Frieske Nijs onderwijs is.
1: Dat is uniek. Dat ga ik proberen.
2: Snij in Bureau de Vries.
3: Het simmerpeteer met Sybrand Buma.
1: Ik heb er wel genoeg van dat iedere dag op alle dingen commentaar geven.
3: De belangrijkste man van het CDA in Den Haag waard burgemeester in Ljouwt.
1: Dit was wat ik wou.
3: Een peteer hoe zijn zoon hier in Ljouwt, zijn familie en zijn nije stap bij de Raad van State.
1: Je hebt wel een rol om de politisatie een beetje te verkleinen.
2: Snij al voeren in Bureau de Vries. Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
0: Het is 12 minuten nu Jalbe Swan. Het Nijs uit Friesland. Isa Vester, goeiemorgen.
5: Goeiemorgen. De moord op Maurice van der Veen hier misschien voorkomen worden kan dat de 28-jarige vertochte jedde psychische hulp kriegen hier. Dat zei het zijn advocaat. Het Openbaar Ministerie vindt dat de vertochte de moord net daar rekken worden kan omdat hij een psychose ziet. De vertochte zei dat hij stimmen jedde in zijn holle. Een zaak werd advocaat Paul Logeman hem zwaar genoeg maken.
6: Je ziet de laatste tijd steeds vaker van dit soort gevallen, verwarde mensen, ernstig verwarde mensen, die tot de meest gruwelijke daden overgaan. En dat vind ik wel heel zorgelijk op dit moment in de samenleving.
5: Een minderjarige in Drachten is juist de verwoende rekken in het parkje onder Van Haarsma Singel. Het zou gaan om een stekincident. Nevens de politie is de persoon oerbrocht naar het ziekenhuis. Liek als het slachtoffer is ook de vertochte minderjarig. De vertochte is na een kwatte achtervolging oorhouden. De politie docht verder onderziek. De jongste wethouder van Nederland hier is juster in de reedskeerkomst officieel beëdigen. De 20-jarige Tieme Heringa neemt plak in het college van de gemeente Dantmadiel. Hij had onderwijs, sport en cultuur in zijn portefeuille. Zijn leeftijd speelt nevens hem geen rol. Hij is de kleervaar en is blij dat hij nu officieel wethouder is.
7: Dat viel heel bijzonder. Unaniem aannomen als wethouder, dat viel fantastisch. Ik viel een brede stiep in hier ervoor en dat duwt mij nog extra meer motivatie om aan de slag te gaan. Ja, ik had er echt zin in.
5: Bij een slim inzijdig ongeluk op de N53 bij Rietjerk binnen vannacht 12 personen verwoenen rekken. We van Ian Ernstig. Om heel wij trein hinnen verleerde de bestuurder de macht over het stuur. Men uit de auto van de diek rekken en meerdere keren door de kop sloeg. Nefst de politie riet de bestuurder zonder bewijs en wie er onder invloed van alcohol. Bij de auto waren meerdere drankflessen ontroffen. De forensische opsporing docht verder onderzoek naar de tadracht van het ongeluk.
0: Dankjewel Lisa. Meer Nijs is altijd in Vini News app en ik op omroepfriesland.nl.
2: Friesland van de Mol.
4: Mijn Harm Wijstra.

0: Ja, de trein, nou, ik denk het haast net, want treinreizigers moeten deze morgen flink rekening houden met vertraging. Hoe dat zit, dat jij wazen van de vakbond FNV, want zij zitten achter een landelijke staking. Maar eerst sjoggen we in het waar met Sibbel Waaier. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe starten we deze dag?
1: Ja, nou, ik heb mezelf even als volle start. Ik ben even naar Boetenwest, dat maak ik maar eens vaak. Doe ik dat even. En dan doe ik even een kuierke. En ik denk, goh, geen win. Het is vol op simmer. En dan sjoest ze even omheen. En dan denk ik, die zender komt er straks bij. Wat moet het jood worden? Nou ja, ze stond er vanmorgen wat in. En ja, het belooft gewoon een prachtige dag te worden. Ik heb even gezien hoe warm het op het stuit is in de provincie. Want ik voel op dat Skiel en Vlieland al op een 20, 21 graden zit. Nou, dat is het heest. Want in Akkeren wordt 18 en heel wat frisser. In Bakkeveen wordt 16 komen jochen. Friske Pjaal, Sandje komen jochen. Waskemar, Sandje komen 6. En Isbrecht, Jochentje komen 8. Dus de temperaturen die hebben nog door. En dat zou in de rind van de morgen ik gebeuren, want heel bij de morgen dan zitten we al op een temperatuur van 4, 24 graden. Nou, vanaf midden in januari, koort geel in onze provincie. Nou, het heeft natuurlijk te krijgen met het mooie waar. Het is warm, het is een soort zinnen. We moeten rijstig onderaan. Hoe rijstig is prutsen? De wind is ik rijstig. Er staat een zwakke zuid-eerste wind. Dit in de rind van de midden wat variabel wordt. En uiteindelijk gewoon in de noordhoeken belandt. En dan denkt, nou, dan zat het ook wel je. Nou, dat valt ik wel wat taartbloed, jong, lang en warm. Maar dankzij de noorde wien zal het vannacht wel wat ook wel je naar zo'n 16, 17 graden. Nou, dat het jood een 30, 32 graden wordt.
0: Wordt het morgen ook weer zo warm?
1: Morgen, dan heb ik misschien toch een iets positief puntje voor de mensen die een hekel aan hebben aan de hitte. Want morgen wordt het ik een mooie simmerdij. Het verschil met jood is dat er wat sterkere noordeerste wind komt te staan. Deze brengt dus toch wel wat verkwalling. En met iets een legere temperatuur zat het nou is van 24 op tot 28 graden. Dus het is morgen denk ik iets noffelijker, wel warm zelfs, maar tot de natte eerste wien is het misschien even wat beter. En in de jontijd kunnen we boeten zitten, want dan is het zelf weer warm, bloed het ik warm waar.
0: Maar ja, dan komt vreed, hè?
1: Dan komt vreed, ja. Mijn barman zei juster, het wordt warm. Ik zei, als het maar vaker als je in die sjaal zei, dan is het al warm bij de gedachten zelfs. Maar het is wel zo dat we vreed een soort zijn, hè. De wind die draait naar het zuid-eerste. En de temperaturen die rennen op naar rond de 34 graden. Het kan er ergens wat onder wezen. Het kan misschien ook nog wel ergens dus even boppen wezen. Maar het wordt in ieder geval de warmste dag van de hele week. En dan kunnen we in de jontijd ik langzaam bekomen, want het bloed nog heel warm. Maar temperaturen die in de nacht, nou ja, een jongetje 20 graden minimaal worden. Nou, daar ben dagen bij begin juni in die jodij. Dus ja, het is een warme nacht.
0: Ja, een heel verschil mij doel. Nou, we hadden er nog even weer over, Sibbel.
1: Ja, hartstikke best. Tot straks.
2: Koningsdag is een dag van verbondenheid. Het kan hevig,

ik wil in ieder geval iedereen in Friesland heel hartelijk bedanken voor wat jullie allemaal vandaag gedaan hebben. Jullie hebben de meest onvergetelijke Koningsdag gegeven, Kenningsdag, die mogelijk was. Tieren dank.

0: Het Keningslied van het Koninklijk Collectief. Even bij waarom Keningsdij in Dokkum.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moor.
0: Treinreizigers die moeten deze morgen rekken houden bij flinke hinder. Want door een landelijke staking van vakbond FNV rieden er om 8 uur geen trein. Ek in Friesland net. Ek werknemers in het bus, tram en metro vervier is het werkdeel. Waar trot rek in vervangend vervier beschikbaar is. Ik praat er verder over met Edwin Kuiper van FNV. Een goeiemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Waarom deze staking?
3: Het kabinet Jetten heeft de aanval ingezet op werkenden. En als vakbond zeggen we, dit tolereren we niet. En de aanval is de aanval op de sociale zekerheid, de aanval op de WW, de aanval op de WIA, de aanval op de AOW. Werkende mensen hebben hier natuurlijk vooral last van. En vandaar ook dat wij als vakbond hier een stevige streep tegenzetten.
0: Met mij zie je hem grutser zwaar genoeg dan?
3: Dit is niet zomaar waar. Hè. We hebben natuurlijk tientallen jaren is er een sociale zekerheidsstelsel opgebouwd in Nederland. Misschien wel hebben we daar wel 100 jaar over gedaan. En we zien natuurlijk de afgelopen jaren al dat er steeds meer aanvallen komen op die zekerheden. En nu willen ze er eigenlijk een schepje bovenop doen. En dit valt niet te tolereren. Werkenden hebben samen met werkgevers miljarden euro gespaard. En er zitten in de potten meer dan 40 miljard euro. En het kabinet wil eigenlijk een beetje de rovenaar, die spelen roof op de werkenden, want ze willen dat geld stelen wat in die potten zit. Ja, dat is natuurlijk onbespreekbaar.
0: En daarom lezen jullie vakboen, je hoort het Ibenbier Vervier plat. Wat is het beeld op dit stuit?
3: Dat er de actiebereidheid ontzettend hoog is. De treinen die staan allemaal stil. Ook de bussen staan. Mijn inschatting is wel voor 90-95% stil. En heel enkel hoor ik wel eens dat er iemand uitrijdt. Maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. Dus de actiebereidheid onder onze achterban is ontzettend hoog.
0: En wat hoop je hem er dan uiteindelijk mee te berichten?
3: Dat het kabinet luistert. Hè. Het kabinet luistert naar werkenden. Hè. Sommige partijen in het kabinet die zeggen altijd dat ze voor werkende Nederlander zijn. Nou, dit is een statement van de werkende Nederlander. De werkende Nederlander pikt dit niet. En het kabinet moet gewoon luisteren. En als ze niet willen luisteren, dan is er een escalatie mogelijk. En dan zal er in meerdere sectoren gestaakt worden. Wellicht dat wij vanuit het openbaar vervoer in september, oktober daar ook gaan escaleren. Ik voorzie zomaar grote maatschappelijke onrust in Nederland.
0: Tagelijk ben er vanmorgen een prutte werking in de Nederlanders die denken van shit, ik ken net met de trein.
3: Klopt, hè? En we hebben natuurlijk rekening gehouden om zoveel mogelijk mensen te ontzien. We hebben gekeken naar wanneer zijn er examens. Het is ook een beperkte actie tot 8 uur. Maar goed, ook de OV-medewerkers worden hier hard doorgeraakt. Dus de actiebereidheid om wat te doen, die was ontzettend hoog. Zie het zo, dit statement. Daarmee willen we in ieder geval het signaal afgeven dat OV-medewerkers dit niet pikken. En we hebben de actie zoveel mogelijk willen beperken.
0: Ja, rond 8 uur is er officieel gepland. Daarna zul je met nog andere acties, publieksacties houden. Wat zal dat dan ongeveer wezen dan?
3: Nou, wij staan donderdagavond op de Grote Markt in Groningen. En voor alle 3 noordelijke provincies. In het zuiden zijn er acties bij een aantal bedrijven, grote bedrijven in de omgeving Eindhoven. En de actiebereidheid in andere sectoren is ook ontzettend hoog. Dus het kan zomaar zijn dat het stokje overgenomen wordt. En wat ik al zei, en zeker in september, oktober, als het kabinet de maatregelen niet van tafel haalt, voorzie ik veel meer acties en grotere acties.
0: Ja, want dit kind nog, had ik het zo'n beetje begrip, nog maar het begin wijzen. Want hoeveel vertrouwen heb je erop dat het kabinet dit signaal oppikt?
3: Het kabinet. In 2019 was er een pensioenakkoord. En we weten natuurlijk allemaal dat de overheid vaak heel erg onbetrouwbaar is. De overheid moet gewoon een betrouwbare overlegpartner zijn. En dus die plannen moeten van tafel. Het kan eigenlijk niet anders. Wat ik al zei, het is een roof op potten die eigenlijk niet eens voor hun zijn. Het is ook een aanval op afspraken die in het verleden gemaakt zijn. Dus het kabinet moet gewoon over de brug komen richting de bevolking van Nederland.
0: Edwin Kuiper van FNV Tiegentank voor de taaljochting.
3: Graag gedaan.
0: Ja, en dan pakken wij toch de Maastrein. Maar die van China Eastern, want die riep van Jochen on 5. Dus die kunnen we dan pakken, want de stakingsactie die wordt het rond 8 uur. Naast in contact met uw verslagjouwer op het station van Jereveen. Dus even Jere hoe de tag gaat met die treinstaking. Maar eerst

0: Ik zoek maar baby toch even belly dat het duurt over 4 uur maat. Want de trein die rijdt op dit stuit kwalijk in Friesland vanwege een treinstaking. Koest ik het alles zo jaren hier in Friesland van de Moorn. En dan ben ik alweer een soort maasvogels actief.
1: De Maas!
0: Ik zie dat Jelke er al bij is, Tseerte erbij, Jaap en Jan Theo die is onderwijs naar Roosendaal. Nou, dat wil dan Scott Lien, dus die zal haast in Roosendaal wezen. Nou, ik heb goed nieuws voor al die maasvogels. Isa en ik even in de prijzenkast jongen en er zit nog een t-shirt in van Friesland van de Moorn, een eyebacker of een thermoskanne. Dus alle drie prijzen binnen varierig. Dat betekent dat de maasvogel, ik zag hem hier nog in zijn kauke zitten, aasen van Jochen Oeren wel even een rondje vleren. Maar het is nog net super warm, dus zo kennen dat hij nog even voorbij vleent. En als hij dan voorbij vleent, dan klinkt er zo.
1: De maas!
0: Dan meest appen het wutje Maasvogel. Nee, 0620 4999 1999. Of even de omroep-app Del Heli op die telefoon. Dan kist Rios Boppen het icoontje vinden. Bij mij stik briochten naar de studio's, Joost. En dan komt hij in de grote tonnen. En dan hebben we daarnaast een winnaar voor de actie van de Maasvogel.
2: Friesland van de Moorn.
0: Maar eerst hebben we toe orenzaken. Want het jubileumfeest van het zwembad in Gariep had een vervelende nijsmaak gekregen. Verskade band die kregen net zwemmen last van bultjes en hoeduitslag. Bij onderzoek van het wetter en de omjouwing bleek dat er op het zwembadterrein nesten van de Ike processieroep zitten. Het zwembad is daarom dicht en voorzitter van het zwembad Jeltje Visser vertelt hoe het nou al hier gebeuren kon.
3: Nou, we hebben een 50-jarig jubileum van het zwembad in het dorp. En daar hebben we ontorganiseerd in West. We hebben een reunie gehad, middags in een nieuw programma van de band. Een stormbaan en de snackbaan weer erbij. En jongens hebben de afsluiter hier met muziek en feest en een band erbij. Dus we gaan de hele dag wel voor die wedaasje.
4: Ja, een hele mooie dag dus. Maar de noisleep die weer wat minder.
3: Ja, daar komen de eigen processierups even om de hoeken. Want de dag daarna weer eigenlijk dat we verschillende meldingen kregen van band die te plakken en uitslag die in. En ja, toen hingen we op een gegeven moment, ik zie iets van ja, dit is wel bijzonder dat correct naar voren komt, hè, na je feest. Dus er is contact dus met de huisarts en met de GGD. Ik van nou, hoe kunnen we hier het beste in handelen? En toen hebben we eigenlijk voor het Wiltroppark contact met de gemeente gehad. En de nesten ben inmiddels ik verwijderen. Dus alles is er waar ze binnen om mijn mannen mag ik ondergong om alles beschikbaar te krijgen. Want ja, er zit natuurlijk wel hele mooie warme dagen. Om te komen. Dus we zijn net weer met zin dat we dat tonnen kon krijgen om weer hier te kennen.
4: Ja, want weet je hoeveel banden last van hoorn hebben na de tijd?
3: Zat ik in ieder geval in de seismeldingen wel bij de huisarts binnenkwam, dat wie de Maas. Maar wij hebben via de squalheid wel dat het wel om soms een helte van een klasse ging. Dus ik reken je gauw om 20 banden die last van hoorn had.
4: En hem toen in het begin, ik dacht van oh, misschien loopt het wel onder het zwemwetter.
3: Ja, zeker. Dus daar heb ik voor het actie op onderom van, nou ja, van wat even zin ik naar de meeting contact van met de technische commissie. En dat wie gewoon optimaal. Dus het ziet hem net in het wetter. En wat ik wel opvoel, weet ik dat vooral de band die gewoon alleen nog maar zwom hier. Dus ik geen uitslag hier. Maar vooral de band die op de stormbaan ontwerpt, die hier in de bulten. En ze waren natuurlijk Gretionne aardig pittig waar hoor. En wij denken dat daar terug ik de nudeltjes zelf, de hierkes van de processierups, ik op het springkersen kwam binnen. En daar ze mij de voeten en mij de buik ontgleed je was. Dus ik denk dat daar terug echt wel wat uit de hoorn is, ik met de plakken. En ja.
4: Ja, en heel vervelend natuurlijk, vooral ik voor die bijen. Maar wat kan ze dan ook correct ontdwaan?
3: Nou, ik ga dus ook zelfs contact houden met de huisarts, want wie ik een protte ben van hun eigen ben. Ik ben het bestuur die de lest van hier. Dus de huisarts adviseert gewoon om een hooikoortstabletje te nemen, dat al heel wat helpt in de jokte. En mochten ze bijvoorbeeld twijfelen en denken, ja, dit is net goed, neem altijd contact op met de huisarts. Hè, dan mag ze gewoon even bellen voor de wissegiet.
4: En je zei al even, ja, we zijn nou druk dwaan om al die ICA-processieroepen er weer waar te krijgen.
3: Ja.
4: Maar dat zwembad, dat is nou dus dicht.
3: Ja, van Joert is het eerst dicht. Ik heb Joert letter op een middag nog contact bij mij met de GGD. En die bel je me nog nieuw weer rond. Ze komen nog controleren. En ik kom te zien van, nou, ben er nog gevaren of dingen waar je rekening mag horen maken. En zodra die man west is, dan heb ik meer duidelijkheid. En ik heb zien wat we morgen doen met dat.
4: Ja, dan hopen dat het voor de komende dagen inderdaad, die warme temperaturen, dat het bad weer hier op mijn kin.
3: Dat hoop je wel, ja.
0: Ja, en intussen had de GGD de zaak der controleren ingeriep. En er is goed nieuws voor al die ben- en orenmeesten die het gebroekmaatje willen van het baaiersplak het zwembad ingeriep. Want alles is skeermaken en alles is aan kant. En het zwembad mag je goed weer gewoon iepen. Kun je wel een doek nemen daar dus?

0: van de hardacts van Pinkpop. Mijn eigen egen Simon de Cure en Don't... Boys Don't Cry, nee. Dat is hem. Boys Don't Cry, nee.
1: De media van de morgen.
0: Ik zal net googlen, je zei, hè?
2: Nou, gelukkig maar.
0: Nee.
2: Ik denk dat is van dit verhaal ik net googlist. Van alles is tegenwoordig eigenlijk wel een vreemd record. En zei ik dus van de loodste schreeuw. En nou, die zit nou op de namen van een Australische man. Want hij is de loodste man ter wereld. En hij had een schreeuwdien van 122 decibel. Nou, dan denk je...
0: Hoe loopt dit dan?
2: Hoe loopt dit dat nou? Nou
0: ik wil ik wel even razen. Maar...
2: Ja, ik moet nog steeds. Ik wil het wel even proberen. Nou, van
0: dit begint 80 decibel.
2: Nou, ik moet correct zeggen. Van 80 decibel kist dus gehoorskeer oprinnen. Nou, volgens mij ben mijn eer nog wel heel. Dus dit had 80 net helft.
0: Maar die man ziet op?
2: 122. Ja, dat is dus bijvoorbeeld, wie glieks ek vergeliek je mij een kettingzaag, een opstijgend vliegtuig of een ambulance sirene van dichtbij. Nou, die ben best loerd. Maar de 58-jarige man had dus het wereldrecord op zijn namen. En dat die trok zo'n pogingen en dan schreeuwde die heel hut het wut nu. Nou, dat had
0: maar,
2: dus...
0: maar kun je dat trainen dan?
2: Nee, dat zit er echt net bij. De man wie ik de hele week hees. En dat is maar gewoon Shen op dat moment hoe je erbij komt.
0: Maar nu in het Engels, denk ik, hè?
2: Ja, ik denk dat ze in Australië net nu zezen.
0: Nu?
2: Nee, dat zult nou.
0: Nou,
2: beste. Ja. Maar dus de 58-jarige man, hij is ook een stadsomroeper. Dus het past er ook wel wat bij, moet ik zissen.
0: Dat had hier in Friesland ook wel, hè? Die concoursen met die stadsomroepers. Ik ben denk eer een keer jurylid, beste Isa. Ja, dat laat ik niet uit. Maar die stadsomroepers had direct nog die traditie. Vooral het noorden van het land.
2: Ja.
0: En het is met Driels, had ze dan zijn kampioenskip. Dan komen ze uit het heel aan om te omroepen. Dat is
2: nee,
0: dan. Goedemiddag, vanmiddag op de markt in Sneken. En, nou ja.
2: Nou, ik denk dat dit een beetje hetzelfde had. Maar dan in Australië.
0: Met het hietewaar.
2: Ja, wat een net denken. Nou, hoe hiet sprutsen. Van Australië gaan we naar Londen. Want in Londen zou je het eens een bijeenkomst wijzen over het verbeteren van het beleid en maatregels rondom extreme hitte in de wereld. Maar dat evenement is toch die extreme hitte in de wereld.
0: Oh, blaast.
2: Dus dat gaat net trots. Het evenement is onderdeel van de London Climate Action Week. En dat zou dus over, nou ja, hoe kun je extreme hitte nou chingen? Maar ja, door die extreme hitte gaat het er in Londen net terug. Het is daar zelfs coördineerd door de extreme hitte. Dus het leek hard beter om dat eerst maar even te verschonen.
0: Ja, hier kijk die in.
2: Ja, wat het er zelfs coördineerd is. Ik weet net om welke temperaturen we dan denken, Matten. Maar daar ben jij net vrolijk van, denk ik.
0: Nee. Nou!
2: Dat win je weer.
0: Nou! We beginnen naar het nijs van het NOS. Collega's van het NOS. Nou!
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.

0: bel je nou mijn kunstgebit aan huis. 06 83 24 212. Zorgelis leidt je mijn kunstgebit aan huis.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er rijden vanochtend op veel plekken geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Vakbonden FNV en CNV staken vanwege het inkorten van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken.
4: Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een achtermiddag bedenken drie partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
3: De OV-staking duurt tot vanochtend 8 uur. De NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. En bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. 70 keer vaker dan een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgens Spanje en Syrië. De treinstoring in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 vannacht reden de eerste treinen weer. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde gisteravond 2 doelpunten tegen Oezbekistan.
5: Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Hij is het nog niet verleerd. Hij heeft alle discussies gehoord en hij antwoordt met 2 doelpunten.
3: De wedstrijd Engeland-Ghana leverde vannacht geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Dan is weer nog zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 graden aan de kust. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel. Het is 12 minuten nieuws van. Dit is Friesland van de Maandag. Jochen Oeren, aansnavend oeren minister Karremans, die wil het onderhoud van Rijkswegen in het noorden uitstellen. Er is net elke nieuw blieert mij, dat Jert Aansen. En Jert Aansnek, hoe het is op het treinstation van Jereveen. Want er wordt staakt. We hebben niet gekeken de vakbond FNV in de uitsturing. Die vertelde daarover dat hij de kwalijk treinek in Friesland. Wat is het beeld in de provincie? Uw verslagjouwer Dennis Terpstra, die zie ik het Aansen uit. En er is muziek van Billy Joel. Tell her about it, komt er aan.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
12: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
13: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
1: Friesland van de Moor.

0: Billy Joel en Tell Her About It.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Het wordt riskant, het wordt gevaarlijk. Het jouwt ook risico's op ongemakken. En ja, dan uiteindelijk sponst het hinderrek een beetje achter de wijn.
0: Zei het BBB-kamerlid Femke Wiersma. Zij is net eens met minister Karremans om het onderhoud van de Rijkswegen in het noorden nu te stellen. En nog een lidsoerke wordt er staakt in het Iepenbier vervier. En dat is nedig, zei het FNV.
4: Het is een roof op potten die eigenlijk niet eens voor hun zijn. Het is ook een aanval op afspraken die in het verleden gemaakt zijn. Dus het kabinet moet gewoon over de brug komen richting de bevolking van Nederland.
0: Gaan eens even wat de tafstand is op het station van Jereveen. Station Ljouwt is hier Ek. Vanzelfs Isa Visser hier dan ook mee. Isa, ja. Goeiemorgen.
1: Goeiemorgen. Hou je bij dit warme waar geen zin om in de keuken te staan, dan heb je in Friesland geluk. Maar wat kun je dan het beste eten? Nou, daar straks meer
2: over. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in de kwart. Sibbele Waaier, goeiemorgen.
5: Goeiemorgen. Joet, hebben een soort zinnen. Stiet er eerst een zwakke zuideerste wind. De temperatuur rint op naar 30 om 32 graden. In de jong en nacht draait de wind naar het noorden en wordt zwak ontmatig. De temperatuur zakt stadig naar 16, 17 graden. Morgen wordt het dikke diamond zinnen misschien waar. De temperatuur laat tussen de 24 en 30 graden. Daarbij stiet een matige en soms vrij krachtige noordeerste wind. Door de wind hebben we dorst nog wat verkoeling. In de nacht op een ijs en 16 om 17 graden. Meer hoe het waar, hoe de jelle hoeren.
0: BBB-kamerlid Femke Wiersma die neemt het uitstellen van onderhoud om infrastructuur in Friesland duur en riskant. Minister Vincent Karremans die is dwaande met een nij afwegingskader, omdat hij te min geld had om alle problemen tegelijk op te lossen. En daarom wordt het grut onderhoud aan autodieken in Friesland, Grijnsland en Drenthe een peer hier uitsteld is het doel. De Nederlandse provincies finale geeft dat het Rijk juist meer investeren moet in infrastructuur. En Femke Wiersma, die vindt dat ek.
3: Als je nou noodzakelijk onderhoud net pleging geeft, dan kost het in de toekomst natuurlijk veel meer. En het wordt riskant, het wordt gevaarlijk. Het jouwt ook risico's op ongemakken. En ja, dan uiteindelijk sponst het hinderrek een beetje achter de wijn. En ik snap wel, Karreman zat ook misschien begrutting te krijgen. En die krijgt echt net zomaar in één keer een pot met geld van minister Heijnen. Ik ga dat zelf natuurlijk ook wel meemaken. Maar tegelijkertijd, ja, nou in het noorden, dit zou even aankondigen dat al je stopzet wordt. Ja, dat kan natuurlijk net. Dus ja, en we gaan zien dat gewoon zeker in de regio's. Daar gaat het gewoon net. Soms moest het heel fier omrijden om dan toch de plak te komen. Ja, als je in een Ronestad lid dat net zo lang. Dan wordt dat net gauw uitgesteld. En ik snap wel, daar waren je volle meer meesken. Maar in de regio had het soms wel volle meer impact. Want dan had je net al die verschillende dieken. En dan is de breekbaarheid stiet voort heel wat onder druk.
6: En dan komt zo'n minister bij een afwegingskader.
3: Ja. Ja.
6: Wat zou dat betreffen voor de projecten in Friesland met achterstallig onderhoud?
3: Nou ja, het zei het wat krijgt in het debat ook wel duidelijk. Het gaat vooral sezen waar het net in oormerking komt en waar pech had, zeg maar. Nou ja, er zit een aantal heel adviseur naar de prioritering. Dan is eigenlijk wat wie vregen haar. Neem daarin ek mij van wat binnen de opties. Wat is de impact op de bereikbaarheid? En dat hebben we nou correct onder de minister vregen. Ik ben heel benieuwd naar zijn antwoord daarop. Want ja, adviseur dat de projecten van landelijk belang, dat moet dan ook aansluiten op de regio. Dan hebben we toe weerbaarheid, hoe defensie. Ja, dat ik maak nog maar zin dat dan ook in Friesland, maar ook Grijns en Drenthe, of die er dan ook bekijkt aankomen. Maar goed, daar zullen wij natuurlijk zeker de aandacht.
6: De commissaris van de Koning van Drenthe, die kwam uit namen van alle provincies mij een koeken van de minister en van de kamerleden. Want die koeken, die moet grutter. Dus te min geld voor infrastructuur.
3: Er is vierste min geld voor infrastructuur. En de koeken die maat grutter. Ja, en wat u betreft binnen een heel soort posten waarvan wij zeggen dat kan wel wat minder. Maar infrastructuur is gewoon nodig voor onze welvaart in Nederland, voor de veiligheid. Alles wat wij dagelijks doggen is echt afhankelijk van infra. En bij de, ja, daar maat in de taak komt, daar maat gewoon hele poeder geld bij.
0: Zei het Femke Wiersma en verslagjouwer Onno Valkenaar. Minister Karremans die kreeg van de Tweede Kamer de opdracht om op zoek te gaan naar alternatieve financieringsmogelijkheden voor al het werken aan de infrastructuur. CDA-kamerlid Lucienne Boelsma die vindt dat het ministerie van Defensie wel wat mij betellen kan.
7: Nou, de fans hebben een proteïeld die met ergens voor inzetten worden. Maar we weten ik dat die net zonder goede infrastructuur kennen. En nu komt de minister gelukkig, of de staatssecretaris, maar een oersjoch wat ze dwang kennen in gewerking met die ministeries. Dus daar ben ik heel wies mee.
6: De steed kan natuurlijk ik. Jilt leren. Dat wie ik de suggestie van de 12 Nederlandse provincies.
7: Ja, er zijn zoveel suggesties dingen. En de minister wilde net echt een antwoord op Jan wat hij de beste suggestie vond. Maar wat ik mooi vond is dat ik, en daar heb ik hem te oproepen om ik echt creatief te denken, met zijn collega van Financiën. Want dat is natuurlijk de wichtigste gearworking. Om te zien van wat binnen de mogelijkheden en waar. Ja, een keer weer rond te creëren. Want dat is waar iedereen als je te smachten voor de lange termijn.
6: Die koeken is nou net grut genoeg. En dan moet wel het nederig geïnvesteerd worden. Ja. Onderhoor ja, in kwetsbare bergen. Hoe het proces met Grietkanaal. Ja. Ben je net benauwd dat mij het nieuwe afwagingskader van minister Karremans dat project in die regio hoe de ronde vallen zullen?
7: Nou ja, daar hebben wij natuurlijk in het voor. Heb ik mooi hapte maar de hoop die mooi zien zinnen. Dat de regio's vooral ik goed. Maar dan worden met in het afwachtkader stiet ik als een eigenlijk soort met paraplu over dit kader heen. Dus ik ben
6: elke regio telt.
7: Elke regio telt, ja. Nee, maar serieus, dat is wel een mooi paraplu over het afwegkader. Want die moosje, ja, ik sinds wel eens, ik ben zo blij dat die toen oornam is. Want dan heb je dus wel dat ik dat mooi dan word, een goede spreiding over Nederland. En net al, als je weet dat er al een stad druk is, dat er een prot investeerd worden moet. Maar dat betekent net dat we andere gebieden, zoals Friesland, maar ik, Oost-Nederland, Zeeland, net vier te maten.
0: Minister Karremans die zal in september bekend met je hokkerproject met de komende tijd wol en net uitvierd worden.
8: De media van de morgen.
0: Dan de orde media, Isa, wat had hij te melden?
1: Ja, goeiemorgen. Nou, Hinten krijgt al hoor. Dat je nou met dit warme waag je zin houdt om in de keuken te staan. Dan heb je dus in Friesland en Grinsland heb je geluk. Want thuisbezorgd stopt mij het bezwarigje van het eten zolang het code oranje bloot. Maar in Friesland en Grinsland is het code geel. Dus alleen in die twee steden bloot de bezwarigers gewoon actief. En de wutvieren van thuisbezorgd zei het wel van hun veiligheidschit van Rob. Maar zolang het kin, dan kin het. Maar ja, wat eet je dan bij dat warme waag? Nou, dan hebben we een ultieme hittetip van een dokter in België. En ja, het is misschien wel wat voor de hand liggend. Maar misschien ja, wel lekker en een goed excuus om op de wanje... Manje, of op de manje?
0: Waar
1: op
0: is die? Ja. Is het is gehaktdag eigenlijk. Woensdag gehaktdag.
1: Nou, het
0: ging je hakbal?
1: Nou, het kunnen bij je wel zeker wel, jij. Want die ultieme tip is een frietje met zout. Zij zei het, de dokter uit België, die zei ze natuurlijk friet. Ik zou zeggen ze een lekker patatje.
0: Frieten.
1: Ja, frieten. Ik zou zeggen een lekker patatje met mayo en goed zout. En daar past op zich prima een gehaktbal bij.
0: Ja, dat, ja. Ja. Want, maar van het zout krijg je weer toast.
1: Ja, klopt. Maar ze sissen dat, dat je als je volle zweten, dan verlies je een soort vocht. En mijn nou ja, soort dus, dus een soort patatje, daar vul je dat wel wat mee oren. Oh ja. Het is wel wichtig om er natuurlijk goed wetten bij te drinken, scroze hier rek. Dus wetten drinken sowieso voorop, maar had je dan toch jongens eten matten en je hangt je zin om in de keuken te steen, ja, dan is een patatje toch wel makkelijk.
0: Oh, ik zal het dus even melden.
1: Ja, nou precies, mijn gehaktbol dan wel. Hè.
0: Ik heb wel patat aan. Dankjewel Isa voor deze gouden tip. Aasen moest even jaren hoe het in Jereveen is daar bij het treinstation. Want het staakt van de morgen in elk geval rond 8 uur. En dat betekent dat er kwalijk trein rijdt. Ik de trein van Arriva die Lisse Stilsa meldt de vervierder. Wat is de situatie in Jereveen? Jij het naar de muziek van Harry Styles.

0: Harry Styles en American Girls.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Om het 8 uur wordt er in het Iepenbier Vervier staakt tegen de bezuinigings van het kabinet. Door een landelijke staking van de vakbonden rijden er om het 8 uur geen trein. Ook werknemers in het bus, tram en metro vervier is het werk del. Het ook kwalijk vervangend vervier deze morgen beschikbaar is. Verslagjouwer Dennis Terpstra die reist het zelf ook een soort met de trein. Dus ja, ik vraag me af hoe mat dat duurt, Dennis. Goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Harm. Nou, gelukkig werk ik van omroep, dus kan ik jullie gewoon lekker werkje op het station. En dat station is hartstikke leeg, dus ik hier net maar de trein in. Er ben je een trein, er ben je een bussen. En er ben dus echt je meesken. Ik ben de enige die je stot op het perron. Maar het wordt echt goed om op de borden dat de trein om 8 uur in ieder geval net rieren. En het stond echt in de plannen. Dus dat betekent dat meesken het nijs goed volgen. En weten dus dat de treinen net rieden. Dat er op dit stuit geen treinen of geen meesken steunen, betekent net dat er helemaal geen orenreizigers wieën. Want de Kamse krijgt wel een militairtje die tocht even maar de trein te kennen. Maar ja, dat drom dus krijgt wat oors. En ik ging liefst beteken met hem. Jij wilde vandaag met de trein?
3: Ja, klopt. Helaas mocht het niet baten. Ik kwam met mijn fietsje aan op het station en vervolgens helemaal niemand op het station te bekennen. Dus ik denk, nou, hoe kan dit nou? Dus ik snel mijn NS heb kijken. Ja, toen zag ik dat alles was uitgevallen tot 8:30. Dus niet zo fijn. Ik moet om 8:00 op werk zijn. Dus ik heb mijn collega al gebeld dat ik wat later ben. Dat was oké. Okay.
2: Waar is het werk?
3: Mijn werk is op Haalfte, op de kazerne, Tarp.
2: En normaal gesproken ga je dus niet met de trein. En vandaag dacht je, ik pak de trein een keertje.
3: Ja, hij liep eventjes wat anders dan normaal. Dus ik denk, nou ja, prima, fietsen pakken, wat verkeken op de tijd. Nou, online een NS-kaartje wel besteld op de NS-app. Nou, vervolgens fiets ik hierheen en daar, wat ik net al zei, helemaal niemand te bekennen. Ik denk, nou, je zit geen al eerder weggereden of niet? Maar ik had beter in de NS moeten kijken, helaas.
2: Ja, de treinen rijden dus niet vanwege een staking. Wat vind je daarvan, dat treinen niet rijden door een staking?
3: Wat voor staking is het dan? Ik mag niet op de spoorwegen, denk ik.
2: Nee, het is een staking vanwege bezuinigingen op de bestaanszekerheid van het kabinet. En daar willen ze aandacht voor vragen. Dus vandaar dat het treinpersoneel het werk neerlegt tot 8 uur. Wat vind je daarvan?
3: Nou, op zich wel goed, toch? Je moet er juist opkomen voor je eigen beroep. Ik vind het, dat zouden ze vaker moeten doen. Ook ander personeel, als je niet ergens mee eens bent, dan moet je toch actie gaan ondernemen. Nou, als dit op hun manier is, wel jammer dat er andere mensen door benaderd worden. Zoals ik en misschien wel vele anderen die niet op tijd aan werk kunnen zijn. Maar ja, goed, het is ook hun werk.
2: Nou, en als ik zo naar je outfit kijk, een lege outfit. Dus dat is denk ik ook niet werk wat je makkelijk thuis kan doen.
3: Nee.
2: Wat is nu het plan?
3: Nee, ik heb mijn sergeant al een belletje gestuurd. En mijn sergeant is dan niet de moeilijkste, gelukkig. En ik zei ook van hoe de situatie was gelopen. Ik zei, ik moest met de trein. Nou, dan heb je dit. Hij zei, daar kan je niks aan doen. Goed, nou, dan zie ik je straks. Dus dat scheelt gelukkig.
0: Zei het Disse militairtje in verslagjouwer Dennis Terpstra op het station van Heerenveen, wat verder dus verlitten is vanwege die treinstaking. Aanzien hier een oorsjok van Frieske Nijs. Nee, de muziek van The Emotions. Dit is

0: Nou, die geluiden van de wind, wetter en krijg in het hout, dat alle keer bij de oors en ja, daar geniet ik van.
1: En als Groninger is het moeilijk om te zeggen, maar dan ben ik ook gewoon voor de vrije Friezen die lekker hun eigen gang gaan.
2: Wien, wetter en krijkjend hout. Dit weekend in Friesland Dok.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Het is op een koppel Jalve Achten. Dit wat Frieske Nijs, Isa Visser, goeiemorgen.
13: Goeiemorgen. Het Openbaar Ministerie geeft bij de Hege Raad in beroep tegen de uitspraak van het Hof over het dodelijke ongeval op de Waadzee. Bij het ongeluk botsten vier dieren, een snelboot en een wettentaxi op inoor. Daarbij kwamen vier passagiers om het leven. De kapitein van de snelboot waat in Hege beroep vrijsprutsen. Dan wil het OM weten of het rucht goed tappost is en of de motivatie van de vrijspraak begrijpelijk is. Zwembad het Bijensplak in Gariep is voortaan dadelijk stichtgien. Verskate Ben kreeg een nieuw jubileumfeest last van bultjes en huutuitslag. Neffens Jeltje Vissen van het zwembad wien het behoorlijk wat Ben.
14: In ieder geval wien er seismeldingen wel bij de huisarts binnenkwam, wat wie de moaas. Maar we hebben via de squal wel dat het wel om soms een helte van een klasse ging. Dus ik reken je gauw om 20 Ben die last van honden.
13: Onderzoek wist uit dat het Ike procesjerups de oorzaak is. Op en om het terrein binnen verskate nesten voen. De nesten meer voorthellen, het terrein is keer makken en het zwembad is weer iepen van ojoerd. Zoutstruien bart gewoon wij bij snie en ijsel, maar ze uit een trogek bij hitte. De gemeente Zuidwest-Friesland is een van de gemeenten die dit nood docht. Bij hege temperaturen kan de boppenlaag van het diek vloeibaar worden. Dat kan onder band van de auto's plakken en voor skeerswargje. Zuidstraat had het lichtkwoljend effect op het dieken en zorgt het ervoor dat het asfalt net plakt. Er wordt vooral struit op de drokke dieken, kruispunten, rotondes en recent vernijte asfaltdieken die het extra gevoelig binnen. En treinreizigers ondervinden deze morgen nog altijd gevolgen van de landelijke staking in het Openbaar Vervoer. Door acties van vakbond FNV en CNV leidt het treinverkeer van de NS rond 8 uur stil. Ook het bus, tram en metrovervoer wordt staakt. Met treinreizigers geen gebruik meidje kennen van vervangend vervoer. Een wichtige actie, zo vertelt Edwin Kuiper van de FNV.
15: Het kabinet Jetten heeft de aanval ingezet op werkenden. En als vakbond zeggen we, nou, dit tolereren we niet. En de aanval is de aanval op de sociale zekerheid, de aanval op de WW, de aanval op de WIA, de aanval op de AOW. En werkende mensen hebben hier natuurlijk vooral last van.
12: Ja, het wordt ook nog even, hè?
13: Dat denk ik, ja. Ze kunnen nog even struien.
12: Ja, dat hek ja. Het is 12 minuten nu jouw wacht. Meer nieuwsjes vinden in uw app en ook op omroepfriesland.nl. Nou, andere zaak werd een soort hoe gepraat wordt, is het waar. Als we eens even jaren hoe waar met het duurt wordt.
16: Concours Hypiek Sigerswaard bestaat 4 jaar. Kom naar uw jubileumconcours op vrijdag 26 en sneeuw 26 juni bij Staal de Mesken en geniet je van mooie hiestensport.
17: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig, nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt, zie ook deboerdrachten.nl.
18: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote vartendwaan en steunen met beide vlotten in de klaar. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
19: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
20: Friesland van de Mol.
21: My Harm Wijstra.

0: op Friesland.
1: Het wordt tropisch warm de komende dagen in Friesland. Hoe lossen squallen dat op? Aansen hebben we daar contact over. Maar eerst eens even contact met uw zwaarman. Hoe die warmte sprutsen, Sibbele Waaier. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Arm.
1: Hoe warm wordt het, Jood?
2: Ja, nou ja, wij staan aan, nou ja, het wordt Jood eigenlijk een tropisch gedij. Ik heb, voordat we naar de warmte gaan, nog even een rondblik op de nacht. Dan hebben we nog een beetje legere temperatuur en dan beginnen we daar even mee. De oude nacht wint de minimumtemperatuur in Bakkeveen 15,3. Frieskepjaan komen op zandje, komen zon. Bakkeveen, zandje, komen in. Akkerum, zandje, komen Johan. En Liauwet, Johantje, komen zon. Nou, dat ben de temperatuur onder de 20 graden. Inmiddels zitten we daar al wat boppen. En dan staan we, Jood, aan het begin van een prachtige dag, maar een soort zinnen. Er staat een zwakke zuideerstenwind die in de rin van de dag wat variabel wordt. Heel waar de morgen is dat we 24 graden. En een soort meestal zonder denk ik dat tevreden mee wezen. Dat het Jood daarbij blijft, maar de temperatuur stijgt terug naar 30 om 32 graden. En de komende nacht bloedt het vanzelfs echt warm. En pas een letter in de nacht zakken de temperatuur naar zo'n 16 graden.
1: En morgen dan?
2: Morgen, dan hebben we een dag met een nat eerste wind. Soort zinnen, trot een nat eerste wind is de temperatuur justjes leger, 24, 28 graden. Ik heb wel gezien dat het zuiden van de provincie toch wel richting de 30 graden gaat. Dat is nou even een oude wachtje, maar trot de wind veelt het misschien even wat noffelijker aan. En ik moet de jon in een jontijd is weer mooi boeten zitten zwaar. En we is maar wat rustig Delian.
1: Ja, maar dat is zeker het advies, denk ik, voor de dagen erna, hè?
2: Ja, zeker. Want op vreed dan gaat de temperatuur echt omheeg. Dan hebben we een zuid-eerste wind. Soortzinnen, de temperatuur ging richting de 34 graden. En dan is het echt tropisch warm met een zuid-eerstelijke wind. En we hebben dan uiteindelijk een warme jong te gaan. En in de nacht is het plakkerig met temperaturen van jongetje om 20 graden.
1: En
2: in het weekend. Maar dan,
1: ja, ik zou zeggen, wat
2: sneller en snijsjoggen. Ja, sneeuw en snijn, dan krijgen we vanuit het zuidwesten een steuring die in de buurt komt van ons. Dan krijgen we een tandemere kans van Rijn of Tongen bij. Maar ik moet er wel bij zeggen dat nog even een oudwachtje is wanneer dat plak vindt. Het is in ieder geval snijn of sneeuw tropisch warm, temperaturen boven de 30 graden. En dan in de nacht van sneeuw of snijn, tandemere kans van Tongen bij.
1: Simpel, dankjewel en cool op boven, hè?
2: Ja, dankjewel. Het slaagt me op stemmen. Noffelijke dag.
1: Ja, een tropische dij met een soort zinnen. Dan kun je alleen nog maar Simmerse muziek erbij pakken. En daarom pakken we deze van de doellezen erbij. Want het wordt juist een simmerdij.

0: De doel is een simmerdij.
1: De exacte tijd is...
0: 20 minuten voor 8.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Ik heb even op het Omroep Friesland terrasje. De temperatuur daar is op dit stuit al 21 graden. Het tropisch warm de komende dagen in Friesland. Op verskate skoallen worden daar maatregels namen om leerlingen en personeel zo goed mogelijk door de hitte heen te helpen. Gonskwallen die kiezen voor een onpast tropenrooster. Wie of de oren dan weer extra drinkmomenten in Laskje of lessen oors organiseren. Bij Skwalkoepel Bisschop Muller Stichting met 32 skwallen verspraat over Friesland wordt ik advies jongen over hoe om te gaan met de hege temperaturen. En de onpak ja, die verschilt weer wat per skwallen, omdat elk gebouw en elke situatie vanzelf zich weer oors is. Ik praat erover met bestuurder Dennis Assink. Een goeie morgen.
3: Een hele goede morgen. Het is een mooie dag.
0: Ja, het is een mooie dag. Het wordt ook een warme dag, Dennis. Hoe ging je hem daar als kwal mee om?
3: Ja, je zei het al in je introductie. We hebben een aantal manieren hoe we daarmee om kunnen gaan. Vanuit de Rijksoverheid krijgen we gelukkig de mogelijkheid om het schoolrooster aan te passen als we denken dat we daar goed aan doen. En er zijn ook een heel aantal scholen binnen BMS Onderwijs die daar gebruik van maken. Die de schooltijden toch een beetje afstemmen op de temperaturen. Zodat het voor onze kinderen en natuurlijk ook voor onze medewerkers allemaal goed te doen blijft in onderwijsland.
0: Want hoe warm kan het soms worden op zo'n squallen?
3: Ja, dat laat zich lastig vangen in één getal. Maar we hebben natuurlijk een aantal verschillende soorten scholen. Hele moderne scholen waar ook een vorm van koeling in zit. En daar blijft het gewoon lekker 3, 24 graden binnen. Maar er zijn ook wel wat oudere scholen waar de isolatieschil nog wat minder goed is. En dan kan het maar zo 30 graden binnen worden. En dat is voor mooi te warm, zullen we maar zeggen.
0: Ja, dat is net meer leuk voor personeel en zeker ook net voor de band, denk ik, hè?
3: Nee, dan is het echte leerrendement is wel een beetje verdwenen. En gelukkig hebben wij heel veel goede, capabele en creatieve leerkrachten in dienst bij BMS Onderwijs. Die misschien soms ook een les buiten kunnen verzorgen. En wat u zelf ook zei, wat extra drinkmomentjes in de dag. Schaduw creëren, luchtige kleding. We komen een heel eind. Maar het zou voor de kinderen in Friesland, maar zeker ook voor alle andere kinderen in Nederland wel mooi zijn als we in Nederland iets meer budget kregen voor goede onderwijshuisvesting, waarbij we ook de temperatuur goed kunnen reguleren in dit soort warme dagen.
0: Ja, want hoe belangrijk is dat?
3: Nou, temperatuurregulatie is wel degelijk van belang, hoor. Het is aantoonbaar dat als kinderen zeg maar te lang in een te warme omgeving zitten, dat het leerrendement gewoon terugloopt. En jullie zitten ongetwijfeld in een gekoelde studio, maar als je buiten aan het werk bent of in een wat ouder gebouw, dan merk je toch dat je concentratie verslapt na verloop van tijd. En dat is jammer, want we zitten natuurlijk op school om te leren.
0: Ja, en in het onderwijs, had je ook nog helaas een soort oude gebouwen. Dus als er dan nieuwe gebouwen komen, dan kun je echt meer dwaan om die temperatuurregeling.
3: Ja, absoluut. Het bouwreglement is natuurlijk in de afgelopen jaren behoorlijk gewijzigd. Dat betekent dat ook schoolgebouwen steeds beter geïsoleerd raken. Nou, dat is winters heel mooi, want dan hoeven we minder geld uit te geven aan verwarming. Maar een goed geïsoleerd gebouw draagt ook bij aan verkoeling in de zomer. En er zijn heel veel gemeenten binnen Friesland die hebben duurzaamheid hoog op de agenda staan. En die proberen ook de scholen te voorzien in een klimaatbeheersingssysteem dat daarin een steentje bijdraagt. Dus dat is heel positief.
0: Op dit stuit is dus maatwerk de komende dagen. Het gaat je nog net zo vier als bij Galicië in Engeland. Dat ben echt thuisblauw maat, hè?
3: Nou, het verschilt bij ons behoorlijk, hoor. Maar we hebben een aantal scholen die wel echt aangepaste tijden hebben. En we hebben ook een enkele school die zijn deuren helemaal gesloten houdt. Maar goed, er zijn ook gewoon scholen die, dat is ongeveer de helft, die draaien het reguliere programma en doen wat kleine aanpassingen.
0: Maar je bent dus voor skwallen die het echt tegenblauwen?
3: Ja, zeker. Er is sowieso bij ons één school in de stichting die vandaag de deuren gesloten houdt vanwege de temperatuur.
0: En waar is dat?
3: Dat mag ook. Wat zegt u?
0: Waar is dat?
3: Dat is in Lemmer. De Sint-Jozefschool in Lemmer die houdt de deuren gesloten. En dat kan ook, hè, want je hebt als onderwijs de verplichting, ik geloof iets van 7520 uur onderwijs te verzorgen in 8 jaar tijd. En heel veel scholen zijn zo verstandig om calamiteitenverlof op te nemen. In de planning. Dus ja, dat kan je gebruiken voor ijsvrij. Kun je nu misschien niet voorstellen, maar daar wordt het voor gebruikt.
0: Ja.
3: En soms ook voor hele, hele warme dagen. Of als het echt wat aan de hand is op een schoolgebouw. Dat kan natuurlijk ook gebeuren.
0: Nou, op Lemmer, daar is een mooi strand. Dus dan kan de band, je hoort naar het strand.
3: Zo is dat.
0: Ja.
3: Zo is dat.
0: Dennis Assink van BMS Onderwijs. Tiergetank voor de taaljachting en harde holle cool, hè?
3: Ja, dank u wel en hetzelfde gewenst.
0: Dat is heel veel slagen vanuit een studio mee. Gelukkig een airco.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark en Forever Live and Die. En, nou, wie net warm van de vogel, want ik ga hem net de Moaansvogel ook flink voorbij. Dus als het nog een mooie prijs winnen wordt, een Friesel van een mooi t-shirt. Noffelijk met dit waar of een thermoskanne of een aaiwekker. Even het wordt Moaansvogel app en 0620 4 en Jochen Jochen of toch dat via de Omroep app.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moan.
0: De moord op Maurice van der Veen, die hier misschien voorkomen worden kan, had de 28-jarige vertochter jeder psychische hulp kregen hier. Dat zei het al eerst zijn advocaat. Die ministerie vindt dat de vertochter de moord net daar rekenen worden kan, omdat hij in een psychose ziet. Er is dan ook TBS met dwangverpleging eerst. Het slachtoffer van 54 hier waar het eind oktober vriendier deervond in zijn huis in Kammingen-Bjorn. En de vertochter zei dat hij stem jerde in zijn holle. De zaak had advocaat Paul Lorgeman bot rekken.
3: Hij zag mensen, beelden, daadwerkelijk als voor echt. Hij rook dingen die er niet waren. Ja, heel bijzonder. Maar ja, die stemmen waren continu in zijn hoofd. En op een gegeven moment, nou, gebeurden een aantal dingen. Zag hij beelden voor zich, kreeg die beelden van die duivel, noemde hij het ook wel. Waar hij op zo kwaad werd. En toen dacht hij, nou, nu ga ik hem aanpakken.
4: Ja. Voor hem wien die stemmen echt. Maar ja, het slachtoffer wie ik echt. En de familie bloot zonder Maurice van der Veen achter.
3: Ja, dat is vreselijk. Dat is echt heel erg. En het trieste aan dit verhaal is dat mijn kind dat helemaal nooit beseft heeft. En het hele erge is dat deze zaak niet op zichzelf staat. Hè? Je ziet de laatste tijd steeds vaker van dit soort gevallen, verwarde mensen, ernstig verwarde mensen, die tot de meest gruwelijke daden overgaan. En dat vind ik wel heel zorgelijk op dit moment in de samenleving.
4: Je dit voorkomen worden kennen?
3: In mijn visie en ook de visie van de ouders van mijn cliënt had dat zeker voorkomen kunnen worden. Hij is veelvuldig bij de hulpverlening geweest. De ouders hebben heel vaak aan de bel getrokken bij allerlei instanties. Kregen overal nee. Omdat hij meerderjarig werd hij informatie geweigerd. En ze hebben zo vaak geroepen, help deze jongen nou, help hem nou. En uiteindelijk heeft hij 2 dagen ooit in de kliniek gezeten. Is hij weer heen gezonden. Met alle gevolgen van dien.
4: Hij is onderzocht door een psycholoog, een psychiater. Die zei al dat er sprake is van een psychische stoornis, hallucinatie, schizofrenie. Hij koerde eigenlijk niks ontwaan. En dus volledig ontoerekeningsvatbaar.
3: Ja, dat is helemaal correct. Kijk, als je een feit pleegt bij je volle verstand, dan verdien je straf. Maar als je feit pleegt terwijl je helemaal onder invloed bent van die psychose en je geest volledig is overgenomen door een pure ziekte, dan kan je er niks aan doen. En dat is wat ons rechtssysteem dan ziek kent als ontslag van alle rechtsvervolging. Wil niet zeggen dat hij geen gevolgen gaat hebben, want de rechtbank kan nog wel de maatregel opleggen van TBS met dwang. Dat is ook wat vandaag de officier van justitie op zitting gevorderd heeft.
4: Ja, en TBS kan heel lang doorgaan.
3: Jazeker, in dit geval was het ongemaximeerde TBS. Dat betekent dat eindeloos door kan lopen. Eindeloos, letterlijk ook eindeloos. En op een gegeven moment zou je zelfs naar de longsteek kunnen gaan, longcare noemen ze het wel. En dan kom je eigenlijk dan nooit meer uit.
4: Ronald Spoelstra, je bent advocaat van de Nijbesteen. En ja, hoe zorgen zij naar deze zaak?
5: Ja, het is een moeilijke dag voor ze. Het gaat door het verlies van Maurice. Zij joort was jongen en dan wisten ze eigenlijk al dat deze verdachte wel heel erg serieuze problematiek had. Dus ik kan zeg ik wel fine in uiteindelijk de eis van officier van justitie. Voor hun is het heel belangrijk dat deze verdachte heel lang en heel goed behandelen wordt. Op een manier die ervoor zorgt dat dit nooit meer in oren komen kan. En ze vind ik heel belangrijk dat het daarvoor ik heel lang van de strutte bloed. En dat is wel de verwachting met deze eis.
4: Paul Logeman, een moordzaak binnen haast 2 uren beslikken. Is het voorbij? Hoe sjoeg je waarom hierop?
3: Ja, die tijd dat staat niet voor de ernst van de zaak. Dan laat ik dat voorop stellen. Er zit natuurlijk een heel degelijk politieonderzoek ligt aan de grondslag. Er is uitvoerig onderzoek gepleegd. En daaruit bleken de feiten heel, heel duidelijk. En dat bewijs was overweldigend. Bovendien hadden we te maken eigenlijk met een bekennende verdachte. Hij heeft gewoon zijn verhaal gedaan vanuit zijn beleving. En dat maakt de zaak eigenlijk relatief eenvoudig.

0: Cartier en Kimbra en Somebody That I Used To Know.
1: De media van de morgen.
0: Isa Visser is in de orenmedia doet.
2: Dat klopt inderdaad. Ja, de kranten mag ik straks nog even niet doeken.
0: Ja, ja, die
2: haar krijgt voor de doorwes
0: ja,
2: bij Fiske.
0: Ja, meestal niet naar Leeuwen.
2: Ze binden er,
0: de papieren krantjes binden
2: er. Ik moest ze nog even nergens bij, Helly. Maar eerst nog even een oornijs. Want ik hoop voor de meesten in de Amerikaanse staat Texas dat het er krijgt wat minder warm wie dan hier. Maar die konden de aardige dagen namelijk een soort thuisblowen. Er is namelijk een vrachtwijn crashed. En in die vrachtwijn zitten miljoen bijen. En die bijen zijn dus ontsnapt. En het gaat dan om 400 bijenkorven. Die omvallen binnen Iepengien binnen. En dat binnen 2 miljoen dieren. Dus 2 miljoen bijen die daar de omjouwing van Houston onveilig maken.
0: Dat is uit een filmscript dit.
2: Nou, bijna wel. De begrips wel, dan was het even net naar boeten. En
0: nee.
2: Hier ik het advies van de Amerikaanse staat. Gin mag maar even net naar boeten. Ze hebben daarna alle lokale imkers die ten Marek in de buurt wennen, gaan ze oproepen om te helpen mij vangen. Nou, ze binnen eigenlijk meteen ik dwaande gingen. Oren wisten dwaande west. En uiteindelijk grutte aantal bij een hazenvong. Dus voor de meesten die wat vierde voet wen van die crash, die konden op een gegeven moment wel veilig naar buiten. Maar ze hadden nog wel een tiertje adviseren van bloot toch nog maar even binnen. En atje naar buiten gingen, wees voorzichtig. Want ze kinderen dus nog wel wezen. Nou ja, dat kun je wel vaststellen. Maar 2 miljoen bisten van die bijen die er rond zweeft hebben. En van Amerika gingen we naar Oostenrijk. Het is ook een bijzonder verhaal. Een vrouw, Monika, een Oostenrijkse vrouw, die stond op het punt van bevallen. Ze belde haar man, maar haar man wie nog onder het werk. En die had maar snel een vreun bellen van, ja, doe maar mijn vrouw op, Helly. Want ze mat naar het ziekenhuis, ze mat bevallen, ze had ween. Dus die vriend naar Monika, de Oostenrijkse vrouw, ta. Onderwijs naar het ziekenhuis, maar ze realiseerden onderwijs ook al, dit gingen we net helpen. Dus de auto
0: onderkant
2: bij de hele zwangere vrouw. Maar waar zetten ze die auto nou onderkant? Dat wie bij een McDonald's filiaal. Dus waar beval je dan in de auto of in de McDonald's? Nou, die McDonald's had zijn, bij mij is het je gereed, kom maar binnen. Dus Monika, mij die vriend van een man, naar binnen, naar een Oostenrijkse McDonald's. En eigenlijk nog voordat de hulpverleners arriveerden, is de liedse Emily in het fastfoodrestaurant her
0: bevallen.
2: Te Limkaam, ja. En in Oostenrijk zijn ze het is de eerste bevalling ooit dat we hier in Oostenrijk in een fastfoodketen meemaken.
0: Dan ging ze voor niet erbij.
2: Ja, had ze honger hier, dan koezen met die in de nij omvallen, want wie denk ik nog?
0: Even door het drijven en bevallen. Goed, Isa, tieren dank. Aarsen het nijs hier van de collega's van het NOS-journaal.
3: Simmer in Friesland.
4: De kampioen!
3: Het is bij de tijd van het scootjesielen, de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was toch om deze evenementen heen in Boatskipjaren litten, dan is dit de kans. Met een online campagne, radio of televisie commercial, kist door deze zomer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
5: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
6: Hehe, ANCP zit een oer. Maar wat nou?
7: Lidjoosperiode belissen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op jouwe. Kom langs of skill je us. Zoek op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
8: De garage in je omkrieten? Heimer, service en auto's. Is de vat Els.
9: Mijn doeken camerabewaking, het oer.

0: korting van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken. Ook medewerkers van bus, tram en metro legden het werk neer. Daardoor was het rustig op de stations, al wist niet iedereen van die staking.
1: Och, ik ben haast op de fiets hier naartoe en ik kreeg geen kant op.
2: U had het niet gehoord?
1: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
2: Nee. Ja, wat nu?
1: Geen idee nu. Even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
0: Volgens de NS kan het wel even duren voor alles weer is opgestart. En ook rijden er vandaag minder treinen vanwege de hitte. In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt een Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het Schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationale ranglijst is Nederland in 4 jaar tijd gezakt van de top 10 naar plek 22. Dat komt onder meer door de kwaliteit van jeugdzorg. Organisatie Kids Right maakt zich zorgen.
3: Eigenlijk is het bijzonder pijnlijk dat een rijk land als Nederland alle kennis heeft waar het misgaat en niet in staat is om echt iets te doen voor deze kinderen.
0: In Nederland zijn ook steeds meer kinderen met obesitas en er zijn problemen met de aanpak van kinderarmoede. Het weer, zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en aan de kust 30 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel, nog een oude Friesland van de morgen. Ik ga hem voorbij vliegen, Jet.
5: De Maas!
4: Als nog een koersmeisje worst op een t-shirt van Friesland van de morgen, een thermoskan of een eyewekker, dan kist nog het Wutje Maasvogel app en de 0620 Fjouwer, Jochen, of broek de Omroep app. Aans dan hebben we het hoe het waar, we hadden ook hoe het doelsturing, dan hebben we het hoe stikstof en er is Simmerse muziek van Zoekmachine. Maldon komt er aan.
6: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
8: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan weg.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto. Is er voor Elsen in.
10: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
11: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
12: Concours Hypiek Sigerswaarde bestaat 4 jaar. Kom naar uw jubileumconcours op vrijdag 26 en sneeuw 20 juni bij Staal de Mesken en geniet je van mooie Hiese sport.
11: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzal nu het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
7: Friesland van de Moor.
13: Mijn Harm Wijstra.

0: Zoekmachine, Maldon, Jerest in Friesland van de Moorn.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Mij Harm Wijstra. De oerhit die bepaalt de doelen en boeren die mooi dan zelfs bepalen hoe ze die doelen helie willen.
0: Ja, dat is wat boeren eens willen, maar vreed komt het kabinet mij een plan hoe het stikstofslot. En zien dat dan is die doelsturing, gaan we het aansnoeren. En de staking in het bier is krijgt een paar minuten lien dien. Het vakboen hoopt dat het kabinet mij dit pressiemiddel de onkundige bezuinigings op de sociale wissigheid waarom draait.
3: Het is een roof op potten die eigenlijk niet eens voor hun zijn. Het is ook een aanval op afspraken die in het verleden gemaakt zijn. Dus het kabinet moet gewoon over de brug komen richting de bevolking van Nederland.
0: Treinvervier komt dus stadig gewoon weer op gang. Zullen we wel even worden voordat alles weer neffens het tjenstrooster draait. Nou, neffens het tjenstrooster zit je in Jonker mij, Isa Visser. Goedemorgen, Isa.
4: Goedemorgen. Ja, trouwen op de heetste dij van het jaar. Ja, gebeurt dat of net? Daar straks meer over. En als je een dynamisch energiecontract hebben, moet je straks en joen ek even opletten.
2: Goedemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in het kwart nou. Sibbele Waaier, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Jood is de rijstig waar met een zwakke zuideerste wien. Met een soort zinneschien herinneren de temperaturen op naar tropische weer van 30 tot 32 graden. In de joen in een warme wien en nog lang warm. In de nacht zakken de temperatuur naar 16 tot 17 graden. Morgen wordt een prachtige zinneschien dag. Daarbij stiert een matige, soms een vrij krachtige noordeerste wien. De temperatuur erin op naar zo'n 24 tot 28 graden. Na een warme joen zakken de temperatuur in de nacht naar 16 tot 17 graden.
0: Van boeren is het een spannende weekend, want nou vreed komt het kabinet naar boeten met de plan om van het stikstofslot af te komen. Ja, vriend Wieke legde er al wat uit heen dat het regeer onder oren inzetten wil op zones om kwetsbare natuurgebieden heen. In die zones moeten boeren nog wel flink onder bakken om de stikstofuitstoot te verminderen. Een van de knappen dat ze dan aan draaien kennen is de zogenaamde doelsturing. Daar wordt al jaren over gepraat en een ja, soort boeren zo daar wel wat in. Maar wat is het eigenlijk? Collega Tieter Seijens die volgt het stikstofdossier en weet volle meer. Tieter, doelsturing, wat is dat?
6: Ja, het is eigenlijk vakjargon. Doelsturing, dat is wat het wordt al zegt. Sturen op doelen. En in dit geval zullen boeren zelfs on het stuur zitten. De oerhit had de afgelopen jaren bezocht om het stikstofprobleem op te lossen door boeren maatregels op te lezen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het uitrieden van dong. En de oerhit bepaalt dan hoe volle en wanneer en waar. Nou, dat neemt middelsturing. De oerhit neemt maatregels, de middels, om te sturen op een uitkomst. Maar die maatregels die hebben het probleem net oplost. En boeren die zijn er echt net blij mee, want die maatregels die staan vaak heeks op de praktijk van alle dag. Ze gelden voor alle boeren. Maar ja, in het ene gebied zijn zulke maatregels volle minder nodig als ergens oors. En daarom wordt nou meer en meer praat over doelsturing. De oerhit die bepaalt de doelen en boeren die mooi dan zelfs bepalen hoe ze die doelen helie willen.
0: Ja, en waarom willen de boeren dit dan zo graag?
6: Nou, dat is omdat boeren vaak zelfs heel goed weten wat werkt om minder stikstof uit te stitten. Een soort boeren die binden rek al mooi aan de gang. Boeren zijn meesten van de praktijk voor zelfs, zij kennen haar eigen bedrijf eigenlijk het beste. Ze weten wat voor fretten werkt voor de kei, ze weten wat voor verlet haar groen had, ze weten hoe ze sturen kunnen op een bepaalde opbrengst. Maar ja, als de oerhit er toch in fietst, dat is voor zelfs net altijd lieke handig. Nou ja, dat just big leaks altijd gaat om dong. Alle boeren oeral in Nederland die hebben maximum opline kregen om stront iets uit te rieden maaien. Maar ja, hier in Friesland is volle meer ronde om dong uit te rieden als big leaks in het zuiden van het land. Toch zitten ze hier met dezelfde maatregels. En met de boeren om het land te bemesten, keusdong broeken. Wat skeerlijker is als gewone roegedong. Oerhit en landbouwsector die ben nou beide wel safier dat ze zeggen dat doelsturing een goede manier wijzen kan om de problemen om te pakken. Nou, jaren landbouwministers hadden ik om aan de gong west. He? Piet Adema, Femke Wiersma. Maar de seinen die liek je nou echt op green te steken.
0: Het is al wel wat ingewikkeld. De overheid stelt de doelen en de boeren regelen dan zelf hoe ze dat hasselen. Het is net verbloemend. Hoe moet het al een keer zien beslag gaan?
6: Ja, dat is zeker ingewikkeld. Het begint met het verstellen van de doelen. Lees je die op aan individuele boeren? Of krijgt een bepaalde regio een doel en kan boeren dan onderling oppraten hoe ze dat mooi kort doggen? Dat moet nog besjongen worden. Nou, boeren moeten voor haarzelf de kar maaitje hoe ze minder willen. Er zijn alle keer mogelijkheden voor. En er moet nog een systeem opzet worden dat het alle keer bijhoudt. Dat laatste dat moet echt nog betocht worden. Al ben boeren wel wend dat ze van alles een boekhouding bijhouden moeten voor zelfs.
0: Wat voor mogelijkheden hebben boeren dan om zelf te zorgen van minder uitstoot?
2: In eerste instantie wordt gezien naar wat melkveehouders dwaan kunnen. Dat is de sector die het meeste uitstoot en daar wil minister Van Essen van Landbouw mee beginnen. En de melkveehouders zo bijgelijks het fretten van zijn kei aanpassen kunnen. Daar zijn al proeven mee die, maar minder eiwit, want een oorschot aan eiwit zorgt voor uitstoot. En kei die kan wel daar maar wat minder eiwit zonder dat het consequenties had. Een boer kan kiezen voor technische aanpassingen in de stal die te verzwaren dat de uitstoot minder wordt, of ervoor kiezen om de kei vaker boeten te dwan, want de uitstoot van ammoniak is volle leger als kei in het land stenen. Nou, dus alle keer maatwerk. Ik ga maar verschillende boeren praten en die doen het alle keer weer oors en ze zeggen ze alle keer: je mag wel dwan wat bij je past. De ene die had aardig iets om het ene wil ze te oren het beste resultaatje het bij een oren maatregel.
0: Wanneer kan die doelsturing eigenlijk invierd worden?
2: Dat is nou net duidelijk. De binzaakkundigen die zeggen dat het binnen een periode wel kan. De binboeren die het al wend binnen om uitstootcijfers vers te lezen. Dus daar hoeft dan net zo volle meer te gebeuren, denken die zaakkundigen. Maar de meesten denken dat er wel langer doorheen gaat. Omdat een heel soort boeren omskakelen moeten. En een waterdicht systeem voor elke nier, dat haast echt net zomaar. Maar een heel soort dier internet, want een soort natuur leidt er min hinnen. Dus het is zaak dat er gauw stappen zet worden. En doelsturing is maar één van de knappen dat ontdraaid worden kan. Dat het de laatste weken vaker hoe gaat, dat is de sonering. Zones om kwetsbare natuurgebieden heen. En daarbinnen zullen boeren meer uitstoot verminderen moeten als op oren plakken. Dat kan zelfs viergeende consequenties hebben. Maar hokken natuurgebieden en hoe groot dat die zones binnen, dat is nog net bekend. Nou, vreed is de verwachting, komt het regeer der mijne boeten, dus dan zal er meer duidelijk worden.
0: Dankjewel, Tieter.
7: De media van de morgen.
0: Isa, de Orenmedia, wat melden die?
4: Ja, laten we eens beginnen bij dat dynamische energiecontract. Ik had van tevoren, ze is er net een soort Nederlanders die zo'n contract hebben. Het is ongeveer 8%. Maar als je bij die 8% jaren, is het wel goed om eens even op te letten. Want joen betel je de hoogste prijs ooit kilowattuur elektriciteit. En dat komt door die hitte en die extra vraag naar elektriciteit voor koeling. Nou, dat snap je wel, want mensen die hebben massaal natuurlijk de airco, de ventilator aan. En het gaat dan om de tiert kwartier van jochenen en jochenoeren. Nou, ik denk misschien de meesten die dan op de bank lezen met de ventilator aan of iets. Maar
0: WK's in.
4: Ja, jochenoeren met 2 potjes op het programma. Dus, had je een dynamisch energiecontract, dan is het wel goed om daar even op te letten. Want het is een kwartier van Jon en Jochenen betel je dus de hoogste prijs. En dat is ook volgens Jeroen Bakker, expert hierin, de hoogste dynamische stroomprijs ooit. Nou, het gaat dus net om een soort meesken die het hebben. 8% van de Nederlanders. Maar goed om er even op te letten. En een leuk verhaal van de AD. Daarvoor mat ik de kranten er een bij pakken. Want binnen je natuurlijk ondertussen wel op de hitte dat vreet de hitste dij wordt. In Friesland is dat ongeveer 34 graden. Maar ja, meer naar beneden in het land is dat richting de 38. En op die dij, op zo'n vreet, trouwen ook een soort meesken. En een van die meesken is Quincy en Mike. En die jou ook, we woonen eigenlijk heel graag in juni trouwen. Omdat Quincy ook graag pioenrozen woeien. Ja, en die binnen dus blijkbaar.
0: Die binnen dan al uitbloeien ook, toch?
4: Die bloeien tussen mei en juli.
0: Oh ja.
4: Zei het hier. Dus ja, tussen mei en juli moesten trouwd worden. Nou, 26 juni 2026 lieken hun wel een mooie dij. Maar ja, er komen natuurlijk aardig wat uitdagings voorbij. Shen en Schroos zei dat ze vooral de activiteiten een soort binnen hebben. Dus dat is hun geluk een beetje. Maar
0: ze een trouwjurk?
4: Zoals nog zwitterig worden, Schroos zei. Maar net alleen nog voor haar is het een uitdaging. Ook voor een bruiloftsfotograaf is het wel een uitdaging. Want die zei ook, voor beeld is de zon absoluut niet fijn. Die felheid die maakt het alleen maar moeilijk.
0: Van het huddeljocht, ja.
4: Precies, en meesken ging kniepen. Dus ek accu's die worden sneller oververhit. Nou ja, dat weten we van uw eigen werk dan ik wel weer inderdaad. Maar de warmte ging niet sneller leeg. Dus ek voor de fotograaf is het een uitdaging. Maar ek voor bakkers, want ja, bij een bruiloft, je taart. Dus die taart die mat makken worden, die mat erhinnen en die mat er koel steen. Nou, er komt van alles bij Shen, dus bij zo'n trouwerij. Altijd in één keer zo warm is.
0: Ja, ik is beter dus net trouwen.
4: Nee, ik zoet ik nog even doorslaan.
0: Dankjewel, Isa. Er komt een berichtje van Janke. Die zegt, ik ben van een week de Maasvogel en dan had ik een t-shirt won. Maar dat is nog net binnen, Harm. Nou, het zit zo, Janke. Het model wat je in de kloers leidt, dat is het showmodel. Die t-shirt wordt op dit tijd nog drukt en is onderwijs. Dus nog even geduld, man. Ik hoop dat er wat mooi waar nog die kant opkomt. En vooral die horen mensen die het Wutje Maasvogel appt haar. Geduld, Dwaan Ek. Want aasen, dan hebben we een winnaar uit alle insturings. En die mij dan weer een van die drie prijzen kiezen. De Aaiwekker. De thermoscanner, die ben wel op varie. Maar het t-shirt wordt op dit tijd bijdrukt. Want zulke unieke exemplaren binnen. Maar ik dat kist die hoort weer winnen, hè.

0: Nou, net een wild donsje op deze dag dat het zo warm wordt. Cool in the gang, Jerris, en let's go dancing.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het treinverkeer is niet gek om 8 uur heen en weer opstart, nek in Friesland. Maar dat betekent nog net dat alle treinen voor dadelijk, ik ben even de tjenstregeling rieden kennen. Dus komende uren mag dan wel even rekken horen mij wat oponthoudt. Sinds de vakboen Arriva meldt dat er om 9 uur heen wel weer even de tjenstregeling rieden worden kennen. Dat geldt net voor het traject Ljouwt-Haas. Daar rieden de trein gewoon. Net sindsdien de eerdere berichten van Arriva dat het er net riet. Ja, het is al heel wat onduidelijk. Een grote staking en... Ja, die onduidelijkheid die misschien echt wel het effect werd de vakboen op hopen. Want eerder deze morgen vroeg ik aan Edwin Kuiper van FNV. We hebben deze grote staking in het openbaar vervoer houden waard.
3: Deze staking, het kabinet Jetten heeft de aanval ingezet op werkenden. En als vakbond zeggen we, nou, dit tolereren we niet. En de aanval is de aanval op de sociale zekerheid, de aanval op de WW, de aanval op de WIA, de aanval op de AOW. Werkende mensen hebben hier natuurlijk vooral last van. En vandaar ook dat wij als vakbond hier een stevige streep tegenzetten.
0: Met mij zie je hem grootste zwaargen hoe dan?
3: Dit is niet zomaar wat. Hè. We hebben natuurlijk tientallen jaren is er een sociale zekerheidsstelsel opgebouwd in Nederland. Misschien wel hebben we daar wel 100 jaar over gedaan. En we zien natuurlijk de afgelopen jaren al dat er steeds meer aanvallen komen op die zekerheden. En nu willen ze er eigenlijk een schepje bovenop doen. En dit valt niet te tolereren. Werkenden hebben samen met werkgevers miljarden euro gespaard. En er zitten in de potten meer dan 40 miljard euro. En het kabinet wil eigenlijk een beetje de rovenaar, die spelen roof op de werkenden, want ze willen dat geld stelen wat in die potten zit. Ja, dat is natuurlijk onbespreekbaar.
0: En daarom lezen jullie als vakboen het openbaar vervoer plat. Wat is het beeld op dit stuit?
3: Dat er de actiebereidheid ontzettend hoog is. De treinen die staan allemaal stil. Ook de bussen staan. Mijn inschatting is wel voor 90-95% stil. En heel enkel hoor ik wel eens dat er iemand uitrijdt. Maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. Dus de actiebereidheid onder onze achterban is ontzettend hoog.
0: En wat hoop je hem er dan uiteindelijk mee te bereiken?
3: Dat het kabinet luistert. Hè. Het kabinet luistert naar werkenden. Hè. Sommige partijen in het kabinet die zeggen altijd dat ze voor werkende Nederlander zijn. Nou, dit is een statement van de werkende Nederlander. De werkende Nederlander pikt dit niet. En het kabinet moet gewoon luisteren. En als ze niet willen luisteren, dan is er een escalatie mogelijk. En dan zal er in meerdere sectoren gestaakt worden. Wellicht dat wij vanuit het openbaar vervoer in september, oktober daar ook gaan escaleren. Ik voorzie zomaar grote maatschappelijke onrust in Nederland.
0: Tagelijk ben er vanmorgen een prutte werking in de Nederlanders die denken van shit, ik ken net met de trein.
3: Klopt, hè? En we hebben natuurlijk rekening gehouden om zoveel mogelijk mensen te ontzien. We hebben gekeken naar wanneer zijn er examens. Het is ook een beperkte actie tot 8 uur. Maar goed, ook de OV-medewerkers worden hier hard doorgeraakt. Dus de actiebereidheid om wat te doen, die was ontzettend hoog. Zie het zo, dit statement. Daarmee willen we in ieder geval het signaal afgeven dat OV-medewerkers dit niet pikken. En we hebben de actie zoveel mogelijk willen beperken.
0: Ja, rond 8 uur is er officieel gepland. Daarna zul je nog horen acties, publieksacties houden. Wat zal dat dan ongeveer wezen dan?
3: Nou, wij staan donderdagavond op de Grote Markt in Groningen. En voor alle drie noordelijke provincies. In het zuiden zijn er acties bij een aantal bedrijven, grote bedrijven in de omgeving Eindhoven. En de actiebereidheid in andere sectoren is ook ontzettend hoog. Dus het kan zomaar zijn dat dat het stokje overgenomen wordt. En wat ik al zei, en zeker in september, oktober, als het kabinet de maatregelen niet van tafel haalt, voorzie ik veel meer acties en grotere acties.
0: Ja, maar dit kind nog, had ik het zo'n beetje begrip, nog maar het begin wijzen. Want hoeveel vertrouwen had je erop dat het kabinet dit signaal oppikt?
3: Het kabinet. In 2019 was er een pensioenakkoord. En we weten natuurlijk allemaal dat de overheid vaak heel erg onbetrouwbaar is. De overheid moet gewoon een betrouwbare overlegpartner zijn. En dus die plannen moeten van tafel. Dat kan eigenlijk niet anders. Wat ik al zei, het is een roof op potten die eigenlijk niet eens voor hun zijn. Het is ook een aanval op afspraken die in het verleden gemaakt zijn. Dus het kabinet moet gewoon over de brug komen richting de bevolking van Nederland.
0: Zegt Edwin Kuiper van FNV over de grote staking deze morgen in het Iepenbier Vervier. Aansluiten we van uw verslagjouwer Dennis Terpstra hoe de situatie is op het station van Jerveen.
1: Van de middag bij Omroep Friesland van Fjouwerontzijs.
2: Wow, wat is dit mooi.
4: Onderwijs.
5: Ja, dit is prachtig.
1: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
6: Ik begin met een meer een charme offensief.
7: Als onderwijs wist naar huis.
8: Help, dit is eng.
9: Als vond iets hier
8: hé, wachten.
1: Of al lekker op de bank zit.
10: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
1: Maar Erik Enema.
11: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
1: En Jan der Daan.
12: Wat wie eigenlijk gedachten destijds doet dat oprucht te waard.
1: Van de middag van Fjouwerontzijs.
13: En dan mag ik oorstappen.
1: Onderwijs.
14: En nu dit.
15: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
16: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
17: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
18: Appetito.
17: Appetito.
19: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
21: doei-doei
20: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
23: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is precies Jelven Jon. Tiet van Nijs uit Friesland. Isa Visser, goeiemorgen.
24: Goeiemorgen. Hoewel het warm is, jouwt wetenschap Friesland aan dat de wettervariet nog op peil is. Om goed daaruit te wijzen op een droege simmer is in april een peil in de sletten al verhegen. Het wetterskip neemt voor eerst geen extra maatregels. Wel jilt voor boeren en inwenners de oproep om verstandig met het wetter om te gaan. Ze kunnen je lam beter net op het hiest van de dij bereinen, want dan verdampt het soort wetter. Het wetterskip bloot de Frieske boezem terugspion om sa de kans op blauwalgen en bacteriën saliets mogelijk te houden. Boeren hebben zelfs plannen om van een stikstofslot af te komen. Doelsturing. Verline Wieke lekte het uit dat het regeer onder oren inzetten wil op zones om kwetsbare natuurgebieden heen. In die zones moeten de boeren flink aan de bak om de stikstofuitstje te verminderen. Nou vreed komt het kabinet naar boeten met haar plan. De aroenieren kwam de oerriet met meerdere maatregels. Verslagjouwer Tiete Science zegt dat de boeren lever doen krijgen als ze weer nieuwe maatregels die het vaak net helper binnen. Ja,
0: ja nou, ik heb het net.
24: Nee, ik wou zeggen, nou mat er iets komen, maar die komt er even net. We gaan terug. De provincie Friesland had de doelstellingen hellen voor een omplantje van het Nije Bosk. De ambitie wie Fjouwer Ierlien om de 223 boender bosk bij te krijgen. Die uiteindelijk meer dan 250 boenden worden. Dit wie net mogelijk zonder de inzet van groeneigeners, terreinbeheerders en oerheden, lid de provincie Witte. De BM binnen online binnen het Natuurnetwerk Nederland. Dat binnen al je gebieden in Nederland dat de natuur voorrang krijgt. De ambitie houdt net op. Deputaire Steten lid de Witte dat ze werkje bloeien om een Nijbosk en meer bioverskaat. De moord op Maurice van der Veen hier misschien voorkomen worden dat de 28-jarige vertochte Jedde psychische hulp kregen hier. Dat zei het zijn advocaat. Het Openbaar Ministerie vindt dat de vertochte de moord net tarekkende worden omdat hij in een psychose ziet. De vertochte zei dat hij stemmen Jedde in zijn holle.
0: Ik die stem doet het net.
24: Nee, klopt.
0: Nou, wat bijzonder. Ik zal even zien dat ik de advocaat hier zelf nog vind ik in. Ja, dit is die advocaat.
4: Je ziet de laatste tijd steeds vaker van dit soort gevallen verwarde mensen, ernstig verwarde mensen, die tot de meest gruwelijke daden overgaan. En dat vind ik wel heel zorgelijk op dit moment in de samenleving.
0: Zei de advocaat Paul Logeman dus. Isa, dankjewel, hè?
24: Ja, geen probleem.
0: Ja. Als het nou eens alweer nog een keer nijlezen wordt, dan sjoft even in de app van Omroep Friesland of op omroepfriesland.nl. En dan zie je op de radio het waar.
5: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreers leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
7: Voor een nieuwe pensioen. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
9: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien naar zijn steen op stoel?
13: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
9: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, op een jaar hoor, haar ze skitter in de gloed naar je, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
13: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, op een jaar hoor. Des is goed.
14: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
13: Voor een noffelijke stingen op stoel en na je af een broek neemt, zit gemak op een jouwer. Des is goed.
23: Friesland van de Mol.
18: Mijn Harm Wijstra.

0: Nou goed, Johan Oren, Friesland van de Mongen. De staking in het Ierbier Vervier is voorbij. Aas maar eens even Jere bij uw verslagjouwer Dennis Terpstra. Als alles wel een beetje op gang komt. En we bellen je Aas nog een waarsvogel weer om. Dus als het wat je waarsvogel hebt, haast nou op Friesland. Zoek de telefoon maar even in de buurt horen. Want de ondervinding weer dat sommigen die waarsvogels de telefoon dan net meer opnemen. Nou, doet het wel, want ik kist mooie prijzen winnen. Drie prijzen hier. Eén daarvan is een showmodel. Dus de wacht die het voor t-shirt is wat langer, zeg ik erbij. Maar wel de eiwekker en de thermoscanner op varieën. Nou, eerst het waar. Sibbele Draaier, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Hoe starten we deze dag?
1: Ja, nou, ik heb mezelf even als volle start. Ik ben even naar Boetenwest. Dat maak ik maar eens vaak. Doe ik dat even. En dan doe ik even een kuierke. En ik denk, goh, geen win. Het is volop simmer. En dan schoost ze even omheen. En dan denk ik, die zender komt er straks bij. Wat moet het jood worden? Nou ja, ze stonken vanmorgen wat in. En ja, het belooft gewoon een prachtige dag te worden. Ik heb even het station nog hoe warm het op het stuit is in de provincie. Want ik voel op dat Skielge en Vlieland al op een 20, 21 graden zit. Nou, dat is het heest. Want in Akkeren wit 18 en Heerlen wit wat frisser. In Bakkenveen wit 16 komen Jochen. Frieske Pjallen, Sandje komen Jochen. Waske Mars, Sandje komen 6. En Isbrechtem, Jochentje komen 8. Dus de temperaturen die hebben nog door. En dat zou in de rin van de morgen ik gebeuren. Want heel bij de morgen dan zitten we al op een temperatuur van 4, 24 graden. Nou, vanaf van mei in januari, koort geel in onze provincie. Nou, het heeft natuurlijk te krijgen met het mooie waar. Het is warm, het is een soort zinnen. We moeten rustig rondwaan. Hoe rustig is prutsen? De wind is ik rustig. Er zit een zwakke zuideerste wind. Die in de rin van de mei wat variabel wordt. En uiteindelijk gewoon in de noordhoeken belandt. En dan denk je, nou, dan zat het ook wel hier. Nou, dat valt ik wel wat taartbloed, jong, lang en warm. Maar dankzij de noorde wien zal het vannacht wel wat ook wel hier naar zo'n 16, 17 graden. Nou, dat het jood een 30, 32 graden wordt.
0: Wordt het morgen ook weer zo warm?
1: Morgen, dan heb ik misschien toch een iets positief puntje voor de mensen die een hekel aan hebben aan de hitte. Want morgen wordt het ik een mooie zimmerdij. Het verschil met jood is dat er wat sterkere noordeerste wind komt te staan. Deze brengt dus toch wel wat verkwalling. En met iets een legere temperatuur zat het nou is van 24 op dat 28 graden. Dus het is morgen, denk ik, iets noffelijker. Wel warm zelfs. Maar door de noordeerste wind is het misschien even wat beter. En in de jontijd kunnen we boeten zitten. Want dan is het zelf weer warm. Bloed het ik warm waar.
0: Maar ja, dan komt vreed, hè?
1: Dan komt vreed, ja. Mijn barman zei juist, het wordt warm. Ik zei, juist het maar vaker als je in die zelf zei, dan is het al warm bij de gedachten zelfs. Maar het was zo dat we vreed een soort zijn, hè. De wind die draait naar het zuideesten. En de temperaturen die rennen op naar zijn, ja, rond de 34 graden. Het kan er ergens wat onder wezen. Het kan misschien ook nog wel ergens de 7 boppen wezen. Maar het wordt in ieder geval de warmste dag van de hele week. En dan kunnen we in de jontijd ik langzaam bekomen, want het bloed nog heel warm. Maar temperaturen die in de nacht, nou ja, een jongetje 20 graden minimaal worden. Nou, daar ben dagen bij. Begin juni gingen we die dag. Dus ja, het is een warme nacht.
0: Sibbele Waaier, dankjewel. Het is dus een kwestie van nou, een beetje rustig, een beetje chillen. En daarom deze frisse reggae hit van Rhythm X. Ik denk on die.

0: 18 minuten van Johan met Rhythm X in Friesland van de Moorn. Ik denk on die. De staking in die vervier die is weer voorbij. De landelijke staking van de vakbonden die dworren rond 8 uur van de morgen. De staking wie het de bezuinigingen van het kabinet bij de sociale wissigheid. Daarvoor wie het Ibenbier vervier een pressiemiddel. Dus rieden er kwalijk trein van de morgen in Friesland. Verslagjouwer Dennis Terpstra die hadden we eerder in de sturing van het station in Jereveen. Doe wie het er vrij rustig. Het zal daar nou Dennis, goeiemorgen, heel los wijzen, hè?
1: Goedemorgen Harm. Ja, wis. Zeker is dat zo. De meesten ben waarom. De auto's rieren op en aan. Dus er is wel al je libben hier op het station. De eerste trein ben ik weer vertrokken. Eentje richting Zwolle. Dus de meesten had goed zoen in de app en maakt je nou weer goed gebruik van de trein. Wat vol opvalt trouwens is dat de bussen al jeden weer reden. De Wienerpeerbussen onder andere richting Drachten en eentje richting Ljouwert. Die wol vertrokken. Ik heb even maar de buschauffeurs prutsen. En die joeg gewoon, want het zijn bussen van Q-bus. Die zei van, we mochten zelf kiezen of wij staken gaan of net. En hij zei, nou, een soort van mijn collega's die vonden het dus nodig om te staken. Maar ik zeg de onleiding net, dus ik riep gewoon. Dus een peermeesken die ging geluk en die kon al stikje hebben. We hebben de bus onderwijs naar hun bestemming.
0: Ja, er was vanmorgen ook wat reizigers nog troffen die het rekken binnen door deze staking. Hier zijn er een beetje begrip voor.
1: Ja, absoluut. Dat voel echt op. Waasexpressist, ze zijn al jaar, ik snap het wel. Sommigen die wonen wel even weten waarom er dan staakt waar. Maar als het dan uitleiders, dan zijn ze van ja, we snappen het wel. Het is wel iets wat meesten echt rekken. En we zoen het zelf echt dan in zo'n geval. Dus dat voel echt op dat geen eens zei, goh, dit is net goed. Nee.
0: Dennis Terpstra vanuit het station in Jereveen. Tige tank en een goede waaromreis. Deze keer pakt Dennis de auto. Gewoon wij druk vaak met de trein. Ja, het FNV die liet jij er al in Friesland van de Moorn weten. Had het kabinet net harkend naar deze grote actie van de Moorn. Dat ze na de simmer meer acties inplannen. Want ja, dan zou er volle huddere actie nog vier willen kennen. Om het kabinet daar een besluit te dwingen. Het kabinet maakt dus wat dwan om de sociale zekerheid. Dat is de doel van de vakbonden. Dan maakt het kabinet eigenlijk ook wat dwan. Al het eerst minister Karremans om de infrastructuur in uw provincie. Dat vindt al het eerst BBB-Kamerlid Femke Wiersma. Ja, dat is een soort woord dwan. Vincent Karremans, de minister, die is dwan de mijn nij afwegingskader. Ja, dat is eenvoudig zijn gewoon werd het geld in de mat. En omdat het geld er net is, had hij onjoen dat het onderhoud van gewoon Friske Dieken stillijn wordt. De Nederlandse provincies die vinden dat net leuk en die zijn de minister dat ze meer investeren moet. En daar is Femke Wiersma dan ook weer mee eens.
2: Als je nou noodzakelijk onderhoud net pleging geeft, dan kost het in de toekomst natuurlijk veel meer. En het wordt riskant, het wordt gevaarlijk, het jouwt ook risico's op ongemakken. En ja, dan uiteindelijk sponst het hier een beetje achter de wijn. En ik snap wel, Karremans zat ook misschien een begrutting te krijgen. En die krijgt echt net zomaar in één keer een pot met geld van minister Heijnen. Ik ga dat zelf natuurlijk ook wel meemaken. Maar tegelijkertijd, ja, nou in het noorden, dit zou even aankondigen dat al je stopzet wordt. Ja, dat kan natuurlijk net.
3: De commissaris van de Koning van Drenthe, die kwam uit namen van alle provincies mij een koeken van de minister en van de Kamerleden. Want die koeken, die moet grutter. Dus te min geld voor infrastructuur.
2: Er is veel te min geld voor infrastructuur. En de koeken, die moet ook grutter. Ja, en wat u betreft, binnen een heel soort posten waarvan wij zeggen, dat kan wel wat minder. Zo infrastructuur, en dat hebben we in het vorige debat ook zijn. Ik weet echt dat deze minister dan een onmogelijk opjeft had. Die kan dat alleen nog net regelen. Het waar krijgt in het debat terecht ik neemt. Daarvoor haast een onderhandelingsperiode nodig. Dus dat wordt pas bij een nieuw kabinet. Maar infrastructuur is gewoon nodig. Voor onze welvaart in Nederland, voor de veiligheid. Alles wat wij dagelijks doggen is echt afhankelijk van infra. En bij de, ja, daar maakt in de toekomst, daar maakt gewoon een hele poeder geld bij.
0: Zei Femke Wiersma en collega Onno Valkena. Minister Karremans die wil net ingaan op vragen over losse projecten. Karremans die zal in september een list sturen naar de Kamer met projecten die er wel in investeren wil. Geen net alleen om onderhoud, maar ook om nieuwe projecten. Dus het wordt nog even spannend. Spannend wordt het ook wat Joert de Maasvogel is in Friesland van de Moorn. Hou de telefoon, want Nijspendo Ballet komt daar het antwoord op. Hier is Only When You Leave.

0: Only When You Leave van Spendo Ballet.
1: De Maas!
0: Nou, hier het nou zou zijn, de telefoon in de buurt. En toch wie er mensen die het budget Maas voelen hebben en de telefoon net in de buurt hier of de voicemail hoor. Maar gelukkig, Pieter de Jong van Grauw, die naam Wofford in één keer op. Pieter, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Adam.
0: Wat ook best ook een van de Maasvogels, want jij is de vogel voorbij vliegen, hè?
2: Ja, vaar achter nog.
0: Ja, klopt.
2: Ja, toen had ik een fladderie.
0: Ja, hoe let wie het zelf erbij van de morgen?
2: Van de morgen, 6 uur.
0: 6 uur, en hier dat een reden dat de wekker op 6 uur stier, of?
2: Nee, dat is de hoen maken dus wel wekker.
0: De hoen?
2: Ja.
0: Die
2: worden maar betreden uit.
0: Ja, ik kreeg meer berichten van mensen die van de morgen al hier een betreden met de hoen uit de kuiding wien. Want ja, had die hoen wat een glas van de warmte of?
2: Ja, het ken maar nog.
0: Ja.
2: Maar midden dan mag het niet meer doen.
0: Nee, dan is het eigenlijk schande voor het beestje, hè?
2: Eigenlijk wel.
0: Ja, dus dat is van de morgen een kuier maken?
2: Ja, zeker.
0: En wat voor hoen is het, Pieter?
2: Een wetterhoen.
0: Oh, zo'n mooie Friese wetterhoen.
2: Ja, maar krullen en alles er rond.
0: Oh, prachtig, prachtig. Ik ga hier 3 prijzen in het kastje. Nou ja, één is een showmodel, dus een t-shirt. Daar zit wat levertiert op, een eyewekker of een thermoscan. Welke keer we naar Grauw sturen, Pieter?
2: Nou, door de eyewekker maar.
0: Nou, dan door de eyewekker. Wat ben de plan van Joert?
2: Nou, eigenlijk net zo vol.
0: Nee, kijk niet denken met warme waar.
2: Nee, dat...
0: Oh, dan ben je er allemaal begonnen, Jerk. Nou, dan maar een soort Wille Pieter met de eyewekker. Hier is George Ezra en Green Green Grass.

0: George Ezra en Green Green Grass.
1: De media
2: van de morgen.
0: De Maaskranten nog even erbij pakken, Isa.
3: Die haken nog even bijpakt. En vooral de kranten uit het Madden. We beginnen bij het Fries Dagblad. Die had wel een leuk stuk hoe dat de tuin in Friesland gemiddeld meer dan de helft uit tjin besteden. Nou, het gaat dan om 52%. Ik moet zeggen, ik ben er zelf ook schuldig hoor. Mijn tuin...
0: Als ging mijn gas?
3: Nee.
0: Ik denk green, green, grass. Even George Ezra.
3: Ja, nee, mijn tuin net. Het is ik 2 meter bij 2 meter, hè. Een huisje in Huizen, dicht bij de stad van Lihout. Dus,
0: dan
3: ja,
0: kijk ik mijn ding.
3: Dan haal je wat minder gas, maar dat zit er bij u dus net. Maar we zijn dus net de enige. Want meer dan de helft van de meesken had het net. En het gaat dan vooral om de plakken Lihout en Haas. Nou, daar volg ik dus ook nog eens onder. Want ik wen je zelfs als ik in Lihout. En op plakken werd juist weer de gruttere tuin binnen en die ek het Griers binnen. Dan, ja, dat zul je me ook net verbazen, dat is dan Schiemonzeeg en Ameloon. Dat binnen nou ja, de plakken werd de meesten de Grierste tuin hebben. Ja.
0: Ja, nou, de Friese waarden hiek ik misschien ook nog wel verwachten.
3: Ja, omdat ze toch zelf een green tuintje had.
0: Ja, kijk, een zit minder. Dus ja. En Arie Novemaat ziet iets noemen. Dat is een echte man van de zit minder.
4: Ja, schitterend. Maar ja,
0: door stuur ik naar de tuin, denk ik.
4: Nee, een balkontje, hard toch. Maar wie zei het met hem, hè? In de woorden, ja. Dan gaan we weg.
0: Ja, joh.
3: Nou, sje. En dan hebben we de Leeuwte Kronten er nog een bij. Want bij de Osludiek wonen ze de grootste kunstrif van de wereld eigenlijk deel zetten. Ze binnen er op dit stuit nog mee dwaande. Het is nu een soort rif-elementen van 2,5 bij 2,5 meter. En hij is 2,6 meter heeg. En de blokken die er nu staan, die zijn zo'n 10.000 kilo sfeer. Dus het is al een heel pak, maar het bleek nu nog net de grootste te wezen. Daar zijn ze nog mee dwaande. Maar die kunstrif, die mat meer visken onloeken, zoals palingen of oren. Bisten, vissen eigenlijk, die er rond zwemmen. En uiteindelijk mat dat de grutste worden. Nou, haar kreeg lezen hoe grut die worden mat, als ze echt de grutste wezen.
0: Maar er mat nog wat bij, begreep ik.
3: Ja, er mat nog wat bij. Volgens mij moest hij ongeveer... ik had al. Er mat het een kunstrif van 1 kilometer worden.
0: Oh, dan mat er flink nog wat bij.
3: Ja, en dat hoop je ze dan, dat hoopt de Waddenvereniging, de Watervereniging, daarvan is het initiatief uiteindelijk. Die hoopt dat met behulp van instanties, donaties, het orenfondsen en dingen, om dat uiteindelijk varkoor te krijgen en die bij de Osludiek daar het wetter in gaan te litten. Maar ja, het had nog even tijd nodig dus.
0: Een lange wij te gaan.
3: Ja, dat klopt.
0: Dus wij zitten erop, Isa, want wij gaan een kant van Noder voor.
4: Ja, noffelijke muziek bij de koffie. En het is, ja, ik weet niet wat het waardevol is, maar goed, het is wel een internationale bonbon-dai. Dus ik denk dat ze voortraden die ding. Maar wel je maar echt een bonbon-makker, hebben ze het wel überhaupt met deze warmte.
0: Ja, het is altijd een waar van chocola.
4: Ja, ik denk dat zij er op in te was dan.
0: Ja.
4: Zodat dat tip was?
0: Dat denk ik wel. Arjen, een soort succes aan ze met Noder voor.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
8: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is voor vandaag en morgen uitgebreid naar alle provincies. Maandag werd het in eerste instantie alleen afgekondigd.

0: M-vervoer lag vanochtend plat. De medewerkers staakten vanwege de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid. Pro dient vandaag in de Kamer een voorstel in om mensen bewuster te maken van hun digitale nalatenschap. Volgens de partij weten veel mensen niet wat er na hun overlijden met hun sociale media moet gebeuren. En daarom pleit Pro voor een campagne en aandacht voor het onderwerp in computercursussen. Het aantal meldingen van kindontvoeringen neemt toe. Het gaat vaak om gevallen waarbij een van de ouders een kind meeneemt. Zo'n ouder denkt dat te mogen doen, omdat het zijn of haar kind is. Maar dat klopt niet, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering.
1: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
0: Zeker 3/4 van de ontvoeringen gebeurt door de moeder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. En het weer zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland. 30 tot 33 aan de kust. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Oeh. Dit was het NOS Journaal.
2: Dank u wel. Het is Omroep Friesland nodig voor. Nou, tuiken om bij de muziek die goed is bij de koffie. Mengt te veel hazen. Voor, nou, wat zullen we dan? Een minuutje. Ik heb wel los.
3: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
4: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jullie bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebied aan huis via 06-83-242-1-2. Zorgeles Leidtje, mijn kunstgebied aan huis. Of shop op kunstgebiedaanhuis.nl.
5: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote vaart waan en steunen met beide vlotten in de klaar. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
6: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
7: Noden voor. My Arjen Overmaat.

0: Fluit zijn dwaas hier terug bij Roxette.
1: Ja, goedemorgen. Wat weer een prachtige mooie plaat van Roxette. Zie je weer,
0: zo is het.
1: Een prachtige mooie plaat.
0: Ja, wees dank u wel, heel keer dat je het zelfs hier bij Omroep Friesland. Als dat dan toch van doel bent om een joyride te maken. Pak dan wel even in je mijn airco's.
2: Goedemorgen, Arjen.
0: Want wat is het warm? Wat wordt het warm? Grados 32. Dus Leeuwarden Blues hebben we hier nog dan. Nee. We pakken de Leeuwarden Tango erbij. Dat past volle beter bij deze temperaturen. Van Vincent Kok, Vintage en Peter Wilkens.
3: Arriba!

ben. Ik vraag me af waarom moeten al die mensen altijd zo nodig en naar het buitenland. Met een beetje zon, gezellig op een terrasje, is er met Levan beslist niks aan de hand. Kijk, daar gaat ook nog een bootje door het water. Het kan hier allemaal in de stad.

Rondo Friesland, Elton John en de Crocodile Rock. Naast Stella Lefty. Zit al een paar weken in de top 40, maar Feske uit Boston. Dit is hem zelf.

wist het nog, Wordwiet? Vorig jaar, november, oktober, augustus, weet ik lang hoe lang we dat vest gedraaid hebben van Noah Kahan. COVID on the planes and I heard Vermont, but it's the season of the sticks and I saw your mom. Dat is gewoon hetzelfde, toch? Ja, dat is exact en dat jouwt. Stella legt hier gewoon daar. Ze had gewoon bij Scrollers Eck Noah Kahan zet. Ja, dat vestelijk het op een kost kom ik met dezelfde omkrieken bij Skinnelcorex. Dus eigenlijk kan ze het een keer Stella Lefty is hier nog altijd in de top 40 met Boston naast Jester naar Raccoon. Met is Laugh About It bij Omroep Friesland.

Stella Lefty. En Boston, die haar inspiratie dus even van Noah Kahan lied had. En zien Stick Season. Maar het jouwt al je neer, want ze kennen elkaar. En ze zet al koor bij de Royals. Maar in Jilt komt het al niet wel goed. Isa Visser start aan de Grutte Nijsmachine op voor het Frieske Nijs. Maar eerst even een klassieker van Jaap Lauwers.

0: Famke. Krijgt u allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Krodinooi. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Het is centensensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
10: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Nu bij Dirk. Mora Megamix. 3,29. Perfect voor het WK.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Er is correct even naar je. Jou wat zien. Nou, eens even jij wat van nijs er is in Friesland. Isa Visser, goeiemorgen.
14: Goeiemorgen. Het is deze dagen tropisch warm in Friesland. Op verskate squallen worden maatregels naam om leerlingen en personeel terug de hitte hinnen te helpen. Kon squallen werk je mij een onpost rooster. Wilst oren extra drinkmomenten inlaskje of lessen op een oren manier organiseer je. Bij squalpkoepel Bisschop Moller Stichting, mij 32 squallen in Friesland, wordt ook advies doen om hoe squallen mij de warmte omgaan kennen. Toch verschilt de aanpak van squallen tot squallen. Zo leidt Dennis Assing van BMS Onderwijs uit.
15: We hebben natuurlijk een aantal verschillende soorten scholen. Hele moderne scholen waar ook een vorm van koeling in zit. En daar blijft het gewoon lekker 3, 24 graden binnen. Maar er zijn ook wel wat oudere scholen waar de isolatieschil nog wat minder goed is. En dan kan het maar zo 30 graden binnen worden.
14: Het Openbaar Ministerie gaat bij de Hege Raad in beroep tegen de uitspraak van het Hof over het dodelijke ongeval op de Waadzee. Bij het ongeluk botste Fjouwerdierlien een snelboot en een wettentaxi op in oor. Daarbij kwamen Fjouwer passagiers om het libben. De kapitein van de snelboot waat in Hege beroep vrijsprutsen. Nou wil het Openbaar Ministerie weten of het rucht goed tapost is en of de motivatie van de vrijspraak begrijpelijk is. De jongste wethouder van Nederland Ee is juster in de Rietskeerkomsten officieel beëdigen. De 20-jarige Tieme Heringa neemt plak in het college van de gemeente Dantmadiel. Hij had onderwijs, sport en cultuur in zijn portefeuille. Zijn leeftijd speelt het nevens hem geen rol. Hij is de kleervaar en is blij dat er nou officieel wethouder is.
16: Dat viel heel bijzonder. Unaniem aannomen als wethouder, dat viel fantastisch. Ik viel een brede stiep in de rier ervoor en dat duwt mij nog extra meer motivatie om aan de slag te gaan. Ja, ik had er echt zin om.
14: Zoutstruien bad gewoon wij bij snie en ijzel. Maar ze uiten troch ek bij de hitte. De gemeente Zuidwest-Friesland is een van de gemeenten die dat nou docht. Bij hege temperaturen kan de boppenlaag van de diek vloeibaar worden. Dat kan onder ban van de auto's plakken en van skeerzwargje. Struiszout had een licht kwoljend effect op het dieken en zorgt ervoor dat het asfalt net plakt. Er wordt vooral struit op de drokke dieken, kruispunten, rotondes en recent vernijde asfaltdieken die extra gevoelig binnen. En dan het waar. Juut wordt het een tropisch gedij met een soort zinnen. Er staat een zwakke eerste wien en daarbij rint de temperatuur op naar 31 en 32 graden. Juut nog lang waren met temperaturen boppen de 20 graden. De minimumtemperatuur komt op tot zontje graden. Morgen ook een soort zinnen. Mogelijk brengt de noord eerste wien nog wat verkwolling en wordt het 22 tot 28 graden. Vreed belooft dan wel de heetste dij van de wieken te worden, waarbij het in het binnenland naar de 34 graden ging.
13: Oké, dank u wel, Lisa. Meer waren naar zomerofriesland.nl of in onze app Aston, Vanessa Paradis, Be My Baby, Mark Jackie Gray. Ain't no one wanna stop.
17: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
20: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
21: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
22: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
23: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
24: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
25: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
26: Nul de Voor.
27: My Arjen Overmaat.

0: Vanessa Paradis en Be My Baby. Ben een sterke wie eigenlijk, hè? Viertje, doe Brutse troch mij Jo Le Taxi. Maar doet ze al een grote faam wie crisis verkering mij. The one and only Lenny Kravitz. Die heb ik wel een beetje verstaan van de muziek. Dus die produceerde ik haar album. En waaronder dit liedje Be My Baby in Ode voor. Private Dancer, ja, Tina yeah. Turner. Nye Nielsen.
1: Ah, yeah.
0: Dat is sexy als ik dans.

Tina Turner. Een private dancer in Ode Voor. Even zien, de mok, wel in dat ding. Ah, daar, de mok, de koekjes en de omroep is van koffie of theelepel. Aasen night singen, daar hebben we de leukste quiz bij de koffie. Jetter of letter, dit is echt zo'n moment om eens even mij te spelen. Dit is de vraag, het kwalificatiefragment, dat houden we dan eerst nog even. En daarna je dan komst in de quiz. Althans, als het goede antwoord toch appst via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp. 0620-4-9-9-9-9 is dan het WhatsApp-nummer. En je wordt in het verleden in 2012 waar de Ziggo Dome iepenen. Troch deze man. Waar is dit? De titel van het lied. Van, nou, we maken beide de titel of de artiest. Heel simpel. Ja, de tekst er natuurlijk. Oh, is dit het niveau van de quiz? Nou, dat tekst. Dan willen de vragen wat regen vanzelfs. Maar als nou wist waar dit jongt, waar de Ziggo Dome iepenen in 2012. Dan nog je tijd van het uit om het goede antwoord terug te sturen. Via de app van Omroep of de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9
of theklepel. Ja, dat net zien. Nou, even een bisteblokje. Haast een kool op het dik. Een Friese vlogger. En dit ben de Cats. Sure, he's a cat.

0: Spanjoren.fm.
1: Alles wat er spielt.
2: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Concours Hippiek Sigerswaard bestiert 4 jaar. Kom naar uw jubileumconcours op vrijdag 26 en sneeuw 22 juni bij Staal de Mesken en geniet je van mooie hingstensport.
6: De Boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
8: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Organisaties bereiden zich voor op de komende hitte. Over 2 uur gaat code oranje in van het KNMI vanwege de warmte. Rijkswaterstaat gaat vanwege die hitte gestrande automobilisten sneller helpen. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Op sommige plekken kan dat asfalt boven de 50 graden worden. Ook de ANWB zet extra mensen in. Op de weg is het overigens niet drukker dan normaal vanwege de vakantieperiode. Ook het OV is weer op gang gekomen na de staking van morgen. De NS rijdt wel met minder treinen vanwege de hitte. Ook in de rest van Europa zorgt de hitte voor problemen. In het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten zeker 68.000 huizen zonder stroom. De warmte zorgt daarvoor storingen in het elektriciteitsnetwerk. Naar verwachting zal de stroomuitval in Frankrijk nog de hele dag duren. Het blijft onrustig binnen het Openbaar Ministerie, schrijft NRC. In november stuurden al zo'n 3000 medewerkers een brandbrief naar de leiding vanwege niet goed werkende computersystemen. Volgens NRC heeft nu een speciale actiegroep die zou helpen om deze problemen binnen het OM aan te pakken, zichzelf opgeheven. Ze stoppen ermee omdat het door de hoge werkdruk niet meer lukt om zich voor de actiegroep in te zetten. In een mail schrijven ze dat de computersystemen nu wel iets beter werken, maar dat nog lang niet alle problemen ermee zijn opgelost. Veel te weinig mensen hebben iets geregeld voor hun online accounts als ze komen te overlijden, zegt Progressief Nederland. Volgens de partij hebben 8 op de 10 mensen niet geregeld wat er dan moet gebeuren met bijvoorbeeld hun wachtwoorden voor Facebook of een cryptorekening. Soms moeten nabestaanden het gezicht of de vingerafdruk van een overledene gebruiken om bijvoorbeeld in een telefoon te kunnen komen. Pro-Kamerlid Katman roept het kabinet daarom op om te komen met een bewustwordingscampagne. Het weer is zonnig en heet vandaag dus. 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, namelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lied. Beide mij, als je een idee hast, jouw terug via de app van Omroep Friesland. Of via de WhatsApp, dan is het telefoonnummer 0620-4999-1999. En dan maak ik het kans op de mok van Node voor de koekjes en de Omroep Friesland koffie of theelepel spier mij. En jouw loert Assen naar Alex Warren en ik meewoed. De leukste quiz bij de koffie.
1: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontsjen in Sint-Nicolaasga.
2: Mij toeke camerabewaking het oerzicht houden in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Is jouw keunsgebied stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied aan Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebied aan Huis.
4: Voor een nieuwe Fiat, Heima, service en auto's, is er voor Elsen.
5: Nul de Voor. Mij Arjen Overmaat.

0: Thomas Warren. En Fever Dream met May Woods Late at Night.
1: Jedder of letter?
0: Dat is even een lolomschin. Of ja, dat weet ik eigenlijk net helemaal. Want Boukje Westerij is onderwijs. Stit mobiel. Ergens ja. bij de winkel.
2: Ja, in Frenchit.
0: Ja, nee, dat is net in Lollum vanzelfs.
2: Nee, dat is net in Lollum. Ze komt er wel bij, maar...
0: En hoe is de temperatuur in Frenchit op dit stuit?
2: Nou, ik denk haast lekker volle als in heel Nederland.
0: En warm.
2: Ja, warm.
0: Heet.
2: Ja.
0: Ja. En wist al wat van dit warme waar?
2: Nou, de hekken, ze krijg ik al een hand, maar nee. Ik heb liever meer fjouwer strakke lucht ja. en een kerstboom.
0: Dan zit je op dit stuit even verkeerd.
2: Ja. Nou ja, we beginnen terug in. Het wordt vanzelf bij Christ.
0: Ja, dat is hier.
2: We maken er even terug in en het komt vanzelf wel weer goed.
0: Ja, nou dat is letter. En de kwestie, ja. Jedder of letter, dat ken. Ja. Zullen wij eerst eens even zien naar het kwalificatiefragment? Want hij had wel een goed antwoord voor in Stuart.
2: Ja, ik weet.
0: Ja, want het is Joert 14 Jelien in 2012 dat deze man... Ziggo Dome openen. De vraag is, ja, waar is het?
2: Dit is Uze Marco Borsato.
0: Ja, dat is helemaal goed. Ja. Ja. Is dat album dan wel net goed? Dat dacht
2: nee.
0: Ik zal even mijn kennis truien, maar dat is dan net goed.
2: Ja, nee, helaas. Ik ben weer gecorrigeerd. Het is De Bestemming.
0: Ja, zeker. Dus ja. Het zit op het album Zien, maar dat het wie een album dat kan wat letter zit, is die op het album De Bestemming. En daarmee zit ik in de quiz, want hier is Marco Borsato. Dus dat is goed. Nou, het Jedder of Letterpad, gezels. Voor de mok, wij vragen Ian. Ja, dit is denk ik te doen. Ik draai de correct Maywood. Late at Night.
2: Oh, ja, maar dat wie jedder. Maywood wie jedder.
0: De zuster zit nu 80, maar de vraag is voor zelfs... komt Marco Borsato en zijn bestemming dan jedder of letter?
2: Nou, hartstikke letter.
0: Ja, zeker.
2: Ja.
0: Dat kan wel, 1998. Mooi.
2: Ja.
0: De mok.
2: Ja. Die zusters weet ik leuk trouwens.
0: De Maywood, ja zeker. Ja,
2: ja zeker. Ja,
0: dat past ook wel een beetje bij deze temperaturen, vond ik dit liedje dan. Hè? Late at Night.
2: Ja, die jou kunt er ik wel in.
0: Nou, dit is echt hartstikke leuk voor de andere keer. Misschien voor morgen.
2: Ja.
0: Maar de mok die haast. Dus dat is al in je ding, Boukje.
2: Nou,
0: terug naar meer artiesten. Want zit de quiz een beetje in elkaar. Die in de Ziggo Dome stien, hè? Ja, deze monnik.
2: Prins.
0: En Kiss. Maar ja, jedder of letter als Marco.
2: In de Ziggo Dome?
0: Nee, dit liedje.
2: Oh, nee, Prins wie jedder.
0: Ja, dat is goed. Nieuwtje 86. Ja. Mooi.
2: Wil je, ik wel warm van trouwens, hè, van dit veske.
0: Van Prins of van het liedje?
2: Ja, van dat veske.
0: Ja.
2: Is het net?
0: Ja,
2: ja, nou, voor deze temperatuur, maak leer, toe maar.
0: De muziek van Prins, de Mike Wollay, mag ik zeggen. Dus, ja.
2: Ja.
0: Dus Pieter kan nog nooit live show, maar goed, zou binnen meer artiesten die je wil
2: missen. Helaas, het zal hem ik net meer worden, maar deze.
0: Nee, dat wordt hem ik net.
2: Nee.
0: Misschien nog wel met deze artiesten. Is voor zelfs Madonna. Zou maar je dat dan eens spreken, hè? Madonna.
2: Ja.
0: Had ik in de Ziggo Dome staan. Ik al in het eerste uur trouwens. Maar is dit lied van Madonna, Into the Groove, jedder of letter als Kiss van Prince?
2: Oh, dat vind ik een hele lastige, Ian. Maar ik denk dat zij... Sardikke. Jedder wie.
0: Nou,
2: twiefeltje.
0: Ja.
2: Twiefeltje.
0: Nou, het is een goed twiefeltje.
2: Ja, want ze ben wel een beetje van dezelfde tiertje.
0: Ik snap al dat die twijfel hast, want Prince kan nu 86 en Into the Groove in 84. Dus dat is maar een ieder verschil.
2: Ach jongens,
0: maar
2: dat weet toch ik een randje.
0: Het is heel ondal goed, Boukje.
2: Top.
0: Alle prijzen toch naar Lollanta.
2: Het is toch fantastisch.
0: En als bonuske dan ik weer eens even dit mooie lied van Marco Borsato, De Bestemming.
2: Ja, mooi. Prachtig.
0: Dank voor de bijdrage.
2: Ja, dankjewel.
0: En succes met de boodschappen.
2: Nog een keer, keep it cool.
0: Hoi.

Bad Boys in a Circle. We hebben Official en Marco Borsato. En de bestemming die ziet de varren. Want dat wie het kwalificatiefragment voor de leukste quiz bij de koffie en pauwkje. Die hier verdroeg mij alle prijzen. Morgen hebben we weer een nieuwe edition. Daarmee komen ze op de mok, de koekjes en de Omroep Friesland. Koffie of thee, lepel. Haast avonturen bonbons. Ik weet net dat het krijgt de goede dag is om bonbons. Nou ja, het is altijd goed om bonbons te eten. Dat ken ik alle dagen, maar ik zoek net in de zin wel lezen letten, want dan komt het net goed. Het is lijkt wel dreigwijs om ze te maaien misschien met deze temperatuur. Maar het is het internationale bonbondag. Dus haast maar eens even contact met een winkel die ze alle dagen zelfs maakt, die bonbons. In alle kleuren en smaken. Maar eerst geven we nog even naar het platteland. Vol gas van John. Dacht, wij maken troprek in Nederland, dus wij doen het eens een keer in het Nederlands.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Het had Jelve Alvenwest. En Jantine Wijtenaar is hier met Fries Genijs. Jantine, goeiemorgen.
13: Een goeiemorgen. Rijkswaterstaat had van de morgen haar hitteprotocol uit te vreiden naar het hele land. Het geldt eerst alleen nog voor 6 provincies, maar geldt nu dus ook voor Friesland. Het hitteprotocol betuigt dat mensen met pech zo gauw als mogelijk naar een veilige locatie gebracht worden. De actuele temperatuur van het asfalt wier van de morgen om 9 uur op verschillende plakken al boven de 30 graden. En het kan oprinnen naar zelfs 50 graden. Soort struien, dat bad gewoon wij met sneeuw en ijzel, maar ze uiten toch ook mooi hitte. De gemeente Zuidwest-Friesland is een van de gemeenten die dat nou docht. Mooi hege temperaturen kan de boppenlaag van de dik vloeibaar worden. En dat kan onder ban van auto's plakken blauw en dus van skeerswargje. Struisoort had een licht kwoljend effect op de dieken en zwargen ervoor dat het asfalt net plakt. Er werd vooral struit op drokke dieken, kruispunten, rotondes en recent vernijde asfaltdieken die extra gevoelig binnen. Rederij Wagenborg die waarschuwt voor extra drokte bij de veerhaven van Holve de komende dagen. Ze roepen mensen op om vooral met een bier vervier te komen of een tuut en druut te doen. Mensen die wel met de auto komen, die moeten mogelijk op P2 parkeren en hebben dus extra reistijd vanwege een shuttlebus. Ja, het is deze dagen dus tropisch warm in Friesland. Het betekent dat op verskate skwal maatregels naam worden om leerlingen en personeel terug de hitte te helpen. Qua skwal die werk je maar een onpast rooster, wilst oren extra drinkmomenten inlasken of lessen op een oren manier organiseer je. Bij skwalkoepel Bisschop Muller Stichting. Met 32 skwalen in Friesland wordt ook advies over hoe de skwalen met de waarde te omgaan kunnen. Toch verschilt de aanpak van skwallen tot skwallen, luidt Dennis Assink van het BMS Onderwijs uit.
14: We hebben natuurlijk een aantal verschillende soorten scholen. Hele moderne scholen waar ook een vorm van koeling in zit. En daar blijft het gewoon lekker 3, 24 graden binnen. Maar er zijn ook wel wat oudere scholen waar de isolatie veel nog wat minder goed is. En dan kan het maar zo 30 graden binnen worden.
13: En het komende weekend binnen er weer een gruttal dwarfsfeesten in de provincie. Een organisatie van de feesten in Altma die vreegt mensen om goed op maar te passen. Zelfs een parasol mooi te nemen. In Isbrechtum worden activiteiten skrast. Zowel op vreet als op sneuwen wordt er snijd in de entertainment. En in Nijholt-Peer binnen de activiteiten van de kidsclub onpast. Ze doen een open namen wetteractiviteiten. Ja, ja, Vermeer Nijs oer die hitte. Zorg dan vooral even op onze website en in de app. Daar hebben we een hitteblog. Daar zit van alles in. Want er wordt een soort oude last en onpas.
12: Ja, dus maar ook wetterspektakels. De bronwacht spuit het maar wetter. Yes. Op de ijsbaan.
13: Een hele list dan.
12: Ja, hele list. Nou ja, omroepfriesland.nl of in de app.
13: In de app. Inderdaad. Nou, hoe zit het er dan uit met het waar het wordt, Joert? Het zul je net verrassen. Een tropische dag, maar een soort zinnen. Er zit een zwakke eerste wind en daarbij rint de temperatuur op naar 31 of 32 graden. Jon, nog lang waren mooie temperaturen boven de 20 graden. Morgen op naar een soort zinnen. Mogelijk brengt een wat eerste wind dan nog wat verkwolling. En wordt het 22 of 28 graden. Vreed, dan wordt het echt heet. Dan wordt het 34 graden. Sneeuwnek nog tropisch. Mooi 33 of 34 graden. Dan is er wel een tannemende kans op rein of een tongerbui.
12: Ja, ik zou zeggen, ja, rein vind ik nou niet lekker. Ja, prima. Ja, mooi.
13: Hest al even, ik zou dan in die app van mijn telefoon naar Tak om Wieken. Hest er al even naar Sean?
12: Ga ik nog net naar Sean?
13: Nou, laat ik hem even bijpakken.
12: Ja.
13: Dit is al net officieel. Hè? Dit is net voor u ze waar mee. Nee. Gewoon een app.
12: Wat zei die app dan?
13: En die app die zei voor volgende weken in Ljouwert, want daar zitten we nou. Volgende weken 18 graden, 80% kans op rein.
12: Oh, oké. Okay. Dus we moeten eigenlijk nou weer even van genieten. Dus,
13: maar dat kan alle keer nog horen.
12: Ja, precies. Maar zet die even lekker del op een traske en dan... Bestel maar. Ja. Je weet dat ik het niet kan lopen. Kort kletskosa, als ze mij roeren hersen.
15: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
19: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
21: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Ik stap. Brinkebeck en Simmer in de kop. Ja, net al in Jaap Lauwers. Ik denk dat er meer mensen kunnen Simmer in de kop hebben. Of misschien wel chocola in de kop. Het is het internationale bonbondag. Ik pak even de fluit erbij. Het zal wel grut feest zijn bij Le Bonbon in Gietzerk. Meisjes die ding, nek. Gideon Sandman op de telefoon. Gideon, goeiemorgen.
1: Ja, goeiemorgen.
0: Feest, Joet.
1: Ja, nou ja, het is een beetje te warm hè, voor de chocolaatjes officieel.
0: Ja, ik krijg vrede kisten wel, maatje eigenlijk. Joet, maar het is een warmte.
1: Nou ja, we hebben natuurlijk allemaal airco hier, dus dat scheelt er wel. Maar je merkt wel dat de mensen zeg maar niet de bonbonsjes komen halen. Omdat je kan het niet eens in de tas vervoeren, zullen we zeggen.
0: Nee, dat raant voort en alles voort, die chocolade.
1: Ja, dat is wel een beetje jammer. Maar er blijven natuurlijk altijd wel mensen komen om dingen te doen. Doen ze het gauw in de auto met airco's, dus dan lukt het nog wel. Maar het is niet zo dat we nu dat over de schoenen heen lopen.
0: Nee, maar is het natuurlijk een delicaat product, hè, die chocolade. Dus hij stelt dan wel airco's en zo. Maar ik denk, ja, de vochtigheid en alles, dat komt er al hierbij. Shin, is het nou, maar zoek omstandigheden moeilijker om mooie chocolade dingen te maken?
1: Nou, nee, net wat ik zeg, met de airco kom je een heel eind. Maar ja, we houden het natuurlijk ook, het is nu ook een beetje minder. Dus dan zeggen we gewoon van, we doen het op het moment even niet. Maken we gewoon even wat minder. Want dan, het moet ook allemaal goed blijven natuurlijk. En het is wel zo dat je merkt het wel aan de chocola. Zodra het wat warmer wordt, dat het wat meer... Ja, dan wil het niet zo heel erg goed. Dan wordt het ook niet snel genoeg hard, zou ik maar zeggen. En dat is dan niet goed. Dus wordt het grijs, dan kan het grijs worden. Want als chocolade niet goed op temperatuur is, dan wordt het grijs. Ja, dan ziet het er niet uit en dat wil je niet.
0: Nou is het, dus internationale bonbondag. Wij toch, ja, wij bellen even maar hier, want je weet dat natuurlijk. Maar je minder er nooit van Jet. Wat is dit nou? Hoe kun je dat nou?
1: Nee. Maar wij zijn ook niet... Ja, dat zegt mij verder ook niet zoveel. Internationale bonbondag of al die andere dagen, dat zijn we net zoveel. Kijk, wij maken hier een bonbon en die is super. En ik denk dat heel veel mensen het eigenlijk ook niet weten dat het een bonbondag is vandaag. Nee. Tenminste, ik als chocolatier wist het eigenlijk niet eens. Dus ja...
0: Oh, yes. Ik denk, nou ja, we zijn wat meer witte. Het is natuurlijk wel een leuk berichtje om eens even te jaren van hoe makkelijk is het dan zo'n bonbon, Gideon? Want hoeveel werk je er eigenlijk in een bonbon maatje zitten?
1: Nou, we maken in eerste instantie maken we er niet één tegelijk, maar we maken er natuurlijk meer. Hè? En dat is vaak een interieur, zou ik maar zeggen. Dus een vulling wordt er gemaakt. En die op allerlei manieren, met allerlei smaken. Ze hebben 60 verschillende soorten. En die wordt op een gegeven moment, als het klaar is, dat interieur, dan wordt het, omdat het gemaakt ook wordt van witte chocola. Dan wordt het dus wat hard en dan, als het dan goed is, dan gaat het door een machine heen en die gooit er een gordijntje met chocola overheen en dan komt er een nootje of een dingetje over. Zo maak je eigenlijk een bonbon. Een beetje kort gezegd, zo maak je een bonbon. Dat is het eigenlijk.
0: En wat voor smaak doet er dan in? Want dat is natuurlijk echt nog even de vraag.
1: Jong, 43, we hebben nu weer walnoot met honing, hebben we nu net weer bedacht. En dus, ja, dat is van alles, aardbeien, vruchten smaken, kersen, amarelen.
0: Ja, daar binnen traditionele smaken nemen. Dus wat is de populairste bonbon bij hem?
1: 43 is wel een hele goede. En we hebben dus de Happy Granberry. Daar zit een granberry. Maar weet je wat het is? Bij mij is het gewoon zo, ik maak een bonbonnetje en er zit er altijd weer een beetje een andere smaak aan. Dus weet je wel, dus ik heb een plakje schuim erop. Het is niet zeg maar, we hebben een bonbonnetje, vulletje erin klaar. Wij maken iets bijzonders. Dus dan zit er wel meer tijd in, maar het is veel lekkerder. En mensen komen hier in de winkel van, ik wil die en ik wil die en ik wil die. En ze zeggen niet, doe maar een doosje, maar we willen graag die bonbon erin hebben. Dat is bij ons heel belangrijk.
0: Ja, maar ik heb wel, dan ben je gewoon aan het experimenteren. Dus dan, ik denk dat staan ik wel eens een iets mindere smaak maken. Wat is nou een smaak die absoluut net rond?
1: Drop.
0: Okay.
1: Nee, drop wil niet. Voor die meter. Daar heb ik alles mee geprobeerd en dat is allemaal misgegaan. Dat wil gewoon niet. En mensen vinden dat dan op een gegeven moment ook niet meer lekker.
0: Dus dan nooit weer.
1: Niet fijn.
0: Nooit weer drop.
1: Nee, nooit weer drop.
0: Nee, maar de rest wel lekkere chocoladesmaakjes en alles. Gewoon hek op.
1: Absoluut.
0: Internationale bonbon die. Ek al is het hier heel warm. Nou goed.
1: Ja.
0: En dank u wel, Gideon Sandman van Le Bonbon in Gietzerk. Succes bij de werken. Hoi.
1: Yo, hoi.

is weer die vreun van Omroep Friesland. Hij komt in zijn warme dagen bij de Beatles en Here Comes the Sun. Naast de ruil van de Tuscalame skiplaat, Njotje Jin 60, brengt u het hier en doet Reiner Rijksma 16 hier. Een skierige muziekkaas, een heel album. Blondie, Danny.

0: Omroep op Friesland.
1: Twaarnjoerd.twaar.fm.
0: Alles wat er spielet.
2: Concours Hypiek Sigerswaard bestaat 4 jaar. Kom naar uw jubileumconcours op vrijdag 26 en sneeuw 26 juni bij Staal de Mesken en geniet je van mooie hiensensport.
3: Friezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
4: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
5: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de voor Elsen hier.
4: Kom naar Easyzit in Burgen. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
6: Simmer in Friesland.
7: De kampioen! Schitterend!
6: Het is weer de tijd van het scootjesiel, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen heen in Boatskipjaar leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisie commercial, kist door deze simmer die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: City Dijkers met het NOS Journaal. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorinchem zijn 6 mensen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Ze komen uit Gorinchem en worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. Politie en OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. Bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart... waren er in Gorinchem al sterke aanwijzingen voor fraude. Eind april werden de verkiezingen daarom daar opnieuw gedaan. Het onderzoek naar de fraude loopt nog. De OM sluit meer aanhoudingen niet uit. Kinderen stonden tijdens de coronacrisis niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de overheid, zegt de kinderombudsman Margriete Kalverboer. Ze wordt momenteel verhoord door de speciale commissie van de Tweede Kamer die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid maar weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou zes marineschepen bouwen voor Duitsland, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer. Meerdere organisaties hebben maatregelen genomen tegen de hitte. Over

0: 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, dan wordt het mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tegen.
2: Nul de Voor.
3: My Arjen Overmaat. Kom
1: binnen. De Tuske Lames Kieplaat brengt u naar Jochje Jin 60. Aasten naar muziek van Stevie Wonder. Met Ed Sheeran. Dat is Sing.

0: Master. En Ed Sheeran en Sing. Tijd voor de Tuskelaam skiplaat. Oh, dit is ook al mooi eindje hebben we erom.
1: Tuskelaam? En skiep.
0: Even zien, 24.06, nieuwtje 44 wachten ze hebben. Dat is jongen, toch? Ja, Rijn de Rijtsma. Goeiemorgen.
2: Ja, goeiemorgen.
0: Nou, het is wel een mooie dag om hier te wezen.
2: Nou, zeg dat wel. Ja. Brotzig.
0: Nou, brotzig, ja, zeker. Moet iets rustig aan, toch, Joert?
2: Ja, we hebben een heel soort bier in de koelkast. Dus,
0: mooi.
2: Dat hoort lang uit.
0: Ja, komt goed.
2: En onder de bjem, boeten uit in onder de bjem. Dus heerlijk.
0: Ja, schitterend. Ja, jochtje 44 jaar, Joert, 81 hier. Nou, lokwijnske.
2: Ja, wat
0: prachtig.
2: Een leeftijd.
0: Ja,
2: he?
0: Vind ik mooi, hè. Schitterend, schitterend, schitterend.
2: Wat wil je?
0: Maar, in jochtje 60, ja, daar maken we nou even in, hè. Want nu wist je toch 16
2: jaar. Toen was ik 16 jaar, ja.
0: Ja, wat voor jong baas hakt daar nou een telefoon? Eigenlijk. Hoe wie dat in je insecten? Wat is Piedijn?
2: Ja, ik hier toen nog verzamelde nog net een brommer, want ik was pas 16 jaar en dan toen mocht ik officieel pas brommer. Waarschijnlijk zie ik toen ik was wat prutst, ik was wel haaitje een brommer, haaitje ik een brommer, dus prutst ik was wat mee om. Maar ja, vooral na mijn 16 dat we vooral het uitgeen tegen in Heeg en dat soort dingen. En een vetkuif, witte spiekerbroek en leren jekje. Dat was wel een beetje wat mijn maten. We hebben misschien fjouwer naar maat, maar we hebben nou een beetje dezelfde klingers.
0: Mooi, ja, ik zeg het.
2: Dan komen ze eruit.
0: Hoe zie je het mij de doensje? Want ik zeg dat de twist, dat die echt een rage in Njochtje in de 60.
2: Ja. Het weer wel, wij hebben wel wat meer mooi rock'n'roll,
0: dacht ik al aan de cliëntiëren.
2: Ja, juist. Het weer wat meer vetkuiven en rock'n'roll. Een beetje tenminste, ja, achter de scheiding staan, helemaal naar achteren. Dat hier dat er nog net meer is, maar dan kijk me naar. En op een paar foto's hebben ze.
0: Ja, dus. Mooi, ja. En hoe ziet het maar de hobby's? Want ik lees echt dat, sigarenbandjes, speeltjes en zoekerpoetsjes sparen je dat. Wie echt,
2: dat doe ik net. Nee.
0: Nee, okay.
2: Mijn grote hobby, ja, dat weer eens ik de sport. Dat weer rijdt op lange tochten en dat soort. En toen ging ik nog officieel ouderwetse winters.
0: Ja, dat koe doen nog, hè?
2: Een van mijn maten, ben ik een echte rieder. Dan reden we de wereld uit winters. En dat was vooral uw ding. Ik zei, ooit heb ik samen op die baan ik mijn vrouw kennen. Die koe dus net rieden, maar ik koe wel redelijk rieden. En hoe is het mogelijk dat ik me nog vloep en dat je dan letter uit rieden ging? Hoe zijn net mooi? En dat ben ik wel weer nog.
0: Oké, ja, maar hier staan voor die cells bedoeld. Het kost wat hudder.
2: Dan hoef je net op je te wachten.
0: Nee, dat is ik zo. Ja, dat is ik zo. Nou, lid was even, wat hebben we nog meer in Jochtje in 60? Nou ja, de benzineprijs, dat weer knoffelijk. Als dat omrekkerst naar je euro's, dan wie zo'n 20 cent de liter. 44 goene cent, wie dat? Nou, dat bent
2: hier.
0: Ja.
2: Ja, dat heb ik al erop gezegd. Dat weet ik dus net.
0: Ik vertel het je nog even, dan wist het er even hoe het weer.
2: Ja, en dan kerst is nog een keer. Goed tien verhoor je.
0: En Yuri Gagarin.
2: 89 jaar.
0: Waart de rondte in sket. Nou, zijn eerste meisje in de rondte. Dat weet ik in Jochtje 60.
2: Ja.
0: Maar de muziek. Daar maar vertrek even nog, Reinder. Want,
2: ja, maar daar gaat het hier om.
0: Ja, wie is toch wat muziek, man?
2: Ik ben helemaal. Ja, we zijn nou de week bij de Blueswist in Grollo.
0: Oh, nou, dan has daar prachtig mooie artiesten, Sean.
2: Ja, geweldig. Ja. Wij zijn eens maar voorkomers in Frankrijk, in Chamonix. En daar speelde Charles Storygood, die speelde daar op strutten. En toen heb ik een LP gekocht, we hebben een intentie. En die is ook nog helemaal krommelhoek, want ja, intentie en de zin erop. Maar die zeggen we nog week weer, nou, geweldig.
0: Wat mooi, ja. Wist ook die allereerste singeltje nog eens?
2: Ja, dat is I'm gonna knock on your door van Eddie Hodges.
0: Ja, nou, ik zit even te zien. Die zit dan net in de top 3, maar hij is die wel in de list van Jochtje in 60. Wij hebben de muziekparade erbij pakt, want de top 40 bestaat nog. Dat is niet eens na een keer.
2: Nee.
0: En dit binnen de treinfeskes die op die jetje, op 24 juni, Jochtje in 60, op een twaalf reis team.
3: Noem het treien. Are you sure you only suffer he comes tomorrow? You won't
0: want me back again to hold you tightly. Ja, de Allisons, zei het wat Reinder?
2: Ja, dat zei ik heel wat. Ja, ik vind trouwens nog wel een leuk nummer, ja?
0: Ja, are you sure?
2: Het is de. Ja.
0: Iedereen tocht dat het broers wien, maar dat dien ze eigenlijk dat broers wien. Maar het wien geen broers. Dat hing ze gewoon met toek betocht van de platenmaatschappij. zet even twee jongens bij elkaar en we doorgekrijgt dat broers binnen met Big Game Broers, The Allisons en Are You Sure op 3. Dan hebben we hier nummer 2.
2: Oh, Wheels.
0: Je bent echt van die klank in dat viertje nooit weer. Ja, Billy Vaughan, heel goed, ja. Als dit zei yes, dan had je voortaan beeld van de jaren 60 voor die, hè?
2: Ja.
0: Dat wie twee. Wat denk je? Wat zou er nummer 1 wijzen?
2: Geen idee. Geen idee.
0: Nou, ik leer het gauw hier.
3: Nummer 1.
0: Nou, zet maar in.
2: Non, ja, Edith Piaf,
0: ja.
2: Edith
0: Piaf, ja.
2: Ja, dit is trouwens een geweldig nummer, hè. Nou, geweldig.
0: Ja.
2: Nou vind ik het mooi. Ik vond toen het, dacht ik net zo denderig.
0: Nee, dat kan ik me intinken, ja. Dat,
2: ik vind nu die stem en alles erbij, ja. Het heeft wel wat. Nou, karakter. Gooi en dingen. Machten.
0: Nou, welke was Jerry Reiner? Het is die een cadeautje. Het is die hitje, dus dan maar
2: ja,
0: maar
2: ja, geweldig. Dat nummer hier maar, ja. Ja, Alexander vind ik hartstikke leuk, maar ja, jongen, dit is van alle tijden volgens mij.
0: Nou, dat is exact. Dit wordt echt nooit vervelend. Dit is altijd mooi. Edith Piaf, daar is ze. En haf een prachtige mooie hitje, Jerry Reiner.
2: Nou, bedankt. Hey.
0: Geniet ervan. Hoi.
2: Ja, dolle.

Dat weer bijzonder. Waarom zie je je? Je hoort 24,6, je hoort je 44. Bennen, je jin 60, wie er 16 hier. En je hoort in 2026, 40, dat er jin 80 hier horen is. Rijn de Rijtsma in de Tuskelamen skierplaats. Skitterend. Ek een keer, Maidwan. App die geboortedatum terug via de app van Omroep Friesland. Zetten we die op het listje.

0: Dat is uniek. Dat ga ik proberen.
1: Snijn in Bureau de Vries.
2: Het simmerpeteer met Sybram Buma.
0: Ik heb er wel genoeg van dat iedere dag op alle dingen commentaar geven.
2: De belangrijkste man van het CDA in Den Haag waard burgemeester in Ljouwt.
0: Dit was wat ik wou.
2: Een peteer hoe zijn zoon hier in Ljouwt, zijn familie en zijn nije stap bij de Raad van State.
0: Je hebt wel een rol om de polarisatie een beetje te verkleinen.
1: Snijn al voeren in Bureau de Vries.
3: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Mag ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2
10: FM. Jouw tover is het. Jantine Weidenaar had het Frieske Nijs. Mijn naam. Goedemorgen, Jantine.
11: Een goeiemorgen. Rijkswettersteed die had van de morgen haar hitteprotocol uitbreiden naar het hele land. Die hadden eerst al in nog maar van 6 provincies, maar nu dus ook van Friesland. Het hitteprotocol betjut dat mensen met pech zo gauw als mogelijk naar een veilige locatie gebracht worden. De actuele temperatuur van het asfalt wie van de morgen om 9 uur op verskate plakken al boppen de 30 graden. En dit kan oprinnen naar zelfs 50 graden. En zaadstruien, dat wat gewoon waai met sneeuw en ijzel, maar ze uiten toch ook bij hitte. De gemeente Zuidwest-Friesland is een van de gemeenten die dat nou docht. Maar hege temperaturen kan de boppenlaag van de dijk vloeibaar worden. En dat kan dan om de banden van de auto's plakken blijven en verkeerswarging. Struiszaad, dat had een licht kwellend effect op het dieken en dat zorgt ervoor dat het asfalt net plakt. Er werd vooral struit op de drokke dieken, de kruispunten, de rotondes en recent vernijde asfaltdieken. Rederij Wagenborg die waarschuwt voor extra drokte bij de veerhaven van Holvert de komende dagen. Ze roepen mensen op om vooral met een biervervier te komen of een tuut en druut te doen. Mensen die vol met de auto komen, die moeten mogelijk op P2 parkeren en hebben dan extra reistijd vanwege een shuttlebus. Ja, er komen een soort afsissings- en onpaste openingstijden binnen op de redactie. In Isbrechtum wordt een tal activiteiten op het dwarsfeest krast. Zowel op vretelsneun wordt er snijd in het entertainment. Het dwarsfeest van dit weekend in Jesterstreek het volslein net droog, zou de organisatie bekendmaken. De antiekmerk op het Zuiland van Ljouwert gaat morgen ook net droog. De vreedsmerk die werkt na alle gedachten met onpaste tijden. En ook onpaste tijden voor een soort afvaltchansen in Friesland. De gemeente Acht Karspelen die vreeg het inwenners om de container al voor 6 uur maas bij de dijk te zetten. En waar tocht van nog leven lekker te kuieren in dit weekend. De kuiertocht van Wik Drachten in Tolbert, die is ook al zijn. Alles vanzelfs vanwege de hitte. En het laatste nijs de roer kun je vinden bij ons op de website in een speciaal hitteblog. En dat is ook te vinden op de app vanzelfs. Nou, dan eindigen we mooi. Het waar, tropisch, soortzinnen. Jin 30 of 32 graden. Joen is het nogal lang warm, met temperaturen boven de 20 graden. Morgen opnieuw een soortzinnen. Mogelijk dan een beetje verkoeling. Het wordt 22 of 28 graden. Vreed, dan belooft het de heetste dag van de week te worden. Waarbij het weer in het binnenland naar 34 graden gaat. En ik sneu een blote tropisch. Met 33 of 34 graden.
10: Ja, het binnen temperatuur. Dank u wel, Jantine.
11: We hebben het maar rustig om het aan.
10: Zo is het. Lekker de radio aanhouden en oefelijke muziek bij de koffie. Westlife Azen.

0: Oh, 12 minuten.
1: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg
8: doei doei
7: tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Vergeet je niet in te smeren.
7: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
9: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Als 100.000 Friezen stemmen alle weken op.
1: Het is geweldig.
2: Voor de beste muziek.
1: Oh, dat is zo mooi, hè?
0: En het actuele nieuws.
2: Het is perfect. Alles wat er speelt.
3: Super.
0: Onder op Friesland.

0: Wie?
1: Ja, goeie, mij Arjen van Omroep Friesland.
0: Ja, hallo.
1: Wat ha je bied ein?
0: Wat ha je bied ein? Ja, nou, ik ben nou bezig met de voorbereiding van de vakantie.
1: Oh, nou, de mindere putjes, denk ik.
0: Ja, maar ik praat makkelijker Nederlands, maar praat gerust Fries.
1: Ja.
0: Ik praat dat haak ik bij het eind.
1: Nou, ja, en waar zit je naar de zin dan? Wat maak je al je dwan nou dan?
0: Nou, ik heb de auto bijna ingepakt.
1: Oh, het is echt, je misschien haast voort.
0: Ja.
1: Ah, ja.
0: En dan gaan we vakantie.
1: Wat een heerlijk vooruitzicht.
0: Ja.
1: Ja, en waar zit de reis heen?
0: Nou, de reis gaat ik praat toch maar even Nederlands. Die gaat naar de westkust van Frankrijk. En dan gaan we elk jaar naartoe. Tegenwoordig, vroeger af en toe. Maar nu tegenwoordig hebben we een klein caravannetje daar laten staan. En het is net of we thuis komen. Het is allemaal bekenden van ons, Fransen en Duitsers en soms wat Engelsen en een paar Nederlanders. En daar verheug ik me het hele jaar op. Dus nou is het wel bloedheet.
1: Ja, het waar je het wel aan?
0: Ja, hoor. Nou ja, kijk, wij hebben daar vorig jaar ook eens 40 graden gehad. Het is niet het zuiden, maar het is natuurlijk nou overal warm. En in de auto hebben we airco en we doen er eigenlijk 3 dagen over, want we gaan eerst op familiebezoek. Dus we doen het rustig aan en goed drinken, niet in de hitte. Nou, en dan komt het vast en zeker goed.
1: En waar is het dan correct in Frankrijk?
0: In de Vendée, dat is zeg maar de westkust, de Atlantische Oceaan. Daar zit het vlakbij, zeg maar.
1: Maar het is net Bretagne of zo?
0: Nee, het is onder Bretagne.
1: Ah, daar helemaal. Ja, oké. Okay. Nou, dat is nog wel een aardig eindje rijden, hè?
0: 1150 kilometer.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Nou, we gaan eerst naar Breda, naar familie van ons. En daar slapen we daar een nachtje. We zijn met elkaar met de reis 5 weken.
1: Oh, heerlijk. Ja.
0: Maar mijn man, we zijn gepensioneerd, maar mijn man die is nogal gehecht aan Colm. Hij komt van Breda, maar hij is gehecht aan Colm. Wil hij nooit meer weg. Dus die wil dan echt graag weer naar huis.
1: Ja, oké. Okay. Nou ja, dat is wel langs kop vanzelfs. En hoe is het met de Franse taal? Ben je wat goed in het Frans?
0: Een beetje. En mijn man nog wat meer. Maar ik red me.
1: Ja. Nou, dus een stokbal en een croissant en een praatje, dat geeft ik nog wel.
0: Ja, dat geeft wel.
1: Nou, mooi, ja. En wat maakt het nou zo mooi dat je dat toch wel heel lang daar steen kan, maar je verste plakje daar. Hoe kan dat toch? Wat is daar zo mooi aan daar?
0: Nou, het is zo. Nou, we hebben daar langzaam met zoveel kennis. En dus het is eerst al van, ze zeggen de Fransen ook, jullie horen bij de familie. En zo voelt het ook. De rust, de natuur, de mensen. Eigenlijk vinden we iedereen daar leuk. De mensen van de camping die zijn al in de 80 en die zijn dan jarig in juli. En dan mogen wij allemaal zitten op houten bankjes. Het is gewoon de cultuur, de Franse cultuur. Mogen we allemaal komen en dan gaan die oudjes met brandewijn. Niet dat ik dat lekker vind, maar rozijnen of druiven of brandewijn. En dan gaan ze erbij langs. Het is gewoon een hele leuke sfeer daar. Ja, fijn.
1: Nou, Gerrit, wel Johan, geweldige 4 weken te gaan.
0: Ja.
1: Ik zou zeggen, geniet je ervan en haf een goede vakantie.
0: Nou, hartelijk dank. En hetzelfde, want je zal ook wel eens vakantie hebben.
1: Ja, ik denk dat ik nog even trots zetten, wat.
0: Oh, heden, ja.
1: Maar dat is geen straf.
0: Oké.
1: Nou, bedankt en fijne vakantie.
0: Ja, graag gedaan, dag.

0: Je ne veux pas rentrer chez moi. Nou, niet toch aardig. Net mijn favoriete vak, dat Frans. Regret. Wie dit? Gastolvoer Jacob Stelwagen zit hier al voor nou in Friesland. Wat was die programma?
1: Meerdere leden van Provinciale Steert, naam van de monarchie van de Provinciale Politiek, waaronder fractievoorzitter Ebe Alberts van het CDA. En er is van de monstaakt in het diepe BV4. En de vraag is nou, is de boel nog wel op de rit? Geen onderhandeling zo verder? Of is het wachten op een volgende staking? Vindt het warme sibbel het neus door de media? En de eerste muziek is haast van London Beat.
0: Mooi, dankjewel Jacob. Op 10 minuten al. Even zin die is, 24 juni, Arthur Brown van Crazy World. Arthur Brown is 84 hier. Callum Blunstone, de zanger van de Zombies, 84. Mike de Albuquerque is de gitarist van de Electric Light Orchestra, 79 hier. Patrick Morales, toetsenist van de Moody Blues, 78 hier. Kurt Smit van Tears for Fears, de zanger, 64. Peter Wezenbroek, de drummer van The Shorts, 58. En de bassist van Rammstein, Richard Kruspe, is 59 hier. En Glenn Medeiros, dat ik zie het je. Nothing's gonna change. 56 hier. Maar wat zit er nog meer op het listje van Willem? Mick Fleetwood, drummer en oprichter van Fleetwood Mac. 79, ben je hier, Joet. Nou, ontoven deze mooie pastoerpiet waar. Need your love so bad. Lekker eten. Ja, wat morgen. Hoi.
2: Needs

0: Simmer in Friesland.
1: De kampioen!
0: Schitterend! Het is weer de tijd van het scootje, want de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen in het WhatsApp-jaren litten, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisiecommercial, kist door deze simmer die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
2: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote varten dwaan en steunen met beide vlotten in de klaai. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
3: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
6: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaat in een groot deel van Nederland code oranje in. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens het KNMI wordt het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Daarnaast waarschuwt het RIVM ook voor smog. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten daarom uitkijken. Op de weg wordt er ook rekening gehouden met de hitte. Rijkswaterstaat sleept mensen met pech zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of een tankstation. En op het spoor rijden minder treinen. In Gorkum zijn gisteren 6 mensen opgepakt in verband met stembusfraude bij de verkiezingen van 18 maart. Er werd toen bij 1 stembureau opvallend vaak gestemd met een volmacht. De mensen die nu zijn opgepakt worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De politie en het OM denken dat ze handtekeningen op volmachten hebben vervalst. In het onderzoek in Gorkum worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. Daar is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van de arts...

0: dagelijkse tv-quiz ter wereld. Het is een combinatie van een kennisquiz en het spelletje Tetris. Het programma wordt overgenomen door Sven de Leijer, die ooit publieksopwarmer bij het VRT-programma was. Het weer zonnig en heet, 30 graden in het noorden en 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dadelijk in Nieuw-Vissel meerdere leden van Provinciale Steed, naam van de Moronski van de Provinciale Politiek, waaronder fractievoorzitter Irbe Alberts van het CDA. Verder het warme sibbelen, het Nijzuur door de media in de eerste muziekinzaad van London Beat.
2: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
3: Hehe, Ainse patiënten hoor, maar wat nou?
4: Litjo Spariot belissen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skiel je us. Zorg op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
5: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's. Is de voor Elsen hier?
6: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien naar zijn steen op stoel?
7: Maar lieve, dat is ons net te betellen.
6: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
7: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, op een jouwer? Des is goed.
8: Concours Hippiek Sigerswaard bestaat 4 jaar. Kom naar uw jubileumconcours op vrijdag 26 en sneeuw 26 juni bij Staal de Mesken en geniet je van mooie hiensensport.
7: Voor een noffelijke steen op stoel en na je af een broek neemt,
6: zit gemak op een jouwer. Des is goed.
9: Noi Friesland.
10: Jacob Stelwagen.

0: Muziek, deze week hoort je nou een vierstal van London Beat. I've been thinking about you.
1: Van Tolvo, Ian Oren,
2: Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland met editie van Waar is die Fjouren 20 juni. Meerdere leden van Provinciale Steden naam vermoorden Orski van de Provinciale Politiek. Waaronder fractievoorzitter Ebe Alberts van het CDA. En er is van een mooie staak in Diepenbeven 4. Is de boel nou weer op de rit? Gaan de onderhandelingen nog verder? Of is het wachten op een volgende staking? En hoe is het? Het Waarbericht in kwart met Sibylle Weijer. Een goeie middje.
3: Een goeie middje. Van middje hebben we mooi zinneskien waar. Daarbij wordt het tropisch, met temperaturen die oprennen naar 30 om 32 graden. De wind is zwak en variabel. In de jong en nacht stiet er een zwakke, ontmatige noordenwind en zakken de temperatuur later in de nacht naar 17 graden. Morgen wordt het echt weer een prachtige zomerdag. Het is op een nice zinneskien waar. Daarbij stiet de matige, soms vrij krachtige noord-eerste wind. De temperatuur waarin het in van 24 om 29 graden per provincie in. In de nacht zakken de temperatuur naar zo'n 17 graden. Meer over het waar, over een jelle oren.
1: Ont in oren.
2: Nou in Friesland.
4: Omroep Friesland.
0: Provinciale Steden van Friesland, naam van de Monorski van CDA-stedenlid Ebe Alberts. Hij had hoor jong dat er zijn functie in het Friese parlement net meer goed combineren kan met zijn werk en zijn privéleven. Commissaris Arno Brok neemde Alberts in zijn uitspraak een grutte, vriendelijke reus en een pilder, steunpilaar dus, onder de coalitie van BBB, CDA, FNP en ChristenUnie. Alberts had hem als fractievoorzitter van het CDA altijd zien zet voor een stabiel provinciaal bestuur. Politiek is nefens hem in het vaste plak meeske werk. En als je maar de verbinding ziet, kun je echt geen werkje met partijen mij heel oren stampen.
5: Ik heb binnen mijn vermogen heb ik alles dingen wat ik koe. Om, om Friesland bestuurbaar te houden. En dat heb ik me heel volle nacht dingen. Maar ondanks de inhoudelijke verschillen is het uiteindelijk ik meeske werk. Dus dat is heel, dat justeer ik, uiteindelijk gaat het om menselijke verbinding.
6: Maar je moet er dan besturen met een nieuwe politieke partij, die er dan in ieder de grootste wordt in Provinciale Steden. In gewoon andere provincies van Nederland gaat dat net goed, maar in Friesland is het stabiel blijven.
5: Ja, nou dat is Bob Ali. Dat is ik een compliment aan de BBB zelf. Maar ik denk dat wij als coalitiepartners ik een hoop in elkaar geïnvesteerd hebben. En soms heb ik wel lastige momenten gehad, zeg ik eerlijk. Maar daar ben je wel altijd wel op een goede manier uitkomen. En ik denk dat je komt eruit, omdat je toch, de basis is toch wel vertrouwen in elkaar als mens. Los van de politieke inhoud.
6: En misschien ik wel van een deel dat je zorgt naar de belangen van de mierschip, de belangen van de agrarische sector.
5: Ik denk dat altijd bestuurlijk begint te rommelen in de provincie, dat is nooit goed. Dan sta je er nooit goed op. En dan kun je als provincie al die belangen die je krijgt nemen, kun je dan ik nooit goed behartigen. Dus ik denk dat stabiel bestuur en continuïteit van bestuur, dat is ongelooflijk belangrijk.
6: En krijg nooit je ophouden, dan wordt het weer spannend in de agrarische sector. Want ja, het nieuwe kabinet komt maar een stikstofpakket.
5: Ja, ik ben heel erg benijd wat er morgen in die brief zit. Tenminste, ik geen van u dat die morgen of vreed komt. Vreed is het volgens mij. Daar wordt al een hoop over praten, hè? Ik op de inhoud. Dus ik ben echt heel benijd. Je weet, wij zitten als CDA in de coalitie landelijk. Dus het wordt heel spannend, maar er is ook nog geen meerderheid. Want het is een minderheidskabinet. Dus het wordt politiek nog een heel spannend komende jaar hier. Wat mogelijk ik nog wel zien weerslag hekken op de verkiezingen van de steden.
6: Joostje geboren net als onderdeel van het probleem, maar als onderdeel van de oplossing.
5: Nou, ik denk dat ik boeren haar gewoon een verantwoordelijkheid ik in de opgave die er lezen. Maar voor een deel lezen er ik oplossingen. En ik denk dat het belangrijkste is, zet die boeren ik in hun kracht. Want ik denk dat heel veel boeren die willen echt wel in beweging komen. Maar de vraag is van jou ze die rondte, jou hun een stip aan de horizon en dan jou ze ik de rond om daar naar dat te werken. En ik hoop ik dat dat in die brief weer omkomt.
6: Ja, boeren ben vanzelfs ik terreinbeheerders, ken ik natuurbeheerder wijzen.
5: Ja, klopt. Maar dat net alleen, het is ik een wezenlijk onderdeel van, zeker hier in Friesland, van uw cultuur. De boeren die ben ik onderdeel van een gemeenschap. En ze produceren dus dagelijks voedsel. Dus het is in die zin wel heel belangrijk. En als die sector het moeilijk krijgt of verdwijnt, dan zit het platteland er ik heel oors uit en ik de leefbaarheid van het platteland.
6: En je opnieuw jouw inzetten van de agrarische sector, maar dan in een andere rol, hè, bij de Dairy Campers.
5: Ja, ik werk voor Wageningen Universiteit, dus wij zieken wel naar je perspectieven. En die onderzieken we dan, als die in de praktijk ik werk je. Maar het is natuurlijk een sector. Ja, ik heb altijd mijn hart eigenlijk al verpand, met name onder melkveehouderij. Ik ben boerenzoon. En ik vind nog altijd dat het is gewoon een van de mooiste sectoren van Nederland. Maar ik ben me ook heel erg bewust van dat het maar een stikje is binnen een maatschappij. Dus we moeten soms ik als landbouw uit die bubbel stappen.
0: Jonkel Abers, waar ik PvdA-stitlid Jaap Stalenburg uitzwaait. Er waren nu het voortdurend gekocht twee opvolgers installeerd. Dat binnen Foppe Wiersma bij het CDA en Willem de Graaf bij de Partij van de Arbeid.
2: Nooi Friesland,
1: Media Oersjoch.
0: Mij, Isa Visser. Een goeie middag.
7: Een goeie middag.
0: Wat was er bij elkaar zacht?
7: Nou ja, baat eigenlijk de oren media, ik iepunt. Ja, dan komt het eigenlijk een haatonderwerp in. En dat is wel, nou wat denk ik zelfs.
0: Nou, ik. Toch een wilde god warmte.
7: Nou, precies, ja. Nou ja, en dan komt er nog wel eens wat leuke dingetjes in. Ja, het eerste, we bij beginnen winnen natuurlijk de lange rijen bij de zwembaden. Ja, dat kist ik natuurlijk vanzelfs wil vaststellen. Dat het warm is en meestal wel een verkoeling. Er zijn eigenlijk in Terneuzen, in Ceylon. Maar daar wie in Saffelen meesten hetzelfde idee van we matten naar het zwembad. Dat het smoordrok weer. Er wie een wachttien van wel 12 heel oren om het zwembad binnen te komen. Dat hier dan te krijgen mij dat ze zich eerst registreren moesten en dan nog naar binnen moesten. Maar er wie echt weinig personeel. Dus het wie drok en nou ja, dat ja, voel bij de meesten soms ook wel een beetje. Dat ze toch dan, nou, moest dit nou?
8: Ik dacht, ik kan nog vlug mijn abonnement halen en zo om de kinderen, maar het zal niet voor vandaag zijn.
9: Het is niet te doen, je moet 3 kwartier in een rij staan voordat je überhaupt een registratie hebt gedaan. Dan krijg je codes om nog verder in te loggen en ja, dat vergt heel veel energie en heel veel tijd.
7: Nou, die energie was natuurlijk net kwiet. Als het al zo warm was, om dan ik nog daar in de rij stingen. Ik zou ook niet misschien, denk ik. Ja.
0: Ik zou omkeren, inderdaad.
7: Ja, ik ook. Ja. Maar ja, net alleen nog meesken hadden het warm. Ik bisten. En in Diergaarde Blijdorp, daar dochten ze denk ik wat om. Want daar jouw ze de bisten, jouw ze ja, ijskoos. En op een gegeven moment, ja, het is jammer. Het schande eigenlijk dat ik het harkers het net Shenlit kim. Maar dan stel je foto's met aapjes. En die hadden dan zoene ijskoos in hun hoorn. Dat is toch wel heel schattig.
0: Ja,
7: toch, als het team iets voorstelt. Ja. In België betochten ze ook wat creatiefs. Want ja, meesten die matten natuurlijk ook eten. Die willen in de stad misschien wat eten. Maar ja, in Leuven, giet het oor, dus 34 graden. En daar had een lunchplak, die had iets betocht. Die tochten wist, waarom letten wij meesten net gewoon lunchen in de koelcel? Het is in die koelcel amper 3 graden.
0: Die dus, oorlog is wel heel groot.
7: Dus ze zei ze, ik trek je een lange broek en een trui aan. Dat kan niet kwaad. Nou, dat snap ik wel, want het is in één keer toch wel best fris. Maar ja, hij zei dat het rint.
0: Okay.
7: Ze, ja, het rint eigenlijk nog wel. Dus meestal die zitten lever in een koelcel van amper 3 graden. Dan dat ze tot een stijl erin hebben 34.
0: Ja, maar ja, maar het lunch toch in de boeten.
7: Ja, ja, uiteindelijk wel. Ik zou denken, die klap is dan alleen nog maar hudden.
0: Ja, dat bedoel ik.
7: Ja, ik denk dat het heel noffelijk is. Gaan we nog tijd voor eentje?
0: Zeker.
7: Nou, ja, deze is trouwens misschien wel wat minder leuk. Ja, maar wie een vrouw in Nederland wie dit. In Oosterwijk, vlakbij Tilburg. En nou, die ging op een gegeven moment een lift in. Een lift, maar een glazen lift, ik nog. Ja, dus die dan de zinnen natuurlijk ik vol op. Maar ze kan verste zitten. En uiteindelijk had het zo lang geworden dat nou ja, de brandweer haar uiteindelijk bevrijden moest bij breekijzers, zodat ze uit die lift kon. Nou, het is uiteindelijk al je goed kwam bij de vrouw. Maar nou ja, de temperatuur in zo'n lift, en dat nemen ze dan ook wel een soort glazen koker, rint natuurlijk gauw op.
0: Ja?
7: Dus maar uiteindelijk is dat je goed kwam bij de vrouw. Oh. Dus ze is druid helle door de brandweer. Dus er gebeuren wat dingen met dat warm waar. Hè?
0: Ja, de never a dull moment, zullen we zeggen. Oké, Isa Visser, dank u wel. Dadelijk in Nooi Friesland. Er is van de mooiste taak in het IPMB-vervier. Is de boel nou weer op de rit? Geen rol de handeling nou verder? Of is het wachten op een volgende staking? Weer het naar de muziek en is van Miley Cyrus.

0: Flowers, dat van Miley Cyrus. Ont 8 orde van de morgen wat er in het OV staakt sinds de bezuinigings van het kabinet. Door de landelijke staking van vakbond FNV rieden er ont 8 orde geen NS-trein. En ik werknemers in bus, tram en metro vervieren lijn het werkdeel, wat toch de net al het vervangend vervier beschikbaar weer. Dennis Terpstra is op het station van Leeuwen. Dennis, een goeie meetje. Ja, ze was gewoon al rekken die er net op dat om 8 uur de boel vond en dadelijk werd helemaal soepel verin. Maar ik denk morgen dat de boel nog wel weer op de rit is.
1: Ja, wis. De trein rieden we volledig neffens de change-regeling. Kijk, nou hebben we in de reisplannen schoen, maar alles riet gewoon. De meesten die stappen we vrolijk in en uit. Dus er is niet meer onder hoorn. Ik stond hier dus op station Jouwert. En ik stond hier bij de bushalte. Want daar is de FNV nog even dwaande, maar actie. Daar momenteel voor de gehaktbaldel zet van de meesten. Dus ik is zometeen lekker genieten van een gehaktbaldje. Ik stond net al in de, om even naar de gehaktbaldel te zien van zelfs. Ik stel je maar Edwin Kuiper van de FNV. Ja, wat gebeurt er hier op dit moment?
2: Nou, wij hadden een promodag al ver voor de acties bekend waren georganiseerd. Dus het viel vandaag een beetje samen. En, maar goed, deze mensen die kaderleden die er nu staan, die hebben vanmorgen stonden ze heel vroeg op om 5 uur bij alle stallingen hier in Friesland. En die zijn eigenlijk toen al begonnen met de werkzaamheden voor de vakbond. En nou, dan vanmiddag gaan we dat voortzetten met het uitdelen van gehaktballen.
1: Ja, want van morgen weer dus de staking. Hoe binnen die stakingen verom?
2: Succesvol. We zien dat vele leden hebben gestaakt. Verwacht 80-90% toch wel gestaakt heeft. Het heeft ons echt positief verrast dat zoveel mensen zich aangesloten hebben bij ons. De meeste bussen zijn eigenlijk binnengebleven. Heel soms reed er een bus uit. Dus wij, alle kaderleden en ik kijken eigenlijk terug op een hele geslaagde actie. Nou ja, de trein reed helemaal niet. Dus wat dat betreft het openbaar vervoer als waarschuwing richting het kabinet. Hè, dat het openbaar vervoer stil ging leggen. Ja, die actie is heel erg geslaagd.
1: Wat waren de reacties van de reizigers?
2: Ja, wel veel begrip. Hè. Mensen weten natuurlijk ook dat waar wij voor staken, dat eigenlijk hun dat ook aangaat. Verkorting van de WW, verlaging van de WIA, verhoging van de AOW-leeftijd. Het zijn allemaal maatregelen waar iedereen in de hele samenleving mee van doen krijgt. En OV-personeel heeft gezegd, ja weet je, wij krijgen daar ook mee te maken. Dus wij gaan actie voeren. Maar die actie is eigenlijk, eigenlijk zou heel Nederland zich daarbij aan kunnen sluiten. Want het treft straks iedereen.
1: En wie direct meesten die wat minder enthousiast zien?
2: Nou, je hebt wel eens mensen die dat niet het nieuws volgen en dan niet echt bewust zijn en dat er een staking in het openbaar vervoer is. Dus je ziet mensen wel eens denken van, hey, wanneer komt die bus of trein? Terwijl ik dan denk, nou, die bus die komt de eerstkomende 2 uur niet. Ik denk dat die mensen zich wel ongemakkelijk hebben gevoeld.
1: Ja, misschien nog belangrijker. Je viert natuurlijk net actie van niks. Helemaal reacties vanuit de werk jou eens kriegen.
2: Nou ja, werkgevers hè, die hebben eigenlijk gezegd, wij staan buiten deze actie. En de actie is gericht naar het kabinet toe. Ik heb net wel contact gehad met een bedrijf, werkgever. Nou, die vonden dat de staking ordentelijk was gegaan. Hè, met andere woorden, geen incidenten. En zo heb ik dat ook een beetje ervaren. Geen incidenten tijdens de stakingen. En voor de rest, deze actie is gericht richting het kabinet. En dus een waarschuwing naar het kabinet. Dus we willen dat Den Haag dat gaat oppakken, dit signaal.
1: Is vanuit de politiek al reageerd?
2: Nou, voor zover mij bekend niet. Maar ik heb de hele ochtend ook in de auto gezeten. Onze voorzitter Hans Spekman, die gaat in gesprek met het kabinet en de werkgevers. Daar liggen de contacten. Dus we hopen wel en we gaan er wel vanuit dat er de komende weken reactie komt vanuit Den Haag richting de vakbonden.
1: En hoeveel effect had deze staking nou hoe?
2: Nou, het effect is dat je ziet natuurlijk dat er kan maatschappelijke onrust ontstaan. Meerdere sectoren, ze hebben ook aangegeven, hè, in het zuiden al, rondom Eindhoven. Daar willen ze ook gaan actie voeren, gaan staken. In het openbaar vervoer hebben we ook al met elkaar afgesproken van, hey, als het kabinet niet luistert, gaan we escaleren. En het kan ook zijn dat dat meerdere delen in de samenleving gaan escaleren, omdat ze het niet eens zijn met deze asociale maatregelen van het kabinet. Want het is gewoon een rooftocht op werkenden wat het kabinet heeft ingezet. En ik kan me zomaar voorstellen dat dat heel veel maatschappelijke onrust veroorzaakt.
1: zou natuurlijk extra wijze kunnen, want dat is natuurlijk graag goed image. Het zou natuurlijk extra wijze kunnen dat er helemaal niks gebeurt. Dat deze maatregel of deze actie net zo vol effect had. Wat dan? Wat doe je hem dan?
2: Dan gaan we harder actie voeren. Dit is ook een beperkte actie, 3 uur. Is ook een waarschuwing. Maar als het nodig is, dan gaan we escaleren. En ja, dan zijn onze leden ook bereid om daar nog veel meer energie in te steken. Dus ja, dan voorzie ik in september, oktober, in het najaar wel heel veel stakingen en maatschappelijke onvrede die dan geuit worden door die stakingen, demonstraties. Dus je merkt gewoon als je op verjaardagfeestjes komt of op voetbalclubs komt, dat de hele maatschappij eigenlijk wel begrijpt, heel veel mensen begrijpen die acties van de vakbonden. Dus als dat overslaat, dan kan het zomaar zijn en dat de acties veel groter worden. Ja.
1: En hoe zorgen die stakingen er dan uit?
2: Dat zullen langdurige stakingen zijn. Hè, maar dat zouden ook stakingen kunnen zijn dat fabrieken plat liggen, vuilnismannen vuil niet ophalen. Noem het allemaal maar op. Hè. Daar waar mensen wel overlast kunnen krijgen. Hè, maar zeker ook mensen die een zwaar beroep hebben, dat die zeker in actie gaan komen. Nou, en mensen met een zwaar beroep, hè, dat zijn vaak de buschauffeurs, de vuilnismannen, de stratenmakers, de bouwvakkers. En ik denk als die mensen echt in verzet gaan komen, dan merkt de maatschappij daar wel wat degelijk van. En dan is het ook aan Den Haag om wel naar ons te gaan luisteren.
1: Dank u wel. Dus het is nog geen gesloten boek, dit avontuur.
0: Nee, dat is duidelijk. Dennis Terpstra op het station van de auto de staking in het Iepenbier Vervier. Het is Hastel Wien, dadelijk het regionaal nieuws in het kwartier in Noord-Friesland.
3: Wat voor vakantie is to net gauw vierte?
4: Zicht zou het Noorderljocht tussen de geizers op IJsland?
3: Wie de nijste locatie van een yoga-retraite een technofeest organiseren?
4: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Waar maken de meesten een indruk op die?
3: Diana en ik ben op zoek naar mooie vakantieverhalen. Goeiemiddag @omroepfriesland.nl.
4: En kost een leuke tip, huist. Goeiemiddag @omroepfriesland.nl.
5: Hasta pronto.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
0: Het is Evenij Jalwien. Het regionale nieuws in Kat, mij Jan Tiedewijnenaar, een goeiemiddag.
12: Een goeiemiddag. Rijkswettersteed die had van de moon haar hitteprotocol uitvrijden naar het hele land. Het gilde eerst alleen nog voor 6 provincies, maar gilt nu dus ook voor Friesland. Het hitteprotocol betjut dat mensen met pech zo gauw als mogelijk naar een veilige locatie gebracht worden. De actuele temperatuur van het asfalt wie van de morgen om 9 uur al op verskate plakken boven de 30 graden. En dit kan oprinnen naar zelfs boven de 50 graden. Rederij Wagenborg die waarschuwt voor extra drukte bij de veerhaven van Holvert de komende dagen. Ze roepen mensen op om vooral met het openbaar vervoer te komen of een tuut en de ruut te dwaan. Mensen die het wol met de auto komen, die moeten mogelijk op P12 parkeren en hebben dus extra reistijd vanwege een shuttlebus. Zoutstruien, dat bad gewoon voor mooi sneeuw en ijzel, maar ook bij de hitte. De gemeente Zuidwest-Friesland is een van de gemeentes die dat nou docht. Maar de hege temperaturen kan de boppenlaag van de diek vloeibaar worden en dat kan ban van auto's scancherien. Struiszout, die had een licht kwoljend effect op het dieken en dat zorgt ervoor dat het asfalt net plakt. Er wordt vooral struit op drukke dieken, kruispunten, rotondes en recent vernijde asfaltdieken. Ja, er komen een soort afzissings- en onpaste openingstieren binnen op de redactie. In Isbrechtum wordt een tal activiteiten op het dorpsfeest skrast. Zowel op Vretelsneun wordt er snijd in het entertainment. Het dorpsfeest van Jeste Streek gaat hondal net terug. De antiekmerk op het Zuilon in Leeuwarden gaat ook net terug. Moen. De vreedsmerk die werkt naar alle gedachten met onpaste tieren. De afvaldiensten van de gemeentes die hebben ook onpaste tieren. Ze sluit de gemeente Achtkarspelen op haar website om de container alvar Zuisoermaas bij de dijk te zetten. En ook sportactiviteiten worden skrast. De kuiertocht van Wikke Drachten, die zou zijn, krijgt Likas het keertsen in Jeensum de komende dagen. En van meer nijs, oer al die afzissings, verorings en de hitte, kist vanzelf zien bij u op de website en in de Omroep-app.
0: Dus ze merken we beter mail wat aan de waterdruk is.
12: Ja, en ze staan er gewoon vol, ja.
0: We sneller kleren.
12: Dit is nog maar een fractie. Dit is echt een heel soort. Dus mocht het plan hebben de komende dagen, zoek gewoon even of de Omroep-site in de gaten horen of even contact zie ik je maar de organisatie. Geet alles naar wat erop.
0: Oké, dank u wel. Dadelijk het waars met Sibbele. Oor 2 hele minuut.
5: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
13: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
14: Een telefoon met een snoer. Ja, die gaan werken.
13: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
15: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsie.
16: Vriezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
17: EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
18: Concoursiepiek Ziegerswaard bestaat 4 jaar. Kom naar uw jubileumconcours op vrijdag 26 en sneeuw 20 juni bij Staal de Mesken en geniet je van mooie hiesensport.
17: Kom naar EasySit in Burgen. Nou, ontzal nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
19: Noe Friesland.
20: Jacob Stelwagen.

0: het leerlingenvervier in de gemeente Smenningland giet voor eerst trog. Dat was het zwaarste trog taxibedrijf kort, maar dat is failliet. Het Waarbrug nou met Sibbele Waaier. Een goeiemiddag, Sibbele.
1: Goeiemiddag, Jacob.
0: Ja, maar wat doe je? Het is gewoon gluren niet.
1: Ja, maar het mooie is, het waar giet wat trog.
0: Ja, ik giet altijd trog.
1: Nou, dan giet een soort net trog, maar het waar giet dat trog. Dus ja, we zullen eens even niet waar zien. Ik geef eerst even de temperaturen zien. Op stuit is in Frieske Pjellen al 30,9. Isbrechten 30 graden. Kwanjem 29,9. Bakkeveen 29,4. Leeuwarden 29,3. En op Schilgen wie het zal 20,2. Nou, van binnen komt er nog wat bij. De zinnen doet zijn best. En de wind houdt hem rijstig. En dat is misschien voor ons meesten niet het beste, maar de rijstig gewoon te doen. En ja, nou en dan wat smaren en onder de BM, dan hou je het lang vol. Maar in soort zinnen rennen de temperaturen op. Van binnen is een 30 om 32 graden. In de jontijd bloedt het lang warm. Heel bij de jon is het nog zo'n 24 graden. Omdat de wind wat naar het noorden gaat, jon, en vannacht komt er wat vochtige lucht en dan kan het in de jon wat diezig worden. De temperatuur zakt uiteindelijk naar zo'n 16 graden.
0: Ja, ik heb werken nu op wat verkwalling morgen of krijgen we nog zo'n tijd erachter?
1: Wij hebben morgen eigenlijk een beetje verkwalling. Ja, de zinnen die het aardrol, maar er is wel een verschil met jood. Dat is de mat eerste win. We krijgen matig vrij krachtige mat eerste win. Deze win ontstiert tussen een hege drukgebied boven de Noordzee en een lege drukgebied ten noorden van Portugal. En voor u is dat eigenlijk wat nice. Want we kennen allemaal een beetje noffelijker ziek helitrode de win die er stiert. De temperatuur rent op. Dat is een 24 of 29 graden je hebt de provincie in. Na de zinsondergang zakken de temperatuur staren weer naar zijn 16 of 17 graden.
0: Ja, maar dan komt het echte werk volgens mij.
1: Ja, de vreet. Ja, daar ben ik even stil van. Dan komt de grote warmte vanuit het zuiden onze kant op. Boven Frankrijk hebben we temperaturen van boven de 40 graden. Nou, zo gek zal het je net geven, maar met een soort zin hel je de temperaturen vreed de 34 graden op een soort plekken. De matige zuideerste wind ken ik net even verkwalling zwarren. Dus ja, dan hebben we zeker reizen gewoon dan. Op jong hoeven ik net te rekenen op een afkwalling, want de hele nacht kunnen we bijvoorbeeld doorsliepen. Want het wordt net kouder, dus een jongetje om 20 graden.
0: En verschil goed in deze sleep, zeg bij de boete lezen.
1: Dat ken Sabo.
0: Dat ken Sabo. En het weekend.
1: Het weekend. Nou, sneeuwen, dan heb ik hege temperaturen, bloedtropisch, mijn zinnen, maar ik was een wolkje. En mogelijk dat aan het eind van de dag een rain of tone erbij ontwikkelt. Op snijn, dan wordt het nog wat, dan wordt het echt wat minder warm, maar dan nemen we de kans op enkele buien.
0: Oké, dank u wel. En dan nog voor de
1: hartstikke best, dank u wel.

0: van de band Ron Wierot Sielers waar. Het leerlingenvervier in de gemeente Smeringen is troch. Dat was een zwaarige, toch taxibedrijf kort. Maar dat is failliet. Ik het WMO vervier kent nog toch in. Het taxibedrijf Johan, dat het qua kosten het duurt koeën. En vreeg het faillissement gewoon. Over de gevolgen praat ik mijn wethouder Sarah Al-Daraj. Wet van de gemeente Smeringen. Een goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, sorry voor de gebrekkige uitspraak, maar het is niet een alledaagse naam, zullen we maar zeggen.
1: Het is Sarah Al-Daraj.
0: Oké, nou goed. Het bedrijf dat voor de gemeente het leerlingenvervoer en het WMO-vervoer deed, is failliet. In hoeverre zag de gemeente dat aankomen?
1: Ja, dit is allereerst wil ik gewoon beginnen dat dit een ontzettend verdrietige situatie is. Wij denken echt wel aan alle mensen die bij kort werken nu een beetje in een onzekere situatie zitten. Tegelijkertijd is het ook gewoon zo dat wij in november contact hebben gekregen met personen voor kort. En dat daar naar voren is gekomen dat er sprake is van niet kostendekkendheid. We hebben toen als gemeente echt heel constructief meegedacht. We hebben goede gesprekken gevoerd met personen voor kort. We zijn ook we hebben een voorschot verstrekt om toch echt mee te denken en te kijken, oké, waar kunnen we helpen? Maar helaas is gebleken dat voor personen voor kort niet meer haalbaar is.
0: Nee. Zijn er gevolgen voor, op de korte termijn voor het vervoer?
1: Wij zijn nu achter de schermen echt hard aan het werk om te kijken hoe we dit verder kunnen gaan oplossen. De curator heeft ons verteld dat tot 4 juli iedereen nog gebruik kan maken van het vervoer. Dus de kinderen die kunnen gewoon nog naar school gebracht worden. En oudere jongeren die ook gebruik willen maken van het vervoer, die worden gewoon van A naar B gebracht. En vanaf 4 juli zullen we verder kijken. En daar zijn we nu al mee bezig.
0: Ja, want ik kan me voorstellen, 4 juli is best dichtbij, want we zijn al 24 juni.
1: Ja.
0: Dat het best moeilijk kan zijn om voor de langere termijn een passende oplossing te bedenken.
1: Ja, klopt. En we zijn er echt wel mee bezig achter de schermen. We zijn hard aan het werk, we zijn gesprekken aan het voeren. Dit kwam ook echt nieuw in die zin voor ons. Hadden we dit niet zo snel zien aankomen. Dus wij zullen nu schakelen daar waar we kunnen. En we doen ontzettend ons best. Er is vandaag ook een brief uitgegaan aan alle mensen die gebruik maken van het WMO-vervoer. We hebben inmiddels op de website een telefoonnummer staan waar mensen naartoe kunnen bellen. Dus we proberen aan alle kanten de communicatie zo goed mogelijk en helder mogelijk te laten verlopen.
0: Ja, ik probeer even vooruit te kijken. Moet er eventueel een nieuwe aanbesteding komen als er niks verandert?
1: Nee, daar lopen we echt nu te ver op de feiten vooruit. Ik denk dat het nu gewoon zaak is voor de gemeente en ook voor mij als wethouder. Ik zit nu sinds een week op dit dossier om echt te kijken van oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze inwoners geen hinder hiervan zullen ervaren en dat ze van A naar B gebracht kunnen worden. Want het is natuurlijk ontzettend belangrijk, ook met de zomer voor de deur. Mensen moeten gewoon gebruik kunnen maken van hun vervoer. En daar zit nu onze zorg. En voor nu wil ik nog niet te ver op de zaak vooruit lopen.
0: Snap ik. Conclusie dus, op korte termijn verandert er niets. De langere termijn, daar zijn jullie nu hard mee aan het werk.
1: Klopt, ja.
0: Oké, dank u wel voor de toelichting.
1: Ja, helemaal goed. Fijne dag.
0: Dank u wel.
2: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
3: Oont Ieren Horen.
4: Oont Ieren Horen.
3: Nooit Friesland.

0: Muziek van Womack en Womack en Teardrops. Ja, ondanks de warmte besleten de spelers en de technische van Cambuur van de Mol toch maar. Het viel toch in voor de eerste training in tijdleiding op het nieuwe seizoen in de Eredivisie. En Arjen de Boer weer erbij. Arjen, een goeie beetje.
1: Goeie beetje.
0: Het begon al jeder, was dat eigenlijk de bedoeling niet, of net?
1: Ja, en oren jeder. Het zou eigenlijk om 11 oven beginnen van de morgen. Maar ja, zij bij Cambuur had ik televisie en een waarman. En toen dachten ze van, misschien is het wel heel verstandig om alles in oren en vorm te scoren. En dat hebben ze dien. Dus ze begonnen van de morgen in Duinum, op het trainingsveld, trainingscomplex van Duinum, begonnen ze daar maar de eerste training om 11 te zien. Onder leiding van de nieuwe trainer, Johan Plat. Ja.
0: Ja, en ik nog horen een nieuw gezicht in John?
1: Ja, altijd de naam die al wel bekend binnen. Dan heb ik het over Lucas Jetten. En dan zeg je altijd het achterneefje van onze premier, Rob Jetten.
0: Oh,
1: dat is echt weer.
0: Ja, oh,
1: Lucas Jetten, dat is een linksback. Morgan Costarelli, prachtige voetbalnamen. Ook een linksback trouwens. Dus dat betekent dat er ook een linksback fot mocht. En dat is ook gebeurd, want Bram Marsman is op dit stuit in onderhandeling bij, om de laatste details, alweer glad te strieken. En die maakt de oerstap naar Rode JC. En een andere nieuwe man, wie Sky Fink. En dat is dan weer de zoon van ESPN-analyst Marciano Fink.
0: En de oud-voetballer. Ja.
1: En de oud-voetballer van onder andere Ajax PSV.
0: Ja. En Remco Balk hebben we verleden weekend. Die wie hut onderwijs in Bali United.
1: Ja.
0: Maar is net helemaal rond. Wie hebben we op de training?
1: Nee, wie heeft net op de training? Hij is onderwijs naar Bali. Kijk, dat is Jort van der Zanden. Die gaat ook naar Bali. De club van Johnny Jansen. En dat is echt nagenoeg rond. Dat is nog een medische keuring. Maar ik ging er maar vanuit dat hij Savisa Takam seizoen bij Bali voetballen. Het was trouwens net een hele gutte groep. Want er zijn natuurlijk behoorlijk wat spelers voortgegaan bij Cambuur. Ik neem er een peer. Diemus, Isham Ferra, Jort van der Zanden, dus Remco Balk. En dat ben ik wel echt bepalende spelers, bepalende gezichten. Dus ja, wie ik wel een beetje de vraag om de technisch manager, want Jeroen de Rek, dat is nog altijd Lars Lamboy, van ja, hoe komt het met de nieuwe spelers? Maar ja, het kjellet sfeer, althans, hij zei het van, het is al hier nog wat rustig en dat heeft alles te krijgen met het WK. Want clubs zijn nog wat onder voorzichtige kant. En, maar goed, hij kon wel verklappen, morgen wordt er een nieuwe speler presenteerd bij SC Cambuur. En nou ja, dan maak je even je huiswerk van en dan ben we achter de namen komen. En dat is Ilyes Hamas.
0: Ja. Wie kent hem niet?
1: Ik zit hem nog één keer zezen. Ilyes Hamas, 23 jaar. Nou ja, zat zijn naam vermoeden docht. Het is een Fransman. Maar dat oude jaar speelde hij bij Schalke. Hij is dus kampioen geworden. Promoveren naar de Bundesliga bij Schalke. Maar het is een Fransman, 23 jaar en een linksboeten. En hij wordt morgen presenteerd bij Cambuur.
0: Oké. Okay. Maar er zullen dus nog wel meer bij komen.
1: Zeker. Ja, dat zei Johan Platek. Want die had wel, de zwepen behoorlijk oer. Kan ik wel vertellen. Want dat is, het is oereldruk zetten op het veld. En dus wollen ze Savisa dat elk niet beschikt door een goede conditie. Alle spelers zijn trouwens zonder overgewicht wel weer omkwam van Verkonsje. Al die testen en die conditietesten hebben ze daar doen de 2 dagen al gewoon. Je hoort wie dus de allereerste keer op het trainingsveld. Maar Johan Plat zei ik van, de maat Savisa nog behoorlijk wat bij. Hij woont net specifiek ingaan op bepaalde posities. Maar er komt Xavisa nog wel, want het is nu al nog behoorlijk onder de jonge kant. He, want de oudste speler is misschien een Jamal Amova. Nou, hoe is die? 4,26. Dat is dan echt 4 waar de oudste.
0: Een jonge selectie voor de Eredivisie.
1: Precies, want Jetten is nog maar een jochentje bijvoorbeeld. Costarelli is onder de 20. Ilyes Hamas, die jongen die dan morgen presenteren wordt, is 23. Dus het zijn al redelijk jonge jongens. Dat komt ook wel met de filosofie van Lars Lamboy, want die heeft ze iets van, we moeten ze beter maatje. En een keer ze letten weer mijn Wayne Stroffenkeepje. Dat je hele dure, relatief dure jongenskeepje die het wat ouder binnen en dus niks meer opbrengen. Ja, dat is dat kind eigenlijk net uit. En misschien heeft het wel mij kregen, maar Cambuur, het klotst net in de plinten op. Ik het samenschrouwen.
0: Nee, dat gevoel heb ik ook een beetje. Oké, Arjen de Boer, dank u wel.

0: Joan Osborne en One of Us.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemiddag, Johan, goeie.
2: Met je.
0: Wat is in het programma?
2: Ja, Jacob. Een dreig onderwerp hebben we dadelijk, zo'n theorieën. Ongeveer de helft van de Nederlanders krijgt... Die had er maar te krijgen in de toekomst. Dat is onderzocht, diagnose kanker. Ik praat met Jan Hilkema. Hij bouwde mij zijn broer in een van de grootste autobedrijven van Friesland. En in Ian trapt zijn eigen lichaam op een rem, een hersentumor.
0: Och.
2: Ja, dadelijk praat ik met Jan hoe hij op ziek gier naar mogelijkheden. Hè? De nette gebaande paden, zeg maar zoals dat woord nemen, maar via de boeten naar Duitsland. En ja, hij ging op ziek naar je hoop, herstel en die naar je mogelijkheden. Met deze dreige diagnose. En hij had er een boek over schreven. Dadelijk dan praat ik met hem en ik beziek je platen die gaan over dus hoop, strijd en terugzetten. Ik denk dat zijn verhaal, Jacob, ik wil... het brengt dus ik wel wat, denk ik. En dus ik wat kracht brengen, denk ik. Hè? Een soort mensen die ik wil... Want toen had ik mij te krijgen gewoon, hè?
0: Ja, maar net.
2: Die paken.
0: Ja, absoluut. Ja. Maar ja, wat, net mij de ziel te krijgen gewoon. Ja. In de neest om jou.
2: Dadelijk zit Peter. Kom erop mijn plaat nog hoop, strijd en trots zetten. WhatsApp 0620 Fjouwen Jochen, Ian Jochen of Domrop app.
0: Oké, Johan, dank u wel. Het weer nu in Friesland met de editie van 24 juni 2026. We willen de werk morgen om 12 uur. Graag het dan en van nou een noffelijke middag. Dag.
1: Omroep Friesland.
3: 12.12 FM.
1: Alles wat er spielt.
4: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
6: Het is nog één week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: City Dijkers met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Of omdat ze een meereizend familielid zijn. De Nederlandse regering was eerst niet van plan ze te helpen bij de reis naar Nederland. Maar zonder die diplomatieke hulp is het bijna onmogelijk voor Palestijnen om grenzen over te steken. Uiteindelijk verleende de overheid toch diplomatieke hulp, zodat de Palestijnen Gaza uit konden en via Jordanië naar Nederland konden gaan. Vanwege de hitte is in bijna het hele land een uur geleden code oranje ingegaan. Op veel plekken is het al 30 graden of meer. Mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten daarom extra uitkijken. De komende dagen wordt het nog warmer. Meerdere evenementen zijn daarom afgelast of nemen maatregelen. Zo gaat het Ballonfestival in Hardenberg bijvoorbeeld niet door. En hardstylefestival DEFCON 1, dat morgen begint, gaat gratis water uitdelen en zorgt voor extra schaduwplekken. Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen. De kinderombudsman Margriete Kalverboer zegt tegen de commissie van de Tweede Kamer, die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt, dat de kinderen door het kabinet zijn vergeten. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Er waren volgens haar ook positieve kanten. Sommige kinderen konden thuis bijvoorbeeld beter leren. Het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna €1 miljard. De groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa, waaronder 9 in Nederland. Het weer is zonnig en heet, 30 graden in het noorden tot 35 of 36 in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is Goeiemiddag bij Omroep Friesland. Mooi dat je erbij bent. Ja, ik praat dadelijk met Jan Hielkema. Hij bouwde met zijn broer een van de grootste autobedrijven van Friesland. Ik praat met Jan over hoe hij op ziek gaat naar hoop, herstel en naar een mogelijkheid naar de dreige diagnose van een hersentumor. Hij had er een boek oeskreum. Daar praat me bij betinken. Hoe hoop, striert en trogzetten. Ik zorg Lammert al in de Omroep app. Hij zei: ik link Elton John, Johan. Don't you know I'm still standing better than Wat kist op bedenken? Kom erop. WhatsApp 0620 Fjouwen Jochen Jochen Ian Jochen Jochen of gebroek de omroep app.
7: Goeiemiddag.

0: Fiesta Bar, hoor. Fade Hill en This Kiss, Kaoma, daarvoor lekker simpele muziek, maar de Lambada.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Johan Terpstra.
0: Het is het programma wat alle dagen de slingers ophingert. Ja, ik al is het zo warm. Wij doggen dat. Vanzelfs in goede media. Wat in het vieren. Jouw het rog, mijn brugt in de Omroep app. Van Jester op de radio. Wat houden we van in goede media? Ongelokbroekjes van Ben op de basisschoolen en Benopvang. Waar repareert het dus fiets? Oer 4 of 10 hier, maar de tekorten technisch personeel. Muriel Holkema van de Kniepen. En dadelijk hebben we eerst contact met Jan Hielkema. Hij bouwde mij zijn broer een van de grootste autobedrijven van Friesland. En in een trapert zijn eigen lichaam op rem. Een hersentumor. Dadelijk praat ik met Jan hoe hij op ziek gier naar hoop, herstel en nieuwe mogelijkheden naar deze drege diagnose. Zijn verhaal zit nu in zijn boek. Opeens staat alles stil.
2: Tink, tink en link.
0: Ja, en beloeken dat we dan mij platen betinken bijstaan onderwerp. Ja, dat is dregen nog, maar er komt een soort binnen. We hebben er een PR uit Nienke. Ik moest denken aan Leven zonder angst van Brigitte Kaandorp. En Romke zei uit eigen ondervinding twijfel en dags vooruit wollen.

Beatles, Long Winding Road. Mariet zei door de wind van Miss Montreal. Oene, song van hoop, samen zijn Willeke Alberti. En Wouter zei het, ja, ik werd zo'n mooi verhaal ongriepend, Wouter. Mijn vrouw Gerda wist dat ze sterren zou, ze mocht 51 jaar worden. Robbie Williams, mijn angels, wie voor haar rest vinden, bescherming en leefde altijd in tjustere dagen dit kwetsbaarien. Trinken, ik weet het, Trinken, ja, de hartstikke hebt. Ik weet, je mag genoeg mij maken. Ze komt met Gloria Gaynor. Ingrid, Homme en Egbert, die komen bij Paul McCartney, Hope of Deliverance. En Anneke zei het, hoop must hard in de lim. Hoe is alles verleend, ik toch dan Fate van George Michael. En Winanda, ik link you to one, hoe verbindingstype en net al in de steen in drege periodes.

0: het kan er maar in gebeuren. Cor, die komt bij André Hazes en Leven. Noem maar hoe hoop. Ja, dat denk ik gewoon, Johan. Heel toepasselijk, hè? Tekst ik.
1: Op een vrijdag in de kroeg.

0: Jan Hielkema bouwde met zijn broer een van de grootste autobedrijven van Noord-Nederland. Een succesvol ondernemer en doet het te jaren kreeg dat er een hersentumor hier verroerde alles. Maar in plaats van stil te vallen begon Jan een zoektocht naar herstel, hoop en nieuwe mogelijkheden. Ik boeten de bekende paden. En die reist je centraal in zijn boek. Opeens staat alles stil. Dat is snijn presenteren. Jan, goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag.
0: Ja, wat wie het moment dat erachter kwamste dat het fout ziet?
1: Ja, dat wie tijdens een business trip in Zweden met mijn zoon Chalian. En ik voel een paar keer zonder een duidelijke reden. Ja, dan denk je eerst aan vermoeidheid of dan denk je iets aan iets onschuldigs. Maar in het ziekenhuis in Stockholm kwam ik terug en toen bleek al snel dat het ernstig weer. Dus ja, vanaf dat moment stond eigenlijk alles stil.
0: Ja, en als je het stil, wat gebeurt er dan met jou? Kijk, is dat schrik, ongeloof, leelkens? Wat gebeurt er?
1: Ja, vooral ongeloof. Ja, maar dat komt best een druk leven, een gezin. En je bent bezig met plannen voor de toekomst en dan krijg je in één keer te jaren dat je een hersentumor hebt. Ja. En ja, toen ben ik toch vrij snel oergang van de vraag van waarom ik naar de vraag van ja, wat ken ik dan nog?
0: Ja, want dan komst in een medische molen te lonen, kan ik me vaststellen. Hè? Wat zijn de artsen hier in Nederland?
1: Nou, de artsen waren vrij snel en duidelijk, want het was een ernstige diagnose. Maar uiteindelijk, ja, denk ik dat van iedereen dat ja, het zijn statistieken en die bepalen uiteindelijk net hoe die persoonlijke verhaal rent. En dat hoeft mij wel echt rond om vooruit te bloeien.
0: Ja, en op ziekte gaan naar mogelijkheden. Hè? En zit dat een beetje in de ondernemersmentaliteit, Jan Tinkst?
1: Ja, absoluut. Als ondernemer best natuurlijk wend om op oplossingen te zitten. En ik accepteer natuurlijk de werkelijkheid, maar de show daarna direct van welke mogelijkheden binnen nog. En van de artsen krijgt hij er van ja, hè, de heeft ongeveer nog 2 jaar. En ja, dan zit wel in mij om te zien van is dat inderdaad ik zo?
0: Ja, en dat is een ziektocht, West. Nieuwe mogelijkheden. Ik boet zeg maar de gebaande paden. Waar moeten we dan aan denken?
1: Ja, dan moest eigenlijk denken, nee. Hè, want ik kwam uiteindelijk in een rolstoel terug, omdat ik mijn tumor op mijn bewegingsgebied hier. En toen voelde ik naar mijn operatie wel leren rennen. En toen heb ik bijvoorbeeld gekozen voor neuromodulatie. En neuromodulatie, dat is een innovatieve vorm. Om weer te leren rennen, om die neuroplasticiteit te bevorderen in die hersenen. Dus uiteindelijk rond ik naar een jaar hier rond ik weer. En dat weer natuurlijk ook een beetje van, hè, als ik straks kuren krijg en ik krijg de les van en je zit in een rolstoel, dan wordt het natuurlijk een heel moeilijk verhaal.
0: Ja.
1: Dus uiteindelijk ben ik daar goed uitgekomen.
0: En waar haast dat zocht? Want dat is net waar de gemiddelde Friese lonen komt, heb ik het idee.
1: Nee. Nee, de neuromodulatie die kwam uiteindelijk uit Amsterdam. Daar zit het bedrijf Brainham. En die ben inmiddels Europees leider op dit gebied. En ja, daar ben ik via terug te komen.
0: Ja, ja. Hoe lang is Nolien dat die diagnose er kwam is?
1: De diagnose die wie vorig jaar maart, toen ben ik geopereerd.
0: Ja, en hoeveel is die nou, Jan?
1: Ja, ik viel me eigenlijk verrassend goed. Dus hè, als mijn sjost, dan sjost ik net direct iemand die nou ernstig ziek geweest is. Ik sport, ik doe alles weer, ik geniet van het leven. En dat komt ik terug. Hè? Want ik ben natuurlijk met de immuno, ik boeten de gebaande paden gang. En daardoor zit ik er nou bij hoe ik erbij zit.
0: Ja, en dan wordt een boek schrouwen. Waarom, Jan?
1: Ja. Ik wil in eerste instantie mijn verhaal vers lezen. Familie en vrienden en mijn gezin natuurlijk. Maar tijdens het scrollen ontdekte ik eigenlijk dat het verhaal misschien ook andere mensen wel kan helpen. En net alleen de mensen met kanker, maar iedereen die wel plotseling met machineslag wordt geconfronteerd.
0: Ja, ja. Wat hoop je dat een lezer voelt als hij het boek leest?
1: Ja, ik hoop dat hij voelt dat het uiteindelijk een ziekteboek is. Het boek gaat eigenlijk over veerkracht, over familie, over vriendschap. En eigenlijk de vraag van hoe leef je verder als dit mij makkerst. Ja. En dan blijkt dus dat er meer dingen mogelijk binnen. En ja, ik hoop uiteindelijk met mijn boek dat mensen dat ik moed uithelje.
0: Ja, dat is snijn haast het presenteren, hè?
1: Ja, ik het snijn presenteren, ja.
0: Ja, en hoe wie dat?
1: Ja, dat wie echt een heel emotioneel gebeuren. Dat wie... Ja, dat die eigenlijk Er wint 1200 man hier in de tun. En ik heb zelf nog een zangnummer in opnam van Stef Bos. Hè? Want die had een nummer dat dit opeens staat alles stil. Ja. En nou ja, daar wie iedereen wel van onder de indruk. Want ik ken eigenlijk net jongen, maar het is mij wat kunst en trucages opnam. Dus, ja. Maar het weer wel heel indrukwekkend.
0: Ja, het is wel binnenkamer, zeg maar Jan. He?
1: Het is wel binnenkamer. Ja. Ik heb protte reacties aan. Ja.
0: Hey, het mooie aan die boek is dat de opbrengst gaat volledig naar een goed doel. Wat is het goede doel?
1: Ja, nou het goede doel is, hè, want ik ben bij een arts in Duitsland voor die immuno. En alleen dat er moet nog een puzzelstukje lijn worden voor die behandeling. En dat puzzelstukje moet natuurlijk onderzocht worden. En dat willen wij graag zeg maar, financieren dan.
0: Ja.
1: He, want als zeg maar, dat puzzelstukje vong wordt, dat kan best wel wat betekenen.
0: Ja.
1: He, want voor de rest in de wereld is er eigenlijk nog heel weinig voor de hersentumor.
0: Duidelijk dus verhaal.
1: Dat zou eigenlijk volle grutter nog willen kennen dan het verhaal of het boek alleen nog.
0: Ja, het boek, dat is van Noopman, ja, is dat de keer? Wek hebben het keerpje.
1: Ja. Ja. In eerste instantie via bol.com. Ik heb in eerste instantie ervoor gekozen om net mijn uitjouwer in zee te gaan. Dus ik denk dat kan zelf wel wezen, want toen ik het opbrengst herinneren. Dus, en natuurlijk via UZ. Ik heb een site maken, www.opeenstaatallestil.nl. En dekken stuk bestellen.
0: Ja, duidelijk.
1: En dan geven we het voor de rest. Dat het uitrollen.
0: Hey, dank voor het deal van die verhaal. En zet hem op, Jan.
1: Ja, dank u wel.
0: Hoi, Tjenne. Hoi.
1: Oké, Tjenne. Hoi.
0: Het boek Opeens staat alles stil. Van Manja te krijgen van Jan Hilkema. Hier is die twa, als Thomas bij me bist.

0: wat voor vakantie is to net gauw vierte?
1: Waar die telefoon op Bali oppakt door een aap? Vierde story jiddy op de camping en zon Eltsen in Vadij?
0: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Wij maken de meesten indruk op dij.
1: Johan en ik binnen op zoek naar een mooie vakantieverhaal.
0: Goeiemiddag at omroepfriesland.nl.
1: En als een leuke tip hast, goeiemiddag at omroepfriesland.nl.
2: Hasta pronto.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
0: Kijk jou het Waanwest. Het heeft hier voor het Nijsjes Friesland en Jacob praat is bij. Goeiemiddag.
15: Een goeiemiddag. Provinciaal Steden van Friesland, naam van de Monarski van CDA-stedlid Eerbe Alberts. Hij had ooit om dat er zijn functie in het Friese parlement net meer goed combineren kan met zijn werk en privéleven. Commissaris Arno Brok neemde Alberts in zijn taspraak een grutte, vrolijke reus en ook een pilder. Een steunpilaar dus onder de coalitie van BBB, CDA, FNP en ChristenUnie.
16: Ik heb binnen mijn vermogen heb ik alles die wat ik koe. Om Friesland bestuurbaar te houden. En dat heb ik me heel volle nacht dien. Maar ondanks de inhoudelijke verschillen, is het uiteindelijk ik menselijk werk. Dus dat is just hier ik. Uiteindelijk gaat het om menselijke verbinding.
15: Het ministerie keert bij de Egerie in beroep in de uitspraak van het Hof over het dierlijke ongeluk op de Waadzee. Daarbij botsten Fjaurilien, een snelboot en een wettertaxi op elkaar. En daarbij kwamen Fjaur passagiers om het leven. De kapitein van de snelboot was in hege beroep vrijsprutsen. Nog wat OM weten of het zucht goed tapost is en of de motivatie van de vrijspraak begrijpelijk is. Het leerlingenvervier in de gemeente Smendingen al giet fris troch. Dat waterverzorger toch taxibedrijf kort, maar dat is failliet. Ik het WMO-vervier ken nog terug in. Het taxibedrijf je gewoon dat het qua kosten het koel en veegt het faillissement om. De gemeente zegt het faillissement net direct omkom. Zei het wethouder Sarah Aldraai.
17: Voor ons hadden we dit niet zo snel zien aankomen. Dus wij zullen nu schakelen daar waar we kunnen. En we doen ontzettend ons best. Er is vandaag ook een brief uitgegaan aan alle mensen die gebruik maken van de WMO-vervoer. We hebben inmiddels op de website een telefoonnummer staan waar mensen naartoe kunnen bellen. Dus we proberen aan alle kanten de communicatie zo goed mogelijk en helder mogelijk te laten verlopen.
15: Ontvouwen jullie kunnen nog gebruik maken worden van het vervier. De gemeente werkt het nou nog om een oplossing voor de langere termijn. Rederij Wagenborg waarschuwt van extra drukte bij de veerhaven van Holwert de komende dagen. Zodat op meesten om vooral met Ipenbief vervier te komen of een tuut en druut te dwan. Meesten niet vol met auto komen, maar te mogelijk op P2 parkeren en hebben extra reistijd vanwege een shuttlebus. Doet een tropisch gedij met een soort zin. De temperatuur zit op naar 21 of 22 graden. Nu is het nog lang warm. Mijn temperatuur boppen de 20 graden. Morgen soort zin. Mogelijk brengt een natte is de wien of wat verkoeling. En dan wordt het om de 24 graden heen. Vreed wordt de warmste dij van de week. Waarbij we in het binnenland naar de 34 graden gaan. Snurk tropisch bij maximaal 23 of 24 graden. En een tarmende kans op een rein- of tongenbui.
0: Ja, Jacob, het schijnt zat te werden dat als de koolte wat op ziekje wordt. Het coolste plakje van Nederland, dat schijnt de skettens te werden.
15: Ja, ik weet het. Daar ben het de ware historicus Klaas Ibema.
0: Ja. Maar we doen maar hinnen, Fionne. Massaal.
15: Ja, meuzalm.
0: Ja.
15: Zet de barbecue maar onder, Klaas.
0: Tikke tank, hoe roeren de eerst het nice en vanzelfs het waar uit Friesland en ik weer. Ja, dadelijk een nummer uit 2008. En in die tijd het water zijn, ja, dit doet dus echt denken aan de ethisch. Fascination van de Deense band Alphabeat komt te rond dadelijk.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
18: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
19: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
20: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
21: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
22: Rook?
21: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
22: Nee, rook. Uit de meterkast.
20: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
21: Zo, koffie?
20: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
23: Maar Johan Terpstra.

0: Zoek me zien en Maldon, een hit uit de simmer van Jochen en 80.
1: Hey, de slingers op!
0: Ja, het is best wel waar om de slingers op te hingen, Jort, hè? Maar dat simmer waar. Maar zelfs zit er wollen altijd wat te vieren. Jeetje, Tom, een hele trouwt bij Galiek, zo 24 hier bij de zaak. Slagen van drie buurs. Alles maar een feestelijk verhaal is welkom. En wij doen het wel. Wij hingen de slingers gewoon even op. En het is zo simpel, hoe slim maar in een brugje te tikken. Ja, dan krijgen ze zwindruppels net van op een holle, sinds ik altijd maar. Doe het nou en stuur het mijn brugtje nummer op app. Op WhatsApp 0620 Fjouwen Jochen Jochen. Ian Jochen Jochen. Dan komt het dadelijks nog op de radio voorbij. En we sturen zo'n mooie setje. Omroep Friesland Slingers de provincie. Hier is Boskeks. What can I say?

0: Ja, we hebben ook een huis Heidlokweesje bij ze. Je dikke tuut, Margriet, Bille, Sietse en Anne-Nienke. En dan Jannie, mijn manje Sybren van het Lokweesje. Hij juwt 50 keer de keerskens uitblazen. Maar die slag hem maar even oor, joh. Maar dat waren we waar. Het hele speel voor joen maar onder de parasol en de koelkast vol. Het berichtje mij wel even in het zinsje zet worden, maar het mooie waar. Ze is 84 jaar geworden, joh. Ze had de omroep er altijd voor op televisie. Nou, daar zwaai ik even voor zelfs. En op de televisie die zit dan in het verzwargingstehoers. Ik ben benijd wat haar reactie en haar... en jij dat van de Joenwol, Lokweesje van Harm en Elske. Douwens zei dan mijn maat Harm, joh, 30 jaar... Van die onder maar even een stijlt opnemen. Ja, dat is een heel populair drankje te wijzen. Lokweesken en hoop dat het eindelijk een beetje verwoeksen wordt. Ja, het zal maar zijn worden, hè. Ja, en dan hebben we hier haast 50 hier bij hetzelfde bedrijfwerkje. Dat zei het wat oer meesk. Takom wieke neemt Hein Braaksma Oskier van Veenma. Naar een werkleven van haast een heel eeuw. Zijn laatste werkdij weet er al. Maar wat hem verder nog te wachten is dit, dat weet er nog net. Ja, en Hein, goeie met je.
1: Goedemiddag.
0: Ja, collega's en directie. Dat weer de aanzender van het bericht. Hey.
1: Oh, geweldig.
0: Ja, haast mijn pensioen.
1: Ja. Hè? Het is eindelijk hard, uit naar hard gingen.
0: Ja, en is Jost er naar uit, Hein? Of,
1: Ja, ik ben wat gemengde gevoelens. Ik vond het werk altijd nog wel mooi. Maar ja, het moet er dan een keer van komen.
0: Ja, nou ja, even die 50 hier. Hè. De eerste werkdijk, is die nog voor de eerste heli?
1: Nee, net echt.
0: Nee?
1: Nee, dat is al zo lang alleen.
0: En de sollicitatie, dat doet die in, hoe ben je bij het bedrijf aan?
1: Nou, de oude firma die kwam toen bij ons bij de gaskachel en... Toen ik nog maar zo'n baasje op een LTS. En hij zei, was net bij ons werken. Maar ik zei van, ik moet eerst mijn diploma maar even halen. Nou, hij zei, als dat haast, dan komt ze maar.
0: Ja.
1: Zij is gingen.
0: Ja, en dan ben je samen 50 jaar verder heen.
1: Ja, ik ben er heen gebleven. En derde werkjouwer nou.
0: Ja, ja. Ja, en wat is er, als je dat zocht, die 50 hier in je werk dan, hè, wat is er het meest verhoren? Wat wie ik dreig om dat bij te leren, zeg maar?
1: De elektronica, de uitlazerij en alle computersysteem en dat het steeds weer vernaait. Ja. Dat systeem, naaier, weer naaier. Ja. Om dat uit te houden, dat is dreig.
0: Dat kan ik me wel vaststellen. En we hebben dus nog meer grutkop, Hein, als we omzicht op je lange carrière bij FEMA.
1: Dat je altijd goed je best dingen hebt. En dat ik ben een heel schoof praktijkopleider geweest. En dat je die jongens al hier zo'n prut opleid hebt. En dat je dan als het ware wat nijletten. Je kan een strooi houden.
0: Ja. Ja, ja. Nou, en dan opbouwen, hè. Nieuwe week waasje. Dan is de laatste keer dat ze door achter die ticht loogst, hè?
1: Ja, dan is het ding,
0: ja. Ja, wat is nou het meest missen, Hein?
1: De humor en collegialiteit. Ja. Het samenwerken, mind waar en de gezelligheid.
0: Ja. Maar, dan krijg je er ook wat verder om, hè. Want je hem hangt camper, hè. Je zet er nou lekker op uit dan, hè?
1: Ja, we gaan eerst reizen en... En dan zullen we wat het brengt.
0: Ja, ik jij dan naar Limburg, zal de reis zijn.
1: Ja, we gaan eerst naar Gulpen, naar Limburg.
0: Ik maat ze de hazen wel lekker bier. Kan jij Gulpen naar bier? Dat kist toch?
1: Ja, ik maak het ik raad drink.
0: Nou, ja, laten we het feestelijk horen. Wij sturen de slingers op. Dan ben je die tak op wieken hingen die daar bij Veema heen.
1: Ja, dankjewel.
0: En geniet je vooral ik van die pensioen. Want dat is wel verzinnen niet zo lang, hè?
1: Ja, dat zijn we zeker doen.
0: Ja, mooi. En leuk die even sprutsen te hebben.
1: Ja, goeiedag.
0: Ja, dag Hein.
1: Hoi.
0: Eerder wat te vieren, dan let het dus witte, hè. Dan hing je de slingers graag even op. We willen om het fjouwer oefen met je. Hier is Marlene en One Good Reason.

0: 1999 dienen ze mij voor Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Marlene en One Good Reason wie dat. Ja, een lied ongelukje op squallen of op de benopvang. Hoe mooi zou het wezen als er reserveklingen binnen. Kim van de boutiquewinkel Nova uit Snits had een bijzonder initiatief betocht. De ongelokbroekjes. Dadelijk net aan. Jester meer hoor.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: City Dijkers met het NOS Journaal. Komende vrijdag geldt in het hele land code oranje, heeft het KNMI bekendgemaakt. Die waarschuwing geldt nu al voor bijna het hele land, op Drenthe, Groningen en Friesland na. Maar op vrijdag wordt het daar ook zo heet dat het KNMI waarschuwt voor de gevaren van de hoge temperatuur. Vooral mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten extra opletten. Ook veel evenementen nemen maatregelen. Morgen begint bijvoorbeeld het grote hardstyle festival DEFCON 1. Daar wordt gratis water uitgedeeld en voor extra schaduwplekken gezorgd. Bijna de helft van de mensen betwijfelt of de overheid het extra geld dat naar het leger gaat ook goed besteedt. Dat blijkt uit representatief onderzoek van instituut Klingendaal. De onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat de politiek wat doet met die zorgen over de besteding van het geld. Het zou de overheid volgens hen duidelijk over moeten communiceren. Veel mensen zijn wel voor meer Europese militaire zelfstandigheid, want de VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. In Frankrijk is een eerste ebola-geval ontdekt. Het is een arts die terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. In dat land loopt het aantal besmettingen en doden steeds verder op. De Franse autoriteiten zoeken uit met wie de besmette arts in contact is geweest. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 schepen bij een andere scheepsbouwer. Het zou een stuk goedkoper zijn dan de 6 van Damen. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. Het weer, het is dus zonnig en heet met 30 tot 35 graden. Morgen kan het nog wat warmer worden. In het zuiden is het dan maximaal 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemiddag.
2: Maar Johan Terpstra.

0: trije.
1: Goeie argumenten om over te stemmen op
0: Omroep Friesland.
1: Ian.
2: Moet weten wat er in Friesland gaande is. Daar ben ik op de hoogte. Leuke mensen ervoor, brengen het goed.
0: Omroep Friesland.
3: Praten mooi.
1: Alles wat er speelt.

0: Lisa Doolittle. En pack up en daar voor je Lieuwe Lewis en de Nieuws. En Power of Love.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Van Ian op jouw roeren.
1: Goeiemiddag.
0: Brengst die bern waars naar Squallen op de bernopvang, maar aan het eind van de dijk komen ze thuis met een heel oren broek. Wat blikt een liets ongelokje. Nou, ik heb zelfs barren, maar net alle Squallen en opvanglocaties hebben reserveklingen voor sokken situaties. Term had de winkel Nova in je snits een bijzonder initiatief betocht, de ongelokbroekjes. Hey Kim, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ongelukbroekjes, wat houdt dat precies in?
3: Nou, dat is eigenlijk als ervaring van, ik ben zelf moeder, dat je natuurlijk een broekje mee moet geven voor de ongelukjes of vallen. En dan is het fijn dat een kind een broekje bij zich heeft. Alleen dat gebeurt niet altijd.
0: Nee. Hey, en dan heb je die winkel Nova. Jij geeft die ongelukbroekjes gratis weg, hè? Ja, waar betaal je dan de huur van die winkel?
3: Nou, onze winkel, we hebben zorgvuldig geselecteerde kleding voor dames, heren en kinderen. En daar betalen we de huur van.
0: Ah, oké. Okay. En wat jullie weggeven, dat is niet meer te verkopen?
3: Nou, het is niet voor ons in de winkel. Maar het behoudt natuurlijk wel zijn waarde. En we vinden het belangrijk dat we met de kleding toch dan iets zinnigs en nuttigs doen. En vandaar de ongelukbroekjes.
0: Ja, nou, in plaats van ze weg te gooien, dus krijgen ze nu een tweede leven. Hoe ben je op het idee gekomen, Kim?
3: Op de ongelukbroekjes of op de winkel?
0: Ja, op die ongelukbroekjes.
3: Nou, de ongelukbroekjes is dus een ervaring die ik zelf heb als moeder. Ja. En omdat het kleding is die wij nou niet in de winkel hangen, het heeft wel waarde. En toen bedachten wij, weet je wat, we geven het gewoon weg.
0: Ja, en dat doe je dan in sneek of...

0: ook daarbuiten?
1: Nee, we zijn dan wel in Sneek begonnen, maar het is voor eigenlijk iedereen die daar interesse in heeft, stellen we het beschikbaar.
0: Ja, en dat niet alleen, want dan heb je ook nog babybundels. Wat is dat dan?
1: Ja. Nou, wij hebben gekozen om geen babykleding in de winkel te verkopen, maar we krijgen het wel binnen. En de babybundels zijn geselecteerd op maat, jonge meisje of neutraal. En die geven we cadeau aan iedereen die dat leuk vindt om te krijgen.
0: Ja, jullie zetten je op meerdere manieren in voor gezinnen. Hè? Waar komt die maatschappelijke betrokkenheid bij jou vandaan, Kim?
1: Ik denk dat het persoonlijk is. Ik doe het samen met mijn man. En wij zijn alle twee mensen die graag iets doen voor een ander. Zonder daar iets voor terug te verwachten.
0: Ja, oké. Ja, en dit, ja, stel voor, er zijn scholen of opvanglocaties die op dit moment luisteren. Denken, nou, dat kunnen we goed gebruiken. Hoe komen ze in contact met jou?
1: Nou, ze kunnen via de socials die wij hebben, kunnen ze natuurlijk contact opnemen. Ze kunnen ook in de winkel langskomen, graag. Dus er zijn meerdere manieren om contact met ons op te nemen.
0: Ja. En die winkel, het adres nog even alsjeblieft.
1: Grootzand 7 in Sneek.
0: In Sneek aan het Grootzand. Hey Kim, wat een leuk initiatief.
1: Graag gedaan. Ik vind het ook leuk dat jullie even tijd nemen.
0: Nou, kleine moeite. Hey. Zet hem op, hè.
1: Dankjewel.
0: Hoi.
1: Dag.
0: Kim Boom, wie je dat? Albrecht Dutoit is weer een Jebelmer op Friesland. Dadelijk klinkt dan en daver je. Het is het Keningslied. Ja, prachtig is dat. Reinoud van Vangrail, dochter onder oor, rek op mij. En dit is Abba. Gimme, gimme.

ik wil in ieder geval iedereen in Friesland heel hartelijk bedanken voor wat jullie allemaal vandaag gedaan hebben. Jullie hebben de meest onvergetelijke Koningsdag gegeven, Kenningsday, die mogelijk was. Tige dank, Friesland boppen!

0: Ja, prachtig, hè, dat nummer. Willem-Alexander, ik heb te schroeven toen het nummer voorbij kwam, hè. Op Keningsdij weer dat.
1: Ja.
0: Klinkt Dan en David, het Keningslied. Dak hem vast zelfs. Hey, Annienke, ja, er komen al je reacties. Ik ben, hè, we hadden... Ja, het extreme warme waar komt er onvoor zelfs, ja. Hè. En dan ben ik wel mij die eerlijkste chef, de Fibula. Even weer thuis in Wijnaldum. Op vreed 26 juni. Ik heb net terug.
1: Nee.
0: Nijdatum volgt. Het had mij het waar te krijgen voor zelfs. En ik heb het tuinfeest van de Pluktun, Plukwat en Theetun Piepskoft. Noosneun vervalt.
1: Ja, jammer, maar dat...
0: Ja.
1: Het is wel je begrijpelijk, denk ik.
0: Het zal meer gebeuren, hè. Ja. Mijn buur in het dorp in Akkrum al vanmorgen een tent aan het opbouwen.
1: Ja. Ik ben benieuwd hoe dat...
0: Even letten, kan me de tweede foto, zeg ik, op Instagram zijn belangrijkste deel shit.
1: Oh.
0: En weer de bar.
1: Oh, nou.
0: Zie je dat in te boppen, ja.
1: Nou ja, goed drinken.
0: Ja, hydrateren. Hey, nou, en ja, ik zeg beurs op web en app, Omroep Friesland, ik tips, hè. Hoe haast de Holland nou cool de komende dagen? Nou, een van die tips zit erbij, let de bier steen, drink water. Fotobadje, die badje wist ik net. Ik denk, nou, dat kan helpen, maar ja, het is een verzin. Het brengt wel even wat verlossings, is maar op lange termijn voor een chainreactie kan het zwaar met door de lichaamstemperatuur juist omheen geert.
1: Ja.
0: Dat wist ik net, hé. Ja, en één tip, dat weet ik net. Dan wil ik toch met de redactie nou eens even op praten. Want boeten droeg het wier te wasken, het vlas bij warm water. Toch kan het noffelijk wijzen om de wier te zakken en het ondergrot in de wenkemer te hingen. De verdamping van wetter maakt de wenning namelijk wat frisser. Nou, ik weet net of ik dat nou...
1: Nee, ik weet ik net of ik dat dwaas.
0: Ja, tips, feest, buurs op Omroep Friesland, web en app. En dan hebben we nog een jeetje. Goedemiddag, de slingers van Mind Hofstee. Die wordt je 80 hier. Ja, we gaan een mooie foto krijgen met ja, zijn jongste zuske. Die Benne is een jongetje van 64. En op de foto's die het Mind, mij zijn zuske op die brommer. Ja, dat is echt nog een
1: zwart-witte foto. Hele mooie foto, zwart-witte foto, ja.
0: Echt een klassieke brommer, hè. Er werd al bij zijn Mind is altijd boerwest. Ben het nou, mijn vrouw Thea dicht bij de pleerts in een nije wenning. Nou, Lokweenske. En die komen van Leo en Anneke van der Pol Hofstee. Ja, we hebben een extra prijs gedreven bij, hè?
1: Ja, voor de zinnen.
0: Ja, een klep, hè? Die is in de jaren 80, ik een soort, hè? Hard de holle cool, die stap je er even bij. En dat
1: ja, de Simmer Gadget van Vlinde hier.
0: Ja, daar hebben we nog een paar van. Ik kom er vanmorgen nog wat. Dan hebben ik nog. Ja, de Simmervakantie komt er om vanzelfs. En nou ik al, de gisteren op uit. En dan neemt ze de telefoon of tablet mee. Maar wat nou als die accu leeg rekert, hè? Deze week maak ik een goede beetje kans op de powerbank. Mijn zinnenpaneel erin.
1: Ja, handig.
0: Dat is heel handig. Ik kan me al een paar keer bezocht. Dan werkt het hartstikke goed. En er kan er wat bij komen, maar het hing het een beetje van het spultje.
1: Oh.
0: Ja. Ja.
1: Maar dat is nou zinnig genoeg, dus dat werkt denk ik heel hartstikke goed.
0: Ja, dat werkt fantastisch. Ja.
1: En weet je, het betinkt de titel.
0: Oh, dan krijgt de winnaar van het spultje. Ik nog eens het boerspul Remember Movies en Series erbij. Dag en ander uit, mijn trivia en fragmenten van verneemde series en films. Dus dat wordt hem, hè. Betinkt de titel. Wat voor televisie of filmtune? Jesta's Nij, jouw getraaien.

0: Nou, die geluiden van de wind, wetter en krijk in het hout, dat alle keren bij de oors en ja, daar geniet ik van.
1: En als Groninger is het moeilijk om te zeggen, maar dan ben ik ook gewoon voor de vrije Friezen die lekker hun eigen gang gaan.
2: Wien, wetter en krijkjend hout. Dit weekend in Friesland Dok.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Jouw trein is het. Het Nijs in Friesland, Jacob Stelwagen, goeiemiddag.
11: Een goeiemiddag. Ontacht woorden van de morgen waren er in het OV staakt in de bezuinigings van het kabinet. Toch een landelijke staking van vakbond FNV rieden er rond 8 woorden geen NS-trein. Ik wil nemen in het bus, tram en metro vervier lijn het Wokdel. Waar toch er net altijd vervangend vervier beschikbaar weer. Edwin Kuiper van het vakbond FNV, hoe wat het dan als deze actie neer doet hellet?
12: Dan gaan we harder actie voeren. He, dit is ook een beperkte actie, 3 uur, is ook een waarschuwing. Maar als het nodig is, dan gaan we ja, zeg maar escaleren. En ja, dan zijn onze leden ook bereid om daar nog veel meer energie in te steken. Dus ja, dan voorzie ik in september, oktober, in het najaar, wel heel veel stakingen en maatschappelijke onvrede die dan geuit worden he, door die stakingen.
11: Tim Heringa uit Den Wout is officieel bezig als wethouder in de gemeente Dantemadiel. En daarmee is de 20-jarige FNP'er nou de jongste wethouder van Nederland. Na de gemeenteraadsverkiezing van maart waart in Dantemadiel duidelijk dat de FNP in het college komen zou. En dat de coalitiepartijen het eerst winnen voelde kar op Heringa om wethouder te worden. Cambuur is van de mond begonnen met de eerste training onder in de tarieling op het Nijmeegse seizoen. De selectietraining in Deinem jeddert vanwege de warmte. De sportverslaghouder Arjen de Boer is de selectie nog net compleet. Want al met al had Cambuur nou wel een heel jonge groep.
13: Jetten is nog maar een jochentje bijvoorbeeld. Costarelli is onder de 20. Ilias Hamas, die niet jongen die dan morgen presenteren wordt, is 23. Dus het zijn alweer redelijk jonge jongens. Dat klopt ook wel met de filosofie van Lars Lamboy. Want die had ze iets van, we moeten ze beter maken. En dan keer we ze letten weer met weenstroffenkeepje. En dat je hele dure, relatief dure jongenskeepje die het wat ouder binnen en dus niks meer opbrengen. Ja, dat is dat kind eigenlijk net uit.
11: In Isbrechten met nodige activiteiten op het dorpsfeest kost vanwege de warmte. Het dorpsfeest van dit weekend is een streekgiet net terug, gaat de organisatie van de mond bekend maken. De antiekmerk op het Seinan in Leeuw giet mond ook net terug. En de vleesmerk werkt het nu elke dag met onpaste tijden. Er zijn nog wat sportactiviteiten die net terug beginnen. De kuitocht van de Wikdrachten in Tolberg is oorzijn. Krijgen ze het keertsen in Jensum de komende dagen. En de Wissertun Aquazoo in Leeuw staat voor de komende dagen de evenstijden verroren. Joost doet het park om 3 uur de dwarden. Op je website omroepfriesland.nl wordt een warmteblog bijhouden. Er zijn er volle meer activiteiten mij oren of die te oorlogs binnen. Heb ik er nog een tip daarvoor? Of weet je van een activiteit in het rooiet? Stuur het dan via de mail naar redactie@omroepfriesland.nl. Door de tropische gedijmen in soort zinnen. De temperatuur zit op naar 31 of 32 graden. Nu is het nog lang warm. Mijn temperatuur boppen de 20 graden. Morgen een soort zinnen. Mogelijk brengt wat eerste wien nog wat verkoeling. Dan wordt het om de 24 graden heen. Vreten de warmste dag van de week. Waarbij we in het binnenland naar 34 graden gaan. Zodat tropisch bij maximaal 23 of 24 graden. En een toenemende kans op een rein- of tongerbui.
10: Jacob Tierentank, Nijs en Waar. U dus eigen provincie. Ik te volgen via web en app Omroep Friesland. Ja, wij binnen vanzelfs Gruts. Kopen uw eigen top 40 noteringen. Mij de Kast en Twares. De drin ben ik Grutsk. En dan op Skik.
14: Wie dat mij waar, wie dat mij waar.
10: Jontje Zoon, Jontje, de grote hit. Op fiets, komt er dadelijk om.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
18: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
20: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
18: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
21: Goedemiddag. Maar Johan Terpstra.

0: Donna Summer en Bad Girls, wie dat?
1: Betink de titel.
0: Aranika had bepaald wat een speeltje wordt en dat is Betink de titel. Ja, ik denk dat het een verneemde titel is. Of een song is van een stikje van een song van een bekende televisieserie. Zo maakt het zin, hè? Ja, ik kijk wat lijst van de warmte, hè? Nou ja, dit doe ik wat om, want de kerst priesen werden bij Omroep Friesland. Onder andere die mooie zinneklep, Hard to Hold a Cool. Dat is echt zo'n ding uit de jaren 80, hè? Populair in die tijd. Die Lightyear Clear en dat is de mooie, dat is vanzelfs de Powerbank, mijn zinnepaneel. En omdat het dit spultje is, krijg ik nog eens als winst Remember the Music, Movies en Series cadeau. Dit is het boerspul en get door vanzelfs fragmenten van verneemde series en films. En over die fragmenten sprutsen, dit is de opjefte van Joert. Daar komt die jongen. Waar is die van? Ik wil graag de titel weten.

Ja, ja, haast hem, haast hem. Ja, ik denk ik een beetje bij het waar, maar dat wat te krijgen hadden. Eerst wat wetter op achtergrond en wat ze, ja, ja, goed. Verder vertel ik niks, hè. Graag een antwoord in de omroep app. WhatsApp maar ik 0620 4 en Jochen Ian Jochen Jochen. Waar biedt? Wees toch de prijs niet, hoor. Goeie met je. Ja.

0: een titel.
1: Tja, wat is dit, hè? Ik denk, ja, volgens mij is hij dreig, maar... Ik denk dan een liedstikje nog even bij. Daar heb je puntje, puntje, puntje. Maar gong heel om de los in de omer op hebt. En Gabri, toen wist hij van eerst een goede middje.
2: Oh, wel een goede middje.
1: Ja, ja.
2: Want dat is heel herkenbaar.
1: Ja, waar heb je dit het cue van?
2: Dit, daar heb je Flipper.
1: Ja,
2: Flipper
1: dit is een...
2: de Flapper.
1: Lokweenske, nou.
2: Dank je wel.
1: Hartstikke zo mooi zien het echt, jongen, Gabri.
2: Jazeker. Ja. We hebben wel een paar keer geweest. Vroeger was bij hem alles.
1: Ja.
2: Het ding was kwartalijke nog eens een keer. En we hebben letter mooi zo eigen been er ik nog wel geweest.
1: Dolfinarium, hè, in Hudderwijk.
2: Ja, het ja. Dolfinarium. Het is net maar hoe die altijd te beleven is daarin.
1: Ja, en ja. Daar gingen ze dan die show ook nog, Gabri. Dan zit maar in de grote bassins weer dat. En die tribunes. En het weer... Ja, en dan op het eind, dan dienen ze een boordje dient, zeg maar, erin. En dan kon Ian Bear van de tribune die water uithellen. En die mocht in dat boordje zitten. En dan weer een dolfijn, die lust aan dat boordje.
2: Ja, dat lukt me nooit voor u. Nee. Die Bear mocht me net in. En in uw bennetiet, mijn eigen bennetiet, weer het boordje net. Dan mocht een visje aan een dolfijn, Jan.
1: Oh, ja.
2: En dan mochten ze even alleen.
1: Ach.
2: Maar dat boordje, dat weer letter is letterkom. Dat heb ik nog mooi maken, maar...
1: Gabri, ik stie werkelijk hier... Ja, ik stie op het tjent te zwaaien. Ik wil erin. Maar ze zeggen maar net, ja?
2: Nee, dat wist ik toch niet. Nee.
1: Hey, we sturen de prijzen op, hè. Remember the music, movies en series komt erom. Mooi boerspul. Dan ik nog die powerbank met zo'n zinnenpaneel erop. Laat automatisch op. En om de holle echt cool te houden, een mooie zinnenklep.
2: Nou, hartstikke mooi, geweldig.
1: Ja, slaagt het wat om de holle cool te houden op het moment?
2: Ja, die krijgt een boete, maar dan heb ik het zinnenhoedje maar op.
1: Ja, dat mag.
2: Want ik denk, ik maak me net al in de zinnen.
1: Nee, hartstikke.
2: Maar wij zijn hier op ruimte, dus vrij onder BM en dan lekker een heel stukje wien in de nacht. Dus dan is het u te houden.
1: Nou, mooi, maar rest op blauwe, hè?
2: Ja. Zo wij dat.
1: Hast dan een goede tip?
2: Ja. Nou, jongens, het zijn later al een fles uit de vriezer ervoor. Fles water. Hoe dan in de vriezer lezen, die jongens maar uit hebben. En die bij de ventilator, voor de ventilator zetten.
1: Ik zet het voor jou.
2: Een lekkere verkoeling.
1: Ja, ik beziek je het voor jou nog wat.
2: Ja, heerlijk.
1: Hey, bedankt voor de tip en de prijzen komen er aan, hè?
2: Graag, Ian. Ja,
1: okay.
2: Succes verder met het programma.
1: Tige tank, hoi. Ja. Gerbrig, Huizinga, wie dat? Ze wint de prijzen. En wist wat ik wel helpt? Zin die warmte. Als dan de complete tune nog even draait. Met die wettengloeren en alles erin. Ja. Jerris krijgt een liedstikje. Ah, dan ik al even vol slijm. Ik aardig. Al net dan.

Ja, mooi hè. Ja, er is een kwart ontechnische meesken. De laatste toer al, jester toer al. Ja, hoe komt het nou met de fiets in de takkomst toer? Een Iris 4 of 10, die binnen dan wel meesken die hem dan repareren. Muriel Holkema van de Kniepen, Santje Nier. Ja, die had het eindexamen dien. VMBO op het Jere Veen en die had een droom. Die wol in een fietsenzaak werkje. Nou, dadelijk snijtreien. Hak die topper aan de telefoon. Maar eens even jaren, hoe dreigt het examen weer? En wat ze nou in de takkomst verwacht het van haar vak dan? Hier is Man at Work en Down Under.

0: heel Friesland.
1: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote vaart het waan en steunen met beide vlotten in de klaai. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
2: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
3: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
4: Simmer in Friesland.
5: De kampioen!
4: Het is bij de tijd van het scootjesielen, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was toch om deze evenementen heen in Boatskipjaren litten, dan is dit de kans. Met een online campagne, radio of televisie commercial, kist voor deze zomer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Op meerdere plekken is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Het getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In Eindhoven en Vlissingen liep deze hittekracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau. Volgens het KNMI is dat zeer zeldzaam. Meerdere organisaties nemen ook de komende dagen maatregelen. Zo schrapt Rijkswaterstaat komend weekend wegwerkzaamheden. De A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder en de A12 bij Lunette blijven gewoon open daardoor, omdat het asfalt te heet wordt om erop te werken. Een student van 23 uit Nijmegen is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de verkrachting van 4 vrouwen... De man nam de slachtoffers mee naar zijn studentenkamer. Tijdens de verkrachting kneep hij hun keel dicht. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet in de gaten had dat hij over de schreef ging. Ook al verliet een deel van de slachtoffers totaal overstuur en huilend zijn kamer. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de Nijmegenaar verminderd toerekeningsvatbaar is. Maar het was voor de rechter geen reden om af te zien van een jarenlange celstraf. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren. Nu het aantal AI-nummers op streamingdiensten steeds verder groeit. Volgens streamingdienst Deezer worden er dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig door AI zijn gemaakt. En de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen zal buiten het park waarschijnlijk niet lang overleven. Biologen maken zich zorgen om het dier. Tegen die hitte kan hij wel. Er zijn ook blaadjes voor hem om te eten. Maar volgens biologen kan hij in de gewone bewoonde wereld alsnog niet genoeg eten vinden om te overleven. Het weer is zonnig en heet. Waarschijnlijk wordt het maximaal 36 graden uiteindelijk. 'S Nachts is het niet kouder dan een graad of 20. Morgen is het ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ik zou haast zijn ze disco jaske maar om, maar daar is fiesta warm voor. Maar de muziek komt er dadelijk wel aan. Disco van Earth, Wind & Fire. Boogie Wonderland, juist je dadelijk, 1 minuut.
10: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd veroordeelt, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorde, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: De Boer Snake, exclusief Husqvarna-dealer. Nu 15% korting op de Husqvarna 535 RX benzinebosmaaier. Exclusief bij De Boer. Wolkammerstraat 14B in Sneek. Zie ook deboerdrachten.nl.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Maar Johan Terpstra.

0: Oostenrijk, Zuid-Friesland. Yes, hier.
1: De actuele sport.
0: Het waar in Friesland.
1: En de allerbeste muziek.
0: Omroep Friesland.
1: In een radiostation.
0: Voor alle

0: Sims geplaat van The Silas en Voyage Voyage.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Goedemiddag.
0: Ja, het vak van de fietsenmakker, ja, dat had takkomst. Jonge mensen kiezen bewust voor het vak van fietsenmakker. Ik vreeg me dat wel eens al, hè, van, ja, er is zo'n soort mensen tekwad in de technische vakken. Hoe zit het dan? Muriel Holkema, ja, dat is de grote dream. Ze is pas zandje hier, zit midden in haar eindexamens op Eres VMBO in Jereveen. Maar weet nou precies hoe ik kans op wil de fietsburgpleert zien. Muriel, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Dus hallo. Ja, er zit dan midden in de examens. Toen dacht ik even, oeh, zo'n die ik al clear wezen. Maar nee, daar had een herexamen die in, hè?
3: Ja, klopt. Ja. Net niet gehaald.
0: Even dikke nanta. En dan mag je nou even wachten op de uitslag. En wanneer krijgt die?
3: 30 juni.
0: Nou, en had je een goed gevoel, hoor?
3: Zeker. Ja, dat komt.
0: Mooi. Hey, en dan de best passantje. En haast nou een duidelijke karmaker voor het vak van fietsenmaker. Hoe is dat zo kaam?
3: Ik heb bij onze leuke school Eres, moeten wij ook stages lopen. En toen heb ik stages gelopen bij het tweewielencentrum Heerenveen. En dat waren 2 weken en dat vond ik zo leuk dat ik er nu ook werk. En ja, ik heb gewoon heel veel interesse in de fietsen. Ik fiets zelf ook wel. En ja, toen heb ik heel veel gezocht in opleidingen. En toen, ja, uiteindelijk kwam ik hier wel op en ik vind het heel erg leuk om te doen. En ik zie er een hele toekomst in.
0: Ja, wat vind je het mooiste van het werkje met fietsen?
3: Ik denk dat ik uiteindelijk het leukste vind om de verkoop van de fiets te doen. En ja, dat je gewoon mensen kan helpen die bij spreken met kapotte fiets aankomen voor een nieuwe fiets. En dat je die weer iets moois kan verkopen.
0: Ja, en onderhoud, het werkje in de workplace, doch dat dan ik wel? Vind je dat ik wel leuk?
3: Ik heb het nu nog niet heel veel gedaan. Ik doe meer kleine fietsjes in elkaar zetten en zo nog. Maar als ik die opleiding doe, kan ik daar natuurlijk zeker in groeien.
0: Ja, en dan ben je dan een jonge vrouw in het vak. Ja, werk je er wel meer vrouwen in de fietsenbrand?
3: Ja, zeker. Er zijn echt wel een paar vrouwen met tante die doet het ook. Maar bij ons in de werkplaats niet. Ben ik de enigste.
0: Oké. Nou ja, en dan de vervolgopleiding, dat is in Grijns. Des is dan los, hè?
3: Ja, klopt.
0: En wat houdt zo'n studie erin? Wat marst er?
3: Ik heb grotendeels techniek, maar het is een hele brede opleiding. En ik heb daar ook de commerciële kant, dus de inkoop en verkoop. En ja, natuurlijk ook heel veel werkplaatsgericht. Dus eigenlijk een hele brede opleiding.
0: Ja, ik technisch, dat lijkt mij best wel een ding, hè? Maar al het die elektrische fietsen zinnen willen, dat wordt ingewikkeld, dacht ik, of net?
3: Ja, er is heel veel veranderd de afgelopen jaren met de fietsen. Vanaf de gewone fiets tot e-bikes, fatbikes en al dat soort dingen. Maar daar krijg ik ook alles over te weten. En over storingen en van alles en nog wat.
0: Ja, dat is op het Noorderpoort in Grijns. En hoe lang wordt het, die studie?
3: 3 jaar.
0: Oké. En dan meestal ik al stage erin, voort en dadelijk, zoveel dagen in de week, of moest eerst echt de theorie onder de knibbel krijgen?
3: Ja, ik moet 4 dagen in de week naar school en dan 1 dag in de week werken/stage, zeg maar.
0: Ja. Nou, 30 juni, hey. En dan als ik dan een vlag hing in show in de knieper, dan is die van die, hè?
3: Dat is die van mij.
0: Ja, en dan op naar die studie in Grijns.
3: Ja,
0: kijk ernaar
3: uit.
0: Ja, hey, tiertak voor die mooie verhalen, Muriel. En zet hem op, hè?
3: Dankjewel.
0: Tot ziens. Hoi.

Lost Frequencies, Reality. En Robert van Hemert en Donnie daarvoor. Moet dat nou? Ja, het is, ik zit op de website van Omroep Friesland en ik even te zien. De warmste 24 juni, zo'n begin van de metingen. En ja, hoe gaat het met die temperatuur? Op het waarstation van het KNMI Ljouwert, waar het Ljouwert draaien in 30,2 graden meten. Het KNMI houdt het waar in Ljouwert zo'n 50 bij. Maar ik op andere waarstations in Friesland. Die hoort hege temperaturen. Starem 30,6, Skilge 30,2 en Friesland 30,3. Ja, hoe hoort het door de holle kool? Nou, ik tips vies in de blog op web en app bij Omroep Friesland. En ja, ik zeg nou tips in. Het is misschien makkelijker zijn als dier, maar dorst kan het een soort ongemak schelen. Misschien je kalm te blijven. Vol lagewaas in de dijtrog in maakt het net volle noffelijker. Nou, dat is een tip. Hast ook nog een leuke tip voor u. Dan dealen we die graag even met mij de harkers en sjoggers van Goeiemidje. Hoe kerst het dan? Pak de Omroep app er even bij. WhatsApp hem ik 0620 Fjouwenjoggenjoggen Ianjoggenjoggen. Ja, die kerst ik broeken voor een nieuwe spreuk of siswie is om die even trottie aan. Want het eind van het programma komt er altijd weer een mooie voorbij. Juster, ja, hij ziet de patroontje, Henk. Het is frisser in mijn naad dan op straat. Ja, die is juster. Nou, misschien haast ik wel een leuke spreuk of siswie is. Dan meisje nou neem je thuis sturen mij de Omroep app. Of WhatsApp mij even zelfs ik. En waar wit komt die spreuk dadelijk wel voorbij. Jesten, dan weer waarom tjen fjouwe roeren. Kom erop. Misschien wel een leuke spreuk die wat mij het water krijgen had. Ik altijd aardig gezegd.

0: met Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Jelle Fjouweren. Het Nijs Friesland. Jacob Stijlwagen, praat dus bij.
11: Ontacht woorden van de mon waren er in het OV staakt in de bezuinigings van het kabinet. Toch een landelijke staking van het vakbond NVV die er ontacht woorden gin en S-trein. Ik wil nemen zien het bus, tram en metro vervierlijn het Werkdel, werd toch er net altijd vervangend vervier beschikbaar weer. Edwin Kuipers van vakbond NVV, hoe wat het dan als deze actie niet uithelt?
12: Dan gaan we harder actie voeren. He, dit is ook een beperkte actie, 3 uur, is ook een waarschuwing. Maar als het nodig is, dan gaan we zeg maar escaleren. En ja, dan zijn onze leden ook bereid om daar nog veel meer energie in te steken. Dus ja, dan voorzie ik in september, oktober, in het najaar, wel heel veel stakingen en maatschappelijke onvrede die dan geuit worden door die stakingen.
11: Ja, bijwijzen van Sint-Anton Gosten, dat Hilke Speerstra zien archief oerdroegen om Tresor. Speerstra, ben in 36, gezien van de verneemste Friese schrijvers. Zien kan ik in de stil van verhalende non-fiction volgt de Libische Skippersleu en Indiegongers, reetrieders en emigranten terug de eeuwen hinnen en oercontinenten hinnen. Naar aanleiding van de verhoezing van Speerstra en zijn vrouw besluit de schrijver zijn collectie oer te dragen om dus Tresor. Het leerlingenvervier in de gemeente Smenningelong gaat fris terug. Dat waard verzorgen toch taxibedrijf Kort, maar dat is failliet. Ik het WMO-vervier kan nog terug in. Het taxibedrijf joeg onder dat het qua kosten net uitkomen en vregen faillissement om. De gemeente zegt het faillissement net direct omkom, zei wethouder Sarah Aldraai.
13: Voor ons hadden we dit niet zo snel zien aankomen. Dus ja, wij zullen nu schakelen daar waar we kunnen. En we doen ontzettend ons best. Er is vandaag ook een brief uitgegaan naar alle mensen die gebruik maken van het WMO-vervoer. We hebben inmiddels op de website een telefoonnummer staan waar mensen naartoe kunnen bellen. Dus we proberen aan alle kanten de communicatie zo goed mogelijk en helder mogelijk te laten verlopen.
11: Even een dip. Ziek helje voor de lange list. Ines Bergtem werd vanwege de warmte nul activiteiten op het Dwarsfeest crossed. Het Dwarsfeest van dit weekend eerst een streekgiet naar terug, gaat de organisatie van de mond bekend maken. De antiekmerk op het Saailand in Ljouwen gaat morgen naar terug en de vreedsmerk werkt het elke dag met onposte tijden. Er zijn nog sportactiviteiten. De kuiertocht van de Wik Drachten in Tolburg is oorzijn. Kijk als het kids in Jensen de komende dagen. En nij in het Rijksjes vanwege de warmte. Kent het concours die pikjes zich eens wordt. En dat nefst mij eigenlijk nog lust. Dat is extra sneu. Van vreet is nu net rog in. En de wist dat hun aqua zo luid had voor de komende dagen de Iepingstieden verorden. Hield dat het park om 3 uur het dwarden sletten. Moord binnen wondermalen Iepingstieden. Maar vreet dat het werd om 3 uur middags dicht. Nou ja, meer tips hieroor. Redactie uit omroepfriesland.nl. En daar zit in een warmteblog. Precies wat er vol en net trog hier. Jongens, een tropische dij met een soort zinnen. De temperatuur neemt op naar 31, 32 graden. Jongens, het is nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Morgen soort zinnen. Mogelijk brengt de nat is de wien nog wat verkoeling. Wordt het om de 24 graden in. Maar dan vreet. Wordt de warmste dij van de week. Waarbij het weer in het binnenland naar de 34 graden in. Sneur ik nog een tropische dij met maximaal 23 of 24 graden. En een toenemende kans op een rein- of tongerbui.
8: Ja, Jacob, die getank. Ja, hier komen de tips. Ik al binnen in de omroep app. Dadelijk nemen ze even terug. Haast ook een goede tip. Hoe de Hollando Cool Horecast. Let het vooral weten. WhatsApp 0620 4 of de Omroep app. Dadelijk de muziek die populair weer bij hippies. En ik Hells Angels. Stop.

0: Lang hier, spiekerbroeken en leren jaskers. Long Train Running komt er dadelijk aan.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Goedemiddag.
7: Maar Johan Terpstra.

0: Brothers, Long Way Running daarvoor. Anne Nienke, ja, we gaan oproepen die aan, hè, want ja, de tips, hè, als nog tips die is te dealen worst bij u's. Ja, en wat wel nieuwsgierig is, Johannes die stuurde krijgt een berichtje, hè, want die hitte viel in Nederland vaak ja, extreem hoontrol, de hege luchtvochtigheid hier stoo ik even niet zocht. Want hij zei het in een foto erbij, als naar Griekenland sjocht, dan ben die temperatuur
1: volle
0: ja,
1: hegen.
0: Ja, volle hegen. Maar er is denk ik wel de lucht vochtig iets oors, hè?
1: Ja, en dat rol, omdat het zo vochtig hier is, dan is het ik wat plakkerig en benauwd sneller in gauwer in Nederland. En dat rol viel het voor u volle ja, warmer dan het aanzicht.
0: Ja. Zij is ik, hè? We zijn net wend in Nederland vanzelfs. Dat is ik dan.
1: En als op vakantie bist, dan tost hij zich net, hè? Niks. Dan wist ik gewoon lekker een boekje lezen. Of
0: ja,
1: extra.
0: Nee.
1: Nou, dit woont werk. Dus ja. Dan is alles.
0: Nee, hè?
1: Voelt het extra warm.
0: Ik huur een auto, warm airco dan. Maar ja. Hij zei: dat was wel leuk, Johannes. Had ik daar een leuke spreuk bij. Hebben we een keer de temperaturen van een Griek? Rijden we in Nederland in paniek? En Carla zei: drink varens toors krijgt. Wetter, wacht je net. Ons droege lippen. Hartstikke dank, Carla. Van Stuart, hebben we dan meer Annienke? Ja,
1: ja, en Geeske zei ik, door die veld in een pak mooi wetter.
0: Ja, en Marieke Green, Tichtoedijs, Raam, Passiert, Mastjoens of Mels, wat awkward. En dan nog, ja, Ragna zei het, is het ik wat om hier een siesta te horen. Door het rest gewoon tussen 12 en 4 uur, vind ik een prima plan.
1: Ja.
0: Tipsje in de warmte, wat er hier ook nog zijn. Troch Johannes riet in een auto met goede airco van de supermerk naar supermerk. Wanneer je reist door de winkel en dan keep je een liets dingetje.
1: Maar bij de siesta zoek eens wel zezen je dan op de bank even naar de radio luisteren, maar eetjes.
0: Oh ja.
1: Dat was luisteren mensen nemen naar huis op goede middag. Dat is wel ik wel weer jammer.
0: Ik zei ja. Kees zei het, ja, als het een plat dak haast, een bungalow bij Gleeks, dan even wetten sproeien op het platte dak.
1: Oh, ja.
0: Dan ken dat ik wat alcohol. Ik vind een goede tip vanzelfs. En dan hier zei het Kees, kijk nog een witte handdoek in de nekken. Ik een goed idee. En hier een berjocht. En dat is wel leuk als de blog in de gaten houdt van Omroep Friesland. Web en app, Kerstmafine. Een tipje van, of een reactie van Jan. Het zwembad in Griep is gelukkig weer iepen.
1: Oh, wat fijn.
0: Ik wil met dit waar. En op die blog zeg ik wat leuks hier. Wetterspectakels weer in de provincie organiseren. Verskade brandwachten organiseren van de Unic weer dingen. Zoals op de Gediek om zo'n uren bij de Groene Long. En in Driels op de Iersbaan. Dat is alleen op zo'n uren. Dat hield ik voor Dron Riep. Daar is de Ierstun hier op een Vianne. En daar werd er met wetter sproeid, denk ik. En dan lang waar is dat ik op het strand. En dat zal dan Montianne wezen. Nou, was een volslaande oersjog. Sjog dan even buurs op web en app. En borst wat kwiet. Kist het vanzelfs ik naar redactie@omroepfriesland.nl sturen. Ik leuke foto's weer welkom en filmpjes. Hier is Adrie de Boer en Radio.

0: En respect wie dat. Jander, goeie met je.
1: Ze steen op tafel, hè?
0: Ja, jongen, dat is echt ongelooflijk met die warmte ik nog, hè?
1: Ja. Warm by Aretha Franklin, ja. Dat je volop doel zit, dus heel bijzonder.
0: Ja. Dallas komt die programma erom, onderwijs. Wat vertel eens hoe is het met je?
1: Onder andere een verhaal werd net echt buiten donsje valt. Ik weet net altijd bij het programma weer, dat denk ik haast net maar lezen. Moest ik al wat vertellen over PFAS in het water. Dat is nog volle slimmer als dacht. Maar nou dacht ik blikken dat in drinkwatergebieden, ook in Friesland, er volle meer versmarging in het water zitten zodat je tankenzone. Daar is van die binnengebieden. Daar stel ik vaak van die blauwe bordjes bij. Daar zit erbij van meld verontreiniging. En vind dat binnengebieden weet je extra opletten met de zoen je zes. Nou, er is een meetnet ontwikkelen. Zodat dat op al die plakken goed meten werken van, zit er versmarging in het water? En het antwoord is dus toch, ja, er zit een heel soort versmarging in dat water. Dat is nou nog geen bedrieging voor het drinkwater, want dat komt uit hele diepe lagen. Maar ja, dat water, dat zakt wel staren gewoon de groen in. En dus is de toekomst echt wel, wat een beetje zwart in die zin. Als dit zo trok is, beduiden er al die stoffen in ekinisch drinkwater die er haast net meer uit te krijgen binnen. Dus dadelijk meer hoe dat onderzoek de consequenties en wat er dan eventueel ontdwan is.
0: Ja, en dan was het zeker nog nice hoe dat waren.
1: Ja, zeker ja. Want er gebeurt van alles in de provincie om cool te blijven. Maar er ben ik een aantal evenementen. Dat al van zijn is van het kan gewoon echt net teruggaan. Concourie Peak Bergliks in Siegerswaard is correct aankondigen. Kan ik net teruggaan. Het zou wel de vijfde keer worden. Dus dat is best wel heel sneu. Wij praten dadelijk met een van de organisatie. Hoe moet het nog verder maat? Want ja, je zult dat al maar poorten zetten hebben, de tenten staan er alweer en dan komt deze maandeling.
0: Ongelooflijk, hè? Ja, en het schijnt dat wij in Skettens het coolste plakje van Nederland
1: ja,
0: hè?
1: Ja, dat zit in het AD, maar dat is alweer heel, heel nuanceerd.
0: Oké.
1: Okay. Ja, Friesland is gewoon een cool plak. Dat is logisch, want het ligt on the coast en dus in Friesland is het altijd wat minder warm. Nou, dat is eigenlijk gewoon de strekking. En Skettens is net in een verdorre uitzondering waar het heel cool is. Want de waterwaardon bent bij Glies volle cooler. Ik had er van de morgen goed gehoord met Sitke Wiebenga. Die had het mij helemaal uitlijn. En dit is dus heel nuanceerd al.
0: Oké, dus ik hoor net in de auto zeggen, ja, ik heb het doel om daar maar in te rijden.
1: Het heeft geen enkel doel. De kist lieke goed in het douche zitten en in Akrum.
0: Zo succes dadelijk bij onderwijs. Jan Dirk de Haan. Dit week goeie midje. Daarin jerrest hoe Jan Hielkema na het vreselijke nijs dat er een hersentumor hier een prachtige boek schreef. Opeens staat alles stil.
2: Ja, ik hoop dat je veel dat het uiteindelijk een ziekteboek is. Het boek gaat eigenlijk over veerkracht, over familie, over vriendschap. En eigenlijk de vraag van hoe leeft verder als dit mij makkerst.
0: Bij de winkel Nova in Sneert kennen ze kwallen en bennenopvang te lonen van gratis ongelokbroekjes. Ze kennen ze het gewot wat ze net in de winkel broeken, toch zijn naar lippen aan.
3: Ik doe het samen met mijn man en wij zijn alle twee mensen die graag iets doen voor een ander, zonder daar iets voor terug te verwachten.
0: Muriel is nog maar zoontje en weet het nou al, ze wil fietsen maken worden.
4: Ik denk dat ik uiteindelijk het leukste vind om de verkoop van de fiets te doen. En dat je gewoon mensen kan helpen die bij spreken met kapotte fiets aankomen voor een nieuwe fiets. En dat je die weer iets moois kan verkopen.
0: Als het een leuk idee voor uw programma, mail het naar goeiemedia@omroepfriesland.nl. Op de virtuele scorekalender komt je wat te zien wie ze van matchen. Als de zin is kind, hoest geen

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De oud-voorzitter van de Belangenorganisatie van Middelbare Scholen vindt dat het kabinet in de coronacrisis te makkelijk het besluit nam om scholen te sluiten. De gevolgen waren heel groot voor de scholieren, zegt Paul Reusemuller tegen de commissie die onderzoek doet naar de coronaperiode. Hij deed ook een dringende oproep aan die commissie om in de toekomst nooit meer scholen te sluiten. Volgens hem is de impact op de ontwikkeling van de kinderen te groot. Een man die in Leiden zijn ex heeft gedood met een hondenketting is veroordeeld tot 21 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man een vooropgezet plan had, maar het wilde laten lijken op zelfdoding. Uit onderzoek bleek dat de vrouw door hem is gewurgd. De rechter stelt dat de man het niet kon verkroppen dat de relatie over was. Toen hem had ook TBS geëist, maar dat is niet opgelegd, omdat volgens deskundigen de kans op herhaling klein is. De man ontkent alles. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentskandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Rijkswaterstaat schrapt komend weekend wegwerkzaamheden vanwege de hitte. Zo gaat het werk aan de A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder niet door. En ook de A12 bij Lunette blijft gewoon open. Het asfalt wordt namelijk veel te heet om er mee te werken. Het weer, het is dus zonnig en heet. Ook vandaag, het is maximaal 36 graden. 'Snachts wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden vanwege de warmte. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
3: En de maïsnood, 12 minuten of jouren haast. Dit is Omroep Friesland, maar ook van jouren het zijn onderwijs. Dat betekent 12 uur muziek, nijs en eftergrond. Ja, het bloot een apart beeld, hè, dat toch vooral past. Bij de winter maakt gemeente en weer massaal mooi. Zaardstrui is de diek op. Hoe zit dat ik alweer? Waarom doen ze dat? Maar nu eerst Ace of Base en The Sign.
0: Onderwijs.
1: Marjan Dirk de Haan.

0: Dit, dit in Verscaterland op nummer 1 en Kamer. En haar definitief op de kaart zetten. Ace of Base dus en The Sign.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: Het is nou 4 minuten voor jou. Goeiemiddag.

0: dat is juist hier ik. Uiteindelijk gaat het om menselijke verbinding.
1: Het is ik de dag dat rond 8 uur Gint Rijden rieden als protest en bezuinigings van het kabinet. Maar wat wil het vakbond doen als deze actie nou neert uithelt?
2: Als het nodig is, dan gaan we escaleren. En ja, dan zijn onze leden ook bereid om daar nog veel meer energie in te steken.
1: En het is de dag dat de gemeente Smellingeloon nadenken maakt over het leerlingen- en WMO-vervier voor de langere termijn. Het taxibedrijf dat het vervoer die is failliet. Nefs de curator werd er ont 4 juli nog reden.
3: De kinderen kunnen gewoon nog naar school gebracht worden. En oudere jongeren die ook gebruik willen maken van het vervoer, die worden gewoon van A naar B gebracht.
1: En op deze dag hebben we er maar onderwijs van Fjouwer en Saïs, maar muziek, Nijs en Eftergrond, duidelijk onder oren. Het is warm, nou dat vertel ik meer, Nijs meer hoor. Maar dat kist zelf wel vielen. Maar het had hier en daar wel gevolgen. Dadelijk zetten we op een rietje wat de consequenties binnen. Wat gaat er bij liefst net terug? En wat is samar afbrutsen? En werd het bedrijf Vieten slacht alarm? Het ondiepe grondwetter in de wetterwinkelbieten is volle smarigere stocht. Er zitten medicijnen in, bestrijdingsmiddels, PFAS en stoffen uit don. Marius Tiet nou voor het Waarbrugd in het kwad met Sietske Wiebinga. Ja, goeiemiddag.
4: Een goeiemiddag. Nou, de loft is heel dalskin, maar in de noordwestelijke zeewien is het nou zo'n 28 graden op de eiland en 33 graden in het eerste. Nou, trouw de wien van zee kwal het vanuit het noordwesten wij aan en komt de minimumtemperatuur vannacht op 16 zonnetje graden uit. Morgen ik weer volop zin is kienwaar, maar toch de vleegrige wat eerste wien krijgt even wat frisser. Zo wordt het op de eiland maximaal 23 graden en 29 in het zuiden van de provincie.
1: Dank u wel, Tjitske. En dadelijk hebben we zelfs meer. Ja, het ging je net ontgeen. Het is warm. Dat betreft voor een soort mensen lekker erop uit naar bijgelijks het zwembad of de zwemfever. Maar deze warmte rent ik de temperatuur van het asfalt behoorlijk op. En dus is door de ringers de hele media onderwijs om de dieken te strijden, maar zout.
5: Door de hitte, zeg maar, hebben we de dieken, het asfalt wordt warm. Dat begint aan de band te kleven van de auto's, wetroog, nou ja, skin aan de dekelstiet en het glijdt wordt om te rieden. Nou, ze hebben minder grip, dus het glijdt en dus ben met de zout op gooien om te kwallen.
6: En dat doet je het hele dag?
5: Nee, alleen vanmiddag. Ik ben vanmiddag 12 uur begonnen.
6: En best heel Zuidwest-Friesland, toch?
5: Ja, het grootste gedeelte wel. Hier en daar gewoon op een stikjes. Dus wij krijgen gewoon trostjes vanuit de gemeente welke steken die ik had maat. En ja, daar gooien we dan met zout op.
6: En wat voor effect heeft dat zout dan op de dieken?
5: Het heeft een kwollende werking. Dus de temperatuur van het wegdek, dat gaat gewoon omleeg.
6: En is dat dan hetzelfde zout als wat je in winter ziet op een diek strooien?
5: Ja, precies hetzelfde. Ja.
6: Is er genoeg van?
5: Ik krijg in de loodsie snitsvest en alleen een heel zout. Dus dat komt wel goed, denk ik.
6: Heeft dat ik nog invloed dan op komende winter? Dat het dan dat het zout dan nou direct oprakkert?
5: Nou, dat liet het mij net, want zo mag je dat net. Nee.
6: Ik zou vooral zien dat je hem in de winter strooien, dat is nou net on orde.
5: Nee. Het is de bedoeling dat we nu vanmiddag en morgen en vrijd in eerste instantie. En misschien dan allemaal een paar keer. Maar nee, dat gaat vet net zo mal dat het van de winter gezamer is.
6: Wat voor reacties heb je al gekregen om die heen? Of is het nog net zo vol als je wil?
5: Nee, valt mooi. Nee, nou ja, we zijn ook krijg aan de gang. Dus de reacties zijn misschien nog wel komen. Maar we hebben het ik wil vaker dingen. Maar nog geen reactie vinden. Nee,
1: maar het blijft toch een bijzonder fenomeen, zoutstrijden bij dit soort temperaturen. Als je een evenement organiseert, ja, dan hoop je zelfs op mooi weer. Maar ja, 34 graden, dat is dan wel weer onder de warme kant. Verskate evenementen gaan de komende dagen dan ik net terug. Bijgelijks de Keertspartij in Jensum, het Dwarfsfeest in Jesterstreek en ook het Concours Hippiek in Siegerswaard is krast vanwege de warmte. Dat zou vreed uit huis zetten en ik sneur nog terug gaan. Annemarie van der Weijden van de organisatie. Goeiemiddag.
7: Hallo.
1: Hoe lang heb je hem droeien om dit besluit te nemen?
7: We zijn begin van de week begonnen met vergaderingen in te lassen. Van wat gaan we doen? Wat doet het weer? En dat is gewoon heel lastig, omdat het gewoon heel onvoorspelbaar is. En gisteravond en vanochtend hebben we dan toch echt de knoop doorgehakt dat het vrijdag en zaterdag in ieder geval niet door kon gaan.
1: Heb je hem nog twijfels, John?
7: Ja, eerst wel. Hey, je kijkt dan toch nog van, kan je misschien s'avonds wat doen? Of kunnen we het misschien nog verplaatsen naar de zondag? Ja, zondag wordt het ook warm. Het is gewoon heel lastig om dat dan nog vorm te geven.
1: Ja, Harriumium daarbij, ik bot onder landelijke lijn, precies. Want landelijk is er ik een heel soort aas zijn. Of heb je mijn eigen afweging maken?
7: Nou, we kijken wel mee met wat andere evenementen doen. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat we kijken naar ons eigen welzijn.

0: Dat we doen wat wij zelf belangrijk vinden. En daar kijken we vooral naar de dieren en naar de vrijwilligers, de deelnemers, de rijders. Dus ja, dat is voor ons wat bovenaan staat.
1: Het voel je hem vijfde editie worden.
0: Ja, klopt. Ja,
1: wat had het voor consequenties voor je?
0: Nou, vooral dat het gewoon een enorme teleurstelling is. Hè. We werken hier al een jaar naartoe. Dus je bent heel druk mee. Er zit heel veel tijd in. Je hebt er ontzettend veel zin in. Iedereen die houdt er rekening mee. Dus ja, het is gewoon een hele grote teleurstelling. Dat is het vooral.
1: En op het terrein staan al je tenten. Hoe maakt het helemaal verder?
0: Ja, klopt. Ja, die tenten die staan al. Dat kon ik helaas niet meer afzeggen nu nog. Maar gaan we voor een deel misschien wel gebruiken op de maandag. En verder gaan we die ook weer afbreken.
1: En wat zou je dan man die eventueel nog te banken, hè?
0: Nou, we hebben een samenwerking met Fokdag, het Friske Grijthinder. En we gaan proberen of we dat misschien toch maandag nog plaats kunnen laten vinden. Omdat het dan wel ongeveer 24 graden wordt. Dus dat is dan wel lekker.
1: Wat voor begrutting heen maak? Wij maken ongeveer een tinker bij zo'n concours piek.
0: Nou, ik denk dat we wel tussen de 60 en de 80.000 euro kwijt zijn hieraan.
1: Ja. En wat budget het dan als het net trok? Zet je hem dan ook echt in een financiële probleem?
0: Nou, we zijn wel goed verzekerd, gelukkig.
1: Ja, want anders dan, hoe kom je er dan ooit weer bovenop, lijkt het mij?
0: Ja, als je dit niet verzekert, dan is het een enorme financiële strop. Dus, maar dat is ook wel waarom wij heel bewust gekozen hebben voor een uitgebreide evenementenverzekering, waaronder ook weersomstandigheden vallen.
1: Heb je ook nog reacties, hoor ik, van de deelnemers?
0: Ja, eigenlijk iedereen heel positief. Dat eigenlijk het enige juiste besluit is geweest. En dat iedereen respect heeft daarvoor. En dat ze het allemaal gewoon heel jammer vinden dat het niet door kan gaan.
1: Nou zet zo'n kalender mooi evenementen om de Hinstersport heen in december altijd behoorlijk vol. Is er eigenlijk een mogelijkheid om iets dit hier nog te organiseren?
0: Nou, dit concours verplaatsen, dat is eigenlijk geen mogelijkheid. Eigenlijk ieder weekend is er wel iets voor de tuigpaden en de Friese tuigpaden. Dus ja, dat is eigenlijk heel lastig om daar nog wat aan te doen.
1: En dus, uitgoelen en takken hier op nijbeginnen. Beginnen?
0: Ja, precies. Ja. Volle moed naar volgend jaar, denk ik.
1: Dank u wel voor de taaljachting in uw programma.
0: Ja, geen probleem. Bedankt voor het bellen.
1: Annemarie van der Weijden, zij is van het concours IPIC. Nou, dat heb ik al nog meer gevolgd. De antiekmerk in Leeuwarden gaat morgen net terug. Ik zal het dorpsfeest van Jester Streek is skrast. In Bitchem, daar winnen ze van de morgen onder het keertje, maar de squalbeen, dat dienen ze al extra betiet. Maar toen waren het een van de beenen, dat toch net helemaal lekker. Die waren wat ziek en toen hadden ze zo van, nou, ik dat keertje, dat skrassen we maar heel dal.

Fjouweren, dit is Omroep Friesland onderwijs dus van Fjouweren rond Suis. Ik bij hege temperaturen. Dan de airco maar on, wat die er is, of de ventilator on. En dan juist dadelijk meer over de jongste onderzieken. De uitkomst ervan van het wetbedrijf Vitens. Dat bedrijf slacht alarm het ondiepe groenwetter in de wetterwindgebieden. Is smarriger als tocht. Maar eerst de Jonas Brothers.

0: Dat is ik de titel van deze plaat. Van Jonas Brothers, dus Only Human.
1: Dit is Omroep Friesland. Onderwijs.
0: Wetterbedrijf Vitens slacht alarm. Het ondiepe groenwetter in de wetterwindgebieden is volle smarigere stocht. Er zitten medicijnen, bestrijdingsmiddels, PFAS en stoffen uit dong. Dat docht blikken uit een Nijmietnet dat in die wetterwindgebieden opzetten is. Maar de provincies Friesland, Oerisel, Gelderland en Utrecht. Drinkwetter wordt woon uit hele diepe lagen. Daar zit de versmarging nou nog net, maar in die hegere lagen dus wel. En de verspreiding van die stoffen geeft ik oorzaak de modellen voor zijn haar. Ik bel het roer, maar wordt via Nena Kreeft van Vitens. Ja, goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag.
0: Kun je eigenlijk zeggen hoe docht Friesland het in vergelijking met andere provincies? Weet je hem dat?
2: De specifieke getallen van Friesland bedoel je?
0: Ja, precies.
2: Ja, ja, we hebben deze analyse hebben we echt gedaan over alle provincies breed. Dus we hebben daarin vooral trends gezien van het type gebied waar we die stoffen aantreffen. En wat we vooral zien is bijvoorbeeld dat het oppervlaktewater veel meer impact heeft op het grondwater dan verwacht. Nu moet ik wel zeggen dat we in Friesland, we hebben 11 waterwindgebieden en die zitten op relatief gunstigere plekken. Dus we hebben ook verontreiniging hier aangetroffen, maar er is minder oppervlaktewater daar precies in de buurt.
0: Ja, en wat voor versmarging, wat voor stoffen zitten er nou eigenlijk in het water die er net in toezieren?
2: Ja, ja, dat is heel breed, helaas. We hebben op 600 verschillende stoffen hebben we getest. En we hebben 230 stoffen aangetroffen die, dat noemen we dan drinkwaterbedrijvende stoffen zijn. Waarvan 110 een signaleringswaarde overschrijden. En dan moet je echt denken aan stoffen zoals, je noemt het al PFAS, bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen. Dat zijn hele groepen daarin komen we helaas tegen in het ondiepe grondwater.
0: Ja, en dat is toch wel opvallend, want dat grondwater en die wetterwindgebieden, dat zijn eigenlijk al speciale gebieden. Hè? Die zijn al gewoon, die worden extra in de gaten houden. Er staan altijd van die bordjes omheen. Hoe kan het nou dat ik daar versmarging zit?
2: Ja, dat is... Sorry, hoe komt het nou dat het in die gebieden zitten, zei je?
0: Is het extra verontrustend? Omdat het daar dus ik al zit.
2: Ja, we hebben geen... We kunnen die vergelijking... is een beetje ingewikkeld om te maken. Want we weten niet hoe het natuurlijk ook buiten die gebieden is. Maar het is zeker verontrustend. We komen stoffen tegen. Weliswaar nog in het ondiepe grondwater. Maar dat zijn stoffen die horen gewoon niet in de bodem thuis. En door ze nu te signaleren, kunnen we dus ook zien wat er naar onze bronnen onderweg is. Maar dat is niet vrij.
0: En komt dit nou ik aanst in het groenwetter wat we broeken om drinkwetter te winnen?
2: Dit is dus nog het ondiepe grondwater. We hebben deze metingen gedaan op zo'n 5 meter diepte. Onze windputten zitten op verschillende dieptes in de bodem. Dus dat kan op 60 meter zijn, 100 meter. We hebben ook wat putten van 160. Dus dat is wel heel diep. Maar deze stoffen zijn uiteindelijk wel onderweg naar onze bronnen die we gebruiken voor drinkwater. En dat heeft ook gevolgen voor de zuiveringstechnieken die we in de toekomst moeten toepassen.
0: Ja. En wanneer, op welke termijn, is dat door 50 jaar of over 10 jaar of 4 jaar al, dat het in dat diepe groenwater bedarret?
2: Ja, dat verschilt dus ook heel erg per locatie. Eigenlijk in elk waterwindgebied waar je kan staan, ziet de bodem onder de voeten, ziet er ook weer een beetje anders uit. In sommige gebieden is dat inderdaad een kwestie van enkele tot tientallen jaren. In andere gebieden zal dat veel langer duren. Maar het feit is wel dat het in het grondwater zit en dat we dat er wel een keertje uit moeten halen. En dat zou niet zo horen. Het zou überhaupt niet in het grondwater moeten zitten.
0: Ja, wat kun je die stoffen op termijn er dan nog wel uitzuiveren? Ik bedoel, ik heb een hege pet op van de zuiveringskwaliteiten van Vitens. Maar lukt dat dan wel? Bijvoorbeeld PFAS of zo?
2: Ja, het betekent wel dat we aanpassingen moeten doen in onze zuiveringstechnieken. Want op sommige plekken gebruiken we grondwater wat al heel erg lang in de bodem zit en waar die verontreinigingen nog niet erin zitten. Maar op het moment dat we echt stoffen als PFAS aantreffen bij onze windputten, dan moeten we die zuiveringstechnieken gaan uitbreiden. En dat kan. Maar dat vraagt echt wel iets. Dat vraagt echt wel. Nou ja, dat vraagt echt wel iets van Vitesse. En dat is echt een grote aanpassing. En zo zou ik het eigenlijk niet horen. Dat is een omgekeerde wereld.
0: Ja. En hoe kun je nou voorkomen dat dit verder gaat? Dat die stoffen dus in dat wetter terug te komen. En dus ik verder zakkie.
2: Ja, dat. Als er soms op sommige plekken komt er echt een pluim aan, dus dat is als er een hele duidelijke verontreiniging is, die zouden we soms nog kunnen onderscheppen. Maar als het echt is van wat er in de bodemzak naar onze windputten, dan moeten we dat, dan is het eigenlijk het enige dat we dat dus gewoon met de zuivering op ons productiebedrijf eruit kunnen halen.
0: Ja, of voorkomen dat ze erin komen.
2: Precies, want wat er niet in zit, dat hoeven we er ook niet uit te halen. Dus dat is ook onze oproep.
0: Ja, maar
2: voorkomen dat het in de bodem komt.
0: Dat is werk voor de provincie bijvoorbeeld. Mag die dan strenger worden en orennormen hanteren?
2: Ja, de grondwaterbeschermingsgebieden, hè, dus van die bordjes die je overal ziet, die worden bepaald door de provincie. En zij zijn ook verantwoordelijk voor het grondwater om dat schoon te houden. Maar we doen ook wel echt de oproep aan Europa en het Rijk om hier ook breder beleid op te maken. Want je ziet eigenlijk wat dit onderzoek ook laat zien, is dat dit niet, het is niet op één plek op te lossen. Want het systeem staat overal met elkaar in verbinding. En misschien kan Friesland het heel goed doen en hebben ze hele strenge regels. Maar dan alsnog ben je afhankelijk van wat er om je heen gebeurt. Ook de landen buiten Nederland. Dus dat vraagt echt wel om grote oplossingen.
0: Nena Kreeft, wethouder van Vitens, dank u wel voor de uitleg over dit onderzoek en de consequenties daarvan. Daarmee is het haast Jelbe Vieven in onderwijs. Dadelijk hier Jacob Stelwagen, man hoesje van het belangrijkste Frieske nijs van nou. Maar eerst ABC, When Smokey Sings.

0: Dat is uniek. Dat ga ik proberen.
1: Snijn in Bureau de Vries.
2: Het simmerpeteer met Sybrand Buma.
0: Ik heb er wel genoeg van dat iedere dag op alle dingen commentaar geven.
2: De belangrijkste man van het CDA in Den Haag waard burgemeester in Ljouwt.
0: Dit was wat ik wou.
2: Een peteer hoe zijn zoon hier in Ljouwt, zijn familie en zijn nije stap bij de Raad van State.
0: Je hebt wel een rol om de polarisatie een beetje te verkleinen.
1: Snijn alvoeren in Bureau de Vries.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
2: Hij had nog een slokje water nom, dus hij zoelde kleer van wijze matten. Jacob Stijlwagen, maar het Frieske Nijs.
12: Nou, we zieken het er maar in.
2: Ja, waarom?
12: Het leerlingenvervier in de gemeente Smeerenland giet voor deze trog. Dat was een zware trog taxibedrijf kort, maar dat is failliet. Ik het WMO-vervier kan nog trog in. Het taxibedrijf joeg gewoon dat het qua kosten net uitkoe. Ontvouw jullie kan er nog gebruik maken worden van het vervier. De gemeente werkt in iets om een oplossing voor de langere termijn. Zwembad het Baaiersplak in Griep had Jure Dwarden riepen dien. Het bad wat jetter deze week gesleppen naar het meerdere band, naar een jubileumfeest op Sneun, leest zich van bultjes en uitslag. U toen ziet die blikken dat het om de Ike processie roep gier. Alle nesten met de forthellen en het terrein is skiermakker. Hilke Speerstra had zijn archief oerdroegen on tresor. Speerstra, ben in uurtje 36 gezien van de verneemste Friese schreeuwers. Zijn non-fictie verhaal volgt de lippen van Skippersleu en Injegongers, Reetrieders en Immigranten, Trolioen hinnen en oer continenten hinnen. Na oorling van de verhoezing van Speerstra en zijn vrouw besloot de schreeuwers in zijn collectie oer te dragen on tresor. In de psychiek hel je, want het is een lang verhaal. In Isbrechtum, want het giet namelijk oorzaak niet net ook in vanwege het warme waar.
2: Dat is zeker een lang verhaal.
12: Ja,
2: nou, we brekken het op in stikjes. Wat je draait net terug.
12: In Isbrechtum met nul activiteiten op het dwarsfeest crossed. Het dwarsfeest van de weekend in eerste streek giet heel dol net terug. Dan trikmerk op het Zeiland in Ljouwt giet mooi net terug. De vreedsmerk die werkt in ongedacht met onposte tijden. En toch het waakje het evenement de Fibula weer even thuis in Wijnaldum vreed ook net terug.
2: Die komt dus net thuis.
12: Nee, die komt dus even net thuis, maar er komt wel een nieuwe datum. Dus uiteindelijk komt die wel thuis. En ook sportactiviteiten door de cross, de kuivertocht van Wikdrachten in Tolberg zal zijn. Kijk, dus het kerst in Jinsum de komende dagen. Het concours die piek in Sigerswoord van Vretensneun kan het ook in. De Bissetun Akerzoe in Ljouwt had voor de komende dagen de Ierbringstieden verloren. Jure had het park om 3 uur het waren slet. Morgen is het trouwens wondermaal hier, maar vreed keert het om 3 uur het dicht. Nou, meestal nog onvullings, heb ik dus deze mail naar redactie@omroepfriesland.nl. Want,
2: maar hoe zou dat dan zitten?
12: Dat we het steeds kennen, want wol trok hier, dan ben je vlug gekleerd.
2: Maar hoe zou dat dan zitten? Want als dat park nou om 3 uur het dicht is, Hebben de beesten dan vrij? Hebben ze dan meer de lijst van de warmte? Of?
12: Nee, dan hebben ze een hok weer in.
2: Ja, ik vind het niet. Dat is op de hel komen, denk ik. Dat de ijsberen dan onder de grond verdwijnen of zo.
12: Ja, of, ja, weet ik veel.
2: Nou, goed, het regent misschien nog wat context. Daar komen we letter op waarom. Eerst meer context bij het waar. Want hoe heeg ben die temperatuur nou eigenlijk oproen?
13: Mijn toeken camerabewaking. Het oerzicht horen in en roenom jo bedrijf. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
14: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
15: Voor een nieuwe Citroën. Heima. Service en auto's. Is er voor Elsen hier?
16: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
17: Concoursiepiek Sigerswaard bestaat 4 jaar. Kom naar uw jubileumconcours op vrijdag 26 en sneeuw 20 juni bij Staal de Mesken en geniet je van mooie hiesensport.
18: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
19: Onderwijs.
20: Bij Jan Dirk de Haan.
21: Alles wat te spelen.
2: Jouw minuut een oer, jouw vervieven is nou. Een hoes maar lietse skeer aan de fundering. Kist er nou wel gewoon een hypotheek van krijgen? Of wordt het hield dreiger om zijn hoes te financieren? Zo'n 1 april moet elk taxatierapport een risicolabel hebben voor de fundering. En dat had gevolgen voor de kepers, de verkepers, maar ook de banken. Nou, hoe werkt dat precies en wat betekent dat voor de hoesemerk in Friesland? Vraag ik aan Snonis Verste, wenningmerkexpert van onderwijs. Dat is Theo Vos. Maar nu is het voor het waarberucht Maitsjitske Wiebinga. Goeiemiddag.
22: Een goeiemiddag.
2: Nou, recordweerden hebben al zijn. Ja. Joets, op deze 24e. Wat zijn de waarnemingen die zo haast?
22: Ja, nou ja, van de KNMI-stations weet ik dat alle records brutsen binnen. Op Schielge, daar wie het verschil eigenlijk wel het of op Vlieland wie het verschil eigenlijk wel het grutst. Het oude record dat stond op 28 een hele graad. En het is uiteindelijk oprond daar naar 30,1 graden. Maar ik op oorlogprakken echt wel hege temperaturen. Op Schielge dus 30,2 graden. Dan wordt 31,8. 32,2 dan weer in Grauw en Eekmariep. 31,7 in Laaksum en Friske Pjeln. Daar is het uiteindelijk 33,2 worden. Kwaaien, dat vind ik wel een hele leuke om te nemen. Daar wie het van de middag uiteindelijk 31 en een hele graad. Maar, zei de waarnemster, buis in de hoes is het 25 graden. En dat is toch wel een stik ongenamer. Ja. Ja.
2: Maar goed, voor alle goeie water, dit binnen dijrecords.
22: Dit binnen dijrecords.
2: Net de allerheegste temperaturen ooit met in juni of op dat plak.
22: Nee, het is in juni, daar leidt het record op dit stuit op 33,1 in Ljouwert. En staat hem op 31,8. Dus dat is krek net helle, moet ik zeggen. Ja, dat is, oh, dat is Joet Liek, sinds maar 31,8. Dus dat is Liek Blauw voor de mannen juni. Maar ja, de heegste temperaturen eer metten. Ja, dat is interessant voor Freed.
2: Ja, want die daar zo Freed zo erover heen gaan kennen.
22: Ja, zeker. Want we hebben Freed mogelijk temperaturen 36, lokaal 30 graden. Is wordt net uitsletten. En ja, de heegste temperatuur eer die het metten is in Friesland is 36,1 graden. En dat is metten op in Staren. Dus ja, daar leidt het heegste, of nou ja, het record eer, maar de heegste temperatuur. En ja, dus misschien ik nou wel nieuwsgierig om te nemen, is dat het record zo vreed ik nou wel eens oerpakt willen kennen, terug Ljouwert, omdat daar vreed mogelijk nog hegere temperaturen verwachten worden. En ja, er komt dan wat een zuidelijke koelte te steen. En ja, Starum die krijgt dan mogelijk krijgt even wat meer wien oer het wetter hinnen. Dus het zou ik nog wel eens een wisseling wijzen van het Starum, dat heegste record. En ja, dat zou ik wel eens naar Ljouwert gaan kennen. Dus dat is dan weer even Ja, een battle of the stations.
2: Ja. Nou, eerlijk gezegd zit ik helemaal net op die slag te wachten.
22: Nee.
2: Hoop op wat verkoeling, maar ja. Zit dat Rioen er vannacht in om te komen?
22: Ja, dat is eigenlijk nou al gaande, want de wien is om. De wien komt van zee, komt vanuit het maatwesten. Maar ik zie nou echt al een delgong van de temperatuur. Als ik even naar de temperatuur op dit stuitje, dan zie ik dat de temperatuur op de eiland als aan 3 of 4 graden zakken is op dit stuit. Dus ja, het is echt, nou komt er wat verkoeling, dus trouw die wien van zee. Nou, uiteindelijk zakken de temperatuur vannacht naar 1 graad, dus zeg je, misschien mogelijk wel 15 graden in het maat eerste van de provincie. En ja, mij de wat hegere luchtvochtigheid, maar het relatief wat koelere zeewetter, zoed ik nog wel eens even een wat diesel ontstaan kennen in het noordelijke part van de provincie. Dus ja, het verkoelt het wel wat, de temperatuur zakt het wel wat, maar ja, de temperaturen bloeien echt wel heeg.
2: Ja. Ja, en dan naar de dag van morgen. Want dan rent de temperatuur weer op.
22: Ja, alleen nog net zo vier dus als Juwet. Morgen profiteren we ik nog echt van die noordelijke streming. Komt u het na het eerste wij, helpt ik wel even wat meer aan. In de midden echt wel wat meer vlegerig. Matig rond vrij krachtig. Dus dan viel je de wien ik weer wat meer. En dan zal uiteindelijk in de maand die het de temperatuur uitkomt op zo'n jochentje rond 22 graden. Maar in de midden dan hebben we 23 rond 29 graden. Dus dan zal mogelijk die tropische weer morgen even net heller worden. Maar ja, 29 graden ja, is toch wel echt aan de warme kant.
2: Ja, en dan dus die vreet.
22: Ja.
2: Hoe is nou die verwachting?
22: Nou, de verwachting komt nou uit op 34 rond 30 graden.
2: Heb je bij u in Friesland?
22: Ja, heb ik hier voor Friesland staan. En dat is echt uitzonderlijk heat. Waar ik wil te zeggen. De hield dan ik een koorde oranje al voor het KNMI. Het van in de nacht van tongje op vreet al koorde oranje steen voor de provincie. En ja, ik verwacht je dat die de hele dag wel steenbloeien zal. Want ja, de temperaturen binnen echt wel, nou ja, te warm. En ik kan me heel goed voorstellen dat het voor net Elsen niet een noffelijk onviel. En ja, het zal wel echt warm wezen. De zuid-on-zuidoostelijke wien is dan zwak ontmatig. En die zwaargert ik voor die opstoom van warme en vochtige lucht.
2: Ja, ja. Wat is die verwachting voor Nederland dan trouwens?
22: Nou, er is een warm model die het op grondplakken echt wel onder 40 graden oprinnen lid in het zuidelijke part van de provincie. Maar ik zou roem de Veluwe, de Skien, toch wel wat een bron te wezen werd het ik wel behoorlijk oprinnen ken. Dus ja, voor juni hè, binnen het Savisa records die het sneuvelen. Dat zal ik voor uw provincie zou yielden. Maar ja, het heegste temperatuur die het eermeten is, dat wie op 24 juli 2000 jochentje, dat wie u te holen even 40,1 of 40,2 graden.
2: Ze rijden of zo?
22: Ja, dat wie hielendal in het zuiden van het land. En nou binnen toch al wel meerdere plakken in het land werd een warm model toch wel 40 graden steen. Hè. Dus ja, we bloeien het in de gaten houden. Ja, het is het, wat dat onbelangrijk wordt het wel spannend. Maar ja, noffelijk is het vanzelfs net.
2: Nee. Dat dus heel kwart aan sneeuw. Wat is nou die verwachting? Komt er verkoeling of zet dat zo terug?
22: Nou, op sneeuw heb ik nog echt hege temperatuur. 29 rond 34 graden. Maar in de rin van de dag kans op een rein of een tongerbuien. En ik op snijn, dan komt er weer wat meer uit het westen. Maar schuwen dan ik om die temperatuur. 24 rond 29 graden. Maar dan ik mogelijk een bui in de rin van de dag. Dus het zakt stadig gewoon wat. En dat liek het ik de trend voor de dagen daarna wat te wijzen. Dus ja, de heegste temperaturen worden toch wel op vreet en sneeuwmetten. En daarna zakken het heel stadig gewoon weer wat af.
2: En ontdekt het beschikje bij de holle koel te houden.
22: Ja, dat liek het me het beste.
2: Dank u wel, Tjitske.
22: Graag gedaan.

0: Zou dan een goed advies wijzen, maar deze temperatuur om te dwan. In elk geval kan dat advies van Rebouille zijn zoon van doe dat nog maar, doch de raaien.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Durk de Haan.
0: Huizenkepers die haar eer vallen lid op een huis met funderingsprobleem. Die krijgt heel te dreiger om daar een hypotheek voor te vinden. Zond 1 april van het jaar moet in het taxatierapport van een huis verplicht staan wat het funderingsrisico is. Dat wordt bepaald aan de hand van het gebied dat het huis zit. Bij label A, B en C dan ben ik gevolgen behind. Maar bij D en E moet de verkeper verplicht een expert inschakelen. De kepers van een huis moeten inlichten worden hoe de resultaten. En ook de hypotheekverstrekkers die zuggen ernaar. En kun je dan nog wil geld lenen voor een huis met een vlekje, om het zo maar te zeggen. Dat vraag ik aan uw vijfste expert dat het gaat om de wenningmerk. Dat is Theo Vos, directeur van een groot makelaarskantoor in Friesland. Waar vestigingen in Snits, Ljouwt en Stiens. Theo Vos, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: Ja, hoe werkt dit nou in de praktijk? Ik wil mijn huis verkopen. Hoe gaat het dan verder met die nieuwe regels?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is eigenlijk in een hele merk. Ik wil een, het is nog een correct ingang. Het is nog in Lies en Portaal is het Sofie. Dus dat die in het begin, ik voor iedereen in de merk, als dat een hypotheek in de makelaardij, wie voor iedereen, ik wil even ziekje. Maar het is wel vrij duidelijk. Het is heel simpel. Als je een wenning op dit moment geen even keepje, dan geeft de makelaar je wel adviseren. In welke risicocategorie valt. En zoals die indruk al onjuist is het van A tot en met C is er niks aan de hand. Valt er in D of in E, ja, dan mag er opletten zijn. En dan mag er een verder onderzoek plaatsvinden. Dat kan in de vorm van een quickscan of dat kan in de vorm van een nulmeter. En in de meeste gevallen, als er dan een nulmeting aan een quickscan die wordt, en door valt wel in die D of in die E-categorie, ja, dan is in de meeste gevallen is er nog niks aan de hand. Alleen met binnenwolken situaties, bloederoer, wanneer er wel een vergroot risico is. Dus dat er schorren in de muren binnen, of de ramen zijn wat scheef, of de fundering is net goed. Ja, dan moet er wel verder onderzoek bieden worden om te achterhellen. Kan die wenning wel of net verkocht worden?
0: Ja, maar nog even, om wat voor gebieden gaat dit nou in Friesland? Is het dan een veengraaide gebied of zo?
3: Ja, ja, dat is wel het de belangrijkste direct. En die is toch aan juist. Ja, veengraaide gebied is de belangrijkste, maar ik wil de binnenstad rondom Ljouwers. Zuidwest komt vaak van de Friese Marne, maar ik wil rondom Grauw, Akrum, die om Ljouwers.
0: Ja, dan maak je dus verplicht een expert komen litten. Maar ja, een fundering die zit per definitie onder de groen. Kies aan experten dan wel echt wat oezissen?
3: Ja, die kinderen vaak wel in eerste, want er is in essentie dan nog net heel veel aan de hand. Die had vaak hoe het gebied. Dat is één. Maar de andere kant is ik de leefstier. Is ik een hele belangrijke. Want als het
0: nijjongetje
3: zandig. Ja, ja, ja. Als een nijjongetje zandig gebouwd is, dan is er eigenlijk nooit iets aan de hand. Is het van jongetje zandig? Ja, dan moet je wel opletten lezen. En die expert. Ja, die shirt naar heel veel elementen. En het zit er in de meeste gevallen wel van af. Alleen wat het wel niet zal horen, is dat het voor de verkoper, ja, wel extra kosten zou hij zijn meisje mij brengen.
0: Ja, want zo'n expert die gaat natuurlijk, die moet op besieten. Er moet afspraak ingepland worden. Die het voorrijkosten, die gaat naar foto's maken en een rapport op maken. Ja, dat rent samen in de honderden of misschien wel meer dan 1000 euro, of net?
3: Nou, het is in de eerste, in die nulmeting is het ongeveer tussen 300 en 400 euro. Maar wat wel ten koste komt van de verkoop.
0: Ja.
3: En komt er wel, blikt er wel uit dat er verder onderzoek die je mag gebeuren, ja, dan kan het echt in de toezenden. En in sommige gevallen had ik herstel met plakvinden. Ja, in het vier toezenden kan het erin.
0: Ja, en dan naar dat punt van die financiering. Stel, de hest van hoes, werd dus toch een vlek, jongens, zit. Werd wat twijfels bij binnen. Soms heeft de verkeerde partij helemaal geen tijd meer, of die leeft misschien wel helemaal niet meer of zo. Het in elk geval geen zin om dat zelf op te lossen. Maar kist van hoes dan nog wel keerpie vanwege de financiering?
3: Nou, als er echt wat aan de hand is en het label D of E bloed erop zit, dan wordt het een heel ingewikkeld verhaal. Want de meeste financiers, dus de meeste banken en hypotheekverstrekkers, die zitten daar net op te wachten om dat te financieren. Ja, en dat bloedt op een heel iets groepje mensen bloedroer, die dat kunnen geven. En dat zijn mensen die een financiering nodig hebben.
0: Ja.
3: Dus dat houdt in de praktiek dan wel in dat de wenning dan wel redelijk onverkoopbaar wordt.
0: Ja. En zeg je dat in de praktiek al, dat er hypotheekverstrekkers binnen banken in een soort geval niet zeggen van nee, wij doggen dat niet meer?
3: Jazeker. Ja, zeker. Op je hypotheekverstrekkersafdeling zullen we dat juist in heel volle. Dat er heel veel banken en hypotheekverstrekkers daar heel huiverig op dit moment voor binnen. En dat, die merkelijk wel dat zij daar nog aan het ziekje binnen van hoe moeten wij hier in de praktijk mee omgaan?
0: Ja,
3: omdat het examen mijn onderwerp is.
0: Ja, maar goed, een hoesmaai verderingskeer is dus echt wel, dat kan wel echt een pinholle dossier op deze wie.
3: Dat kan echt een pinholle dossier, ja.
0: Theo Vos, dank u wel voor jouw verhaal voor deze keer.

0: Amy MacDonald en Mr. Rock'n'Roll.
1: Van Fjouwer ons huis, onderwijs.
0: Tiet voor politiek in onderwijs, want Tieme Heringa is nu officieel de jongste wethouder van Nederland eer. De 20-jarige neemt plak in het college van de gemeente Dantemediel. Tieme had onderwijs, sport en cultuur in zijn portefeuille. Juster Jong is hij beëdigen en had er de eten online. En zijn collega's van RTV NOF die winnen erbij.
2: Ik ontdek dat ik trouwrechtsseel onderhoede, dat ik de wetten nakomenseel en dat ik mijn plichten als wethouder in alle opdruchtens vervolgenseel.
3: Dat verklaar je en ontdek.
4: Zo'n ongeveer 15 minuten ben je al beëdigd ter wethouder van de gemeente Dantemediel, de jongste wethouder eer. Ik ben wel heel nieuwsgierig, no officieel wethouder, hoe viel dat?
5: Dat viel heel bijzonder. Unaniem aannomen als wethouder, dat viel fantastisch. Ik viel een brede stiep in de rier daarvoor en dat duwt mij nog extra meer motivatie om aan de slag te gaan. Ja, ik had er echt zin in.
4: De jongste wethouder eer dus, in Nederland. Heb je eigenlijk het vermoeden of vernemen je eigenlijk dat mensen oors daarop reageren omdat je de jongste binnen?
5: Ja, mensen vinden altijd overal wat van, dus hier ik van. En daar kun je wat bij de waan of net. Ik denk dat leeftijd hierbij helemaal geen factor is. Ik ben net de jongste wethouder, ik ben gewoon de wethouder. En op die manier ga ik ook aan de slag. En ik denk dat wij elkaar omvullen in het college. Meestal mijn heel soort ondervinding. Meestal mijn naai elan zat verkennelijk dat zij. Dus ik denk dat we op die manier heel complementair aan elkaar binnen. En de komende jaren ingaan kennen. Ja.
4: Maar net extra voordeel omdat je zo jong bent?
5: Misschien wel. Misschien weet ik wel wat er onder jonge Rijn speelt. Maar ja, zoals heel mijn collega wethouders die het al achter je zitten. Ik voordeel mijn dossierkennis natuurlijk. Dus het vult elkaar aan.
4: Nou, heb je verschillende onderwerpen in de portefeuille, zoals onderwijs, sport en cultuur. Waar heb je nou het meeste zin om mee aan de slag te gaan?
5: Oeh, dat is een lastige. Ik vind onderwijs een hele mooie. Maar cultuur lijkt me echt heel erg aan het hart. Omdat ik zelf natuurlijk actief ben in het verenigingsleven, in de Braasband. En onder cultuur valt ook natuurlijk de Friese taal en de Friese cultuur. Dus die spreekt mij misschien al wel het allermeeste hoor. Alleen ik ga in alle portefeuilles een heel soort nog. Ik voel me heel goed bij mijn portefeuilles. Dus ik ga er echt nog toe, ja.
4: Wat verwacht je dan wat de grootste uitdaging worden zal, vooral het komende jaar als Kars Veske naar je wethouder?
5: Nou, in mijn portefeuille zit natuurlijk wel een aantal dingen die om actie vreden. We in het coalitieakkoord zijn dat we investeren willen in nijbouw of in renovatie van squam, van sportaccommodaties, Bigelix de Sikkermahal. Er zijn wel dingen met wat ongebeuren maat. En er zit wel uitdaging in. Gemeentehuis is ook wel in. Dus, maar wil je een weg zijn onha.
4: Het had een lange periode geweest, verkiezings. Er is een prut op je aankam, ook als partij. Nou, mijn heel mooi persoonlijk resultaat, denk ik. Waar ben je nou het meeste aan het de komende periode?
5: Nou, ik ga nu aangaan nog om aan de gang te gaan. Om hier eerst even te landen in de gemeentehuis. Hoe zit het hier nou eigenlijk? Hoe werkt de ambtelijke organisatie? En dan je raast dan de kwartskoft op vakantie. Ja, kijk, wel zin hoor. Alleen ik ga gewoon nog om aan het werk te gaan.
0: En dat is de nieuwe wethouder dus daar in Dantemediel. Net al in de gnij, maar ik jong. En daarmee is het haast 4 voor 15 jaar lien begon een groep enthousiaste slagwerkers van het Pasveerkorps maar de samba-band Almondigas. En 2 jaar lien wint een sensatie bij het EK in Duitsland. Daar zorgen ze voor de sfeer, roen ze voorop in de supportersmars naar het stadion. Dit hier is het net op het WK-podium in Amerika. Maar toch gaan ze de vrouwentour. Hoe dat zit, dat juist aansten.
6: Omroep Friesland. Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
9: Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof.
8: Verwen jij je maar.
9: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
8: Waarmee?
9: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
8: Ja, ik voel hem.
10: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
12: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
13: Appetito.
12: Appetito.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
13: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
19: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord van 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het nog warmer. Op meerdere plekken is ook een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten. Dat getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In onder meer Eindhoven en Vlissingen liep deze kracht op tot 10. En dat is het hoogste niveau en volgens het KNMI zeer zeldzaam. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die informatie zouden hebben opgezocht over de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude. Ze hadden niets met de zaak te maken, maar bekeken toch informatie in het politiesysteem. De advocaat van de verdachte van de moord op Lisa wil daarom extra onderzoek. Maar daar zag de rechter niets in. Het OM had eerder al onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat er niets verkeerd is gebeurd. Het is volgens hen heel gewoon dat agenten in het systeem kijken om te kunnen helpen. Zeker als een verdachte nog op de vlucht is, zoals net na de moord op de 17-jarige Lisa. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over een ebola-geval in Frankrijk. Volgens de WHO geeft de besmetting van een arts vooral aan met welke risico's hulpverleners te maken hebben. Dus met de arts in Frankrijk was net terug uit Congo. Daar zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. 267 mensen zijn eraan overleden. Air France heeft vastgesteld dat de arts passagier was op een van haar vluchten. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentkandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: En daarmee is het nog 2 minuten 05. En dit is Omroep Friesland. Nog een saai zoren, onderwijs, muziek, Nijs en Eftegroen. Deputaire Eke Volkers, die besiekt steedleden toe zilgen van haar voorstel om 30 miljoen euro te investeren in laaggeletterdheid. Maar ja, de steed een derp zitten wachten, dat juist aanstaan in onderwijs. Maar eerst, tijd voor Debarge.
1: Onderwijs.
20: Maar Jan Durk de Haan.

0: En dat hij dan trots door ons ziet, zou vandaag dat het zo warm waar is. Dan heb je de Rhythm of the Night van D-Barts dus.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: Sinds minuut nog vier en snel. Welkom bij de tweede uur van onderwijs van deze woensdag 24 juni 2026. Deze warme dag. Daarom wordt er Joort Zaadstruid op de dieken.
3: Het heeft een kwollende werking. Dus ja, de temperatuur van het wegwerk, dat gaat gewoon omleeg.
0: Maar door die warmte ging gewoon evenementen net terug, zoals het concours in Piek in Siegerswaard.
4: Je kijkt dan toch nog van, nou kan je misschien s'avonds wat doen, of kunnen we het misschien nog verplaatsen naar de zondag. Ja, zondag wordt het ook warm. Het is gewoon heel lastig om dat dan nog vorm te geven.
0: Het is ik de dag dat wetterbureau Vitens alarm slacht. Het ontjeppe grondwetter in de wetterwinkgebieden is volle smarriger als tocht.
5: Het is zeker verontrustend, want we komen stoffen tegen. Weliswaar nog in het ondiepe grondwater, maar dat zijn stoffen die horen gewoon niet in de bodem thuis.
0: En op deze dag hebben we er nog ontzuizoeren, maar muziek, nijs en heftegrond. Dadelijk zullen we in provinciale steden, daar wordt de rampnota besprutsen. Zo is er misschien een hammerstik, maar dat is zeker net zo. Uw verslagjouwer Onno Valkenaar vertelt er dadelijk volle meer hoor. En de juiste ik dit. Het begint als een peer trommels in jouw kin samen uitgroeien naar een broad wie de hits. Geen Spotify chart, geen radio promo, maar gewoon ritme, energie en een peer camera's die het op het goede moment ontstenen. De man van Almond Digas, die weet er alles van, net op het WK dit hier, maar toch miljoenen mensen die het haar nou pas echt ontdekken. Hoe de peer oude EK-bielen in ien het internet veroveren, dat hier juist van Johannes Dijkstra van Almond Digas. Maar eerst tijd voor het Waarbrugt in het kwart. Hier is Tjitske Wiebinga. Goeiemiddag.
6: Een goeiemiddag. Nou, de loft is heel daskien, maar de noordwestelijke zeewien is het nu zo'n 28 graden op de eiland en 33 graden in het eerste. Nou, trouw de wien van zee kwalt het vanuit het noordwesten wij aan en komt de minimumtemperatuur vannacht op 16 zonjen graden uit. Morgen ik weer volop zin is kien waar, maar toch de vlegerige wat eerste wien krijgt even wat frisser. Zo wordt het op de eiland maximaal 23 graden en 29 in het zuiden van de provincie.
0: Het CDA in provinciale steden is tegen het voorstel van de provincie om de komende jaren 30 miljoen euro te investeren in het bestrijden van laaggeletterdheid. Neffens Karin van der Velde is dat voorstel van het college net goed onderbouwd. Bovendien is neffens het CDA het bestrijden van laaggeletterdheid geen provinciale kerntaak. Ik praat erover met politiek verslagjouwer Onno Valkenaar. Ja, goedemiddag, Onno.
7: Ja, goedemiddag, Jan Durk.
0: Ja, een rampnota, dat is toch in de regel net een onderwerp waar een soort discussie wordt ontsteerd. Dan al helemaal net van, het, van de partijen van het college.
7: Ja, zo'n rampnota gaat over alles. Dat gaat over de langere termijn, dat gaat over de komende vier jaar. En wat opvalt van deze rampnota is dat het zittende college van BBB, CDA, ChristenUnie en FNP in ieder volle meer geld uitjouwt. En al die voorstellen om meer geld uitjouwt binnen de gewoonfracties in provinciale steden net goed onderbouwd. En dat geldt dus onder oren van het voorstel om de laaggeletterdheid te bestrijden. Elke keer is er natuurlijk wel voor. Alleen de provincie stelt voor om daar alvast 30 miljoen voor te investeren. En dat wilst het geen provinciale kerntaak is.
0: Nee. Ben jij de Karin van der Velde van het CDA?
8: Wat wij hier hier aan de water brengen is dat wij vinden dat wij bezig zijn met zaken die rechtstreeks op ons bord liggen. De primaire kerntaken van de provincie.
0: Dank u wel.
8: Er is laaggeletterdheid, er is de basisvaardigheden aanpak niet één van. Dat jet echt primair bij de gemeente dus. Die doggen hun best tot de yield in te steken. Ja. De binnengemeente die had de yield voor oor en die doggen dat hartstikke goed. Ja. De binnengemeente die had er geen yield voor oor of had er geen yield voor op dit moment. En die komen er net helemaal uit. Werd het bij ons om git is het werd net goed git op dit moment. Daar is extra geld van nodig. En dat doggen we net met een bad van een bedrag van 30 miljoen maar ergens instekken. Maar wel doordacht met een goed plan. En dat maakt wat ons betreft eerst maar eens binnen enkele miljoenen bleven en net richting 30 miljoen.
7: Dus je voelt het voorstel van het college van deputaire steden net goed onderbouwd?
8: Dat klopt.
7: Wat markeerde er nou correct worden?
8: Het is een opsomming van dingen die het heel belangrijk waar ze kennen, maar die net principieel en net primair bij de provincie thuis jaren, die jaren thuis bij de gemeenten en die ben er hartstikke goed mee bezig. En wat zij is me er net uitkomen, dan kunnen we altijd nog wel zien wat daar nodig is, maar wij vinden net dat dit bedrag daarbij past.
7: Er is er wel een insteward brief van de Friese bibliotheken, maar een beroep op de leden van provinciale steden van Jan Mangrien

0: lucht van dit plan. Wij zoeken er heel bleed bij wijzen. En dan kunnen wij volle meer mensen kunnen helpen.
1: Dat is de vraag, hè? Want de insteek van dit programma is om de basisvaardigheden op orde te brengen, de laaggeletterdheid zelfs op te lossen. Wij houden net op basis van dit plan dat een oplossing biedt.
0: Nee. Maar ja, het is natuurlijk wel een probleem, de laaggeletterdheid. Er is ook gewoon een categorie mensen, ja, die kennen het goed meidwaan, die had ik problemen om mijn digitale tagong.
1: Ja, dat klopt. Het is een groot probleem. Maar je moet het probleem oplossen op een wijze waar het helpt. En wij denken dat het net helpt op deze wijze.
0: Dus dan, wat zijn de consequenties van je standpunt? Zie je dan zinder meer jerrebegrutting van het eigen college stemmen?
1: Wij gaan een amendement intinnen. En dat amendement houdt in dit hele weer no uit is rampnota. Dus wat u betreft keert het gewoon helder net ro. En we zullen nog heroverwegen, als het misschien het net helpt, wat we dan van stemgedrag vertonen zullen.
2: Zijt Karin van der Velde dus van het CDA. Ja, Onno, de nieuwe fractievoorzitter die het voortaan dadelijk wel een beetje op ramkoers leidt.
0: Nou, ze is scherp. Dat is het minste dat je zissen zullen. Ze houdt ik haar visitekaartje oud. Dat doe ik wel te zissen. En het is de oude jaren, nevens mij net vaker, Bart, dat het CDA stelling neemt tegen wat het college van deputaire staten, het CDA zelfs, ISIT, zijt heel belangrijk te vinden. Ik moet zeggen, Karin van der Velde is wel consequent. Ik al in de statencommissie, een paar weken lien, doen we het CDA hier. Ik al heel kritisch. Dus wat dat doet die Eba Alberts nog het wut. Die is van de moord uitzwaait als statenlid. Dus het CDA is heel kritisch. En de Partij van de Arbeid, de grootste oppositiepartij, die is krijgt heel bleed met het plan van de provincie om te investeren in de basisvaardigheden. Site, fractievoorzitter Christa Oosterbaan.
3: In principe steunen wij natuurlijk de basisvaardigheden. Dat is geboren uit het initiatiefvoorstel van D66 en de Partij van de Arbeid in de vorige periode al. Mede een motie door ons ingediend en BBB en GroenLinks in deze periode. Dus het idee, daar staan we helemaal achter, maar dat moet wel goed onderbouwd worden om onze ook straks controlerende taak goed te kunnen vervullen. Het moet wel bij de juiste mensen terechtkomen, het moet de juiste doelen dienen. En daar zit nu nog geen juiste onderbouwing bij. Maar wij steunen niet het amendement van het CDA om dit er nu uit te halen, want dan zijn we het geld sowieso kwijt en het doel is wel goed.
0: Ja. Want het CDA zei het, dat is geen taak van de provincie.
3: Nee, dat vind ik eigenlijk wel te makkelijk, want aan de ene kant gaat de provincie natuurlijk overal over. En zeker is dit in samenwerking met gemeenten en bibliotheken moet dit opgepakt gaan worden. Voor de gemeente wordt het een kerntaak. De bibliotheken willen hier ook graag een rol in spelen en die kunnen dat ook vanuit hun rol. Dus ik denk dat het goed is als we hier in een samenwerking met elkaar uitkomen. Maar ja, dat willen we dan wel zien, even van het college voor de begroting, hoe dit opgebouwd is.
0: Maar het is toch opmerkelijk dat dan een collegepartij als CDA zuid van hier staan we net achter.
3: Ja, en ik denk dat we deels ook wel eens zijn, of we zijn het niet deels eens, met de kritiek zijn we het eens dat het niet goed onderbouwd is. Dat heb ik ook duidelijk in mijn betoog naar voren gebracht. Maar dat gaat over meerdere onderwerpen. De Friese brede welvaart zijn we hartstikke voor. Wetterwarmte, hartstikke voor. Maar ook bij deze miste onderbouwing. En de iconische evenementen zijn we niet zo voor. Vinden we een beetje een rare insteek. Dat hebben we ook al aangegeven toen dit vorig jaar aan de orde werd gesteld. Ja, daar staat ook 13,4 miljoen voor. Is ook geen onderbouwing bij gegeven. En dat vinden we gek. De kadernota is niet het instrument om beleid vast te gaan stellen. Dat doen we eerder. Dus we wachten even af wat het college nu met voorreactie gaat komen.
0: Ja. Nou is het zo dat Jim als Partij van de Arbeid Jim woont dit graag. Meer omdenken van laaggeletterdheid. En Derek Jilt voor u het loeken. Betekent dat dan ik dat je voor die rampnota stemmen zullen?
3: Nou, dat gaf ik net ook al aan. Het hangt af van wat het college antwoordt. En dan gaan we daarna met elkaar in overleg.
2: Zuid Christa Oosterbaan dus van de PvdA. Ja, Onno, daar is dus denk ik ik wil een beetje stiekem zitten te tellen. Doorstaan er ontie aan dat er meerderheid komt voor die kadernota, voor die rampnota?
0: Nou, het zou mij vernuven als die er net komen zoen. Want om tegen zo'n hele nota te stemmen, ja, dat is denk ik voor het CDA toch wel een hele grote stap. Maar ik hoor te rekken mij dat Aansen in het dinerskoft, ja, verskaten wutvierders en fractievoorzitters en waar wel even op ziekje zullen om te zien of ze naar smoosjes wol of net stemmen zullen. De mot is kwad zijn polderen worden. En deputaire Eke Volkerts, die had ik geweldig haar best dien om steedsleden te ontsjoeren. kopieën van haar voorstel. Want in een brotse gesteerte zeel, in een reet simmerjurkje, had ze drie kwartier lang wie het weinig uitlijn waarom de provincie Nevers haar wol investeren moet in die basisvaardigheden. Dat is omdat er in Friesland een flinke groep mensen is die het net goed is in begrippend lezen en schrijven. Dus ze kennen wel lezen en schrijven, minder net handig in, minder net goed in en kennen daar toch maar dreig mee komen in uw digitale maatschappij. Het gaat om zaken als belasting op je onjefte dwaan, solliciteren of de ban helpen met huiswerk. Nou, er is Nevers Volkers een soort verlet van de programma's die de bibliotheken graag aanbieden willen aan volwassenen. Maar dit probleem om te werken dus aan die zogenaamde basisvaardigheden. Zat dat ik net zelfs betocht, de deputière. Ze wil maar de plan uitviering aan om een breed droegen moosje van D66, PvdA en de BBB, haar eigen partij. Nou ja, een tiger strieberen Volkers, ze kregen complimenten van GroenLinks. Maar als ze mij haar verhaal ik het CDA uitsjoegen had, dat is nog even een wachtje.
2: We wachten dat, maar die ouwe. Onno Valkenaar, dank u wel voor de bijdrage van nou.

En dadelijk dus het bijzondere verhaal van die louter band Almondegas. Dat is Spaans voor gehaktbal. 15 jaar lang bij ons team. Ze winnen een hit op het EK in Duitsland. Bij het WK zijn ze er net bij. En toch gaan die filmpjes nou bij de brood hoor. Hoe kan dat? Wat binnen consequenties hebben daar snoer?

0: Whitney Houston. Ze hoorde het net al in de gedroom. Ze kregen romantische type van Enrique Iglesias. Could I have this kiss forever?
1: Onderwijs.
0: En dan wil ik die even wat jaren litten. Bijzondere muziek. Dit komt uit Leeuwarden. Het is de samba band Almondegas. Ontstien uit een groep enthousiaste slagwerkers van het Pasveerkorps. En Twaalien wiens een grote hit bij het EK in Duitsland. Ze vieren de marsong van de supporters naar het stadion. En dit hier bij het WK in Amerika. Nou, daar ben ze net bij. Maar die filmpjes van Twaalien, die binnen te haar grote verrassing een enorme hit op de social media. In een aantal opnames, die hebben wel 14 miljoen views. Er zijn ik duizenden en duizenden reacties onder. Johannes Dijkstra van Almondegas aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
0: Je dacht zelf, nou misschien is het leuk om het eerst op het WK een paar rondblikken te plaatsen. Wanneer wie dat eigenlijk?
2: Nou, dat was rond de eerste wedstrijd. Dus rond de eerste wedstrijd van het WK van Oranje natuurlijk hebben we dat geplaatst. En later een tweede bij de wedstrijd van Zweden.
0: En wat gebeurde er toen?
2: Ja, toen ontplofte de boel. Toen moesten we aan de bak met een heel social media team om alles te reageren. Want het ging echt los met hoe vaak het gelijk, gedeeld, reacties eronder. Ja, dus dat was ontzettend bijzonder.
0: Ja, ik zei correct 14 miljoen. Dat is inderdaad het getal wat een aantal filmpjes helle had.
2: Ja, dat klopt. En dan tellen we dan niet eens de views bij op. Want het filmpje is ook heel vaak weer gedeeld op andere platforms waar andere mensen dat weer gebruiken en dan weer hun eigen post bij maken. Dat tillen we er dan nog niet eens bij op. Dus de verwachting is dat het nog wel wat hoger is.
0: En in wat voor land is dit nou populair?
2: Nou ja, dat zou je zien. Natuurlijk in Brazilië gingen wij helemaal los. Dus dat was super mooi. Er was ontzettend veel verbazing over dat wij als Hollanders zeg maar dat bij het Oranje gevoel konden integreren. Ze waren heel erg enthousiast over onze kwaliteit. We zongen bijvoorbeeld ook qua uitspraak, maar ook qua de samba die we neerzetten. Dat dat echt de Braziliaanse samba is. En ook de verbinding tussen de culturen dat wij als Hollanders dan die samba integreren. Ja, dat kon ook op heel veel enthousiasme rekenen.
0: Ja, wat ik mij afvreeg, je heet de Almondegas. Dat staat voor gehaktbal. Werd er net op reageerd?
2: Nee, toevallig hadden wij het er in de appgroep van de week nog over. Maar dat valt dus reuze mee. Dus blijkbaar, misschien door Meatloaf of zo, zijn mensen toch gewend aan dit soort gekke naam. Maar dat viel reuze mee. Dus er was niet van, waarom heet die gasten zo? Maar vooral, misschien waren ze ook flabbergasted van wat wij hebben laten horen natuurlijk. Hè? Dat ik denk dat dat het is.
0: En hoe zit dat nou eigenlijk? Hij hem überhaupt hoe wagen om ik naar Amerika te gaan? Want Twaalien, hij hem dat min of meer op eigen boer dienen in Duitsland?
2: Ja. Uiteraard was dat een droom. Maar goed, ook door. Ja, iedereen zit natuurlijk met hun eigen thuis en gezin. En het is nog geen vakantie. De geopolitieke spanningen. Dus al met al, dat geregel en qua kosten konden we dat niet voor elkaar krijgen. Maar we zitten nu wel serieus over na te denken om toch een toertje naar Brazilië te gaan organiseren. Of in ieder geval er over 2 jaar weer bij te zijn tijdens het EK in Engeland.
0: Maar Brazilië, dat zou je echt wel regelen kunnen misschien.
2: Nou ja, als je ziet hoeveel enthousiasme er is op wat wij doen in Brazilië. En hoe groot samba daar is en hoe diep dat bij die mensen in hun hart zit. Ja, dan zitten daar wel hele mooie haakjes aan om eens te kijken van, kunnen we daar wat meer mee doen?
0: Maar een paar simpele jongens van de oude hou. Zo even naar Brazilië. Ja.
2: Zo is het, zo is het. Ja, gewoon in Leeuwarden en bij Pasveerkorps begonnen. Ik zou zeggen, word allemaal lid, want kijk waar het je kan brengen. Misschien wel naar Brazilië.
0: Nou, we genieten er nog eventjes van. Dank wel.
2: Doe dat. Hey, dankjewel. Fijne middag.

0: Nou, zaklinken ze dus, die gehaktbal uit de Audi-tik in Brazilië populair binnen. Dadelijk hier een oorzicht van de belangrijkste nijs van deze dag, maar Jacob Stelwagen, die trouwens meer van frikandellen houdt.
1: Krijgt u allemaal in de mail?
2: Hij is vergees en hij is superactueel.
3: De nijsbrief van Omroep Friesland.
1: Eén keer in de week het belangrijkste nijs en als bonus
4: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
2: Crowdy Noi. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
6: Mag ook wel joken, het is een Veldhof.
5: Verwen jij je maar.
6: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
5: Waarmee?
6: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
5: Ja, ik voel hem.
7: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit, hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
13: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
12: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
0: Het is nou hartstikke helder suizen. Het nijs van deze dag, maar Jacob Stelwagen en dat zal wel oer de warmte gaan, denk ik, of net?
15: Hoe riest het zo? Het kan je nemen om geen mens, Joost. Het is hartstikke warm en dat betekent voor een soort mensen lekker erop uit. Nee, bijgelijks het zwembad of de zwemfever. Maar het is warm, trend ik de temperatuur van het asfalt trouwens daar. En dat is minder bekend. Dus is doe de riest de hele dag midden al onderwijs om de rieking te struimen, mijn soort.
16: Het heeft een kwollende werking. Dus de temperatuur van het wegdek, dat gaat gewoon omleeg.
15: En het koeliepiek is hier zwaar te zien van evenementen die het net trok hier vanwege de temperaturen. Al had het bestuur nog wel even twijfelen, zegt Annemarie van der Weijden.
17: Ja, eerst wel. Hè. Je kijkt dan toch nog van, nou, kan je misschien s'avonds wat doen? Of kunnen we het misschien nog verplaatsen naar de zondag? Ja, zondag wordt het ook warm. Het is gewoon heel lastig om dat dan nog vorm te geven.
15: Op uw website ziet een warmteblog. Daarin zijn er volle meer evenementen waarvan de tijdstip me onpas binnen. Die misschien deals of heel dol net trok in. Dus wat voor die website en de app in de gaten. Om 8 uur waar het in het OV staakt sinds de bezuinigings van het kabinet. Toch een landelijke staking van het vakbond NVV. Rieden er om 8 uur van morgen geen NS-trein. Ik werk nimmers in het bus, tram en metro vervier. En het werk Del, maar toch de net al die vervangend vervier beschikbaar weer. Edwin Kuiper van vakbond NVV oer wat het wan als deze actie niet te helpt.
18: Dan gaan we harder actie voeren. He, dit is ook een beperkte actie, 3 uur, is ook een waarschuwing. Maar als het nodig is, dan gaan we zeg maar escaleren. En ja, dan zijn onze leden ook bereid om daar nog veel meer energie in te steken. Dus ja, dan voorzie ik in september, oktober, in het najaar, wel heel veel stakingen en maatschappelijke onvrede die dan geuit worden door die stakingen.
15: Het leerlingenvervier in de gemeente Smengelon giet fris trog. Dat was verzwarger trog taxibedrijf Kort, maar dat is failliet. Ik het WMO-vervier ken nog trog in. Het taxibedrijf Johan dat het qua kosten naar dit koel en vregen het faillissement om. De gemeente zegt het faillissement net direct omkomt, zei het wethouder Sarah Aldraai.
17: voor ons hadden we dit niet zo snel zien aankomen. Dus ja, wij zullen nu schakelen daar waar we kunnen. En we doen ontzettend ons best. Er is vandaag ook een brief uitgegaan naar alle mensen die gebruik maken van de WMO-vervoer. We hebben inmiddels op de website een telefoonnummer staan waar mensen naartoe kunnen bellen. Dus we proberen aan alle kanten de communicatie zo goed mogelijk en helder mogelijk te laten verlopen.
15: Ontvouwen jullie kennen nog gebruikmaker worden van het vervier. De gemeente werkt nu aan een oplossing voor de langere termijn. Cambuur is van de mond begonnen met de eerste training in de tijdeling op het nieuwe seizoen. De selectie trainde in Deinem van Jedder als plant vanwege de warmte. De sportverslaghouder Arjen de Boer is de selectie nog net volslijn, want al met al had Cambuur nou wel een heel jonge groep.
19: Jetten is nog maar een jochentje bijvoorbeeld. Costarelli is onder de 20. Ilias Hamas, die niet jongen die dan morgen presenteren wordt, is 23. Dus het zijn alweer redelijk jonge jongens. Dat klopt ook wel met de filosofie van Lars Lamboy. Want die had ze iets van, we moeten ze beter maken. En dan keer we ze letten weer met Wayne Stroffenkeepje. Dat je hele djure, relatief djure jongenskeepje, die het wat ouder binnen en dus niks meer opbrengen. Ja, dat kind eigenlijk net uit.
15: De jongste wethouder van Nederland is Juster Beedegaan. De 20-jarige Tieme Heringa ziel onder het werk in het college van Dante Madiel. Hij had onderwijs, sport en cultuur in zijn portefeuille. Zijn leeftijd speelt het even geen rol. Hij is er clear voor en is blij dat hij nou officieel wethouder is.
20: Dat viel heel bijzonder. Unaniem aannomen als wethouder. Dat viel fantastisch. Ik viel een brede stiep in hier ervoor. En dat duwt mij nog extra meer motivatie om aan de slag te gaan. Ja, ik had er echt zin om.
15: Meer nieuws op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app.
21: En dadelijk het waar van Sjitske Wibinga.
22: Simmer in Friesland.
23: De kampioen!
22: Schitterend! Het is bij de tijd van het scootje van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen heen in WhatsApp-jaren leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisie commercial, kist door deze simmer die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
24: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
25: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargelis leidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
26: Onderwijs.
27: Bij Jan Durk de Haan.
21: Het is nu 4 minuten oer Jelbe Suis. Het is een herkenbaar probleem. Voetbalverenigingen, skatesclubs, de gymnastiek. Al hier wrakslussen met tekorten aan vrijwilligers en trainers. Voor het laatst gaan een aantal gymnastiekverenigingen zitten in Zuid-Friesland nog een oplossing betocht. Wat die oplossing is, dus zullen we het aan snoer hebben. Nou is het iets voor het waar, maar het Sjitske Wibinga, ja, een warme dag, je hoort records al hier verbrutsen. Hoe zit het eigenlijk? Zit er jong en vannacht nog wat verkwalling om te komen?
28: Ja, dat is eigenlijk nou al gaande, want de wien is om. De wien komt van zee, komt vanuit het maatwesten, maar ik zie nou echt al een delgong van de temperaturen. Als ik even naar de temperaturen op dit stuitje, dan zie ik dat de temperaturen op de eiland als aan 3-4 graden zakken is op dit stuit. Dus ja, het is echt nou komt er wat verkoeling, dus door die wien van zee. Nou, uiteindelijk zakken de temperatuur vannacht naar 1 graad, dus zegt je misschien mogelijk wel 15 graden in het maatwesten van de provincie. En ja, mij de wat hegere luchtvochtigheid, maar het relatief wat koelere zeewetten, zoeder ik nog wel eens even een wat diese ontsteen kennen in het noordelijke part van de provincie. Dus ja, het verkoelt het wel wat, de temperatuur zakt het wel wat, maar ja, de temperaturen bloeien echt wel heeg. Ja. Ja.
21: En dan naar de dag van morgen. Want dan rint de temperatuur weer op.
28: Ja, alleen nog net zo vier dus als Juwet. Morgen profiteren we ik nog echt van die noordelijke streming. Komt u het na het eerste wij, helpt ik wel even wat meer aan. In de midje echt wel wat meer vlegerig. Matig want vrij krachtig. Dus dan viel je de wien ik wel wat meer. En dan zal uiteindelijk in de maand die het de temperatuur uitkomt op zo'n jochentje rond 22 graden. Maar in de midje dan hebben we 23 rond 29 graden. Dus dan zal mogelijk die tropische weer de morgen even net heller worden. Maar ja, 29 graden ja, is toch wel echt aan de warme kant.
21: Ja, en dan dus die vreet.
28: Ja.
21: Hoe is nou die verwachting?
28: Nou, de verwachting komt nou uit op 34 rond 36 graden.
21: Heb je ik, bij u in Friesland?
28: Ja, heb ik hier voor Friesland staan. En dat is echt uitzonderlijk heat. Waar ik wil te zissen. De hield dan ik een koorde oranje al voor. KNMI het van in de nacht van tongetje op vreet al koorde oranje steen voor de provincie. En ja, ik verwacht je dat die de hielen daar wel steen bloeien zeel. Want ja, de temperaturen binnen echt wel, nou ja, te warm. En ik kan me heel goed voorstellen dat het voor net Els niet in de noffelijk onfield. En ja, het zal wel echt warm wezen. De zuid-on-zuid-eerstelijke wien is dan zwak ontmatig. En die zwaardig het ik voor die ja, opstoom van warme en vochtige lucht. Ja. Ja.
21: Heel kwaad dan sneeuw. Wat is nou die verwachting? Komt er verkoeling of zet dat zo terug?
28: Nou, op sneeuw hebben ik nog echt hege temperaturen. 29 tot 34 graden. Maar in de rin van de dag kans op een rein of een tongerbuien. En ik op snijn, dan komt de wien wat meer uit het westen. Maar schuwen dan ik om die temperatuur. 24 tot 29 graden. Maar dan ik mogelijk een bui in de rin van de dag. Dus het zakt stadig gewoon wat. En dat liet ik de trend voor de dagen daarna wat te wijzen. Dus ja, de heegste temperaturen worden toch wel op vreet en sneeuw meten. En daarna zakt het heel stadig gewoon weer wat al.
21: En ontitiet beschik je bij de holle koelte horen.
28: Ja, dat liet ik me het beste.
21: Dank u wel, Tjitske.
28: Graag gedaan.
1: Het slotstuk van onderwijs.
21: Slotstuk is de laatste plaat van dit programma. En ook is het weer mooi bepalen wat we draaien. Maar onder hand van de actualiteit, wat voor plaat past erbij? Nou, je hoort het verhaal van de aap die het ontsnapt is uit het safaripark Beekse Bergen. Die zwalkert nou nog altijd om daar bij Hilvarenbeek. Dat beest is net gevaarlijk, zou het zijn. Hij kon ontkomen terug oer de graaf te springen en toen verder te zwemmen. Nou, eerst zit er dagenlang in hege bim in dat park zelfs. Dat biedt dus nog de oceaan, maar nou is er helemaal ontkomen. Want zij zit nou boeten het park. Het beest wordt nog iets zachter op het park. Maar vangen, ja, dat is toch wel heel lastig. Want het beest is vlug en handig. Hij kan hem ook wel goed rijden in de natuur op dit stuit. Maar ja, op de langere termijn, daar maakt hij zich wel zorgen over zien oer Libië. Want ja, daar zit er wel echt heel lang boeten de groep. En komt er wel weer zelf rond, zat een hondje dat. Nou, dat wordt heel bot betwijfelen. Wat voor plaat past er nou bij? Ik zie te denken. On this bagelijks van One Republic. Run away. Right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Of misschien toch dat de aap kick wel. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Suggesties van mijn kant, maar daar is het vast nog volle creatievere opties. En als dat ze is, en ik de minder creatieve, ze draaien wel, kom stuur ze maar terug. Maar de app van Omroep Friesland, rugspoppen klikken, dan komt het voort en dadelijk hier in de studio binnen. Of broek de oude vertrouwde WhatsApp, dan is het nummer 06 20 4 Dus 020. Nee, 06 20 4 1 Zie, de warmte die slaat daar.

0: Blote tijd, het is nu 18 minuten voor 6.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Dirk de Haan.
0: Voetbalvereniging, skeertsclubs en de gymnastiek al hier hazen te krijgen, maar een tekwaad om vrijwilligers en trainers. Nou, voor het laatste had een aantal gymnastiekverenigings in Zuidwest-Friesland nou een oplossing bedacht. Ze nemen maar 6 clubs in een trainer aan. En al die clubs moet dan traind worden troch die trainer. Dat is Slagen maar Help van Sport Friesland. De initiatiefnemer is Brigitta Knol en die is aan de telefoon. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, een trainer voor 6 clubs. Dat is wel een hell of a job om dat in de agenda te krijgen, toch?
3: Ja, ja, ja en nee. Het is ook heel lastig om natuurlijk op je vrijwilligers te varen. Met alle tekorten en problematieken tegenwoordig.
0: Maar moet die echt 6 clubs op al je verschillende dagen doen?
3: Ja, maar dat is zeg maar het planningstechnische, het inhoudelijke. Daar hebben we wel een puzzel gelegd. Maar het mooie is dat die 6 clubs het wel voor elkaar hebben gekregen om die trainer... Eigenlijk verschillende momenten in de week, zeg maar, de trainingen te kunnen laten verzorgen. Dus het is wel een hele duidelijke samenwerking tussen de clubs en de trainer en ons dan als facilitator.
0: Ja, zelfs liek het een simpele oplossing. Zie je dan maar ook voor een trainer, maar ja, als je dan naar de praktijk zegt, hoe krijg je dat nou voor elkaar? Want hoe weet je nou welke vereniging had wat nodig heeft?
3: Nou ja, dat is ook het verhaal. Het is niet zomaar een pilot. Dit is wel echt het resultaat, zeg maar, van een ruim jaar aan ondersteunen van clubs, verbinden, organiseren, zoeken naar financiering met elkaar, partijen bijeenbrengen. En eigenlijk kwamen we erachter dat tijdens een inspiratiebijeenkomst, april 25, dat veel gymclubs tegen hetzelfde aanliepen. Het vinden en behouden van trainers, dat is heel lastig. En dat is trouwens niet alleen voor de gymclubs, dat geldt voor veel meer sporten. Dat zie je ook bij de volleybal, de hockey, de voetbal. En dat is ook niet iets wat alleen in Zuidwest speelt, maar ook dat zien we over de volle linie in Friesland en ook landelijk.
0: En is dit nou, voor meer? Komen er meer clubs die het maar in een trainer nemen?
3: Nou ja, dat is de vraag. Kijk, dit is natuurlijk voor ons ook een pilot. En wat je zag is, wij willen heel graag de toekomstbestendigheid van clubs. Daar willen we graag aan bijdragen. We willen graag de sport, de gymsport, dicht bij huis houden. Ja, en dan moet je op een gegeven moment gaan kijken als clubs ook. Hè, met afnemende ledenaantallen, met afnemende vrijwilligers. Het wordt steeds lastiger om trainers te vinden. Ja, dan moet je soms creatiever gaan denken. En dat is ook een beetje de succesformule, zeg maar, van deze samenwerking. Verenigingen zijn vaak druk met de dagelijkse praktijk. Hè, waardoor er vaak weinig ruimte overblijft om wat strategisch verder naar de toekomst te kijken. Ja, wij proberen als clubondersteuners daarbij te helpen. En eigenlijk, wat natuurlijk ook heel mooi is, is dat je op deze manier ook een aantrekkelijke dienstverband, zeg maar, beschikbaar kan stellen aan een trainer.
0: En een voorbeeld daarvan is dus Des uit Makkum, 6 gymnastiekclubs door Gemaai. Waaronder Des uit Makkum, Hilke de Jong is van die club onder telefoon. Ja, goeiemiddag.
4: Goeiemiddag.
0: Hoe is deze oplossing voor Jim? Hoe viel dat?
4: Nou, het is voor u een hele mooie uitkomst natuurlijk. Zou Brigitte al een beetje uitlaai. Er zijn een heel soort verenigingen die best wel een trainers tekwaad hebben. Zij des maken omdat ik natuurlijk. En we zijn al heel lang op ziek eigenlijk naar een trainer. Ik jou zelf, ik les. Maar daar komen wat assistentie bij broeken. Maar er reageert eigenlijk nooit in op een vacature die hier komt. Omdat het ten eerste een hele lietse vacature is vaak. Voor een paar oerkes in de wieken. Nou, daar kun je natuurlijk net helemaal van leven. Dus dan zou het al eerst een gewone baan moeten. Maar er zijn meestal niet oer al van alles doggen. Dus er bloot vaak vrij weinig tijd voor oer.
0: Ja, maar hoe zit het dan nou bijvoorbeeld met wedstrijden? Want dan wil je heel graag dat de trainer erbij is. Maar die keer moeilijk 6 clubs al schiet, toch?
4: Nou, dat klopt. Van Makkum is het geval dat wij dus de trainer, ik vooral, geen broeken voor de recreatiegroepen. Dus die hebben vrij weinig wedstrijden. Ik ben net echt de wedstrijdjongens en famkes natuurlijk. Voor andere verenigingen zal dat misschien een beetje oors lissen. Maar we hebben een hele fijne samenwerking tussen alle verenigingen. En de binnenwol assistenten, vrijwilligers die altijd oren wel helpen willen. Dus daar kunnen we met elkaar eens wel opsplitsen. Ja. Dit is in ieder geval een mooie opvulling voor de trainingen.
0: Ja. Is dit nou een vervanging voor fusies? Voor het verdwijnen van verenigingen en dan maar bij elkaar? En dan maar Marco nog in het warpte?
4: Ja, misschien wel. Ik denk, er zijn nog wel een heel soort verenigingen. Maar en in Zuidwest-Friesland, we zitten altijd maar Zuidwest-Friesland. In het rayon hebben we nog een vergadering. En daar zitten we 2 keer per jaar met elkaar. En daar kwamen eigenlijk steeds dezelfde problemen naar voren. En mooi Zuidwest-Friesland erbij. of Sport Friesland bedoel ik, die hingen een hele mooie, die konden daar goed in ondersteunen.
0: Ja.
4: Dus zo hebben we er eigenlijk tot deze conclusie komen en hebben deze plan maken.
0: Ja. Brigitte Knol, daar besluit naar jou van Sport Friesland. Denk jou dat dit voorkomt dat de sportverenigings nee te wongen fuseren matten?
3: Ja, dat is wat ik net ook probeerde te zeggen. Wij willen juist graag de sport dicht bij huis houden. Wij willen dus juist graag dat de clubs bestaansrecht houden. En als je op deze manier die samenwerking kunt creëren op trainersvlak, dan kan dat. En wat ik ook nog mooi vind om even te benoemen, is dat ik wel heel trots op de clubs ben, op deze 6 clubs. Hè. Ik bedoel, het vergt wel lef en moed om over je eigen schaduw heen te stappen en om ook deze uitdaging aan te gaan. Hè. Ik bedoel, het is niet niks om zomaar met een aantal clubs een trainer te gaan delen. Dus ik vind dat wel heel mooi. En ook de samenwerking hè, tussen ons als KNGU, Sport Friesland, sportwerkgever, gemeente. Je ziet er wel dat we met z'n allen de handen in één hebben geslagen om echt te kijken naar hoe kunnen we dingen toekomstbestendiger maken.
0: Nou, de pilot is daar en misschien volgt er meer. Brigitta Knol van Sport Friesland, dank u wel. En ik dank aan Hilke de Jong van de Club Des uit Makkum. Omroep Friesland. En hier is Bruno Mars.

0: versa mooie plaat. Bruno Mars en On My Soul.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Dit Onderwijs zit er haast op. Martijn Koon, Jantine Akkerman zit in de redactie van dit programma. Dadelijk naar Suizen, Willem de Vries, mijn nieuwe editie van Noord de Wien. Ja, het programma zit erop, maar net heel dal. We moeten vanzelf nog een slotstuk draaien. Wat dat nou draaien onder hand van dat bijzondere nijs van Disserdai, dat aapke uit Hilvarenbeek, uit de dierentuin ontsnapt. Eerst zit er al daar in de BM, wie over de grijft sprong. En daarna verder klom de BM in. En nu is er dus boet in het park. En ja, het is onzeker als ze hem weer pakken kunnen. Want het beestje schijnt nogal vlug te wijzen. Maar in elk geval net gevaarlijk. Hallo Jan Durk, ik denk dat die aap wat broekt had. Namelijk Ben Apple Gas van Cat Stevens. De groetnis komen van Jelle. Dit brug komt Cat nog binnen. De Monkees, zoals draai ik in, zei Jan Jaap. Ik lul wel, maar die warmte, deze keer is het makkelijk. I'm a believer van de Monkees, zei Gary. Je suggereert Martha and the Vandellas, Nowhere to Run, zei Teun. Time to Disappear van Raccoon, zoals ik draai ik in, zei Mariet. Ik dacht aan de Monkees, maar I Wanna Be Free. Maar dit is misschien ook wel een dream van die aap om u te naaien. Dan hebben we Daydream Believer. Wat ik nog kennen zo, zat Garrett, The Kings en Ape Man. En die aap die rent in het wild rond, hij geneert het ervan. Dus dat is Wild and Exciting van Earth and Fire. Monkey on Your Back, net Money, maar Monkey on Your Back van de Outsiders. Zat Bouke, uit Snits. En Nirvana, zoals ik nog draaien kennen, Kom Zoals Je Bent of Jump van Van Halen. De grootnis komen van Jelle. Maar ja, we kunnen uiteindelijk maar in je plaat draaien. Dat is dan van Joort.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: En dan wil ik toch maar ingaan op de suggestie van Henk. Want die wie er al gauw bij in die cybers draaikist. Dat slaat wel goed op dit verhaal. Dat is George Michael en Freedom. Nog

0: Friesland.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Het is nog één week Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord uit 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het vandaag nog warmer geworden. Het Hunebedcentrum in Borger bleek zonder het zelf te weten een bijzonder oud fossiel in de collectie te hebben. Van het fossiel werd eerst gedacht dat het een plant was, maar uit onderzoek is nu gebleken dat het een rog is. Waarschijnlijk is het fossiel zo'n 50 miljoen jaar oud. In die periode was een groot deel van Nederland een warme subtropische zee. Het fossiel is gevonden in Oost-Groningen. Eerder werd op die plek ook al een fossiel van een worm gevonden die 600 miljoen jaar oud is. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno, gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. De verdachten kunnen 5 jaar cel en boetes krijgen tot 75.000 euro. Op de beelden zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. De Australiër staat bekend als een van de ergste kindermisbruikers van deze tijd. Hij zit na zijn arrestatie in 2015 een levenslange gevangenisstraf uit op de Filipijnen. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. En daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. Een Libanese krant meldt bovendien meerdere beschietingen door Israëlische troepen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. En daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Maar dat is officieel niet bevestigd. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht koelt het af, maar wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. En vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
2: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
8: ANWB en gaan.
9: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Mijn Willem de Vries.

0: Dit is Noorderwien.
1: Ah, goeie, welkom bij Noorderwien op deze wijze. Ja, normaal sprutsen succes, straks ook op televisie. Maar in verband met de zomer ben we er even net. En we zetten in september gewoon weer uit. FM, radio is er nog steeds. En natuurlijk internet, youtube.com/Noorderwien. Kist dus 24/7 bij horen. En we zijn nu daar met vol gas en trotszetten is stoer. We willen nog even bij de Friestalige, ja, Fisk in de Stereo Machine. Mooi noemen we dit, in uw head.
2: Alles verhoord, dat is een feit. Het git zaad, het komt af, hoester ik zei. Wie komen op ieder en wie ginder weer al? Soms is het zaad reeg, soms git het zaad.

band. Ja, ja, Fisk and the Stereo Machine. En in uw set, je doet het Hyde Lawn. Ja, dat was een beetje chauvinistisch. Mij toch, ja, ja, ik ben deze prachtige dagen. Mooi waar, lange dagen. Friesland op zijn mooist jaar. De natuur is nog aardig green in ieder geval. De vogels zijn nog altijd onwijzig om ja, de lietse piekjes grut te brengen. De wettersport gaat los. Ach, wat wil ik nog meer? Ik word gewoon een goed humeur. Ja, toch? En mooie Friestalige muziek. Kom je uit bij een nummer van het boelje. Mooi vertolkt door KD Fox. Marije, ik aan in het rij, maar onthoor het even. Als je dan wat van Rebouli in hoes hast, een poster of wat dan ook. In september komt er een Rebouli daar in het tresor hier in Leeuwarden. En dan kun je al je Rebouli materiaal inleveren. Want ze worden daar een soort van archief onderdeel van meidje in tresor. Dus hoort hem in de gaten. KD Fox, hele mooie uitvoering van Marije.

Katie Fox, terwijl de band van Sietse van Essen. Die iets, jawel, een echte reboelje evergreen vertolkt haar. Nee, vind ik een hele mooie akoestische uitviering. Maria, maak het probleem goed. Ze, ja, associeer ik meestal met de crisisdagen, maar deze meid is zeker wezen. En ja, ik draai hem graag. Het is een mooie warme dij. Likos Dani Luc. Ja, een bijzonder verhaal op youtube.com/Noordwinst. Het hele verhaal leven of een mooie interview in Leeuwarden kan er nog net zo heel lang alleen. Oer, dat Dani ooit een famke wie en nou zich ja, eigenlijk transformeert had naar een jongen. En die transformatie had hij verwerken in dit nummer. We kennen het nummer, maar even op een andere manier dus. Make it a memory. Dani Luc.

Make it a memory. Mooi nummer voor Cresap en Danny Veerder natuurlijk. Vertolkt toch Dani Luc en zijn bijzondere levensverhaal. Make it a memory. Nummer kennen we natuurlijk van Cresap en Danny Vera. En op een hele mooie manier vertolkt door Dani Luc. En ja, zijn bijzondere levensverhaal. En ja, daar jouw graag een podium om. Zo eigenlijk on Ella and Her Man. En het hele project Broedplaats, dat zit er nou op. Er is een cd uit. Het scheer mij, Seert Brunje gaat er iets heel moois van maken in ieder geval. En een muziekvaststelling, FN. Lang verhaal, kwats. Dit is er... Ja, een van die prachtige nummers die op die cd's stonden van Broedplaats. Spiekerje, een wolk.

Ella, Ella de Jong en her man, Herman Woltman. En speaker hier in Wolk. En ja, dat hadden we te krijgen met die bijzondere vaststelling. Broedplaats, hebben we een heel prode aandacht hoor, jong. Terjochtig vind ik ook. En ja, dat is dus nogmaals een cd van nu. Dus dat kist op de streaming system op mij krijgen. En ik, ja, Ella de Jong, prachtige stem. Daar moest ik voor deze mooie stem bedenken. Ine Stimmer en die liedse Queen.

Nina Stemmer. Prachtig mooie uitvering van Lietse Knien. Dat is een mooie stem, hè? Ja, ja. Oh, mooie stemspressen trouwens. Still going strong. Nienke Laverman. Ja, ook. Gert nog altijd als een speerse. Dan pro-simmer optreden ze nog. En together met Sietse Pruksma natuurlijk. Jetty Ern, Nienke, wij, Nijhoes.

0: Michael Averman. Een mooi noemer. Nijhoes. Zullen we nog even wat luchtigere muziek opzetten? Ja, dan komen we weer beteun met een haar. Nije single is dit. Hoe het was.
1: Van de ondergaande zon naar een warme zomernacht.

0: handen gaan er zo. Naar een warme zomernacht.
1: Nou, die komt er mooi, hè, die warme zomernacht. En dat bedoel ik net bij Ian, kijk je hem vertellen. Nou, hok op mij, mijn Wabriochten, Teun met een H wie dit. Teun Superheerts. Ja, mooi hoor. Fantastische kerel, goede muzikant overigens, echt drummer. En, maar hij maakt het hele mooie Nederlandstalige festjes die we graag draaien in elke aflevering van Noordwien op de radio. Het titel trouwens van het noemen we Hoe het was. We beginnen even naar oren Nederlandstalige muziek van een jongen die hier uit Ljouwert komt. Vind ik een geweldig talent. En voor de rest, it's up to you. Namme. Thijs, T-A-Y-S. En hij had het hier in mei. In mei?
2: Volgens mij is mijn energie nu wel op orde. Lauw warm is het water waarmee ik je wil ontdooien. Gevoel van jou missen overvalt me soms nog erg. Ik zoek elke weg naar binnen. Shit, ik bouw het paard van Troje. Het is lastig als ik wakker word in ochtend en ik hoor geen goeiemorgen. Las een stukje in mijn dagboek van het afgelopen jaar. Waarin ik schreef dat jouw gedrag me vaak liet denken dat je me haat. Laatste jaartje samen voelde als een koude oorlog. Alles voor jouw warmte, dus ik hield de kou verborgen. Onder dekens stoppen, zand erover. Wegkijken, hand erboven. Je kunt nu niet meer langs me komen, maar ik heb dit nog niet.

liggen, niet verstoppen achter lach. Ik spreek mezelf moe toe. Ik som me op nu wat ik goed doe. Het is 21 graden, ik ben onderweg naar Wuzu. Bless the classics door mijn AirPods. Vandaag heb ik geen haast, want van alles dat ik nodig heb, weet ik dat het snel komt.

Ik hou er wel van. Mooi. Beetje bevreemdend trackje van Thijs. Maar ja, altijd te draaien in Noordenwind, toch? Daar ben wij voor. Het hitte in mei. Of in mei en dan in mei. Nu blijf ik nog in Hingenek. Ach, het is te warm. Wat dat onbelangrijk. Goed, hij komt uit Loudwijk. En wij verplaatsen ons blik even naar Dokkum. Om Peter draait nou wel de Homesick naar materiaal uit. Album in september zal dan ja, in ieder geval de verhoord kennis mee kennen bij deze Oud Dokkumers. Zit ik er maar even bij. Please, listen.

opzichtelijk van hun jaren. In dit geval mijn prachtig mooie nieuwe singles. Die wel op de streamingdiensten. Als voorbode dus voor meer, meer, meer en nog eens meer. Mijn nieuwe simmer zal dat al je plak vinden. Policelessness. Ik denk eens goed, het is prutsen. Goed, het is mooi waar, hè? Ze zijn een beetje reggae, een beetje soul, man. Change the mood. Live in Oorwind. Wat een te gekke band. Zit ik nog een vrije zien? Ben ik heel blij van. En ja, pak, geef maar even zitten. Gewoon, tuin, cocktailtje, bakje, thee.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet. Get ready for the OG. All y'all bitches sounda lookin' like me.

0: De Omroep-app en 92.2 FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. Daar zijn de Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
1: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
3: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: Nou, die geluiden van de wind, wetter en krijk in het hout, dat is alle keer bij de oors en ja, daar geniet ik van.
1: En als Groninger is het moeilijk om te zeggen, maar dan ben ik ook gewoon voor de vrije Friezen die lekker hun eigen gang gaan.
2: Wien, wetter en krijk in het hout. Dit weekend in Friesland-Dorp.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op twee Hezbollah-strijders. En ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten en dat daarbij twee doden zijn gevallen. Bij de gesprekken in Washington over een wapenstilstand komen berichten naar buiten dat Israël het leger deels zou willen terugtrekken. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Alle sporters die meedoen krijgen dat geld. Zo heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten.
3: Because every Olympian has made sacrifices to reach the Olympic stage. Years of dedication. Years of hard work. Years of believing in a dream.
2: De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. 16 van de 25 veiligheidsregio's gaan uit van een risiconiveau van fase 2. Dat wil zeggen dat het langere tijd droog is in de natuur. De waarschuwing geldt voor bijna heel Nederland, behalve het noorden en het noorden van Limburg. Als het waait kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, waarschuwt de brandweer. Het weer vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. De komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: alle werkdagen tussen tolven en Ian bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou al.
0: Verslag jou eens die trofregje.
3: Wat ging er toen trof die hennen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer en een keer.
0: Omroep Friesland.
8: Ja, ja.
0: Nou in Friesland.
9: Het is perfect.
10: Super.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer, zei Van den Brink.
3: Asielgunningen worden verstrekt omdat mensen leven in een gebied van oorlog. Als die oorlog er niet meer is, dan hoort er ook weer terugkeer naar de plek te gaan waar de oorlog voorbij is.
2: In Nederland zitten nog veel Syriërs in de asielprocedure. En daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van der Brink. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandschef Callas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. De oud-minister van Defensie is nu nog mensenrechtengezant bij de EU. De voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Jutberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van de Sportarbitrage CAS heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Door de droogte geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. Er is door 21 van de 25 veiligheidsregio's opgeschaald. De waarschuwing geldt alleen niet in het noorden en in het noorden van Limburg. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Dat is uniek. Dat ga ik proberen.
1: Snij in Bureau de Vries.
2: Het simmerpeteer met Sybrand Buma.
0: Ik heb er wel genoeg van dat iedere dag op alle dingen commentaar geven.
2: De belangrijkste man van het CDA in Den Haag waart burgemeester in Ljouwt.
0: Dit was wat ik wou.
2: Een peteer hoe zijn zoon hier in Ljouwt, zijn familie en zijn nije stap bij de Raad van State.
0: Je hebt wel een rol om de polarisatie een beetje te verkleinen.
1: Snijn al voeren in Bureau de Vries.

Jocht hij het duurste van het duurste, maar nooit wie het goed. Jocht hij een Maserati, dat wie dijt te min.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Minister Berendsen sprak daar onder meer over wederopbouw van het land.
3: En de afspraken die we vandaag gemaakt hebben is dat we structureel gaan samenwerken. Het gaat om woningbouw, het gaat om economische ontwikkeling. Op het gebied van landbouw willen ze graag van onze expertise gebruik maken.
2: Asielminister Van der Brink was ook aanwezig. Het gesprek met de nieuwe machthebbers in Syrië ging namelijk ook over het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. 33 Franse mannen die een heftige kinderpornovideo hadden gedownload, moeten mogelijk jaren de cel in. En ook hangt hen een boete van tienduizenden euro's boven het hoofd. De video is gemaakt door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere twee tieners en een baby. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutionele Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering onder leiding van premier Babiš wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun inmiddels afgeschaald. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd dan tot nu toe. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Alle sporters die meedoen krijgen het geld, ongeacht hun prestaties. Het is een tegemoetkoming voor de opofferingen van Olympiërs, zegt het IOC. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. Het weer, vannacht is het helder en dan daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden en in het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
1: De tijd voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Ja, het ging je net ontgeerwijzen, Joerd. Het is warm, dat betreft voor een soort mensen lekker erop uit naar bijgelijks het zwembad of de zwemfever. Maar deze warmte rent ik de temperatuur van het asfalt behoorlijk op. En dus is door de ringers de hele media onderwijs om de dieken te struien, maar zo wat.
1: Door de hitte, zeg maar, wordt de dieken, het asfalt wordt warm. Dat begint door de band te kleven van de auto's. Werd er ook, nou ja, scan je onder de dieken en het... ja, het glijdt wordt om te rijden. Nou, ze hebben minder grip, dus het glijdt. En ja, dus ben met de zout opgooien om te kwalien.
2: En dat doet je het hele dag?
1: Nee, alleen vanmiddag. Ik ben vanmiddag 12 uur begonnen.
2: En best heel Zuidwest-Friesland, toch?
1: Ja, het grootste gedeelte wel. Hier en daar gewoon op een stikjes. Dus wij krijgen gewoon trostjoerd vanuit de gemeente welke steek die ik maat. En ja, daar gooien we dan wat zout op.
2: En wat voor effect heeft dat zout dan op de dieken?
1: Het heeft een kwalende werking. Dus ja, de temperatuur van het wegdek, dat gaat gewoon omleeg.
2: En is dat dan hetzelfde zout als wat je in winter ziet op het dik strooien?
1: Ja, ja, precies hetzelfde. Ja.
2: Is er genoeg van?
1: Ik krijg in de loodsie snitsvest en alleen een heel zout. Dus dat komt wel goed, denk ik.
2: Heeft dat ik nog invloed dan op komende winter? Dat het dan nou, dat het zout dan nou direct oprakket?
1: Nou, dat liet het mij net, want zo mag je dat net. Nee.
2: Zou vol als zien dat je hem in de winter strooien, dat is nou net van orde.
1: Nee. Het is de bedoeling dat we nou vanmiddag en morgen en vreed in eerste instantie. En misschien dan allemaal een paar keer. Maar nee, dat gaat net zo mal dat het van de winter gezamer is.
2: Wat voor reacties heb je dan gekregen om die heen? Of is het nog net zo vol als je wil?
1: Nee, valt mooi. Nee, nou ja, we zijn ook krijg aan de gang. Dus de reacties zijn misschien wel komen. Maar ja, we hebben het ook wel vaker dingen. Maar ja, nee, nog geen reactie zitten. Nee,
0: maar het blijft toch een bijzonder fenomeen, zout strijden bij dit soort temperaturen. Als je een evenement organiseert, ja, dan hoop je zelfs op mooi weer, maar ja, 34 graden. Dat is dan wel weer onder de warme kant. Verskate evenementen gaan de komende dagen dan ik net terug. Bijgelijks de Keertspartij in Jensum, het dwarfsfeest in Jesterstreek en ook het concours Hippiek in Siegerswaard is krast vanwege de warmte. Dat zo vreed u thuis zet en ik sneur nog terug gaan. Annemarie van der Weijden van de organisatie. Goedemiddag.
3: Hallo.
0: Hoe lang ga je hem droedingen om dit besluit te nemen?
3: Nou ja, we zijn begin van de week begonnen met vergaderingen in te lassen. Van ja, wat gaan we doen? Wat doet het weer? En dat is gewoon heel lastig, omdat het gewoon heel onvoorspelbaar is. En nou, gisteravond en vanochtend hebben we dan toch echt de knoop doorgehaakt dat het vrijdag en zaterdag in ieder geval niet door kon gaan.
0: Heb je hem nog twijfels van?
3: Ja, eerst wel. Hè. Je kijkt dan toch nog van, nou, kan je misschien s'avonds wat doen? Of kunnen we het misschien nog verplaatsen naar de zondag? Ja, zondag wordt het ook warm. Het is gewoon heel lastig om, dan, om dat dan nog vorm te geven.
0: Ja, Harriem je hem daarbij, ik bot onder landelijke lijn, precies, want landelijk is er een heel soort aas zijn. Of heem een eigen afweging maken?
3: Nou, we kijken wel mee met wat andere evenementen doen. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat we kijken naar ons eigen welzijn. He, dat we doen wat wij zelf belangrijk vinden. En daar kijken we vooral naar de dieren en naar de vrijwilligers, de deelnemers, de rijders. Dus ja, dat is voor ons wat bovenaan staat.
0: Het zou je vijfde editie worden.
3: Ja, klopt. Ja,
0: wat had dit voor consequenties voor je?
3: Nou, vooral dat het gewoon een enorme teleurstelling is. Hè. Wij werken hier al een jaar naartoe. Dus je bent heel druk mee, er zit heel veel tijd in. Je hebt er ontzettend veel zin in. Iedereen die houdt er rekening mee. Dus ja, het is gewoon een hele grote teleurstelling. Dat is het vooral.
0: En op het terrein staan al je tenten. Hoe maakt het thema verder?
3: Ja, klopt. Ja, die tenten die staan al. Dat kon ik helaas niet meer afzeggen nu nog. Maar gaan we voor een deel misschien wel gebruiken op de maandag. En verder ja, gaan we die ook weer afbreken.
0: En wat zou je dan man die eventueel nog de bank kennen?
3: Nou, we hebben een samenwerking met Fokdag, het Friese Grijthinder. En we gaan proberen of we dat misschien toch maandag nog plaats kunnen laten vinden. Omdat het dan wel ongeveer 24 graden wordt. Dus dat is dan wel lekker.
0: Wat voor begrutting heen maak? Wij maken ongeveer een tinker bij zo'n concours Hippiek.
3: Nou, ik denk dat we wel tussen de 60 en de 80.000 euro kwijt zijn hieraan.
0: Ja, en wat betreft het dan als het net trok is? Zit je hem dan echt in een financiële probleem?
3: Nou, we zijn wel goed verzekerd, gelukkig.
0: Ja, want oors dan, hoe kom je er dan ooit weer bovenop, liet het mij?
3: Ja, als je dit niet verzekert, dan is het een enorme financiële strop. Dus, maar dat is ook wel waarom wij heel bewust gekozen hebben voor een uitgebreide evenementenverzekering, waaronder ook weersomstandigheden vallen.
0: Heb je ook nog reacties hoor ik van de deelnemers?
3: Ja, eigenlijk iedereen heel positief. Nou ja, dat het eigenlijk het enige juiste besluit is geweest. En nou ja, dat iedereen respect heeft daarvoor. En dat ze het allemaal gewoon heel jammer vinden dat het niet door kan gaan.
0: Nou zet zo'n kalender met evenementen om de hinstersport in december altijd behoorlijk vol. Is er eigenlijk een mogelijkheid om iets dit hier nog te organiseren?
3: Nou, dit concours verplaatsen, dat is eigenlijk geen mogelijkheid. Eigenlijk ieder weekend is er wel iets voor de tuigpaden en de Friese tuigpaden. Dus ja, dat is eigenlijk heel lastig om daar nog wat aan te doen.
0: En dus, ja, uitgoelen en takken hier opnieuw beginnen?
3: Ja, precies. Ja. Volle moed naar volgend jaar, denk ik.
0: Dank u wel voor de taaljachting in uw programma.
3: Ja, geen probleem. Bedankt voor het bellen.
0: Annemarie van der Weijden, zij is van het concours IPIC. Nou, dat waar, dat heb ik al nog meer gevolgen. De antiekmerk in Leeuwarden gaat morgen net terug. Ik zou al het dorpsfeest van Jester Streek is skrast. In Bethlehem, daar winnen ze van de morgen onder het keertje, maar de squalbeen, dat dienen ze al extra betiet. Maar ja, toen waren die infrabeen dat toch net helemaal lekker. Die waren wat ziek en toen hadden ze van nou, ik dat keertje, dat skrassen we maar heel dal.
4: Alles wat je op dag mist hadden, jongens, tussen zin en oven.
5: Dit is de dag voorbij.
6: Ont 8 oren van de morgen wordt er in het OV staakt sinds de bezuinigings van het kabinet. Door de landelijke staking van vakbond FNV rieden er ont 8 oren geen NS-trein. En ik werknemers in bus, tram en metro vervieren lijn het werkdeel, wat toch de net al het vervangend vervier beschikbaar weer. Dennis Terpstra is op het station van Leeuwarden. Dennis, een goeiemiddag. Ja, ze was gewoon al rekken die er net op dat om 8 uur de boel vond. En dadelijk werd helemaal soepel verlint. Maar ik denk morgen dat de boel nog wel weer op de rit is.
7: Ja, wist. De trein rieden werd volledig neffens de change-regeling. Kijk nou even in de reisplanning, maar alles riet gewoon. De meesten.

0: Even naar de gehaktbond, Sim van Sels. Ik stoor je maar Edwin Kuiper van de FNV. Ja, wat gebeurt er hier op dit moment?
1: Nou, wij hadden een promodag al ver voor de acties bekend waren georganiseerd. Dus het viel vandaag een beetje samen. En, maar goed, deze mensen die kaderleden die er nu staan, die hebben vanmorgen stonden ze heel vroeg op om 5 uur bij alle stallingen hier in Friesland. En die zijn eigenlijk toen al begonnen met de werkzaamheden voor de vakbond. En nou vanmiddag gaan we dat voortzetten met het uitdelen van gehaktballen.
0: Ja, want van morgen weer dus de staking. Hoe binnen die staking een front?
1: Succesvol. We zien dat vele leden hebben gestaakt. Verwacht 80-90% toch wel gestaakt heeft. Het heeft ons echt positief verrast dat zoveel mensen zich aangesloten hebben bij ons. De meeste bussen zijn eigenlijk binnengebleven. Heel soms reed er een bus uit. Dus wij, alle kaderleden en ik kijken eigenlijk terug op een hele geslaagde actie. Nou ja, de trein reed helemaal niet. Dus wat dat betreft het openbaar vervoer als waarschuwing richting het kabinet. Hè, dat het openbaar vervoer stil ging leggen. Ja, die actie is heel erg geslaagd.
0: Wat waren de reacties van de reizigers?
1: Ja, wel veel begrip. Hè. Mensen weten natuurlijk ook dat waar wij voor staken, dat eigenlijk hun dat ook aangaat. Verkorting van de WW, verlaging van de WIA, verhoging van de AOW-leeftijd. Het zijn allemaal maatregelen waar iedereen in de hele samenleving mee van doen krijgt. En OV-personeel heeft gezegd, ja weet je, wij krijgen daar ook mee te maken. Dus wij gaan actie voeren. Maar die actie is eigenlijk, eigenlijk zou heel Nederland zich daarbij aan kunnen sluiten. Want het treft straks iedereen.
0: En wie direct meesken die wat minder enthousiast zijn?
1: Nou, je hebt wel eens mensen die dat niet het nieuws volgen en dan niet echt bewust zijn en dat er een staking in het openbaar vervoer is. Dus je ziet mensen wel eens denken van, hey, wanneer komt die bus of trein? Terwijl ik dan denk, nou, die bus die komt de eerstkomende 2 uur niet. Ik denk dat die mensen zich wel ongemakkelijk hebben gevoeld.
0: Ja, misschien nog belangrijker. Je viert natuurlijk net actie van niks. Helemaal reacties van u te werk jou eens kriegen.
1: Nou ja, werkgevers die hebben eigenlijk gezegd, wij staan buiten deze actie. En de actie is gericht naar het kabinet toe. Ik heb net wel contact gehad met een bedrijf, werkgever. Nou, die vonden dat de staking ordentelijk was gegaan. Hè, met andere woorden, geen incidenten. En zo heb ik dat ook een beetje ervaren. Geen incidenten tijdens de stakingen. En voor de rest, weet je, deze actie is gericht richting het kabinet. En dus de waarschuwing naar het kabinet. Dus we willen dat Den Haag dat gaat oppakken, dit signaal.
0: Is vanuit de politiek al reageerd?
1: Nou, voor zover mij bekend niet. Maar ik heb de hele ochtend ook in de auto gezeten. Onze voorzitter Hans Spekman, die gaat in gesprek met het kabinet en de werkgevers. Daar liggen de contacten. Dus we hopen wel en we gaan er wel vanuit dat er de komende weken een reactie komt vanuit Den Haag richting de vakbonden.
0: En hoeveel effect had deze staking nou hoe dan?
1: Nou, het effect is dat je ziet natuurlijk dat er kan maatschappelijke onrust ontstaan. Meerdere sectoren, ze hebben ook aangegeven, hè, in het zuiden al, rondom Eindhoven. Daar willen ze ook gaan actie voeren, gaan staken. In het openbaar vervoer hebben we ook al met elkaar afgesproken van, hey, als het kabinet niet luistert, gaan we escaleren. En het kan ook zijn dat, dat meerdere delen in de samenleving gaan escaleren, omdat ze het niet eens zijn met deze asociale maatregelen van het kabinet. Want het is gewoon een rooftocht op werkenden wat het kabinet heeft ingezet. En ik kan me zomaar voorstellen dat dat heel veel maatschappelijke onrust veroorzaakt.
0: Het zou natuurlijk extra wijze kunnen, want dat is natuurlijk graag goed image. Het zou natuurlijk extra wijze kunnen dat er helemaal niks gebeurt. Dat deze maatregel of deze actie net zo vol effect had. Wat dan? Wat doe je hem dan?
1: Dan gaan we harder actie voeren. Dit is ook een beperkte actie, 3 uur. Is ook een waarschuwing. Maar als het nodig is, dan gaan we escaleren. En dan zijn onze leden ook bereid om daar nog veel meer energie in te steken. Dus dan voorzie ik in september, oktober in het najaar wel heel veel stakingen en maatschappelijke onvrede die dan geuit worden door die stakingen en demonstraties. Dus je merkt gewoon als je op verjaardagfeestjes komt of op voetbalclubs komt, dat de hele maatschappij eigenlijk wel begrijpt, heel veel mensen begrijpen die acties van de vakbonden. Dus als dat overslaat, dan kan het zomaar zijn en dat de acties veel groter worden. Ja.
0: En hoe zorgen die stakingen er dan uit?
1: Dat zullen langdurige stakingen zijn. Hè, maar dat zouden ook stakingen kunnen zijn dat fabrieken plat liggen, vuilnismannen het vuil niet ophalen. Ja, noem het allemaal maar op. Hè. Daar waar mensen wel overlast kunnen krijgen, hè, maar zeker ook mensen.

0: die een zwaar beroep hebben, dat die zeker in actie gaan komen. Nou, en mensen met een zwaar beroep, en dat zijn vaak de buschauffeurs, de vuilnismannen, de stratenmakers, de bouwvakkers. En ik denk als die mensen echt in verzet gaan komen, dan merkt de maatschappij daar wel wat degelijk van. En dan is het ook aan Den Haag om wel naar ons te gaan luisteren.
1: Dank u wel. Dus het is nog geen gesloten boek, dit avontuur.
2: Nee, dat is duidelijk. Dennis Terpstra op het station van de auto. De staking in het Iepenbier vervier.
3: Alles wat je thuis mist hebben, jongens, dus kunt zien en halven.
4: De dij voorbij. Dit is

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: En dan wil ik die even wat jaren litten. Bijzondere muziek. Dit komt uit Leeuwarden. Het is de samba-band Almondegas. Het is ontstaan uit een groep enthousiaste slagwerkers van het Pasveerkorps. En Twajelien wint een grote hit bij het EK in Duitsland. Ze vierden de marsong van de supporters naar het stadion. En dit hier bij het WK in Amerika, nou, daar ben ze net bij. Maar die filmpjes van Twajelien, die binnen te haar grote verrassing een enorme hit op de social media. In een aantal opnames, die hebben wel 14 miljoen views. Er zijn duizenden en duizenden reacties onder. Johannes Dijkstra van Almondegas aan de telefoon. Goedemiddag.
4: Een hele goede middag.
3: Je dacht zelf, nou, misschien is het leuk om het eerst op het WK een paar waaromblikken te plaatsen. Wanneer wie dat eigenlijk?
4: Nou, dat was rond de eerste wedstrijd. Dus rond de eerste wedstrijd van het WK van Oranje natuurlijk hebben we dat geplaatst. En later een tweede bij de wedstrijd van Zweden.
3: En wat gebeurde er toen?
4: Ja, toen ontplofte de boel. Toen moesten we aan de bak met een heel social media team om alles te reageren. Want het ging echt los met hoe vaak het gelijk, gedeeld, reacties eronder. Ja, dus dat was ontzettend bijzonder.
3: Ja, ik zei correct 14 miljoen. Dat is inderdaad het getal wat een aantal filmpjes helle had.
4: Ja, dat klopt. En dan tellen we dan niet eens de views bij op. Want het filmpje is ook heel vaak weer gedeeld op andere platforms waar andere mensen dat weer gebruiken en dan weer hun eigen post bij maken. Dat tellen we er dan nog niet eens bij op. Dus de verwachting is dat het nog wel wat hoger is.
3: En in wat voor land is dit nou populair?
4: Nou ja, dat zou je zien. Natuurlijk in Brazilië gingen wij helemaal los. Dus dat was super mooi. Er was ontzettend veel verbazing over dat wij als Hollanders zeg maar dat bij het Oranje gevoel konden integreren. Ze waren heel erg enthousiast over onze kwaliteit. We zongen bijvoorbeeld ook qua uitspraak, maar ook qua de samba die we neerzetten. Dat dat echt de Braziliaanse samba is. En ook de verbinding tussen de culturen van dat wij als Hollanders dan die samba integreren. Ja, dat kon ook op heel veel enthousiasme rekenen.
3: Ja, wat ik mij afreeg, je heet de Almondegas, dat staat voor gehaktbal. Werd er net op wat op reageert?
4: Nee, toevallig hadden wij het er in de appgroep van de week nog over, maar dat valt dus reuze mee. Dus blijkbaar, misschien door Meatloaf of zo, zijn mensen toch gewend aan dit soort gekke naam. Maar dat viel reuze mee. Dus er was niet van, waarom heet die gasten zo? Maar vooral, misschien waren ze ook flabbergasted van wat wij hebben laten horen natuurlijk. Hè? Dat ik denk dat het is.
3: En hoe zit dat nou eigenlijk? Hij hem überhaupt toe wagen om ik naar Amerika te gaan? Want Twajelien, hij hem dat min of meer op eigen boer die in Duitsland?
4: Ja. Uiteraard was dat een droom. Maar goed, ook door. Ja, iedereen zit natuurlijk met hun eigen thuis en gezin. En het is nog geen vakantie. De geopolitieke spanningen. Dus al met al, dat geregel en qua kosten konden we dat niet voor elkaar krijgen. Maar we zitten nu wel serieus over na te denken om toch een toertje naar Brazilië te gaan organiseren. Of in ieder geval er over 2 jaar weer bij te zijn tijdens het EK in Engeland.
3: Maar Brazilië, dat zou je echt wel regelen kunnen misschien.
4: Nou ja, als je ziet hoeveel enthousiasme er is op wat wij doen in Brazilië. En hoe groot samba daar is en hoe diep dat bij die mensen in hun hart zit. Ja, dan zitten daar wel hele mooie haakjes aan om eens te kijken van, kunnen we daar wat meer mee doen?
3: Nou, een paar simpele jongens van de oude hou. Zo even naar Brazilië. Ja.
4: Zo is het, zo is het. Ja, gewoon in Leeuwarden en bij Pasveerkorps begonnen. Ik zou zeggen, word allemaal lid, want kijk waar het je kan brengen. Misschien wel naar Brazilië.
3: Nou, we genieten er nog eventjes van. Dank wel.
4: Doe dat. Hey, dankjewel.

0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
1: Ontovoeren.
0: De dag is voorbij.
2: Het leerlingenvervier in de gemeente Smengelang gaat voor eerst terug. Dat was zo zwaarder, toch taxibedrijf Kort. Maar dat is failliet. Ik het WMO-vervier kent nog terug in. Het taxibedrijf Johan, dat het qua kosten natuurlijk koeën. En vreeg het faillissement gewoon. Hoe de gevolgen praat ik mijn wethouder Sarah Al-Daraj. Wet van de gemeente Smengelang. Een goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, sorry voor de gebrekkige uitspraak, maar... Niet in alledaagse naam, zullen we maar zeggen.
3: Nee, het is Sarah Al-Daraj.
2: Oké, nou goed. Het bedrijf dat voor de gemeente het leerlingenvervoer en het WMO-vervoer deed, is failliet. In hoeverre zag de gemeente dat aankomen?
3: Ja, dit is allereerst wil ik gewoon beginnen dat dit een ontzettend verdrietige situatie is. Wij denken echt wel aan alle mensen die bij Kort werken en nu een beetje in een onzekere situatie zitten. Tegelijkertijd is het ook gewoon zo dat wij in november contact hebben gekregen met personen voor Kort. En dat daar naar voren is gekomen dat er sprake is van niet kostendekkendheid. We hebben toen als gemeente echt heel constructief meegedacht. We hebben goede gesprekken gevoerd met personen voor Kort. We zijn ook we hebben een voorschot verstrekt om toch echt mee te denken en te kijken, oké, waar kunnen we helpen? Maar helaas is gebleken dat dat voor personen voor Kort niet meer haalbaar is.
2: Nee. Zijn er gevolgen voor, op de korte termijn voor het vervoer?
3: Wij zijn nu achter de schermen echt hard aan het werk om te kijken hoe we dit verder kunnen gaan oplossen. De curator heeft ons verteld dat tot 4 juli iedereen nog gebruik kan maken van het vervoer. Dus de kinderen die kunnen gewoon nog naar school gebracht worden. En oudere jongeren die ook gebruik willen maken van het vervoer, die worden gewoon van A naar B gebracht. En vanaf 4 juli zullen we verder kijken. En daar zijn we nu al mee bezig.
2: Ja, want ik kan me voorstellen, 4 juli is best dichtbij. Want we zijn al 24 juni.
3: Ja.
2: Dat het best moeilijk kan zijn om voor de langere termijn een passende oplossing te bedenken.
3: Ja, klopt. En we zijn er echt wel mee bezig achter de schermen. We zijn hard aan het werk. We zijn gesprekken aan het voeren. Dit kwam ook echt nieuw in die zin voor ons. Hadden we dit niet zo snel zien aankomen. Dus wij zullen nu schakelen daar waar we kunnen. En we doen ontzettend ons best. Er is vandaag ook een brief uitgegaan aan alle mensen die gebruik maken van de WMO-vervoer. We hebben inmiddels op de website een telefoonnummer staan waar mensen naartoe kunnen bellen. Dus we proberen aan alle kanten de communicatie zo goed mogelijk en helder mogelijk te laten verlopen.
2: Ja, ik probeer even vooruit te kijken. Moet er eventueel een nieuwe aanbesteding komen als er niks verandert?
3: Nee, daar lopen we echt nu te ver op de feiten vooruit. Ik denk dat het nu gewoon zaak is voor de gemeente en ook voor mij als wethouder. Ik zit nu sinds een week op dit dossier om echt te kijken van oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze inwoners geen hinder hiervan zullen ervaren en dat ze van A naar B gebracht kunnen worden. Want het is natuurlijk ontzettend belangrijk, ook met de zomer voor de deur. Mensen moeten gewoon gebruik kunnen maken van hun vervoer. En daar zit nu onze zorg. En voor nu wil ik nog niet te ver op de zaak vooruit lopen.
2: Snap ik. Conclusie dus, op korte termijn verandert er niets. De langere termijn, daar zijn jullie nu hard mee aan het werk.
3: Klopt, ja.
2: Oké, dank u wel voor de toelichting.
3: Ja, helemaal goed. Fijne dag.
2: Dank u wel.

0: Een selectie, de beste interviews en reportages van Joert.
1: Wordt overvoeren.
0: De dag is voorbij.
2: Wetterbedrijf Vitens slacht alarm. Het ondieppe groenwetter in de wetterwindgebieden is volle smargere stocht. Er zitten medicijnen, bestrijdingsmiddels, PFAS en stoffen uit dong. Dat docht blikken uit een nijmietnet dat in die wetterwindgebieden opzetten is. Maar de provincies Friesland, Oerisel, Gelderland en Utrecht. Drinkwetter wordt woon uit hele dieppe lagen. Daar zitten versmarging nou nog net, maar in die hegere lagen dus wel. En de verspreiding van die stoffen geeft ik oorzaak de modellen voor zijn haar. Ik bel die droer, maar via de Nena Kreeft van Vitens. Ja, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
2: Kun je eigenlijk zeggen hoe docht Friesland het in vergelijking met andere provincies? Weet je hem dat?
3: De specifieke getallen van Friesland bedoel je?
2: Ja, precies.
3: Ja, ja, we hebben deze analyse hebben we echt gedaan over alle provincies breed. Dus we hebben daarin vooral trends gezien van het type gebied waar we die stoffen aantreffen. En wat we vooral zien is bijvoorbeeld dat het oppervlaktewater veel meer impact heeft op het grondwater dan verwacht. Nu moet ik wel zeggen dat we in Friesland, we hebben 11 waterwindgebieden en die zitten op relatief gunstigere plekken. Dus we hebben ook verontreiniging hier aangetroffen, maar er is minder oppervlaktewater daar precies in de buurt.
2: Ja, en wat voor versmarging, wat voor stoffen zitten er nou eigenlijk in het water die er net in toezeren?
3: Ja, ja, dat is heel breed, helaas. We hebben op 600 verschillende stoffen hebben we getest. En we hebben 230 stoffen aangetroffen die, dat noemen we dan drinkwaterbedrijvende stoffen zijn. Waarvan 110 een signaleringswaarde overschrijden. En dan moet je echt denken aan stoffen zoals, je noemt het al PFAS, bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen. Dat zijn hele groepen daarin komen we helaas tegen in het ondiepe grondwater.
2: Ja, en dat is toch wel opvallend, want dat grondwater en die wetterwindgebieden, dat zijn eigenlijk al speciale gebieden. Hè? Die zijn al oorzaak gewoon, die worden extra in de gaten houden. Er staan altijd van die bordjes omheen. Hoe kan het nou dat ik daar versmarging zit?
3: Ja, dat is... Sorry, hoe komt het nou dat het in die gebieden zitten, zei je?
2: Is het extra verontrustend? Omdat het daar dus ik al zit.
3: Ja, we hebben geen... We kunnen die vergelijking... is een beetje ingewikkeld om te maken. Want we weten niet hoe het natuurlijk ook buiten die gebieden is. Maar het is zeker verontrustend. We komen stoffen tegen. Weliswaar nog in het ondiepe grondwater. Maar dat zijn stoffen die horen gewoon niet in de bodem thuis. En door ze nu te signaleren, kunnen we dus ook zien wat er naar onze bronnen onderweg is. Maar dat is niet vrij.
2: En komt dit nou ik aanst in het groenwetter wat we broeken om drinkwetter te winnen?
3: Dit is dus nog het ondiepe grondwater. We hebben deze metingen gedaan op zo'n 5 meter diepte. Onze windputten zitten op verschillende dieptes in de bodem. Dus dat kan op 60 meter zijn, 100 meter. We hebben ook wat putten van 160. Dus dat is wel heel diep. Maar deze stoffen zijn uiteindelijk wel onderweg naar onze bronnen die we gebruiken voor drinkwater. En dat heeft ook gevolgen voor de zuiveringstechnieken die we in de toekomst moeten toepassen.
2: Ja. En wanneer, op welke termijn, is dat door 50 jaar of over 10 jaar of 4 jaar al, dat het in dat diepe groenwater bedarret?
3: Ja, dat verschilt dus ook heel erg per locatie. Eigenlijk in elk waterwindgebied waar je kan staan, ziet de bodem onder de voeten, ziet er ook weer een beetje anders uit. In sommige gebieden is dat inderdaad een kwestie van enkele tot tientallen jaren. In andere gebieden zal dat veel langer duren. Maar het feit is wel dat het in het grondwater zit en dat we dat er wel een keertje uit moeten halen. En dat zou niet zo horen. Het zou überhaupt niet in het grondwater moeten zitten.
2: Ja, wat kun je die stoffen op termijn er dan nog wel uitzuiveren? Ik bedoel, ik heb een hege pet op van de zuiveringskwaliteiten van Vitens. Maar lukt dat dan wel? Bijvoorbeeld PFAS of zo?
3: Ja, nou, het betekent wel dat we aanpassingen moeten doen in onze zuiveringstechnieken. Want op sommige plekken gebruiken we grondwater wat al heel erg lang in de bodem zit en waar die verontreinigingen nog niet erin zitten. Maar op het moment dat we echt stoffen als PFAS aantreffen bij onze windputten, dan moeten we die zuiveringstechnieken gaan uitbreiden. En dat kan. Maar dat vraagt echt wel iets. Dat vraagt echt wel, nou ja, dat vraagt echt wel iets van Vitesse. En dat is echt een grote aanpassing. En zo zou ik het eigenlijk niet horen. Dat is een omgekeerde wereld.
2: Ja. En hoe kun je nou voorkomen dat dit verder gaat? Dat die stoffen dus in dat wetter terug te komen. En dus ik verder zakkie.
3: Ja, dat als er soms op sommige plekken komt er echt een pluim aan. Dus dat is als er een hele duidelijke verontreiniging is. Die zouden we soms nog kunnen onderscheppen. Maar als het echt is van wat er in de bodemzak naar onze windputten, dan moeten we dat. Dan is het eigenlijk het enige dat we dat dus gewoon met de zuivering op ons productiebedrijf eruit kunnen halen.
2: Ja, of voorkomen dat ze erin komen.
3: Precies, want wat er niet in zit, dat hoeven we er ook niet uit te halen. Dus dat is ook onze oproep.
2: Ja, maar
3: voorkomen dat het in de bodem komt.
2: Dat is werk voor de provincie bijvoorbeeld. Maat die dan strenger worden en orennormen hanteren?
3: Ja, de grondwaterbeschermingsgebieden, hè, dus van die bordjes die je overal ziet, die worden bepaald door de provincie. En zij zijn ook verantwoordelijk voor het grondwater om dat schoon te houden. Maar we doen ook wel echt de oproep aan Europa en het Rijk om hier ook breder beleid op te maken. Want je ziet eigenlijk wat dit onderzoek ook laat zien, is dat dit niet, het is niet op één plek op te lossen. Want het systeem staat overal met elkaar in verbinding. En misschien kan Friesland het heel goed doen en hebben ze hele strenge regels. Maar dan alsnog ben je afhankelijk van wat er om je heen gebeurt. Ook de landen buiten Nederland. Dus dat vraagt echt wel om grote oplossingen.
2: Nena Kreeft, wethouder van Vitens, dank u wel voor de uitleg over dit onderzoek en de consequenties daarvan.
0: Alles wat jouw dies mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
1: Dit is de dij voorbij.
4: Jan Hielkema bouwde met zijn broer een van de grootste autobedrijven van Noord-Nederland. Een succesvol ondernemer en doet het te jern kreeg dat er een hersentumor hier verroren alles. Maar in plaats van stil te vallen begon Jan een zoektocht naar herstel, hoop en nieuwe mogelijkheden. Ik boeten de bekende paden. En die reist je centraal in zijn boek. Opeens staat alles stil. Dat is Snijn presenteren. Jan, goeiemiddag.
5: Ja, goeiemiddag.
4: Ja, wat wie het moment dat erachter kwamste dat het fout ziet?
5: Dat wie tijdens een business trip in Zweden met mijn zoon Chalian. En ik voel een paar keer zonder een duidelijke reden. Ja, dan denk je eerst aan vermoeidheid of dan denk je iets aan iets onschuldigs. Maar in het ziekenhuis in Stockholm kwam ik terug en toen bleek al snel dat het, dat het ernstig weer. Dus ja, vanaf dat moment stond eigenlijk alles stil.
4: Ja, en als je het stil, wat gebeurt er dan met Dijk? Is dat schrik, ongeloof, leelkens? Wat gebeurt er?
5: Ja, vooral ongeloof. Ja, maar dat komt de hersenen druk leven, een gezin. Ja, je bent bezig met plannen voor de toekomst en dan krijg je in één keer te jern, dat is een hersentumor herst. Ja. En ja, toen ben ik toch vrij snel oergang van de vraag van waarom ik naar de vraag van ja, wat ken ik dan nog?
4: Ja, maar dan komt hij in een medische molen te lonen, kan ik me vaststellen. Hè? Wat zijn de artsen hier in Nederland?
5: Nou, de artsen zijn vrij snel en duidelijk, want het is een ernstige diagnose. Ja, eigenlijk denk ik dat van iedereen dat ja, het zijn statistieken en die bepalen uiteindelijk net hoe die persoonlijke verhaal rent. En dat doet mij wel echt rond om vooruit te bloeien.
4: Ja, en op ziekte gaan naar mogelijkheden. Hè? En zit dat een beetje in de ondernemersmentaliteit, Jan Tinkst?
5: Ja, absoluut. Als ondernemer best natuurlijk wend om op oplossingen te zitten. En ik accepteer natuurlijk de werkelijkheid, maar de show daarna direct van welke mogelijkheden binnen nog. En van de artsen krijgt hij er van de herst ongeveer nog 2 jaar. En ja, dan zit wel in mij om te zien van is dat inderdaad ik zo?
4: Ja, en dat is een ziektocht, West. Nieuwe mogelijkheden. Ik boet zeg maar de gebaande paden. Waar moeten we dan aan denken?
5: Ja, dan moest eigenlijk denken, want ik kwam uiteindelijk in een rolstoel terug, omdat ik mijn tumor op mijn bewegingsgebied hier. En toen voelde ik naar mijn operatie wel leren rennen. En toen heb ik bijvoorbeeld gekozen voor neuromodulatie. En neuromodulatie, dat is een innovatieve vorm om weer te leren rennen, om die neuroplasticiteit te bevorderen in die hersenen. Dus uiteindelijk ron ik naar een jaar hier ron ik weer. En dat weer natuurlijk ook een beetje van, hè, als ik straks kuren krijg en ik krijg de les van en je zit in een rolstoel, dan wordt het natuurlijk een heel moeilijk verhaal.
4: Ja.
5: Dus uiteindelijk ben ik daar goed uitgekomen.
4: En waar haast dat zocht? Want dat is net waar de gemiddelde Friese lonen komt, heb ik het idee.
5: Nee, de neuromodulatie die kwam uiteindelijk uit Amsterdam. Daar zit het bedroel Brainham. En die ben inmiddels Europees leider op dit gebied. En ja, daar ben ik via terug te komen.
4: Ja, ja. Hoe lang is Nolien dat die diagnose er kwam is?
5: De diagnose die wie vorig jaar maart, toen ben ik geopereerd.
4: Ja, en hoe viel ze nou, Jan?
5: Ja, ik zie hem eigenlijk verrassend goed. Dus hè, als mijn sjost, dan sjost ik net direct iemand die nou ernstig ziek geweest is. Ik sport, ik doe alles weer, ik geniet van het leven. En dat komt ik terug, hè? Want ik ben natuurlijk met de immuno, ik boet de gebaande paden dan. En daardoor zit ik er nou bij hoe ik erbij zit.
4: Ja, en dan wordt een boek schrijven. Waarom, Jan?
5: Ja, ik wil in eerste instantie mijn verhaal vers lezen. Familie en vrienden en mijn gezin natuurlijk. Maar tijdens het schrijven ontdekte ik eigenlijk dat het verhaal misschien ook andere mensen wel kan helpen. En net alleen de mensen met kanker, maar iedereen die wel plotseling met machineslag wordt geconfronteerd.
4: Ja, ja. Wat hoop je dat een lezer voelt als hij het boek leest?
5: Ja, ik hoop dat hij voelt dat het uiteindelijk een ziekteboek is. Het boek gaat eigenlijk over veerkracht, over familie, over vriendschap. En eigenlijk de vraag van hoe leest verder als dit mij makkerst? En dan blijkt dus dat er meer dingen mogelijk binnen. En ja, ik hoop uiteindelijk met mijn boek dat meesten dat ik moed uithelje.
4: Ja, dat is Snijn haast het presenteren, hè?
5: Ja, ik heb Snijn presenteren, ja.
4: Ja, en hoe wie dat?
5: Ja, dat wie echt een heel emotioneel gebeuren. Er waren 1200 man hier in de tun. En ik heb zelf nog een zangnummer opnam van Stef Bos. Hè? Want die had een nummer dat dit opeens staat alles stil. Ja. En nou ja, daar wie iedereen wel van onder de indruk. Want ik ken eigenlijk net jongen, maar het is mij wat kunst en trucages opnam. Dus, maar het weer wel heel indrukwekkend.
4: Ja, het is wel binnenkamer, zeg maar, Jan. He,
5: het is wel binnenkamer. Ja. Ik heb grote reacties aan. Ja.
4: Hey, het mooie aan die boek is dat de opbrengst gaat volledig naar een goede doel. Wat is het goede doel?
5: Ja, nou het goede doel is, hè, want ik ben bij een arts in Duitsland voor die immuno. En alleen dat er moet nog een puzzelstukje lijn worden voor die behandeling. En dat puzzelstukje moet natuurlijk onderzocht worden. En dat willen wij graag zeg maar, financieren dan.
4: Ja.
5: He, want dat, zeg maar, dat puzzelstukje vong wordt, dat kan best wel wat betekenen.
4: Ja.
5: He, want voor de rest in de wereld is er eigenlijk nog heel weinig voor de hersentumor.
4: Dus verhaal.
5: Dat zou eigenlijk volle grutter nog willen kennen dan het verhaal of het boek alleen nog.
4: Ja, het boek, dat is van Noopman, ja, is dat de keer? Wek hebben het keerpje.
5: Ja. Ja. In eerste instantie via bol.com. Ik heb in eerste instantie ervoor gekozen om net mijn uitjouwer in zee te gaan. Dus ik denk dat kan ik zelf wel wezen, want toen ik het opbrengst herinneren. Dus, en natuurlijk via UZ. Ik heb een site maken, www.opeenstaatallestil.nl. En dekkers te bestellen.
4: Ja, duurlijk.
5: En dan geven we het voor de rest wordt het uitrollen.
4: Hey, dank voor het deal van die verhaal en zet hem op, Jan.
5: Ja, dank u wel.
4: Hoi, Jan, hè. Hoi.
5: Oké, hoi.
4: Het boek Opeens staat alles stil. Van Manja te krijgen, van Jan Hilkema.
0: Dit is de dag voorbij.

dan rechtsaf, dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo even om je heen, nou dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En eentje verder, het Gouverneursplein met zijn kroegje.

Buitenland. Met een beetje zon, gezellig op een terrasje, is er met Levan beslist niks aan de hand. Kijk, daar gaat ook nog een bootje door het water. Het kan hier allemaal in de stad.

0: live voorbij.
1: Van boeren is het een spannende weekend. Want nou vreed komt het kabinet naar boeten met de plan om van het stikstofslot af te komen. Ja, vriend Wieke legde er al wat uit heen dat het regeer onder oren inzetten wil op zones om kwetsbare natuurgebieden heen. In die zones moeten de boeren nog wel flink onder bakken om de stikstofuitstoot te verminderen. Een van de knappen dat ze dan aan draaien kennen is de saneerde doelsturing. Daar wordt al hier moe praat en een ja, soort boeren show daar wel wat in. Maar wat is het eigenlijk? Collega Tieter Seijens die volgt het stikstofdossier en weet volle meer. Tieter, doelsturing, wat is dat?
2: Ja, het is eigenlijk vakjargon. Hè? Doelsturing, dat is wat het wordt al zegt. Sturen op doelen. En in dit geval zullen boeren zelfs on het stuur zitten. De oerhit had de Arne hier bezocht om het stikstofprobleem op te lossen door boeren maatregels op te lezen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het uitrieden van dong. En de oerhit bepaalt dan hoe volle en wanneer en waar. Nou, dat neemt middelsturing. De oerhit neemt maatregels, de middels, om te sturen op een uitkomst. Maar die maatregels die hebben het probleem net oplost. En boeren die zijn er echt net blij mee, want die maatregels die staan vaak heeks op de praktijk van alle dag. Ze gelden voor alle boeren. Maar ja, in het ene gebied zijn zulke maatregels volle minder nodig als ergens oors. En daarom wordt nou meer en meer praat over doelsturing. De oerhit die bepaalt de doelen. En boeren die mogen dan zelfs bepalen hoe ze die doelen hellen willen.
1: Ja, en waarom willen de boeren dit dan zo graag?
2: Nou, dat is omdat boeren vaak zelfs heel goed weten wat werkt om minder stikstof uit te stitten. Een soort boeren die binden rek al maar aan de gang. Boeren zijn meesten van de praktijk vanzelf, zij kennen haar eigen bedrijf het beste. Ze weten wat voor fretten werkt voor de kei, ze weten wat voor verlet haar groen had, ze weten hoe ze sturen kunnen op een bepaalde opbrengst. Maar ja, als de oerhit er toch in fietst, dat is vanzelf net altijd lieke handig. Nou ja, dat is just bigelijks als het gaat om dong. Alle boeren een oerel in Nederland die hebben maximum opline kregen om stront iets uit te rieden maaien. Maar ja, hier in Friesland is volle meer ronde om dong uit te rieden als bigelijks in het zuiden van het land. Toch zitten ze hier met dezelfde maatregels. En met de boeren om het land te bemesten, kunnen ze dong broeken. Wat skeerlijker is als gewone roegedong. Oerhit en landbouwsector die ben nou beide wel zo vier dat ze zeggen dat doelsturing een goede manier wijzen kan om de problemen om te pakken. Nou ja, de landbouwministers Hadrik om aan de gong west. Hè? Piet Adema, Femke Wiersma. Maar de seinen die liek je nou echt op green te steken.
1: Het is al je wel wat ingewikkeld hoor. Hij stelt de doelen en de boeren regelen dan zelf hoe ze dat hasselen. Het is net verbloemend. Hoe moet het al een keer zien beslag gaan?
2: Ja, dat is zeker ingewikkeld. Het begint met het verstellen van de doelen. Lees je die op aan individuele boeren? Of krijgt een bepaalde regio een doel en kan boeren dan onderling aanpraten hoe ze dat maalkoord doggen? Dat moet nog besjongen worden. Nou, boeren moeten voor haarzelf de kar maaitje hoe ze minder willen. Er zijn alle keer mogelijkheden voor. En er moet nog een systeem opzet worden dat het alle keer bijhoudt. Dat laatste dat moet echt nog betocht worden. Al ben boeren wel wend dat ze van alles een boekhouding bijhouden moeten voor zelfs.
1: Wat voor mogelijkheden hebben boeren dan om zelf te zorgen van minder uitstoot?
2: In eerste instantie wordt zo naar wat melkveehouders de baan kennen. Dat is de sector die het meeste uitstoot en daar wil minister Van Essen van Landbouw mee beginnen. En de melkveehouder Soebigelix het fretten van zijn kei aanpassen kunnen. Daar zijn al proeven met die, maar minder eiwit. Want een oorschat aan eiwit zorgt voor uitstoot. En kei die kan wel daar maar wat minder eiwit zonder dat het consequenties had. Een boer kan kiezen voor technische aanpassings in de stal die te verzwaren dat de uitstoot minder wordt. Of ervoor kiezen om de kei vaker boeten te dwan. Want de uitstoot van ammoniak is volle leger als kei in het land stenen. Nou, dus allegeer maatwerk. Ik ga maar verschillende boeren praten en die doen het allegeer weer oors. En ze zeggen ze allegeer, je mag wel dwan wat bij je past. De ene die had aardig iets om het ene, wielst de oren het beste resultaat uit bij een orenmaatregel.
1: Wanneer kan die doelsturing eigenlijk invierd worden?
2: Dat is nog niet duidelijk. De binzaakkundigen die zeggen dat het binnen een peer hier wel kan. De binboeren die het al wend binnen om uitstitsievers vers te lezen. Dus daar hoeft dan net zo volle meer te gebeuren, denken die zaakkundigen. Maar de meesten denken dat er wel langer doorheen gaat. Omdat een heel soort boeren omskeerklimaten. En een wettendicht systeem voor elke nier, dat haast ik net zomaar. Maar een heel soort hier internet, want een soort natuur leidt er min hinnen. Dus het is zaak dat er gauw stappen zet worden. En doelsturing is maar één van de knoppen dat omdraait worden kan. Dat het de laatste weken vaker oegit, dat is de zonering. Zones om kwetsbare natuurgebieden heen. En daarbinnen zullen boeren meer uitstoot verminderen moeten als op oren plakken. Dat kan voor zelfs viergeende consequenties hebben. Maar hokken natuurgebieden en hoe groot dat die zones binnen, dat is nog net bekend. Nou, vreed is de verwachting, komt het regeer dermijn naar boeten. Dus dan zal er meer duidelijk worden.
1: Dankjewel, Tieten.
0: Alles wat er speelt.
3: Yes, hier.
4: Alles wat er speelt.
0: De dij voorbij.
4: Friesland.
5: Provinciale Steerten van Friesland. Naam van de Monorski van CDA-stedenlid Eerbe Alberts. Hij had hoor jong dat er zijn functie in het Friese parlement net meer goed combineren kan met zijn werk en zijn privéleven. Commissaris Arno Brok neemde Alberts in zijn uitspraak een grutte, vrolijke reus en ik een pielder, steunpilaar dus, onder de coalitie van BBB, CDA, FNP en ChristenUnie. Alberts had hem als fractievoorzitter van het CDA altijd zien zet voor een stabiel provinciaal bestuur. Politiek is nefens hem in het vaste plak meeske werk. En als je maar de verbinding ziet, kun je ook geen werkje met partijen mij heel oren stampen.
6: Ik heb binnen steeds maar mijn vermogen heb alles die in wat ik koe. Om, om Friesland bestuurbaar te houden. En dat heb ik me heel volle nacht dienen. Maar ondanks de inhoudelijke verschillen, gaat het uiteindelijk ik meeste werk. Dus dat is heel, dat is juist hier ik, uiteindelijk gaat het om meestelijke verbinding.
7: Maar je moet er dan besturen, maar je nieuwe politieke partij, niet dan in de grootste wordt in provinciale steden, in gewoon andere provincies van Nederland, gaat dat net goed. Maar in Friesland is het stabiel blijven.
6: Ja, nou dat is Bob Ali. Dat is ik een compliment aan de BBB zelf. Maar ik denk dat wij als coalitiepartners ik een hoop in elkaar geïnvesteerd hebben. En soms, ja, we hebben wel lastige momenten gehad, zeg ik eerlijk. Maar daar ben je wel altijd wel op een goede manier uitkomen. En ik denk dat je komt eruit, omdat je toch, de basis is toch wel vertrouwen in elkaar als mens. Los van de politieke inhoud.
7: En misschien ik wel van een deel dat je zegt naar de belangen van de mierschip, de belangen van ik, de agrarische sector.
6: Ik? Alleen ik denk dat altijd bestuurlijk begint te rommelen in de provincie, dat is nooit goed. Dan sta je er nooit goed op. En dan kun je als provincie ik, al die belangen die je krijgt nemen, kun je dan ik nooit goed behartigen. Dus ik denk dat stabiel bestuur en continuïteit van bestuur, dat is ongelooflijk belangrijk.
7: En krijg nooit je ophouden, dan wordt het weer spannend in de agrarische sector. Want ja, het nieuwe kabinet komt maar een stikstofpakket.
6: Ja, ik ben heel erg benijd wat er morgen in die brief zit. Tenminste, ik geen ervan uit dat die morgen of vreed komt. Vreed is het volgens mij. Daar wordt al een hoop over praten, hè? Ik op de inhoud. Dus ik ben echt heel benijd. Nou ja, je weet, wij zitten als CDA ik in de coalitie landelijk. Dus het wordt heel spannend, maar er is ook nog geen meerderheid. Want het is een minderheidskabinet. Dus het wordt politiek nog een heel spannend komende jaar hier. Wat mogelijk ik nog wel zien weerslag hekken op de verkiezingen van de steden.
7: Joostje gaat boeren net als onderdeel van het probleem, maar als onderdeel van de oplossing.
6: Nou, ik denk dat ik boeren haar gewoon een verantwoordelijkheid. Ik in de opgaven die er lezen. Maar voor een deel lezen er ik oplossingen. En ik denk dat het belangrijkste is, zet die boeren ik in hun kracht. Want ik denk dat heel veel boeren, die willen echt wel in beweging komen. Maar de vraag is van, jou ze die rondte, jou een stip aan de horizon. En dan jou ze ik de rond om daar naar te werken. En ik hoop ik dat dat in die brief weer omkomt.
7: Ja, boeren ben vanzelfs ik, terreinbeheerders, ken ik natuurbeheerder wijzen.
6: Ja, klopt. Maar dat net alleen, het is ik een wezenlijk onderdeel van, zeker hier in Friesland, van uw cultuur. Maar ik, ja, de boeren, die ben ik onderdeel van een gemeenschap. En ze produceren dus dagelijks voedsel. Hè, dus het is in die zin wel heel belangrijk. En als die sector het moeilijk rijdt of verdwijnt, ja, dan zit het platteland er ik heel oors uit en ik de leefbaarheid van het platteland.
7: Je opnieuw je inzetten van de agrarische sector, maar dan in een andere rol, hè, bij de Dairy Campus?
6: Ja, ik werk voor Wageningen Universiteit, dus wij zieken wel naar je perspectieven. En die onderzieken we dan, als die in de praktijk ik werk je. Maar het is natuurlijk een sector, ja, ik heb altijd mijn hart eigenlijk al verpand, met name onder melkveehouderij. Ik ben ik boerenzoon. En ik vind nog altijd dat het gewoon een van de mooiste sectoren van Nederland. Maar ik ben me ook heel erg bewust van dat het maar een stikje is binnen een maatschappij. Dus we moeten soms ik als landbouw uit die bubbel stappen.
5: Jonkel Abers, wat ik PvdA-stitlid Jaap Stalenburg uitzwaait. Er waren nu het vandaag al 12 opvolgers geïnstalleerd. Dat binnen Foppe Wiersma bij het CDA en Willem de Graaf bij de Partij van de Arbeid.
3: alles wat je thuis mist hebben, juist tussen 10 en 11.
0: Dit is De Dij Voorbij.

0: Morgen is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, door Almegens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Bruggen van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kort gestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. Daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Dat is niet officieel bevestigd. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
9: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade? opgelost. Autotaalglas.
12: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
13: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 26 graden. Binnen zit Ezret El Meloudi.
2: Dierenverzorgers van de Beekse Bergen zijn al dagen op zoek naar een ontsnapte aap. De verzorgers maken zich zorgen of de aap buiten het park wel de juiste voeding krijgt. Maar blijkbaar is vrijheid aantrekkelijker dan een goed verzorgd verblijf. Goedenavond en welkom bij het Oog. Voor het eerst sinds de val van het Assad-regime bezocht een Nederlandse kabinetsdelegatie Syrië. Wat betekent dat voor het asielbeleid? We bespreken het met Wilma Borgman. Verder, scheepsbouwer Damen verliest een miljardenopdracht voor de bouw van Duitse fregatten. Deze week begon een grote strafzaak rond een havenbedrijf in Vlissingen dat volgens justitie een dekmantel was voor cocaïnesmokkel. En we spreken Chiara Nardo, die Nederlandse literatuur vertaalt naar het Italiaans en daarvoor vrijdag de Vertaaltalentprijs ontvangt. Maar we beginnen met het nieuws van vandaag.
3: Woensdag 24 juni.
4: Code oranje.
5: Code oranje.
6: Code oranje.
7: Ja, code oranje dus.
2: Het was warm vandaag, of liever gezegd heet.
8: Heel heet, bloedheet, ontzettend heet.
9: Extreem heet, hè?
10: En zeer heet.
2: Al snel ging de temperatuur over de 30 graden heen.
11: 32 of 33 graden.
12: 33, 34,
13: 4, 35 graden.
14: 35 graden.
15: 36 graden.
2: Verder dan 36 graden kwam het niet.
16: Ja, echt super warm. Het voelt echt als 40 graden. Dat is echt niet normaal.
2: De komende dagen wordt het nog heter.
17: 37 graden, 38 graden.
18: 7 of 38.
19: Bij 8, 39.
20: Kunnen we in de buurt van die magische 40 graden grens komen?
2: En veel mensen zijn de warmte nu al zat.
21: Oh, ik ga naar huis toe, ga naar binnen door de airco en ga binnen zitten. Ben ik klaar.
2: Om koel te blijven, helpt binnenzitten, een airco en niet inspannen. Maar er zijn ook ongebruikelijkere adviezen.
22: Kerstliedje zingen, dat helpt.
2: Dan verder met de staking in het openbaar vervoer vanochtend. Tegen beter weten in kwamen reizigers toch opdagen.
23: Ja, nee, je rijdt dan gewoon niks. Dus nu gewoon hopen dat er een bus aankomt.
2: Sommigen waren vergeten dat een nachttrein ook om 4 uur stopte.
24: Wij zijn al 5 uur lang gestrand hier op Centraal.
2: Anderen hadden in diezelfde nachttrein beter moeten opletten.
25: Ik was in slaap gevallen in de trein en Mattie heeft me niet wakker gemaakt.
2: Dus ook hij moest een paar uur wachten.
26: Heel vervelend, heel vervelend.
2: En op zijn laatste dag voor zijn pensioen kwam ook deze man niet op zijn werk. Dat was vooral balen voor de leerlingen van wie hij afscheid neemt.
27: Ik wilde ijsjes voor ze kopen, een taart voor mijn leerlingen, voor mijn 5V-leerlingen, maar ik kom nou te laat.
2: Er was overigens wel veel begrip voor de staking. Nou, tenminste.
28: Ik vind het op zich wel goed. Alleen komt het niet zo goed uit vandaag.
2: En dan de ontsnapte aap uit de Beekse Bergen. Verzorgers proberen hem te vangen, maar dat lukt niet echt.
29: In het begin bleef hij nog wel zitten, maar nu denkt hij van ja, dan heb je ze weer. Ja, dit zijn wel slimme apen.
2: Dus moeten ze telkens nieuwe trucs bedenken.
29: Hij herkent ons al wel, dus we gaan nu vandaag incognito gaan kijken of we hem dan kunnen verdoven.
2: En bij incognito denk je al snel aan plaksnorren en regenjassen.
30: Dus we doen andere kleren aan en we komen met andere auto's. En

0: voetballer die nu heel hoog speelt in hetzelfde school en in hetzelfde voetbalkoortje heb gevoetbald als mij.
1: Dit jongetje is nog trotser.
2: Mijn broer heeft met hem in de klas gezeten. En dan heeft hij ook met z'n veel gevoetbald. Dat is wel heel cool.
1: Naast trots ook verbazing.
3: Ik dacht dat wij gewoon een compleet normale school hadden, maar dat blijkt dus niet zo.
4: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: De krant van morgen is gelezen door Clemens Peters.
5: De Tweede Kamerfractie van D66 keert zich tegen de bouw van kerncentrales in de Groningse Eemshaven, schrijft de Volkskrant. Daardoor is de impasse in dit dossier compleet. Vorige week lekte in dezelfde krant uit dat de deskundigen de Eemshaven de meest geschikte plek vinden om twee nieuwe kerncentrales te bouwen. Dat leverde veel protest op uit Groningen zelf, die zich weer eens het windgewest van Nederland voelde.
1: Dat D66 zich tegen de locatie Eemshaven keert is saillant, aangezien D66-minister van Klimaat en Groene Groei Sientje van Veldhoven de Eemshaven-optie open wil houden. In Groningen zijn ze er niet gerust op, want het Rijk heeft zelfs al een voorkeursrecht op grond in de Eemshaven gevestigd. Die mag nu niet aan andere partijen worden verkocht.
5: De Eerste Kamer kan te veel invloed uitoefenen op het kabinetsbeleid. En met dit in het achterhoofd wil het kabinet dat een grondwetswijziging de macht van de Eerste Kamer beknot, lezen we in Trouw. En dat zou betekenen dat bijvoorbeeld per verkiezing slechts de helft van de zetels van eigenaar verwisselt.
1: Verder mag de Eerste Kamer een wetsvoorstel terugsturen, maar dan heeft de Tweede Kamer het laatste woord. Nu moet de Eerste Kamer er ook nog mee instemmen. De vraag is of de grondwetswijzigingen doorgaan. Er is een 2/3 meerderheid voor nodig en daarvoor moet dus een groot deel van de oppositie ook voorstemmen.
5: Roemenië en Slowakije willen de jacht openen op de bruine beer. De duizenden beren zijn volgens de landen heel gevaarlijk voor mensen en vee. En ook zou de beer veel meer schade aanrichten dan de wolf. Berendeskundige Lotte Stegeman betwijfelt dat in Trouw.
1: Ze zegt dat de toenemende confrontaties tussen mens en beer voornamelijk te wijten zijn aan menselijk gedrag. Doordat de leefruimte van de beer afneemt, worden de dieren gedwongen om bij dorpen en wegen op zoek te gaan naar voedsel. In principe is een beer niet geïnteresseerd in de mens, vertelde Stegeman.
5: Morgen nacht speelt Nederland tegen Tunesië en het Nederlands Dagblad zoekt antwoord op de vraag: wat doen we met de kinderen? Voorslapen of niet? Of mogen ze helemaal niet kijken? Het dilemma houdt ook kinderslaapcoach Suzanne Willekes bezig. In haar praktijk hamert ze op een constant ritme. Maar een nachtje wat minder slapen is ook geen probleem.
1: Sterker nog, Willekes laat haar eigen kinderen gewoon kijken. Ik herinner me dat ik tijdens het WK in 1994 midden in de nacht met mijn broertjes en ouders voetbal heb gekeken. Ik ben dat nooit vergeten. Dat was zo een bijzondere ervaring. Ik hoop dat mijn zoon de komende wedstrijd ook niet gaat vergeten. Daarom nemen we het slaapverlies deze keer voor lief.
6: Deze onderwerpen uitgebreid in de

0: Jim Gardner, Hardwired. Voor het eerst sinds de val van het Assad-regime is een hoge delegatie van het Nederlandse kabinet op bezoek geweest in Syrië. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken en vicepremier Van den Brink, minister van Asiel, spraken in Damascus met onder andere president Shara. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond.
1: Hey, Sjoerd, goedenavond.
0: We hoorden pas over dit bezoek toen ze weer terug waren in Beirut. Waarom was dat?
1: Ja, dat komt omdat nog niet het hele land veilig is verklaard. De beide ministers die reisden per auto van Beirut naar Damascus. En dat is een rit van ongeveer 3 uur. Dus het werd veiliger geacht om de publiciteit pas te zoeken toen ze inderdaad weer terug waren in Libanon.
0: Wat was de bedoeling van dit bezoek?
1: Nou, er is een wederzijds belang. En dat belang is dat Syrië weer opgebouwd wordt. Het is in het belang van Syrië ook dat Nederland daaraan meehelpt. En dat doen we ook financieel in ieder geval nu al. Ook met de kennis die er is. En stabiliteit in Syrië is dan voor Nederland weer belangrijk. Onder meer omdat Syrische vluchtelingen dan terug kunnen naar hun eigen land. Luister maar even naar minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na afloop van het bezoek. Ik sprak hem via een lijnverbinding tussen Beirut en Den Haag.
2: Nou, het was een goed bezoek. We hebben de collega's van de Syrische autoriteiten gesproken. Zij weten dat de opdracht nog groot is. Er zijn nog veel stappen te zetten in Syrië. We hebben ook gesproken met vertegenwoordigers van religieuze gemeenschappen. Nederland vindt natuurlijk belangrijk dat ook minderheden in Syrië beschermd worden. Tegelijkertijd zie je ook dat het een land is waar veel gebeurt, waar echt naar de toekomst gekeken wordt. En dus ook goed dat we hier zijn. En dat we niet alleen de situatie gezien hebben, maar dat we ook afspraken kunnen maken over de toekomst.
1: Was het uw initiatief of het initiatief van de Syrische autoriteiten?
2: Nee, het was ons initiatief om hun uitnodiging aan te nemen, als ik het zo mag zeggen. Dus vaak wordt al van beide kanten wordt verkend, is een bezoek mogelijk? Syrië heeft voor ons ook prioriteit. En dat betekent dat het goed was om hier te zijn, en ook zeker in samenwerking met mijn collega minister Van den Brink.
1: Wat zegt het u dat u bent ontvangen door de president van Syrië?
2: Ik denk dat betekent dat Nederland serieus genomen wordt. En dat lijkt me ook terecht gezien de grote bedragen die we ook besteden aan de wederopbouw van Syrië, de economische ontwikkeling hier. En dat laat ook zien dat zij hoop hebben op de toekomst. Een van de onderwerpen die de president ook op tafel legde is onze expertise op het gebied van landbouw, voedselzekerheid. Een van de onderwerpen waar ze graag op willen samenwerken. Wij zijn daartoe natuurlijk bereid om het daarover te hebben. Ik denk dat wat echt belangrijk is wat we bereikt hebben vandaag is de afspraak dat we eigenlijk een tafel neerzetten waar zowel van Syrische kant als van Nederlandse kant ambtenaren aan gaan zitten die dit soort onderwerpen met elkaar bespreken. Dus dat gaat over wat heeft Syrië nodig op het gebied van economische ontwikkeling, op het gebied van veiligheid, maar ook over eventuele zorgen die wij hebben op het gebied van bescherming van minderheden, maar ook afspraken kunnen maken over terugkeer.
1: De vraag is ook, wat heeft de Nederlandse overheid nodig van Syrië?
2: Nou, kijk, wij hebben er veel belang bij dat Syrië stabiel wordt. Syrië is een enorm land met een complexe situatie. Komen uit heel veel ellende. Maar tegelijkertijd is een groot land. En als Syrië stabiel is, heeft dat ook effect op de regio. Dus dat is ten eerste al een belangrijk iets wat wij belangrijk vinden. Ook gezien het grote aantal Syrische vluchtelingen, wat natuurlijk ook Syrië verlaten heeft in de landen eromheen. Maar natuurlijk ook richting Nederland. Twee is dat wij het belangrijk vinden dat in Syrië, de toekomstige Syrië, dat er oog is voor de bescherming van minderheden. Dat ook de rol van de vrouw sterk verankerd is. Dat zijn zaken waar wij het gesprek over voeren. En uiteindelijk hebben wij ook het belang dat Syrische vluchtelingen die in Nederland zijn ook kunnen terugkeren naar Syrië. En daar is een stabiel Syrië voor nodig. Dus dat betekent dat we voldoende werk nog te doen hebben.
1: Was het nou zo dat Nederland een beetje aan de late kant was in vergelijking met de landen om ons heen? Want ik geloof dat uw voorganger Kasper Veldkamp al ooit van plan was om die kant op te reizen. Maar dat is nooit van gekomen. Was Nederland niet heel laat?
2: Er zijn meerdere Europese landen die de banden aan het versterken zijn. Dat is ook onze ambitie. En dit kabinet heeft niet voor niets vrij snel gezamenlijk samen met minister Van den Brink hebben wij dit bezoek gebracht. En dat moet in dat kader gezien worden. Dus wij hebben er belang bij. Syrië heeft er belang bij. En daar hebben we ook goede gesprekken over gevoerd vandaag.
1: Ja, dat was minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Goede gesprekken, zegt hij. Met als resultaat dus die tafel waar hij het over heeft. Dat is een comité van ambtenaren van beide regeringen. Die gaan samenwerken werken aan die wederopbouw.
0: Ja, en Wilma, hoeveel Syrische vluchtelingen zijn er eigenlijk op dit moment in Nederland?
1: Nou, in totaal zijn er zo'n 6 miljoen Syriërs op de vlucht geslagen door de oorlog. 150.000 daarvan zijn in ons land terechtgekomen. En het was zo dat ten tijde van het regime Assad Syriërs bijna automatisch een verblijfsvergunning kregen in Nederland. Toen het regime viel, is de behandeling van nieuwe verzoeken even op stop gezet. Inmiddels zijn er zo'n 1400 mensen ook weer teruggegaan naar hun land met een paar duizend euro op zak om hun leven daar weer op te bouwen. En dat was allemaal vrijwillig nog. Maar als het land echt weer veilig en stabiel genoeg is, dan wil minister Brink van Asielzaken uiteindelijk ook mensen dwingen om weer terug te gaan naar Syrië. Dat zei hij na een bezoek. En hij zei dat het bezoek was indrukwekkend, zei hij na afloop.
3: In Damascus zelf zie je gewoon een hele grote stad die heel vitaal is en waar mensen gewoon volop bezig zijn met hun leven en bedrijvigheid. Ja, en er zijn echt stukken van Damascus die gewoon totaal in puin liggen en waar de oorlog gisteren lijkt te zijn opgehouden.
1: Ik vraag dat natuurlijk ook omdat dit bezoek ook bedoeld was om te kijken hoe het zit met terugkeer. Denkt u dat dit land veilig genoeg is om mensen naartoe terug te keren?
3: Nou, wat we zien is dat we natuurlijk op dit moment asielbesluiten aan het nemen zijn voor mensen die nog een aanvraag hebben, waarin vaak een afwijzing plaatsvindt omdat het land veilig genoeg is om geen asielvergunning te geven. Dus mensen die daarvoor een vergunning hebben aangevraagd en een afwijzende beschikking krijgen, ja, die dienen terug te gaan naar Syrië. Dus daar zijn we natuurlijk ook over in gesprek. We doen dat altijd, beginnen we natuurlijk met vrijwillig terugkeer, maar uiteindelijk wil je ook als mensen geen asielvergunning hebben gekregen ook gedwongen terugkeer gebruiken als mensen niet mee willen werken. En dat kan dus ook voor Syrië gelden.
1: Maar dat geldt alleen voor mensen die niet een permanente verblijfsvergunning hebben, neem ik aan.
3: Zeker, zeker. Dus we hebben eigenlijk drie categorieën Syriërs in Nederland. We hebben de groep Syriërs die nog in afwachting zijn van een asielbesluit. Daar zie je dus dat inwilligingspercentage enorm laag is geworden vanwege het landenbeleid wat is uitgebracht, waarin wordt gezegd Syrië is veilig. Dan heb je een groep mensen die al een tijdelijke vergunning hebben. En je hebt een groep mensen die een onbepaalde tijdsvergunning hebben. Nou, voor die onbepaalde tijdsvergunning, daar is helemaal niks mee aan de hand. En voor de andere groep mensen, daarvoor geldt dat een land nog maar kort hersteld is van een oorlog. En dat dus nog niet een reden kan zijn dat mensen met een vergunning al kunnen worden teruggestuurd. En dus hebben we vandaag gesproken in brede partnerschap over economische ontwikkeling, wederopbouw en terugkeer. Dus ik zie dat ook als in elkaars verlengde liggen. En op die manier gaan we de gesprekken ook vervolgen met Syrië.
1: Want Syrië zit er niet op te wachten dat ineens alle 6 miljoen Syriërs in het buitenland terugkeren.
3: Nee, dat is ook goed dat u dat noemt. Dat is ook eerlijk om te zeggen. Dat kan de Syrische gemeenschap, het land Syrië, maar ook de overheid niet aan.
1: Er komt een comité, heb ik begrepen. Wat is dat voor comité? Wat is dat voor club?
3: Dat is dus een invulling van dat brede partnerschap. Dus wij gaan met Syrië in gesprek over de vraag vanuit Syrië. Kom ons helpen op deze verschillende thema's. Op onze economische ontwikkeling, op wederopbouw, educatie, gezondheidszorg. Ja, wat kunnen wij van Nederland gebruiken. En tegelijkertijd leggen wij daar natuurlijk zaken bij die voor ons van belang zijn. Die vanuit mijn portefeuille gaan die heel erg over terugkeer en asiel. Maar in een breder perspectief zal het natuurlijk ook gaan over de veiligheidssituatie, de positie van Syrië in de regio.
1: Ik probeer nog even voor te stellen hoe die gedwongen terugkeer er dan uitziet. Wat kunt u daarover zeggen?
3: Nou, dat we natuurlijk heel nauw samenwerken met organisaties die in dat land ook actief zijn. Dus ook echt, dat kan over UNHCR gaan, dat kan over IOM gaan, organisaties die daar werken. Overigens kunnen we daar vaak veel meer met vrijwillig natuurlijk in mensen in helpen. Zodat ze echt op een plek komen waar ze ook weer gelijk hun leven kunnen oppakken. En gedwongen terugkeer gaat uiteindelijk alleen langs de lijn met afspraken met de overheid van het land waar je ze naartoe terugstuurt. Dat doen wij dus nu nog niet met Syrië. Maar dat is natuurlijk wel de wens. Omdat een asielbeleid wat goed functioneert, heeft ook een functionerend terugkeerbeleid. Met daaronder ook gedwongen terugkeer.
1: Ja, dat was minister Van der Brink van Asielzaken. Dus als laatste stap, zegt hij, ook mensen die hier niet mogen blijven dwingen om weer terug te gaan naar hun eigen land. Maar dat kan niet, hoorde je hem zeggen, zonder de medewerking van de autoriteiten daar. Dus ook daarvoor was dit bezoek bedoeld vandaag.
0: Wilma Borgman, dankjewel.

0: Dan zou je me vertellen waar het antwoord is.
1: Vrouwtje en Stien, misschien. De Nederlandse scheepsbouwer Damen verliest een miljardenopdracht. Het bedrijf was bezig met het bouwen van 6 fregatten voor Duitsland. Maar het project werd zo duur en liep zoveel vertraging op dat de Duitsers ermee stoppen. Jeroen Klomp, hoogleraar internationale wapenhandel aan de Nederlandse Defensieacademie in Breda. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Wat ging er mis?
2: Wat ging er mis?
1: Ja.
2: Laat ik eerst zeggen, het is een heel complex project. Dus de orde die de Duitse marine bij Damen heeft geplaatst, dat was niet een standaard orde. Dat was echt een ontwerp voor een nieuwe boot, nieuwe type boot. Dus ze moesten helemaal vanaf scratch gaan beginnen. En daar komt bij dat de aanbestedingseisen heel strikt waren. Dus Duitse bedrijven die moesten 80% van de werkzaamheden voor zijn rekening nemen. Dus Damen kreeg voornamelijk de ontwikkeling en de ontwerpfase. En de boten aan zich moesten eigenlijk in Duitsland gebouwd worden. En dat leidde al een beetje tot frictie tussen de onderaannemers en Damen als de hoofdaannemer, zou ik maar zeggen.
1: Maar die eisen die kwamen later, toch? Want in eerste instantie zou Damen de volledige opdracht gewoon uitvoeren. En later werd besloten dat Damen alleen de assemblage ging doen.
2: Dat klopt. Dus de aanbesteding is in 2020 gebeurd. Ook in de tijd dat de geopolitieke situatie iets anders was. Dus gedurende die periode, ze hebben de Duitsers steeds meer gedurende het proces de eisen voor die boten aangepast. En dat heeft dus geleid dat de kosten en de duur, de productieduur van die boten steeds verder op ging lopen.
1: Je zou kunnen zeggen, de spelregels werden tijdens de wedstrijd veranderd. Maar aan de andere kant gingen er ook dingen aan de kant van Damen niet goed, hè?
2: Ja, zeker. Dus wat vaak wordt geschreven is eigenlijk dat de orde misschien te groot was voor Damen. Dus dat het een te complexe orde was. Natuurlijk wil een scheepbouwer graag zo'n grote orde binnenhalen. En dit was ook de eerste, zou ik maar zeggen, grote orde van de Duitse marine die ze niet aan een Duits bedrijf hadden uitbesteed. Het bedrijf wat waarschijnlijk nu de schepen gaat leveren, andere type schepen, dat was een concurrent van ze. Dus de complexiteit in dit verhaal, ik denk dat dat onderschat is.
1: Wat heeft Damen onder andere niet goed gedaan?
2: Ja, wat ze niet goed hebben gedaan, dat is denk ik, en ik kan niet in het hele proces kijken, maar dat is denk ik niet goed ingeschat van, oké, wat gaan wij nu doen en wat moet er nu bij onderaannemers terechtkomen? En hoe moeten die schepen nu echt gebouwd gaan worden? En als je ook kijkt wat er is misgegaan in de communicatie tussen die verdeling, gaat het al over hele basale dingen, over ontwerptekeningen, over software, de compatibiliteit daartussen. Dat eigenlijk al vanaf begin af aan frictie.
1: En over die software gesproken, er waren op een zeker moment ook softwareproblemen. En daardoor haalden Damen deadlines niet.
2: Ja. Ja. Ja, en dan is heel erg de vraag, aan wie ligt dit nu? Dus wie is daar nu verantwoordelijk? Ja, dat is nou een vraag. Kijk, de Duitsers hebben zich nu teruggetrokken. Ja. Dat is nu straks een vraag van, oké, aan wie lag het nou? Zijn de deadlines nou overschreden? Nou, als je kijkt een beetje in een breder perspectief, dan kun je zien voor elk nieuw wapensysteem dat ontwikkeld wordt, en dit valt daar ook een beetje onder, deadlines worden bijna nooit gehaald. Dus helemaal niet voor iets specifieke, als je zo kunt specifieke eis heb. Dus de vraag is even van, had je kunnen verwachten en hoe zit dat? En dus de juridische vraag.
1: Maar Jeroen, wat schiet Duitsland hier eigenlijk mee op? Als ze helemaal opnieuw moeten beginnen, dan zou je zeggen, duurt het allemaal nog veel langer.
2: Nee, want ze beginnen niet opnieuw. Ze kopen nu gewoon een ander type fregat, een kleine type. Ze gaan nu naar een Duitse aanbieder, want er was ook al druk vanuit Duitse politici. Er moest toch nog meer dan alleen die assemblage in Duitsland plaatsvinden. Dus die krijgen nu eigenlijk als ware hun zin. Nu komt er een alternatief fregat van de ThyssenKrupp Marine Systems bedrijf, dus een Duits bedrijf. Die halen ze eigenlijk als ware liggen min of meer van de plank. Want die wordt al ontwikkeld. Daar hebben ze er al 4 van besteld. En daar gaan ze er nu gewoon 8 van bestellen. Het is een kleine schip.
1: En wanneer is dat schip dan klaar? Want het Nederlandse schip zou in 2032 worden opgeleverd.
2: Ja. Nou, deze zou, als het goed is, als alles goed gaat, in 2029 opgeleverd moeten worden.
1: Deze maand werd ook bekend dat een Duits-Frans project voor een nieuw gevechtsvliegtuig is mislukt. Zie jij eigenlijk overeenkomsten met het terugtrekken van de Damen-deal?
2: Ja, dat zit wel. Ondanks dat de redenen verschillend is, zie je wel een beetje een onderliggende fundamentele factor. En dat is dat we willen allemaal een Europese defensieindustrie. Politici pleiten daar ook voor. Hè, in Europa, we hebben allemaal de initiatieven samen kopen, samen ontwikkelen. Maar als puntje bepaald komt, spelen nationale belangen toch het hoofdrol. Dus zulke orders gaan ook vaak om grote werkgelegenheidsprojecten. En landen zitten daar allemaal niet hetzelfde in.
1: Dus die ambitie om bijvoorbeeld minder afhankelijk te worden van Amerika komt niet echt van de grond?
2: Komt deels van de grond. Kijk, wat je ziet is dat Amerika natuurlijk proberen we min of meer Europees aan te besteden. Hè, wat we eerder uit Amerika haalden. Alleen wat je ziet is dat Duitse en Franse en Spaanse en alle bedrijven in Europa daarna gaan concurreren. En dat politici daar een stem in gaan hebben van ja, hoe wordt straks nu die taart verdeeld? Dus krijgt iedereen eenzelfde stukje? Nee, want sommigen willen een groter stuk. En ja, dan speelt toch een beetje economische machtspositie en machtsverhoudingen een rol.
1: En dan toch nog even terug naar Damen. Hè? Kan Duitsland contractueel gezien eigenlijk deze samenwerking zomaar stoppen?
2: Dat durf ik niet zo te zeggen, want ik weet niet precies hoe de contracten zijn afgesloten. Normaal gesproken staat in een contract van dit formaat staan stadia in. Van oké, bij een als een contract gestopt wordt door een van de partijen, dan is dit wat er betaald moet worden. Ik durf niet te zeggen wat er in dit contract specifiek staat. Een punt hierbij is wel, kijk, ik denk dat de juridische consequenties die kunnen er zijn. We kunnen claims heen en weer gooien. Ik denk dat voor Damen het veel erger is van ongeacht wie hier nou schuld aan is, de reputatieschade die hier opdoet.
1: Heeft Damen nog toekomst?
2: Ik denk zeker dat ze toekomst hebben. Kijk, het is een groot bedrijf. Ze gaan ook zeker niet failliet door het mislopen van deze orde. Het was maar een deel. Het was een grootste orde, dat zeker. Maar een groot deel van de omzet werd niet door Damen gegenereerd, maar door onderaannemers, zou ik maar zeggen, van het project. Dus,
1: maar dit project heeft wel al eerder voor geldproblemen gezorgd bij Damen.
2: Ja, dat klopt. Ja, bij Damen Nevel. Maar Damen Shipyards is een grote bedrijf. Dus er vallen ook nog andere onderdelen erbij. Dus ze hebben ook een civiele poot waar ze boten bij bouwen of schepen. Dus het moederbedrijf zal niet direct in de problemen komen. Maar het is wel een harde slag voor de winstgevendheid van de Nevel-tak, zou ik maar zeggen.
1: Hoogleraar internationale wapenhandel aan de Nederlandse Defensieacademie, Jeroen Klomp. Dankjewel. Dan, het was het succesvolste bedrijf van de haven van Vlissingen. Bulk Terminal Zeeland. Maar volgens justitie was de terminal een dekmantel voor cocaïnesmokkel. De directeuren van het overslagbedrijf zouden een criminele organisatie hebben gevormd. In een rechtszaak van 9 dagen moeten zij zich verantwoorden. Rick Bolt is verslaggever van Omroep Zeeland en volgt deze zaak op de voet. Goedenavond, Rick.
3: Goedenavond.
1: Wat is er bekend over die drugsmokkel via dit bedrijf in Vlissingen? Hoe ging die in zijn werk?
3: Nou, wat het OM eigenlijk zegt is dat deze 3 directeuren die ervoor zijn aangehouden hun kennis en kunde van de handel en het bulk overslaan, zeg maar, dat zij dat aanboden om zo ongezien de drugs het land in te krijgen. Bulk, dat is een soort. Nou ja, je hebt containers, die zijn wel bekend, zoals die in de haven aankomen. Maar bulk is een soort. Dat zijn eigenlijk losse goederen die los in schepen zitten. En die komen dan dus. Met grote schepen komen ze aan in de haven. En dat is eigenlijk heel lastig te controleren voor de douane. Omdat een container gaat in een paar minuten door de scanner heen. Maar zo'n bulkschip bijvoorbeeld, een politieagent heeft me wel eens verteld, daar zijn ze gewoon 3 dagen bezig als ze dat willen controleren. Dus ja, voor die directeuren, die zagen daar wel een handige manier in om daarin die drugs te verstoppen. En dat hebben ze ook wel lang gedaan. Want volgens de OM hebben ze van 2018 tot 2024 op die manier drugs laten smokkelen via hun bedrijf.
1: En de directie bestond uit 3 man. De broers Jacco en René G. plus Co de K. Wat was precies hun rolverdeling?
3: Nou, je moet het een beetje zien. Volgens de OM in ieder geval was het zo dat René en Co. die hadden die criminele contacten. Die zie je ook veel terugkomen in ontsleutelde chatberichten, zeg maar. En dan was Jacco eigenlijk verantwoordelijk voor de financiële afhandeling volgens de OM. En die zou bijvoorbeeld het geld witwassen vervolgens. Maar die zou ook een soort buiten die criminele contacten gehouden worden om te zorgen dat als Co of René gepakt zouden worden, dat het bedrijf dan wel door zou kunnen gaan. Dat is in ieder geval het verhaal van het OM. Zelf zegt ze, ja, Jacco zegt in ieder geval, ik heb hier nooit van geweten. Die andere twee zijn een winkeltje in een winkeltje begonnen, zeg maar. En René en Co, die hullen zich in zwijgen.
1: En met welke criminelen hadden deze verdachten allemaal contact?
3: Nou ja, het is een beetje, als je een bingo-kaart van grote criminelen zou hebben, dan zou je hem redelijk vol krijgen bij dit bedrijf. Want het begon de eerste dag al dat bijvoorbeeld de naam van Mink K. werd genoemd. Daarna vervolgens kwamen ook een aantal bekende Vlaamse criminelen aan bod, waaronder Floor B. Nou, speelt nu op dit moment een rechtszaak rond hem. Als je dacht dat Marengo vastgelopen was, die zaak is nog veel meer vastgelopen in België. Dan heb je ook nog de bekendste naam van allemaal, Bolle Jos op een gegeven moment, die ook aan de deur, of nou niet aan de deur klopt, maar wel interesse toont in het bedrijf. En ook wel zegt dat hij wel een appgroepje zou willen met die directeur om het allemaal een beetje af te stemmen hoe dat moet gaan.
1: Ja, je noemt allemaal namen die, als ik de artikelen moet geloven, al via hele grote havens werkten. Waarom was specifiek deze haven interessant voor drugscriminelen?
3: Nou, omdat ze eigenlijk heel veel controle kregen van die directeuren. Dat is ook wat je in die chatberichten terugleest. Van, ja, ik heb, dat is die criminelen zeggen, ja, ik heb wel een bulkbedrijf waar dit ook wel zou kunnen, maar ik heb er nu eentje. Daar heb ik echt de controle over. Daar kan ik alles doen wat ik wil. Er zei er één crimineel die zei dat hij symbolisch bijna de sleutels kreeg, zeg maar. Dus die directeuren wilden gewoon heel graag meewerken.
1: En ik las ook ergens dat een van de directeuren echt fysiek hielp met het eruit halen van de cocaïne.
3: Ja, dus op een gegeven moment is er dan de politie heeft dat bedrijf een hele poos in de gaten gehouden, onderzocht ook. En op een gegeven moment willen ze nog meer bewijs verzamelen en dan besluiten ze ook om een infiltrant in te zetten. Nou, die maakt afspraken met René en Co. Dat gaat allemaal, ja, eerst gaat het een beetje geheimzinnig, maar op een gegeven moment wordt het eigenlijk wel steeds duidelijker dat die infiltrant de bedoeling heeft om drugs te smokkelen via het bedrijf. En daarin zie je dan ook weer dat die René en Co. er gewoon helemaal in meegaan en dat ook prima vinden. Er wordt op een gegeven moment ook een mooie prijs afgesproken. €180.000 krijgen ze ervoor. En dan vervolgens komt er op een dag die container met drugs aan bij het bedrijf. En inderdaad, Co die helpt nog mee. Die pakt nog een betonschaar voor deze infiltrant en helpt nog mee om de zware deur van de container te openen. En op die manier helpt hij mee om die drugs eruit te krijgen.
1: Ja, en die undercover agenten, waarom is daar eigenlijk voor gekozen?
3: Nou, de eerste bedoeling van de politie en het OM was om die in te zetten, omdat ze al heel veel wisten over de rol van René en Co. Dat komt voornamelijk uit ontsleutelde berichten. Maar van de rol van Jacco en of die er echt van wist, dat wisten ze nog niet zoveel. En daarvoor wilden ze die infiltranten inzetten. Uiteindelijk is dat niet helemaal gelukt, maar hebben ze dus wel voor elkaar gekregen dat René en Co. echt wel een deal sloten om drugs te smokkelen.
1: Maar zij hebben dus geld ontvangen, belastinggeld.
3: Ja, nee, dat klopt, ja. Ze hebben dus een mooie som, €180.000 ontvangen. Dat gaat op een gegeven moment in een sporttas en wordt dat overgedragen. En dat geld wordt ook later, op een gegeven moment is de politie binnengevallen, onder andere bij het huis van Co en René. En daar wordt ook een deel van het geld wordt teruggevonden. Ongeveer 85.000 euro. Maar ja, dan miste nog steeds 95.000 euro. En de rechter vroeg wel vandaag, ja, waar is dat geld gebleven? Want ja, het is toch 95.000 euro belastinggeld. Het zou toch fijn zijn als dat terugkomt.
1: Ja, en jij was er dus inderdaad vandaag bij, hè, in de rechtbank. Hoe stellen deze verdachten zich op?
3: Het verschilt een beetje. Je hebt René, die heeft zich eigenlijk altijd in stilzwijgen gehuld. Die beroept zich op zijn zwijgerecht. Hij heeft één keer een verklaring afgelegd en daar houdt hij het bij. Dan heb je Co, die verklaart best veel over de normale gang van zaken bij het bedrijf. Maar op het moment dat er dan wordt geconfronteerd met, ja, uw e-mailadres wordt genoemd in die chatberichten, hoe zit dat? Dan komt er niet echt een antwoord. Dan wijst hij naar zijn advocaten. En Jacco, die vertelt eigenlijk continu het verhaal van, ja, ik wist hier niks van. Ik had gewoon een bedrijf en dat wordt opeens misbruikt door deze twee.
1: Is dit bedrijf eigenlijk ooit opgezet met het oog op deze cocaïnesmokkel? Of is dat er later bijgekomen?
3: Ja, dat is een beetje, het verschilt een beetje wie het vraagt. De officier van justitie durft het heel stellig te zeggen. Hij zegt echt, ja, dit bedrijf is opgezet voor die smokkel. Dat was gewoon de bedoeling en de rest is een dekmantel. Maar er zijn ook wel bronnen binnen de opsporing die het, nou, niet zo zeker durven te zeggen. En die wel zeggen, ja, of dat helemaal waar is, dat durf ik niet te zeggen.
1: En wat voor straffen hangt deze mannen boven het hoofd?
3: Ja, dat zijn toch wel echt wel fikse straffen. Ik sprak een paar mensen die er verstand van hebben en die zeiden dat het toch zo richting de 10 jaar kan gaan. Of dat allemaal voor alle drie gelijk is, dat is nog de vraag. Voor Jacco zijn het wat meer witwasverdenkingen, zeg maar, valt het in geschriften. En dat zijn toch een soort, ja, witteboordscriminaliteit die iets minder bestraft wordt vaak.
1: Het bedrijf is inmiddels failliet. Weet jij of de controle op drugsmokkel in deze haven in Vlissingen inmiddels is verbeterd?
3: Nou, je ziet wel, de afgelopen jaren is er echt enorm geïnvesteerd om die haven veiliger te maken. Er is bijvoorbeeld de capaciteit van de douane in Vlissingen is enorm gegroeid. Er is een zeehavenpolitie gekomen. Dus daar wordt echt wel veel meer op gecontroleerd. Ook het havenbedrijf Noord-Seaport, die liep eigenlijk altijd een beetje achter de feiten aan. Wat veiligheid betreft. Maar die zijn nu, hebben ze echt wel een been bijgezet. En dat er nu wel voldoende op die veiligheid gelet wordt.
1: Rick Bolt van Omroep Zeeland, dank je wel.

0: Kurt Weill, Rolling with the Flow. Chiara Nardo komt uit Italië en vertaalt de Nederlandse literatuur in haar moedertaal, het Italiaans. Dat doet ze zo goed dat ze vrijdag de vertaaltalentprijs van het Nederlands Letterenfonds krijgt. Welkom, Chiara.
1: Bedankt.
0: En gefeliciteerd alvast.
1: Grazie, bedankt.
0: Wat leuk.
1: Ja, was hartstikke leuk, ja.
0: Je hebt diverse boeken vertaald, zowel fictie als non-fictie. Bijvoorbeeld Revolutie van David van Rijbroek en Europa van Safa Al-Ghanoussi, een groot talent. Hoe ben je eigenlijk met de Nederlandse taal in aanraking gekomen?
1: Het was totaal niet in de planning. Na mijn studie Latijn wilde ik gewoon in uitgeverijen werken, als proefcorrector of editor. Dus Nederlands was echt niet in de hoofd. Om rond te komen ging het...
0: Dat dacht je in eerste instantie niet aan?
1: Absoluut niet. Dus ik werkte voor kleinere lokale uitgeverijen. En om rond te komen gaf ik Italiaanse les voor buitenlanders. En dan heb ik dus de Nederlander ontmoet, die mijn man geworden is. En daardoor heb ik het Nederlands geleerd.
0: En je hoorde je toekomstige man praten en je dacht, wat een mooie taal of wat een leuke man? Wat was het?
1: Beide waarschijnlijk. De eerste misschien, ja.
0: Maar je hebt het allebei heel serieus genomen, want je bent uiteindelijk cum laude afgestudeerd.
1: Ja, Latijn dan, hè? En ook Nederlands inderdaad.
0: Nederlands ook,
1: ja,
0: toch? Ja. Ja.
1: Het Nederlandse deel was wat korter natuurlijk. Er waren gewoon twee examen als masteropleiding. Maar dat was makkelijker. Het was makkelijker, want thuis kon ik ook Nederlands oefenen met mijn man en daar met de kinderen. Dus,
0: maar jij zegt het was makkelijker. Maar hoe makkelijk is het om een Germaanse taal te leren als die niet in je moedertaal zit?
1: Ja, het is moeilijk. Net als moeilijk is eigenlijk taal leren waarschijnlijk. Mijn geluk was dat ik dus hier woonde in Nederland voor 1,5 jaar. En ik heb een hele intensieve cursus Nederlands als tweede taal gevolgd bij het Taleninstituut in Tilburg. En toen kon ik het thuis oefenen. En in een korte tijd, in 6 maanden, kon ik het nieuws begrijpen.
0: Dat snel?
1: Dat was nou ja, dat was intensief.
0: En hoe ben je eigenlijk begonnen als literair vertaalster? Wanneer dacht je, dat is wat ik wil gaan doen?
1: Dat was een hele langzamere proces. Een hele moeizame traject ook. Ik moest natuurlijk heel veel lezen daarvoor. Dat deed ik, Nederlandse auteurs. En ik moest ook het gevoel hebben om de taal goed onder de knieën te hebben. Maar het begon te dagen toen ik plotseling aan het lezen was en begon ervan te genieten, van een boek.
0: En waar genoot je dan van?
1: Omdat ik waarschijnlijk het goed kon begrijpen. Ik kon het gewoon voelen. En echt diep voelen. En toen begon ik me af te vragen, hoe zou ik dit in het Italiaans?
0: Welk boek was dat?
1: Als ik me goed herinner, was het een van de eerste boeken dat ik las. En dat was Arnon Groenberg, De Zielzoeker, waarschijnlijk, als ik het me goed herinner. Ja.
0: Wat vind je van de Nederlandse taal?
1: Nederlandse taal is heel moeilijk om uit te spreken. Ik ben ook geen mondeling iemand, zoals jij hoort. Dus het is hartstikke moeilijk om gewoon goed te articuleren voor mij. Maar als ik het lees, vind ik het een prachtige taal. En zeker meer ontzettend efficiënter dan het Italiaanse.
0: Hoe bedoel je dat?
1: Ik bedoel dat het Nederlandse heeft zo weinig woorden nodig om hele lange en ingewikkelde begrippen uit te leggen. Terwijl Italiaans heel veel woorden nodig heeft om begrippen uit te leggen.
0: Betekent dat dan ook dat je Italiaanse vertalingen dikker zijn dan het oorspronkelijke Nederlands?
1: Het gebeurt,
0: echt
1: ja,
0: waar, ja?
1: In het algemeen, dat is ook zo, ja. Wat langer.
0: Heb je voorbeelden waaruit blijkt dat het moeilijk is om Nederlands in het Italiaans te vertalen?
1: Ja, zeker. Een aantal. En ik ben bijvoorbeeld op dit moment bezig met het boek van Lara Taverne, een Vlaamse auteur, schrijfster. Het boek heet Wolf. Het is een treurige boek. Het gaat over het overledene broertje, 19-jarige broertje van de schrijfster. Het is een memoir. Het boek gaat natuurlijk over het rouwproces en over het schrijven van het rouwproces. En zij schrijft zo mooi een zin als: ik wil je terugschrijven. En je is haar broertje dan. Hè? Zeker buiten je. Als hij hem rechtstreeks...
0: Ik wil jou terugschrijven.
1: Ik wil jou terugschrijven.
0: Ja.
1: En in zo'n zin, zo krachtig en beknopt te zien, staat er alles wat het hart van dat boek is. Het schrijven, het rouwproces, hem tot weer tot leven te roepen. En zo'n zin kan je echt niet in het Nederlands, in het Italiaans weergeven.
0: Maar dat klinkt niet als een hele ingewikkelde zin.
1: Het is een ontzettend ingewikkelde zin.
0: Waarom?
1: Omdat het zo beknopt is. En als je dat in het Italiaans weergeven, moet jij veel woorden gebruiken.
0: Hoeveel? Zou je het in Italiaans kunnen zeggen?
1: Je moet sowieso eerst voelen wat het daar de betekenis is. En in zo'n zin staat er echt heel veel. Er staat het proces van rouwen. Het feit dat zij schrijft over hem. En daarmee wil zij hem terug tot leven roepen. En hoe doe je dat?
0: Maar als ik jou zo hoor, ben je dus heel erg aan het puzzelen.
1: Het is een puzzelwerk, ja, vertalen ook. Het is een puzzelen. Eerst de zin goed lezen, laten zinken, laten decanteren en daarna kijken hoe en waar het past. Ja.
0: Want hoe lang doe je bijvoorbeeld over, laat ik zeggen, één pagina?
1: Ja, het hangt van het boek van natuurlijk, hè, want het is een non-fictieboek of fictieboek, het is heel anders, maar het kan gebeuren dat voor een paginaatje echt meer dan een uur, zeker meer dan een uur bezig bent.
0: Dan is het geen paginaatje.
1: Het is geen paniek. Of wel een paginaatje qua omvang, maar qua tekst, qua betekenissen, qua...
0: En hoeveel vrijheid heb je dan als literair vertaler om je eigen woorden te kiezen?
1: Hoeveel vrijheid ik heb?
0: Ja.
1: Volgens mij valt het nogal mee. Want het is zodra je dan een professional bent, zodat jij dus een zo'n opdracht krijgt, dan geeft jouw uitgever eigenlijk de vrijheid om goede keuze te maken. Of je eigen keuze te maken. Dat kan.
0: En wat is dan toch het allerbelangrijkste bij ieder literair werk wat je vertaalt?
1: De allerbelangrijkste.
0: Het allerbelangrijkste.
1: Nou, volgens mij is echt de zin, het hart van het boek goed kunnen begrijpen. En soepel en vloeiend. En het woord kunnen geven voor het Italiaanse publiek in mijn geval. Zodat het Italiaanse publiek van dat boek kan genieten. Zoals het Nederlandse publiek genoten heeft. Van dat
0: de essentie.
1: Boek, de essentie, ja.
0: Ja. En welke Nederlandse schrijvers zijn al heel populair in Italië?
1: Er zijn twee genres die in Italië heel goed doen. Het is literaire non-fictie. Vooral de literaire non-fictie die over reizen gaat. Er worden veel gelezen, bijvoorbeeld boeken van Sees Notenboom en Jan Brokken. Maar ook Matthijs Deen en Frank Westerman. Er zijn ook andere auteurs die heel goed doen in Italië. Met name natuurlijk Kader Abdallah. Bijvoorbeeld Herman Koch en Ilja Pfeiffer. Maar ook omdat hij goed Italiaans kan praten. Lasse heeft een enorme succes Nirvana van Wieringa gehad. Die worden goed gelezen. En ook kinderboeken zijn heel goed gelezen in Italië.
0: Italianen houden van Nederlandse schrijvers en Nederlandse boeken.
1: Italianen kinderen vooral, ja.
0: De vertaaltalentprijs van het Letterenfonds aanstaande vrijdag alvast, of nogmaals hartelijk gefeliciteerd.
1: Ja, bedankt.
0: Chiara Nardo. En dankjewel voor je komst naar de studio.
1: Graag gedaan, dank jullie wel.
0: Dit was ook meteen het oog van dinsdag 24 juni. Zometeen nooit meer slapen. Femke van der Laan ontvangt dan Ibo Buurema. Morgen presenteert Pieter van der Wielen. Voor nu een hele fijne nacht.
2: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte.
3: NPO Radio 1.
4: NCRV.
5: Den Helder heeft veel last van drugscriminaliteit.
6: Bent u bang?
7: Ja, zeker. En mijn kinderen ook. Mijn oudste kind was huilen.
5: Huizen van kwetsbare mensen worden overgenomen door drugsdealers.
8: Ze weten gewoon dat we makkelijk zijn, dus het ook komt zo snel bij ons thuis, zeg maar.
5: Is de gemeente wel opgewassen tegen dit soort grootstedelijke problematiek?
9: Voor ons als middelgrote gemeente is dat een zware last op de schouders.
5: Hoe krijgen we de stad weer clean? Samen met NH en Noordkop 247 onderzoekt Pointer de drugscriminaliteit in de stad. Aanstaande zaterdag om 14:00 live vanuit Den Helder.
3: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
10: Ster.
11: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
10: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
13: Een pasgeboren kindje, zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
14: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
15: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
14: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
19: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald, meldt Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van der Brink en minister Berendsen spraken daar onder meer over de wederopbouw en het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Ook vannacht wordt er nog gevoetbald. Op dit moment beginnen ook de wedstrijd tussen Haiti en Marokko en Brazilië en Schotland. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 17 in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en heet. Dit was het NOS Journaal.
20: Noordwien.
21: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Goeie, en welkom bij Noorderwien op deze wijze, jongen. Normaal sprutsen succes, straks ik op televisie. Maar in verband met de zomer ben we er even net. We zitten in september gewoon weer uit. FM, radio is er nog steeds. En natuurlijk internet, youtube.com/Noorderwien. Kist dus 24/7 bij horen. En we zijn nu daar met vol gas en trotszetten is stoer. We doen nog een bij de Friestalige, ja, Fisk in de Stereo Machine. Mooi noemen we dit, in uw head.
2: Alles verorend, dat is een feit. Het git zaad, het komt af, hoester ik zei. Wie komen op ieder en wie kinder er al? Soms is het zaad reeg, soms git het zaad maar.

onwijzig om ja, de lietse pikjes grut te brengen. De wettersport gaat los. Ach, wat wil ik nog meer? Ik word gewoon een goed humeur. Ja, toch? En mooie Friestalige muziek. Kom ik bij een nummer van het boelje. Mooi vertolkt door KD Fox. Marije, je aan in het rij. Maar onthoor het even. Als je dan wat van Rebouli in hoes hast, een poster of wat dan ook. In september komt er een Rebouli Day in het Tresor hier in Leeuwarden. En dan kun je al je Rebouli materiaal inleveren. Want ze worden daar een soort van archief onderdeel van meidje in Tresor. Dus hoort hem in de gaten. KD Fox, hele mooie uitvoering van Marije.

Katie Fox, terwijl de band van Sietse van Essen. Die iets, jawel, een echte reboelje evergreen vertolkt haar. Nee, vind ik een hele mooie akoestische uitviering. Maria, maak het probleem goed, Sietse. Ja, associeer ik meestal met de crisisdagen, maar deze meiden zeker wezen. En ja, ik draai hem graag. Het is een mooie warme dij. Likos Dani Luc. Ja, een bijzonder verhaal op youtube.com/Noordwinst. Het hele verhaal wel even over een mooie interview in Leeuwarden kan er nog net zo heel lang alleen. Oer, dat Dani ooit een famke wie en nou zich ja, eigenlijk transformeert had naar een jongen. En die transformatie had hij verwerkt in dit nummer. We kennen het nummer, maar even op een andere manier dus. Make it a memory. Dani Luc.

Making a Memory. Mooi nummer voor Cresap en Danny Veren natuurlijk. Vertolkt toch Dani Luc en zijn bijzondere levensverhaal. Make it a memory. Noem maar kennen we natuurlijk van Cresap en Danny Vera. En op een hele mooie manier vertolkt toch Dani Luc. En ja, zijn bijzondere levensverhaal. En ja, daar jou we graag een podium om. Zo eigenlijk om Ella and Her Man. En het hele project Broedplaats, dat zit er nou op. Er is een cd uit. Het scherm mij, Seert Brunje, gaat er iets heel moois van maken in ieder geval. En een muziekvoorstelling FN. Lang verhaal, kwart. Dit is er... Ja, een van die prachtige nummers die op die cd's stonden van Broedplaats. Spiekerje, een wolk.

Ella, Ella de Jong en her man, Herman Woltman. En speaker hier een wolk. En ja, dat hadden we te krijgen met die bijzondere vaststelling. Broedplaats, hebben een heel prode aandacht hoor, jong. Terug vind ik ook. En ja, dat is dus nogmaals een cd van nu. Dus dat kist op de streaming system op mij krijgen. En ik, ja, Ella de Jong, prachtige stem. Dan moet ik even voor deze mooie stem bedenken. Ine Stimmer en die Lietse Knien.

Inge Stemmer, prachtig mooie uitviering van Lietse Knien. Dat is een mooie stem, hè? Ja, ja, ook mooie stemspressen trouwens. Still Going Strong, Nienke Laverman. Ja, ook. Gert nog altijd als een speer. Ze doen Pro Simmer optredens nog. En together met Sietse Pruksma natuurlijk. Jette Jern, Nienke, mij, Nijhoes.

0: Michael Averman. Een mooi noemer. Nijhoes. Zullen we nog even wat luchtigere muziek opzetten? Ja, dan komen we weer beteun met een nieuwe single is dit. Hoe het was.
1: Van de ondergaande zon naar een warme zomernacht. Zes vrienden op de brommer. Hoogmoed, paardenkracht. Onderweg naar die geheime stek. Superskunk van eigen kreek.

0: zo. Naar een warme zomernacht.
1: Nou, die komt er mooi, hè, die warme zomernacht. En dat bedoel ik net bij Ian, kan ik je vertellen. Nou, hok op mij, mijn wabriochten, Teun met een H wie dit. Teun Superheerts. Ja, mooi hoor. Fantastische kerel, goede muzikant overigens, echt drummer. En, maar hij maakt het hele mooie Nederlandstalige festjes die we weer graag draaien in elke aflevering van Noordwien op de radio. De titel trouwens van het nummer weer, Hoe het was. We beginnen weer naar oren Nederlandstalige muziek van een jongen die hier uit Ljouwert komt. Vind ik een geweldig talent. En voor de rest, it's up to you. Namme. Thijs, T-A-Y-S. En hij had het hier in mei. In mei?
2: Volgens mij is mijn energie nu wel op orde. Lauw warm is het water waarmee ik je wil ontdooien. Gevoel van jou missen overvalt me soms nog erg. Ik zoek elke weg naar binnen. Shit, ik bouw het paard van Troje. Het is lastig als ik wakker word in ochtend en ik hoor geen goede morgen. Las een stukje in mijn dagboek van het afgelopen jaar. Waarin ik schreef dat jouw gedrag me vaak liet denken dat je me haat. Laatste jaartje samen voelde als een koude oorlog. Alles voor jouw warmte, dus ik hield de kou verborgen. Onder dekens stoppen, zand erover. Wegkijken, hand erboven. Je kunt nu niet meer langs me komen. Maar ik heb dit nog niet af.

Ik hou er wel van. Mooi. Beetje bevreemdend trackje van Thijs. Maar ja, altijd te draaien in Noordenwind, toch? Daar ben wij voor. Het hitte in mei. Of in mei en dan in mei. Mijn blokker ook nog in hing je nek. Ach, het is te warm. Wat dat onbelangrijk. Goed, hij komt uit Loudwijk. En wij verplaatsen ons blik even naar Dokkum. Om Peker draait nou wel de Homesick naar materiaal uit. Album in september zal dan ja, in ieder geval de verroot kennis met kennen bij deze Oud Dokkumers. Zet ik hem er even bij. Please, listeners.

opzichtelijk van hun jaren. In dit geval mijn prachtig mooie nieuwe single. Stibbel op de streamingdiensten. Als voorbode dus voor meer, meer, meer en nog eens meer. Mijn nieuwe simmer zal dat al je plak vinden. Policelessness. Ik denk eens goed te prutsen. Goed, het is mooi waar, hè? Ze zijn een beetje reggae, een beetje soul, dan. Change the mood. Live in Oorwind. Wat een te gekke band. Zit ik nog een Fries in? Ben ik heel blij van. En ja, pak, die maar even zitten. Gewoon, tuin, korpeeltje, bakje, thee.

0: Dat is uniek. Dat ga ik proberen.
1: Snij in Bureau de Vries.
2: Het simmerpeteer met Sybrand Buma.
0: Ik heb er wel genoeg van dat iedere dag op alle dingen commentaar geven.
2: De belangrijkste man van het CDA in Den Haag waard burgemeester in Ljouwt.
0: Dit was wat ik wou.
2: Een peteer hoe zijn zoon hier in Ljouwt, zijn familie en zijn nije stap bij de Raad van State.
0: Je hebt wel een rol om de polarisatie een beetje te verkleinen.
1: Snij al voeren in Bureau de Vries. Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is inmiddels gedaald. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EAAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ze start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandchef Callas. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. In de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: middei bij Omroep Friesland van Fjouwer en Seis.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme offensief.
0: Als het onderwijs wist naar huis.
5: Help, dit is eng.
0: Als het iets wat hier is.
5: Hey, wacht ze.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
7: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan Derdaan.
8: Wat we eigenlijk gedachten destijds toen dat oprichten waard.
0: Van de middei van Fjouwer
5: en Seis. En allemaal goed stappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
5: Woo!